0: Dit is New Business Radio.
1: Wil jij voorop blijven in AI, data en tech? Abonneer je dan op het podcastkanaal New Business Radio Tech. Hier vind je al onze programma's over technologie, innovatie en digitale ontwikkelingen. Check je favoriete podcastplatform en volg New Business Radio Tech.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
3: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
8: Meer dan de helft van de nieuwe auto's die in 2027 worden verkocht, is naar verwachting elektrisch. Dat voorspelt ING. Vooral op de zakelijke markt zal de overstap groot zijn, omdat werkgevers vanaf 2027 een extra heffing betalen voor nieuwe leaseauto's die niet volledig elektrisch zijn. Tegelijkertijd waarschuwt ING dat de verduurzaming van het Nederlandse wagenpark misschien minder snel gaat dan je zou verwachten. De nieuwe verkoop blijft achter en er zijn nog altijd te weinig betaalbare elektrische occasions, waardoor auto's gemiddeld steeds ouder worden.
1: Altijd op zoek naar verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
9: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
10: Alles voor iedere werkplek. En meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
11: Manutan.
10: Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap. Innovatie. Duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
11: Manutan, Manutan.
10: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
1: Ondernemerschap. Innovatie. Duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

0: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie? In Business Insights krijg je elke werkdag van CEO's van onder andere Auping, Happy Soaps en Dopper één praktisch voorbeeld. En Joris van Zoelen geeft je directe handvaten. Klaar om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
0: Doorzie wat er komt.
2: Dit is New Business Radio.

0: is New Business Radio.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Steeds meer ondernemers kiezen voor een lening die niet van een traditionele bank komt. Dat blijkt althans uit cijfers van Bridgefund. De kredietverstrekker leende vorig jaar ruim €255 miljoen aan het MKB en draaide voor het eerst winst. Daarmee is het bedrijf naar eigen zeggen de grootste non-bankaire kredietverstrekker van Nederland. Verder ziet Bridgefund dat banken terughoudender zijn geworden, waardoor alternatieve financiers aan terrein winnen.
6: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
7: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
8: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten, maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
2: Dit is Nieuw Business Radio.
3: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.

0: wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info, kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
1: De laatste inzichten.
0: New Business Radio. Voor business shapers.

0: is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Vectoring. Op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
3: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
4: Ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
8: ABN AMRO besteedt aandacht aan de invoering van de nieuwe cyberbeveiligingswet. Die treedt in augustus in werking en is gebaseerd op de Europese NIS 2-richtlijn. De wet moet bedrijven beter beschermen tegen cyberaanvallen. Niet alleen organisaties die direct onder de regels vallen krijgen ermee te maken. Ook veel MKB-bedrijven kunnen strengere beveiligingseisen verwachten van grote klanten en opdrachtgevers. Volgens cybersecurity-expert Mark van Vliet is het daarom verstandig om nu alvast werk te maken van je digitale weerbaarheid.
1: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
0: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
1: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
9: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
10: Manutan.
9: Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
10: Manutan.
9: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

0: Dit is New Business Radio.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Hanos breidt verder uit. De horecagroothandel neemt Janssen Food Service, Janssen Food Service AGF en horecagroothandel Tilburg over. Daarmee voegen twee Nederlandse familiebedrijven hun activiteiten samen. Volgens Hanos profiteren klanten straks van een groter assortiment, extra kennis en een uitgebreider netwerk, terwijl de persoonlijke service behouden blijft. De overname sluit aan bij een trend waarbij bedrijven in de foodservice branche steeds vaker samengaan. En dit doen ze om efficiënter te werken en beter in te spelen op de groeiende vraag vanuit de horeca.
6: Werken in je bedrijf of werken aan je bedrijf? Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.
7: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
6: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio.

0: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
1: Iedereen praat mee.
0: Dit is New Business Radio.
2: A model used to be a role model.

0: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie? In Business Insights krijg je elke werkdag van CEO's van onder andere Auping, Happy Soaps en Dopper één praktisch voorbeeld. En Joris van Zoelen geeft je directe handvaten. Klaar om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.

Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

0: set the world free. Mercy, mercy.
1: Dit is New Business Radio.
2: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
3: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Vectris. Op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
4: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
5: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
6: ja.
5: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
6: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om een beetje niet.
5: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
7: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
8: De Radiofabriek.
2: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
1: Dit is New Business Radio.
2: Newsflash.
9: Google breidt Gemini uit met 3 nieuwe AI-modellen. De opvallendste is Gemini 3.6 Flash, die volgens Google minder rekenkracht nodig heeft en daardoor goedkoper is voor bedrijven die AI op grote schaal gebruiken. Daarnaast zijn er een lichtere versie voor snelle taken en een model dat speciaal is ontwikkeld voor cybersecurity. De nieuwe modellen zijn bedoeld voor toepassingen zoals chatbots, documentanalyse en softwareontwikkeling. Tegelijkertijd laat Google ook al weten dat de ontwikkeling van de volgende generatie, Gemini 4, al in volle gang is.
2: De ZZP-update. Over de stand van de zelfstandige professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
10: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg en United. Voor zeker en zorgeloos ZZP.
11: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
12: Manutan.
11: Bestel op manutan.nl.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
11: Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

0: is een bedrijf ontstaan. Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: vergeten je de kracht van mensen in organisaties. PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

0: Dit is New Business Radio.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Steeds meer ondernemers kiezen voor een lening die niet van een traditionele bank komt. Dat blijkt althans uit cijfers van Bridgefund. De kredietverstrekker leende vorig jaar ruim €255 miljoen aan het MKB en draaide voor het eerst winst. Daarmee is het bedrijf naar eigen zeggen de grootste non-bankaire kredietverstrekker van Nederland. Verder ziet Bridgefund dat banken terughoudender zijn geworden, waardoor alternatieve financiers aan terrein winnen.
4: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
2: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
4: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
2: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: verbetering, innovatie, ontwikkeling. In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe hou je grip op je financiën in een snel veranderende wereld? Hoe maak je slimme keuzes in financiering en risicomanagement? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Finance. Hier vind je al onze programma's over het thema finance met inzichten van financiële experts en ondernemers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Finance.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris. Jouw facturen. Onze financiering.
3: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
8: ABN AMRO besteedt aandacht aan de invoering van de nieuwe cyberbeveiligingswet. Die treedt in augustus in werking en is gebaseerd op de Europese NIS 2-richtlijn. De wet moet bedrijven beter beschermen tegen cyberaanvallen. Niet alleen organisaties die direct onder de regels vallen krijgen ermee te maken. Ook veel MKB-bedrijven kunnen strengere beveiligingseisen verwachten van grote klanten en opdrachtgevers. Volgens cybersecurity-expert Mark van Vliet is het daarom verstandig om nu alvast werk te maken van je digitale weerbaarheid.
9: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
10: Manutan, Manutan.
9: Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
10: Manutan, Manutan.
9: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

0: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie? In Business Insights krijg je elke werkdag van CEO's van onder andere Auping, Happy Soaps en Dopper één praktisch voorbeeld. En Joris van Zoelen geeft je directe handvaten. Klaar om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van Impact.
2: I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide and I reach for your

Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

0: handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig, ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten, maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.

0: Nederland's new business radio.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: Hanos breidt verder uit. De horecagroothandel neemt Janssen Food Service, Janssen Food Service AGF en horecagroothandel Tilburg over. Daarmee voegen twee Nederlandse familiebedrijven hun activiteiten samen. Volgens Hanos profiteren klanten straks van een groter assortiment, extra kennis en een uitgebreider netwerk, terwijl de persoonlijke service behouden blijft. De overname sluit aan bij een trend waarbij bedrijven in de foodservice branche steeds vaker samengaan. En dit doen ze om efficiënter te werken en beter in te spelen op de groeiende vraag vanuit de horeca.
5: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
6: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
5: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.
7: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.

0: om mee aan de slag te gaan. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe? Welkom, dit is Business Insights met Joris van Zoelen bij New Business Radio.
1: Leuk dat je luistert naar Business Insights op New Business Radio. Het inzicht van vandaag. Succesvolle impactorganisaties zien wetgeving niet als randvoorwaarde, maar als een hefboom. Ze accepteren de regels niet zoals ze zijn. Ze werken actief mee om ze te verschuiven. Dat klinkt misschien wat groot, maar de logica is eenvoudig. Hoe goed jouw product of dienst ook is, zolang het probleem dat je oplost niet structureel wordt aangepakt door regels en normen, blijf je dweilen met de kraan open. En dus werken impactgedreven organisaties naast en met hun businessmodel aan systeemverandering. Onder dit inzicht ligt een aantal redenen waardoor het heel goed werkt. De eerste is schaal. Een succesvol product bereikt misschien een paar miljoen mensen. Een goede norm bereikt iedereen. Als jouw missie een wereld zonder voedselverspilling is, dan moet ook de hele wereld zonder jouw app toch schoner kunnen worden. De tweede is samenwerking. Verandering komt zelden van één partij. Ministeries pleiten al jaren in Brussel voor strengere regels. Maar zonder een coalitie van marktpartijen komt die er niet doorheen. En andersom geldt hetzelfde. Zonder beweging vanuit de overheid kom je als bedrijf niet aan tafel. De derde is geloofwaardigheid. Beleidsbeïnvloeding is geen achterkamertjeswerk, maar publiek werk. Wie aan een nieuwe norm wil bijdragen, moet zich publiek committeren. Met data, met campagnes en met inzicht. En belangrijk, dit is fundamenteel iets anders dan klassieke lobby. Klassieke lobby gaat om het verdedigen van je eigen belang. Impact lobby gaat om het verschuiven van de norm. Soms zelfs ten koste van het korte termijn belang. Dat verschil wordt herkend. En dat werkt. Dat klinkt natuurlijk allemaal heel logisch, maar hoe werkt dat nou in de praktijk? Een van de organisaties die dit in Nederland zichtbaar voor elkaar krijgt is Too Good To Go. Bekend van de app waarmee je voor een vriendelijke prijs voedseloverschotten redt. En in 10 jaar is het Deense initiatief uitgegroeid tot 's werelds grootste marktplaats voor onverkocht voedsel. Maar minstens zo interessant is wat er buiten de app gebeurt. Want Too Good To Go heeft het bekende kijk-ruik-proef-logo geïntroduceerd om consumenten te leren dat tenminste een houdbaar tot iets fundamenteel anders is dan te gebruiken tot. Het logo staat inmiddels op miljarden producten van honderden merken. In Nederland tekende het bedrijf in 2024 mee aan de coalitie Houdbaarheid. Samen met onder andere Albert Heijn, Unilever, FNLI en Friesland Campina. Om gezamenlijk in Brussel te lobbyen voor uitbreiding van de Europese houdbaarheidsregels. Een paar cijfers op een rijtje. Het bedrijf is actief in 19 landen en internationaal de grootste marktplaats voor onverkocht voedsel. Er werken ruim 1300 medewerkers en de omzet tikte 75 miljoen aan. En er zijn inmiddels meer dan 450 miljoen geredde maaltijden. Bovendien is Too Good To Go een coalitiepartner van overheid, retail en ook fabrikanten. We bellen met Gijs van Schoot, landendirecteur Nederland en België, om te vragen hoe je dat eigenlijk doet, een hele sector mee laten bewegen. Gijs, goeiedag.
2: Hallo.
1: Jullie werken niet alleen aan je eigen platform, maar ook aan de regels en normen die in de hele markt gelden. Hoe ziet dat er eigenlijk in de praktijk uit en wat doe je als landendirecteur concreet om wetgeving en normen te beïnvloeden?
2: Nou, wij zijn met name heel erg aan de normenkant bezig. Als je op een gegeven moment een poosje rondloopt in de strijd tegen voedselverspilling, dan kom je erachter dat er ook heel veel onnodige verspilling is. En dat gaat met name over houdbare voedingsproducten die over de datum zijn, maar eigenlijk nog prima gegeten of gedronken kunnen worden. En daarvoor zijn we een labeling initiatief gestart. Samen met de Stichting tegen Voedselverspilling en allerlei bedrijven, groot en klein, uit de voedingsmiddelenindustrie. Om het zogenaamde kijk-ruik-proef-label op verpakkingen te krijgen. En daarin adviseren we eigenlijk consumenten om voordat ze een product dat over de datum is overwegen weg te gooien, eerst te kijken, te ruiken en te proeven of het gewoon nog steeds wel gegeten kan worden. En op die manier hebben we sinds hiermee begonnen zijn. Dat was eigenlijk net voor COVID. Dus dat voelt al heel lang geleden. Maar dat hebben we inmiddels meer dan 1 miljard producten verkocht met een label hierop, alleen in Nederland.
1: Ja, en dat zijn, Gijs, dan producten van allerlei fabrikanten, toch?
2: Ga maar in de supermarkt kijken. Elk schap heeft wel producten met deze labels erop. Dus of het nou, ik zal geen merken noemen, dat is voor mij niet zo gepast. Maar alle grote fabrikanten die doen hier aan mee. Eigenlijk.
1: Fantastisch. Dankjewel, Gijs. Weer een prachtig voorbeeld voor hoe je uiteindelijk werkt aan een wereld zonder voedselverspilling. Dankjewel.
0: Winst en impact. Dat is geen keuze, dat is strategie. Business Insights bij New Business Radio.
1: Hoe ga je hier nou zelf mee aan de slag? 3 handvatten. Het beïnvloeden van systemen begint niet in Den Haag, maar in een gesprek. Deze week misschien al. Breng deze week 1 blokkade in kaart. Welke wet, regel of welke marktnorm staat het meest in de weg van wat jij wil bereiken? Niet de 10 grootste, kies er gewoon 1. De leukste en de juiste komt vanzelf boven als je er even rustig over nadenkt. Onderweg naar kantoor bijvoorbeeld. Schrijf hem op en ga ermee aan de slag. Bel daarnaast deze week bijvoorbeeld 1 collega-ondernemer met hetzelfde probleem. Niet om te klagen, maar met de vraag: wat houdt jou tegen om sneller impact te maken? 10 minuutjes aan de telefoon zonder agenda. En het levert meteen een antwoord op de vraag hoe je verder komt. En hoe bouw je samen aan een coalitie? En verder zet 1 concrete vraag aan een wetgever of een brancheorganisatie, bijvoorbeeld op je kwartaalagenda. Niet 1 uitgebreid lobbyplan, gewoon een concrete vraag. Welke norm zou over 2 jaar de standaard moeten zijn in onze sector? Stuur die mail, die tekst en vraag een gesprek aan. 1 keer per kwartaal, dat is genoeg om te beginnen. Wil je gezond groeien en tegelijkertijd het systeem in je branche veranderen? Begin dan niet bij de minister, maar bij je collega. De stap voor deze week. Bel of mail 1 collega-ondernemer die hetzelfde probleem oplost als jij. Met 1 eenvoudige vraag. Wat houd je tegen? 1 telefoontje, 1 antwoord. Het is het begin van een verschil. Wil je meer weten over de inzichten en hoe je met je organisatie echt kunt gaan voor de dubbele winst? Ga dan naar de site van New Business Radio en vind Business Insights bij programma's. Klik op deze uitzending en je vindt een uitgebreid artikel rond het inzicht en de bijbehorende actie van vandaag. Vergeet ons ook niet te volgen op de socials voor de laatste updates rond alle Business Insights. Bedankt voor het luisteren. Meteen aan de slag, want elke organisatie kan groeien met de dubbele winst.
0: Dit was Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio. Business Insights. Winst en impact. Tot de volgende.

0: is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: voor business shapers.
1: Nieuw Business Radio.
2: Yeah. Can you feel it?

0: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op Nieuw Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijf en vastgoedfinanciering.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe maak je jouw organisatie circulair? Hoe zet je duurzaamheid om in strategisch voordeel? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio

0: platform en abonneer je op New Business Radio Sustainability.
1: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Vectris. Op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
2: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
4: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
5: Google breidt Gemini uit met 3 nieuwe AI-modellen. De opvallendste is Gemini 3.6 Flash, die volgens Google minder rekenkracht nodig heeft en daardoor goedkoper is voor bedrijven die AI op grote schaal gebruiken. Daarnaast zijn er een lichtere versie voor snelle taken en een model dat speciaal is ontwikkeld voor cybersecurity. De nieuwe modellen zijn bedoeld voor toepassingen zoals chatbots, documentanalyse en softwareontwikkeling. Tegelijkertijd laat Google ook al weten dat de ontwikkeling van de volgende generatie, Gemini 4, al in volle gang is.
6: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op New Business Radio.
7: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
8: ja.
7: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
8: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat en dat je niet.
7: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
9: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
10: De Radiofabriek.
11: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
12: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business. Ron Lemmens.
13: Vrijwel iedere organisatie experimenteert met AI en toch blijft de impact vaak achter bij de verwachtingen. Hoe komt het dus dat veel pilots stranden en waarom blijken eigenaarschap, leiderschap en organisatiecultuur uiteindelijk belangrijker dan de technologie zelf? Mijn gasten vandaag in Let's Talk Business zijn Ingrid Smolder, CEO van de Sam & Samhout Groep en Leonie Arkenstein, partner en boardmember bij de Samhout Groep. In deze uitzending ga ik op zoek naar antwoorden onder meer waarom AI volgens hen vooral een bestuurlijke en veranderkundige opgave is, zowel van zo'n onderzoek gedaan ook. En hoe zorgen organisaties ervoor dat AI niet blijft steken in losse initiatieven, maar uitgroeit tot een samenhangende transformatie die daadwerkelijk waarde oplevert voor de medewerkers, klanten en de samenleving.
11: Let's Talk Business. Ron Lemmens.
13: Leonie en Ingrid, goedemorgen. Van harte welkom.
14: Goedemorgen.
15: Dankjewel.
13: Jullie zijn een boutique, zoals je eigenlijk zegt. Een consultancy boutique. Hoor ik over steeds vaker. Is dat eigenlijk door de vraag uit de markt doordat je kleiner bent, een andere manier van aanpak, flexibeler in kan gaan op de vraagstukken die er liggen bij klanten?
14: Of het een vraag vanuit de markt is. Ik denk zeker trouwens dat het vandaag de dag steeds meer een vraag vanuit de markt aan het worden is. En we hebben het ook al wat langer gezegd. En dat heeft wel met de kleinschaligheid te maken, maar ook dat wij toch een bijzondere aanpak hebben.
13: En wat is die bijzondere aanpak?
14: Nou, dat kan ik je later verder vertellen. Maar dat is in ieder geval hoe wij de veranderkant bij organisaties inbrengen. Maar ook denk ik de menskant. En hoe we dus toch wel integraal kijken naar het inhoudelijke vraagstuk van de klanten. Maar daarbij ook, wat doet de mens? Wat doet het leiderschap? Hoe is de samenwerking? Want wij geloven wel dat gedrag en de mens heel veel bepaalt bij het succes.
10: Is het zo dat er andere inzichten gekomen zijn de afgelopen jaren? Waarom dat ook naar een andere aanpak vraagt eigenlijk?
14: Andere inzichten? Ja. Ik denk dat de organisatie steeds meer ook zelf naar de mens kan gaan kijken.
10: Dat,
14: naar
10: dat de is dat het andere inzicht is wat er gekomen is.
14: Dus dat is denk ik een ander inzicht. Dat je ook vanuit de markt dat inzicht terug hoort. Laat ik het zo. Ik denk nog wel over bijzonderheid is dat we ook. Wij doen ook heel veel met inspiratie en verbinding van mensen. En daar hebben we heel veel, laat ik zeggen, ongebruikelijke werkvormen voor. Of films. We doen dus ook heel veel met andere technologieën of andere creatieve vormen. Die het ook wel bijzonder maken.
10: Even het totale plaatje. Met hoeveel zijn jullie?
14: We zijn momenteel met 80 consultants. Maar we hebben natuurlijk als groep veel meer bedrijven. We hebben nog een bedrijf die maken serious games. Dat zijn echte technologische games die gaan over gedragsverandering of kennisoverdracht.
10: Is dat toch eigenlijk inspelen op de ontwikkeling rondom gamification?
14: Ja,
10: dat gewoon helpt
14: zeker.
10: Om mensen beter en sneller te veranderen?
14: Ja, bedrijven hebben denk ik nu een jaar of 10 bijna. Maar uit die gedachte ontstaan. En ze werken ook voor wereldwijd. Dus een heel internationaal bedrijf. Daarnaast hebben wij ook nog een kantoor in Azië. Die eigenlijk ook advieswerk doen. En we hebben nog een nieuwe start-up. En die zit in de Copilot. Eigenlijk in een AI-training voor Copilot. Dus die zijn wij eigenlijk sinds vorig jaar gestart. Vieren het eerste jubileum. En we hebben nog een hele mooie stichting. Waarin we lesprogramma's geven bij mbo-scholen. Dat doen we met het bedrijfsleven. Daar brengen we dus eigenlijk het bedrijfsleven in contact met mbo'ers. En die om van elkaar te leren. We hebben eigenlijk...
10: Ik heb er heel veel vragen over. Die gaan ook allemaal komen.
14: Dat snap ik. Maar even, dit is de groep.
10: Dat is maar mooi in ieder geval dat je dat zo omschrijft. Waarom Azië?
14: Dat is een heel leuk verhaal eigenlijk. Heeft bij ons iedereen een persoonlijke visie. En dat is eigenlijk wat je in je leven, waarom je leeft, maar ook wat je wil betekenen in het leven, wat je waarden zijn en eigenlijk ook wat je voor ambities hebt. En zo hadden wij twee partners, eigenlijk één, en die wilde vooral ondernemen in het buitenland. En dus hebben wij hem laten bedenken waar hij dan naartoe wilde en daar kwam Kuala Lumpur uit. En hij is vertrokken naar Kuala Lumpur. En zit nou denk ik ook alweer 15 jaar geleden. Ja, heel lang geleden. En nog steeds daar succesvol. Waarom Azië? Wij wilden wel internationaliseren. Het was de persoonlijke visie of ambitie van een partner. En dat hebben we eigenlijk gevonden.
10: Dat is bijzonder. Ingrid, je bent ook partner. Heb je al persoonlijke visies, ambities inmiddels klaarstaan?
14: Leonie.
15: Zeker, want bij mij zit die persoonlijke visie en ambitie niet zozeer in dat ik heel graag en Samart in het buitenland wil oprichten. Maar voor mij gaat het heel erg over het bijdragen aan maatschappelijke organisaties. Dus daar heb ik ook heel erg voor gekozen en ook dus de ruimte.
10: Ja, ik denk dat zometeen, als we verder in deze uitzending zijn, daar uitgebreid over gaan in gesprek. Dan Ingrid toch eventjes naar jou, want de achtergrond van Samhout. Meer dan 35 jaar bestaan jullie inmiddels. Hoe is het ooit opgericht?
14: Opgericht door Salem Samhout. En ons hoger doel is Together We Build a Brighter Future. En voor het adviesbureau zit daar eigenlijk nog een zin onder. Dat we doorbraken realiseren bij klanten. Door het verbinden en inspireren van mensen bij klanten. En dat Together We Build a Brighter Future is in Zuid-Afrika ontstaan. Waar Salem toen de tijd onder een groot bord stond. Waar dat op stond. Maar daar begreep hij later van dat er allerlei mensen doodgeschoten waren onder dat bord. Over de rassenhaat, daar hoef ik denk ik niet veel te vertellen, maar daar had het mee te maken. Dus daar zit eigenlijk daar zijn we eigenlijk maatschappelijk in verankerd.
10: Geworteld.
14: Geworteld, ja, precies. Exact. Ja. Daar is het eigenlijk ontstaan. Ja. Ooit ontstaan in de dienstenmarketing en veel meer in het openbaar vervoer. En toen heette het Arendsen en Samhout. En uiteindelijk heeft Arendsen besloten in het openbaar vervoer door te gaan toenertijd. En Samhout in het. Die wilde eigenlijk veel meer een adviesbureau vanuit die maatschappelijke tak starten. En daar is het N-teken blijven staan. Dus zo zijn we ook op N Samhout gekomen. En daar staan nu
10: de volksmond, zeg je wel Samhout of is het toch wel vaak en Samhout?
15: Altijd. Probeer
10: toch
15: wij altijd. Zeggen nooit Samhout, maar we horen het wel eens. Ja. En dat N-teken is ook super onpraktisch in de tijd van telefoongidsen en zo was het zoekmachine super onpraktisch. Maar wel bewust voor gekozen, omdat het zo gaat over
10: eigenlijk waar wij uniek is wat dat betreft.
15: Ja, want maar het blijft gaat ook zo over onze
14: verbinding.
15: Dus over verbinding en dat dat eigenlijk in je naam zit. Daar nemen we alle onpraktische elementen maar op de koop.
14: Ja, dus het is Ingrid en Sam Hout, de klant en Sam Hout.
10: Ja, dus
14: we
10: precies.
14: zetten er alles voor.
10: Leuke woordspeling ook. Ja. Ingrid en Sam Hout, hoe lang is dat al het geval?
14: Ik werk er al bijna 24 jaar. En eigenlijk rode draad door wat ik altijd gedaan is wel altijd advieswerk geweest. Maar ook heel veel van onze ondernemingen, start-ups, bedrijven geleid. En nu verantwoordelijk voor het totaal.
10: Hoe heb je de onderneming zich zien ontwikkelen?
14: Ik denk toen ik daar 24 jaar geleden begon, waren we net in de fase dat we echt in die zin een adviesbureau waren en nog niet eigenlijk meerdere bedrijven hadden. Dus ja, hoe heb ik het zien ontwikkelen? We zijn een serieus adviesbureau geworden, zeer professioneel, boeken geschreven, heel veel kennis ontwikkeld, helemaal onze eigen aanpak ontwikkeld, gegroeid en een aantal nieuwe ondernemingen daarna gestart. Dus ja. Zo heb ik het wel zien ontwikkelen in die 23 jaar.
10: En wat dat betreft, de hele wereld ontwikkelt zich heel erg. Ja. Maar ook met name door die technologische ontwikkeling die nu zo snel gaat.
14: Ja.
10: Je leeft wel in een ander hoofdstuk. Kan je dat zo stellen?
14: Nou, wat leuk is denk ik dat 5 jaar geleden, toen hoorden wij ook, of misschien al 6 jaar geleden, hoorden we ook voor het eerst van generatieve AI. En we hadden natuurlijk al wel technologie en we deden ook al best wel wat opdrachten op digitale transformaties bij klanten.
10: Wat waren die andere opdrachten?
14: Meer op digitale transformaties.
10: Puur digitale, dat was toen al eigenlijk het geval dat jullie daarin gespecialiseerd waren.
14: Ja, maar ook gewoon cultuurverandering, leiderschapsontwikkeling, teamontwikkeling, brede organisatieveranderingen. En daar zat altijd, een deel was ook technologisch. Maar toen kwam natuurlijk generatief AI. En wij waren als bedrijf al niet heel sterk op, laat ik zeggen, data en algoritmes. Dat is niet een van onze expertises toen de tijd. Maar toen we generatieve AI zagen en hoorden en dachten dit gaat komen, dachten we dit is taal. Dit is eigenlijk de algoritme of de data van taal. En wij zijn een heel talig bedrijf. Als je het hebt over mensen, verandertrajecten, leiderschap, cultuur. Dus wij dachten dit is eigenlijk voor ons de datakant van taal. En dus zeiden we 5 jaar geleden, hier moeten we volop in.
10: Dus dat gebeurde.
14: Ja.
10: En Ingrid, was jij daar toen ook?
15: Zeker.
10: Hoe lang ben jij er al?
15: Ook
10: 24 jaar.
15: We hebben elkaar gestart. Dus Ingrid had daarvoor nog een ander werkend leven. En ik ben professioneel opgegroeid bij Sam Hout.
10: Wat maakt het eigenlijk dat jullie daar zo lang zijn? Want dat zegt wel iets over deze organisatie.
15: Ja. Voor mij betekent het, wat Ingrid zei, de organisatie is in de afgelopen 24 jaar echt wel veranderd. Maar die kern van die visie en waartoe we het doen en dat we echt niet alleen willen werken, maar echt doorbraak willen realiseren. Dus ook een beetje de combinatie van een commerciële organisatie, maar met goede bedoelingen.
10: En intrinsiek gedreven door iedereen die daar werkzaam is. Het is misschien makkelijk om ja te knikken, maar ik kan me wel voorstellen dat het geen ander antwoord is dan dat je zo lang ergens bent.
14: Ja. Ja, dat is heel. Ja, dat kunnen we alleen maar jou zeggen, want het is ook echt zo. En we hebben ook heel veel mensen die al heel lang bij ons werken. We zijn ook een aantal jaar een Great Place to Work geweest in Nederland, een keer in Europa. En wij proberen gewoon die doorbraken te realiseren bij klanten. En daar werken ook echt heel veel mensen voor. En ik vind ook gewoon dat we echt heel veel goede mensen hebben.
10: Heeft het ook te maken met het feit dat die gedragsverandering die je bij bedrijven probeert teweeg te brengen, dan zal je zelf eerst het goede voorbeeld moeten geven, intern, toch?
14: Ja.
15: Dat is eigenlijk een van onze uitgangspunten. Dat wij altijd zeggen, practice what you preach. Dus als wij dingen doen bij klanten doen, dan hebben we het minimaal 1 keer
14: intern
15: ervaren. Want dan hebben we het intern gedaan.
10: Nu hoor ik dit overigens heel vaak bij consultancybedrijven. Of ze nou in een boutiquevorm zijn of ze zijn een stuk groter.
14: Ja.
10: Dat menselijke aspect, dat komt altijd naar voren. Maar wat is dan het verschil?
14: Bij ons bedoel. Kijk, nog even terug naar onze visie. Ik heb net het hoger doel uitgelegd, maar we hebben eigenlijk ook kernwaardes. Dat zijn er 4: intensiteit, authenticiteit, vriendschap en playfulness. En die leven we echt. Die hebben we doorverteld naar habits. En dat is ook wel wat je veel hoort van buiten. We hebben toevallig ook weer een aantal mensen van andere consultancies aangenomen, partners. En je hoort dan ook echt dat bij ons het echt anders is. Dus wij zijn geen typische consultant. Wij werken ook niet in een urenfabriek. Op dat vlak, we hebben andere productiviteits- of decabiliteitsbeleving. We hebben ook niet een partnermodel waar we alle dividenden en de winsten uitkeren. Dat brengen we eerder terug naar de maatschappij. We zijn geen typische consultant, ook niet hoe we het sturen en hoe we zijn. En dat zien mensen vooral ook, dat hoor je dan ook. Ja, wij weten eigenlijk niet beter, want we werken er middenin. Maar als mensen van buiten komen, hoor je dat ook wel weer eens terug. En ze komen ook heel vaak hiervoor bij ons werken. Dat ze,
10: en 24 jaar geleden hadden jullie beiden wellicht jullie eerste project onder de hoede.
14: Ja.
10: dan moet je eigenlijk de authenticiteit van het bedrijf in dit geval uitstralen. Was dat toen al heel makkelijk om mee te nemen?
14: Nou, ik vond het toch best wel mijn allereerste project zo. Dat vond ik nog best wel moeilijk. Want ik had eigenlijk zelf best wel... Ik heb bij andere bedrijven gewerkt. En ik was niet een consultant fan, laat ik het zomaar zeggen. Maar toen was ik zelf opeens een consultant. Ik weet nog dat ik zei, wat verkopen we hier eigenlijk?
10: Want dat had je ervoor gedaan?
14: Bij KPN gewerkt, in de retail, verantwoordelijk geweest voor de prima phones en de business centers. En ik heb daartussendoor nog een eigen bedrijf gehad. Nou, kan ik ook een heel verhaal over vertellen.
10: Dat is een andere uitzending.
14: Ja, dat is een andere uitzending. Dus ik vond het best wel moeilijk. Je verkoopt jezelf. Ik zeg, nou, wat hebben we hier dan liggen? Dat was me ook voorbij toen niet helemaal duidelijk. Dus ik vond dat best wel een struggle van wie zijn we eigenlijk en wat. Maar dat is echt 25 jaar geleden. En ook gewoon de rolverdeling. Wat doet een senior? Wat doet een medior? Ja, je moet helemaal in die consultancywereld zitten. En daar kwam ik dus niet uit. Dus voor mij was dat best wel een struik. Ik weet ook nog dat we meteen een hele leuke klant hadden. Waar we gewoon het hele bedrijf mochten transformeren. Het waren ook 800 medewerkers. Dat was vrij overzichtelijk. En daar hebben we ook enorme impact gemaakt. En dat hebben we gewoon met een team gedaan. En ik weet nog dat die klant later zei, wat was eigenlijk jullie onderlinge rolverdeling? Toen dacht ik, ja, dat hoort natuurlijk zo bij een adviesbureau. dat je ook zegt, dat is de senior, dat is de medior. Maar we hadden gewoon een team en we deden de juiste dingen.
10: Voor jou, Leonie, was dat anders?
15: Ja, voor mij was dat anders. Omdat ik eigenlijk mijn eerste werkervaring zat meteen in die projecten. Daar mag je gewoon mee. Daar ga je mee en daar is het gewoon weinig leren uit de schoolbanken over het consultiewerk, maar gewoon heel veel learning by doing. En dat is trouwens ook in dit tijdperk heel interessant. Want ik heb het heel erg geleerd door mee te gaan, mee te kijken, af te kijken. En dit is nou precies een vraagstuk natuurlijk waar we nu in zitten. Van hoe leren we nu jonge mensen het vak ook.
10: En ik denk ook wel het verschil met 24 jaar geleden is dat de ontwikkelingen veel sneller gaan. Dus hoe hou je de regie over die ontwikkelingen?
14: Absoluut. Ja. Maar dat is wel een van de grootste vragen waar wij ook nog het antwoord niet op hebben. Is wel hoe ga je jonge mensen in deze hele AI-transformatie waar iedereen in zit ontwikkelen? Dus Leonie.

0: Uit gewoon een grote nieuwsgierigheid. Grote nieuwsgierigheid naar hoe kijken CEO's, bestuurders, CHRO's ook in de laatste vraag. Hoe kijken die nou echt naar AI persoonlijk? Hè? Dus zijn ze enthousiast over die ontwikkeling of bezorgd? En wat is hun visie? Wat doen ze al in hun eigen organisaties? En eigenlijk vanuit nieuwsgierigheid dat we dachten, we moeten erop zitten. We moeten weten niet alleen hoe onze klanten, maar ook een bredere groep hierover denkt. En daarom zijn we eigenlijk continu in gesprek. En dat delen we ook graag. Omdat je gewoon ziet dat de inspiratie op dit thema, daar is super veel behoefte aan.
1: Ja, je ontkomt er niet aan, toch? Dat is echt iets wat eigenlijk 's ochtends bij het opstaan al begint, ja. Toch?
2: Het is overal. Het is overal. Elke dag.
1: Ja.
2: En een ander onderzoek misschien, wat wij dus ook gedaan hebben, is dat adoptieonderzoek. Dat doel je misschien ook nog op. Maar dat is eigenlijk, daar zijn we 3 jaar geleden mee gestart. Omdat we zagen dat deze technologische ontwikkeling toch wel anders is dan anderen. Het gaat supersnel. En elke technologische ontwikkeling vraagt adoptie. Of heeft eigenlijk adoptie nodig. Maar dat we toch wel dachten bij deze, dit is wel een grotere uitdaging dan, ja, ik zeg maar even, de hele digitale ontwikkeling die ervoor was. Dus toen zijn wij dat onderzoek gestart onder eigenlijk meer hoogopgeleide Nederlanders. Dat hebben wij niet zelf hebben laten uitvoeren. Mm-hmm. En dat gaat eigenlijk over hoe adopteert Nederland, dus hoogopgeleid Nederland, werkend Nederland, deze technologie.
1: Gaan we zo over verder praten.
3: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: About the Time op New Business Radio in het programma Let's Talk Business.
1: Let's Talk Business op New Business Radio.
0: Vandaag bij mij in studio te gast en Sam Hout, de groep. Ingrid Smolders en Leonie Arkestein. We hebben het net even gehad over hoe jullie zelf ook bij het bedrijf 24 uur een jaar geleden zijn binnengekomen. Tegelijkertijd, terwijl het bedrijf al iets langer bestond. Nu zijn we in het tijdperk dus aanbeland. 5 jaar geleden werd het overduidelijk. Die digitale transformaties, daar zijn jullie onder andere op gaan specialiseren. Want dat is natuurlijk met menskracht niet te doen anders. En we zijn nu in de tijd

0: Nou, we hadden het net over de onderzoeken die er geweest zijn de afgelopen jaren. Ook om aan te tonen wat kan er wel, wat kan er niet. En met name ook de beslissers in bedrijven. Hoe gaan ze daarmee om? Ja, ik kan me voorstellen dat je daar heel veel praatsessies voor nodig hebt. Om ze te helpen en wellicht te overtuigen om het juiste te doen. Hoe gaat dat in zijn werk?
1: Om die bestuurders te helpen? Ja, nou eigenlijk is dat heel veel gesprekken voeren inderdaad. Om te kijken van wat sommige bestuurders die hebben een technische achtergrond, zijn super geïnteresseerd in dit onderwerp. Volgen het. Anderen hebben kinderen die iets technologisch studeren en die krijgen dan aan de keukentafel les. En anderen zeggen ook in de gesprekken, ik weet er eigenlijk gewoon heel weinig van. En dit gesprek helpt me om het te realiseren dat ik het toch niet kan overlaten aan mijn IT-afdeling. Dus daar zit gewoon een super grote diversiteit.
0: En hoe zijn jullie overtuigd van hetgene wat er dan op dat moment vanuit jullie geïnitieerd wordt, dat het juiste is?
2: Nou, ik denk niet dat we altijd het continu hetzelfde initiëren. Dat is heel erg maatwerk eigenlijk. Want je gaat eerst kijken wat er echt nodig is natuurlijk ergens.
0: Veel pilots?
2: Ja, ik denk dat er in het verleden heel veel pilots gestart zijn. Ik denk dat we nu in een wereld zitten dat de pilots gefocust worden dat tot 3 tot 5, ik zeg maar even, echt value, waarde. Waardemakers. Dat er toch echt wordt gekeken, waar maken we echt het verschil? We zijn van de 1000 pilots in sommige organisaties, nou ik zeg niet dat het 1000 waren, maar heel veel gegaan. Ik denk dat dat, nou ik durf niet te zeggen dat het overal hetzelfde is, want er is heel veel verschil tussen organisaties in Nederland nog. Maar je ziet wel op veel plekken dat er overal nu 3 tot 5 waardestromen of domeinen of processen worden gekozen waarvan meer vanuit de strategie gedacht wordt. Daar kunnen we echt waarde creëren. In de plaats van heel veel pilots.
0: Precies. En wat zijn dan de specifieke vragen waar bedrijven eigenlijk mee komen? Op en dat ze met jullie in gesprek gaan.
2: Sommige bedrijven vragen, help ons, hoe starten we? Dus, en dat is ook nog vandaag de dag. Dus er is niet een. Het is zo verschillend nog in de markt en in de sectoren. Sommige vragen, help ons met een strategie. Meer het AI in onze strategie te krijgen. Anderen zeggen, nou, ik heb wat gebouwd en ik heb eigenlijk, hoe krijg ik mijn mensen mee? Of ik heb meer een adoptievraagstuk. Er komen ook wel vragen binnen van wat betekent dit voor mijn strategische personeelskant in de toekomst? Dus de vragen zijn best divers. Help me met een veranderproces ontwerpen om van A naar B te komen.
1: Met mijn leiderschap.
2: Oh, heel veel vragen over leiderschap. Ja. Hoe leid ik mijn leiderschap nu op AI literacy, maar ook op change? Ja, heel veel vragen. Hoe help je eigenlijk ook de board opleiden op AI literacy? En dan ook gelijk kijken, hoe kunnen ze starten? Wat zou de strategische richting kunnen zijn? Het zijn hele diverse. Ja, dus het ligt maar aan waar een bedrijf eigenlijk zit in de markt. Wat voor vragen je.
0: In hoeverre wordt er dan van jullie gevraagd dat jullie ook echt daadwerkelijk die kennis aan boord hebben van AI? Want eigenlijk als consultancypartij kijk je natuurlijk vooral naar de processen. Naar hoe mensen zeg maar in een organisatie functioneren. Wat daarvoor nodig is. En in sommige gevallen merk je natuurlijk dat het ook een disruptor is voor bestaande banen.
2: Voor bestaande banen?
0: Ik kan me voorstellen dat mensen dus onder druk in veranderproces in moeten. Dat een van de grootste uitdagingen is.
2: Ja, is een van de. Kijk, wij zeggen eigenlijk ook altijd, je moet een heel goed narratief maken. Dus eigenlijk een goed verhaal wat jij met AI wil als organisatie. Dus even, waar ga je het inzetten? Wat is je strategie? En ook een eerlijk verhaal. Wat zou het kunnen betekenen voor de workforce of voor mijn mensen? En daar dus je mensen ook, en dat is dan een goed veranderproces. Hoe ga je mensen daarin meenemen? Want het kan als een bedreiging voelen. Dat zou kunnen. En daar moet je gewoon over in gesprek zijn. Dus het antwoord voor veel mensen zal ook zijn. Zorg dat je zelf adaptief bent. En dat je ook AI eerder omarmt als iets waardoor jij meer waarde kan gaan toevoegen. Dan dat je nu maar niks doet.
0: Nu hoor je daar, je wilde wat zeggen.
1: Ja, wij zien ook wel dat ook in de gesprekken met bestuurders, dat eigenlijk het onderwerp over eerlijk zijn over dat werk gaat veranderen. Dat eigenlijk nog te weinig gevoerd wordt.
2: Moeilijk.
1: Dus dat is toch moeilijk als je niet precies weet welk perspectief je dan, als je er nog niet uit bent over hoe groot is die verandering. En tegelijkertijd zijn die zorgen er wel bij medewerkers. Hè? Dus het kan soms ook adoptie juist een beetje tegenhouden.
0: En dat hoor je natuurlijk heel veel. Je hoort heel veel verschillende verhalen. eigenlijk experts zeggen soms zijn van ja, maar zo vaart loopt het helemaal niet. Het is nu een hype. Ja. Dat kennen we ook in de tijd dat agile scrum werken overal werd doorgevoerd. Nou, dan werd er een reorganisatie doorgevoerd, 3000 ontslagen. Nou, dat was dan het werk van een ander proces, agile scrum proces. Dus ik kan me ook voorstellen dat mensen met dat in hun achterhoofd ook wel sceptisch kijken naar wat er kan. En wat er vandaag nog niet kan, kan er wellicht morgen wel. Ik kan me voorstellen dat mensen best wel zoekende zijn. En dat is van boord tot eigenlijk uitvoerende medewerkers.
2: Ja, ik denk dat 3 jaar geleden nog meer aan de hand was dan nu. Uit dat onderzoek waar ik al op refereerde, komt dit ook. Dat de emoties, wij meten daar emoties van mensen. Dus we hebben ook gevraagd naar alle emoties van de doelgroep. En wat je ziet is dat de emoties over de hele linie, over die 1000 mensen die ook onderzocht zijn, positiever geworden zijn. Minder sceptisch. En nog een heel interessant inzicht is daar dat degene die het meest, we hebben ook diepte van gebruik voor het eerst gemeten. Dat is eigenlijk in Nederland volgens mij nog niet gebeurd. Dat we meten, gebruiken mensen nou oppervlakkig ga je dus door een promptje een vraag te stellen. Ja. Of dieper bouwen ze al agents, even als voorbeeld. Dat hebben we gemeten. En interessant feitje wat eruit komt is dat de mensen die het meest diep AI gebruiken ook het meeste baanonzekerheid voelen.
0: Dat is wel gek eigenlijk, toch?
1: Nou, die zien, ja, eigenlijk, die zien ja. Dus eigenlijk wat er mogelijk is zonder dat zij daar iets aan toevoegen.
0: En is dat dan met het idee van nou, ik wil die kennis voorop hebben, zodat mij eigenlijk niks verteld hoeft te worden? Is dat die angst die je dan eigenlijk niet omschrijft?
2: Nou, ik denk dat bij die mensen heel erg speelt van dat ze het zoveel gebruiken. Dat ze ook de toegevoegde waarde juist zien. En niet denken het is een hype. En we hebben ook gevraagd hoeveel procent van je werk zou door AI overgenomen kunnen worden. Deze groep zegt ook de helft van mijn werk. Terwijl de mensen die AI oppervlakkig gebruiken, die zeggen bijvoorbeeld maar 20% van mijn werk. Dus deze mensen gebruiken het, zien echt veel toegevoegde waarde. En zien dus ook gewoon de opportunities van AI.
0: Ja, want het kan enerzijds ontlasten
2: en dus
0: natuurlijk.
2: De bedreiging voor hun eigen baan, ja.
0: Maar ontlasten kan natuurlijk ook je helpen sterker te maken op bepaalde punten waar je nu eigenlijk niet helemaal goed aan toe komt.
2: Nee, zeker. Klopt. En dat zien ze ook. Want het leuke ervan is wel dat je als je er weer op deze doelgroep op. We hebben ook naar werkgeluk gevraagd, naar vrije tijd, naar trots. Deze groep is het meest trots. Dus die mensen die diep AI gebruiken zijn het meest trots. Zijn het meest gelukkig op hun werk. En ervaren ook de meeste vrije tijd door het gebruik van AI.
0: Zijn dit dan ook de mensen waar jullie in een transformatie mee starten als een soort van early adopters die eigenlijk de draagvlak moeten gaan creëren voor die transitie?
2: Ja, dat is een leuke vraag. Want wij kijken inderdaad in adoptie. Kijken we altijd naar eigenlijk soort doelgroepen in de adopties. Wij noemen dat even persona's. Maar en dan zie je dus bij klanten dat ze van alle soorten doelgroepen mensen hebben. En dus ook de early adopters. En hoe kun je die nou gebruiken om de sociale kant, noemen we peer-to-peer learning, in te zetten naar de andere persona's die nog niet zo enthousiast zijn. Of het nog niet zoveel gebruiken. Zeker.
1: Ik denk ook dat het in veel organisaties juist met deze mensen begonnen is. Die de mogelijkheden kennen en die eigenlijk de ruimte hebben gecreëerd of gekregen om pilots te starten. Eigenlijk de enthousiastelingen die in die eerste fase eigenlijk altijd nodig zijn om te kijken wat is mogelijk.
2: Ja, maar dat het een hype is, daar geloof ik niet meer in.
0: Kun je ons meenemen naar gewoon een stuk praktijk waarbij je dus van scratch af aan begint binnen een organisatie? Hoe gaan jullie te werk?
2: Nou, dat is ook heel verschillend. Ja, dat ligt dus aan. Maar goed, laat ik eens zeggen dat we vaak
0: de and somehow manier. Hè?
2: Nou, dus vaak beginnen we wel bij de board of de RVB of directie om daar. En dat ligt een beetje aan de vraag die we hebben gekregen. Maar daar beginnen we wel vaak met wat we net al zeiden van wat vinden ze er zelf van? De ethische gesprekken, soms ook nog wel het filosofische gesprek over AI en de mens.
1: Welke waarden
2: waarden ze uit AI willen halen? Dus meer de strategische kant. Ook hoe het gaat met hun eigen AI literacy. Inspireren we ze ook op. We vinden ook dat ze voorbeeldgedrag moeten geven. Dus we laten ze soms ook zelf even agents bouwen en dingen doen. Zodat ze ook zelf gaan ervaren.
1: Narratief maken.
2: Een narratief maken.
1: Voor de organisatie.
2: Ja, dat is eigenlijk hoe we beginnen. En we beginnen ook al met die groep daaronder. Om te kijken wat zijn eigenlijk hier de grootste processen of domeinen. Waar we zouden kunnen starten. Dus dat met een soort analyse. Waar we ook weer mensen betrekken. Want wij betrekken eigenlijk wel altijd heel veel mensen van de organisatie. Omdat we toch ook wel geloven dat er heel veel kennis in organisaties zit. Gaan we toch ook starten met een soort analyse. Scan, analyse. Ja. Waar denken we waarde te creëren?
0: Nu hoorde ik eigenlijk het begin van deze uitzending dat gamification voor jullie een hele belangrijke tool is om toe te passen. Om uiteindelijk die organisatie zo te krijgen dat ze langzaam zeker dat veranderproces in kunnen gaan. Zijn dat bepaalde standaard methodieken of hoe gaan jullie om met die tooling?
1: Met specifiek gamification. Ja, kijk, bij gamification is super fijn. Met name wij werken voor wat kleinere organisaties, maar ook voor hele grote organisaties. En daar waar je doelgroep groot is, is gamification vaak een heel goed middel om gewoon schaalbaarheid te creëren. Dus als het echt om specifiek gedrag gaat, grote groepen, dan is het een hele fijne speelse manier eigenlijk. En ook veilige manier om te kunnen leren.
2: En dat is wel vaak maatwerk ook weer, ligt er. Maar bijvoorbeeld onze eigen Let's Copilot. Dat is ook, dat is eigenlijk een manier om het Copilot in organisaties te trainen op een hele speelse manier. Want het is een game, maar ook heel veel maatwerk. Dus jij traint meteen op jouw vak. Als jij een HR-manager bent, krijg je alle use cases en alle voorbeelden gelijk op jouw vak. En dat maakt het nut voor mensen veel hoger, waardoor ze het veel sneller ook gaan toepassen in de praktijk. We hebben ook gamification gedaan om commerciële performance bij organisaties te verhogen. Om te zorgen dat in de retail er meer verkocht wordt in winkels. Of er zijn zoveel toepassingen.
0: En daarbij dat op het moment dat je zo'n transitieproces ingaat, heb je natuurlijk een owner als het ware van het hele traject.
1: Ja.
0: Ik kan me ook voorstellen dat je daar eigenlijk wel je hoofd op een hakblok zet. Want als het niet lukt, dan ben jij degene die ervoor gezorgd heeft dat het dus mislukt is. En dat hoor je natuurlijk heel vaak bij organisaties, dat de implementatie soms niet wil lukken.
1: Ja. Misschien ook een beetje bescheidenheid, maar wij geloven niet dat wij de organisatie transformeren. Dus ik denk dat wij ons werk goed doen als die top echt verantwoordelijkheid neemt en plannen maakt waar ze zelf in geloven. En daar ook echt achter kunnen staan. Dus ik denk dat onderdeel is van ons werk. Dus wij gaan niet voor die troepen staan en zeggen je moet naar links of naar rechts.
0: Nee, maar ik kan me voorstellen dat je in veel gesprekken ook spanningen tegenkomt. We hebben het er eigenlijk net al over gehad. Ja. Hoe ga je daar specifiek mee om? En is dat anders dan eigenlijk 5 jaar geleden, want dat was ook een digitale transformatie. Alleen nu is hij zo concreet dat mensen bij wijze van spreken, als ze informatie willen hebben, ook AI kunnen raadplegen en wellicht andere visie aan zo'n start staan.
2: Ja, ik denk dat wij voeren in die zin veel, als dit aan de hand is, voeren we daar gewoon goede gesprekken over. En onze gesprekken zijn ook altijd op verschillende niveaus. Ook op wat gebeurt er eigenlijk op het gevoelsniveau, wat gebeurt er op het procesniveau en het inhoudsniveau. En ik denk ook wel dat wij, dat ook wel echt speciaal in onze aanpak is, dat wij wel echt diepe gesprekken in organisaties voeren. Waardoor deze vraagstukken ook gewoon op tafel kunnen liggen. En dan wordt die vanuit verschillende perspectieven, gewoon wat is eigenlijk de business case, wat is het filosofische perspectief, wat is het creatieve perspectief, ook benaderd. En dat, en daarmee, het is soms, ik heb ook niet het idee dat je daarmee niet kan, er zijn wel spanningen, maar je komt er altijd wel uit. In die zin, door weer te kijken wat is de next step en hoe kunnen we dan de organisatie toch weer verder helpen.
0: Heeft dat ook te maken toch met de manier van benadering, eigenlijk waar het begin van deze uitzending over begonnen. Dat warme menselijke wat je eigenlijk dan daar weer overgeeft aan de klant.
2: Ik geloof ook niet zo in de consultants die dan zeggen dit moet je doen. Wij voelen ons toch wel mede verantwoordelijk. En precies hoe jij het zegt. Wij hebben niet het idee dat wij de transformatie doen. Maar we voelen ons wel mede verantwoordelijk met eigenlijk het bedrijf. En de hele lijn. Middenmanagement en teammanagers. Voor het realiseren. Dus we voelen ons meer mede verantwoordelijkheid en helpers. Dan dat we denken wij komen het hier jullie even vertellen.
0: Hoe lang duurt zo'n proces? Want ook daar weer zeg je, elke situatie is uniek. Maar als je het toch gemiddeld genomen beetpakt, hoe lang zijn jullie bezig met zo'n transformatie?
2: Als je het echt over een cultuurverandering ook nog hebt en een gedragskant, toch wel 3 tot 4 jaar.
0: Ja. Dus dat is een enorme tijd waarin nu met AI ook heel veel kan veranderen gaandeweg dat proces.
2: Gaat wel sneller, denk ik. Ja.
0: En dus continu bijsturen?
1: En dus continu bijsturen. Kijk, wat het leuke is dat AI verandert in die zin ons werk ook wel echt in onze context. En tegelijkertijd denk ik dat heel veel dingen die in onze aanpak eigenlijk al heel normaal waren. Over dat eigenaarschap, over het betrekken van mensen, over bijsturen. Dat weer eigenlijk weer helemaal niet zo anders is en nu nog meer nodig is.
2: Ja, maar strategie maken. Vroeger maakten we strategieën voor over 4 jaar. Maar dat is nu
0: dat
2: niet
0: Dat kan niet meer,
2: doen.
0: Toch?
2: Nee, dat is niet meer te doen. Dus je aanpak, even, je had het net zelf over de agile, moet veel kortcyclischer. Het gaat sneller en het moet kortcyclisch. Ja. Je moet veel meer bijsturen.
0: Treffen jullie dan nog wel vaak bedrijven aan waar toch nog die middellange termijn 5 jaar is?
1: Ja, of nog langere termijn. Dus in het domein waar ik veel werk in het Seenpubliek, dat gaat over onze watersystemen, over vastgoed, over daar zitten altijd lange lijnen aan. Dus ik denk dat een stuk ergens een lange termijn visie nog steeds belangrijk is. Alleen je korte termijn doelen, zeg maar, dat eigenlijk korter wordt.
0: Over dat hele semi-publieke deel, wat ons allemaal zal gaan helpen, wat ons allemaal gaat raken, gaan we het zo meteen hebben.
3: Let's Talk Business op New Business Radio.

0: Jordan Adams op Nieuw Business Radio.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: Vandaag bij mij in de studio te gast. En Sam Hout, Ingrid Smolders en Leonie Arkestein zijn aanwezig. En we hebben het over transformaties aan de hand. Ook van alle ontwikkelingen die er gaande zijn rondom AI. In het begin hebben we het ook even gehad over de semi-publieke sector. Want dat is eigenlijk een sector waar het nu het gebeurt. Maar het gebeurt ook nog niet helemaal. Ja. Er zijn heel veel processen die daar vaak achterlopen wat betreft commerciële instellingen, commerciële bedrijven die te sneller durven te adopteren. Dit is natuurlijk een verhaal met veel meer verantwoordelijkheden ook. Maar jullie hebben daar ook een onderzoek naar gedaan. Hoe daar nu gekeken wordt naar hoe kunnen we AI gaan inzetten en hoe kunnen we die transformatie uiteindelijk goed gaan leiden.
2: Ja, klopt. Je ziet eigenlijk in heel veel onderzoeken, niet alleen die van ons, maar dat de publieke sector, onderwijs, zorg loopt eigenlijk altijd een beetje achter op meer commerciële sectoren. En wat jij zegt, dat heeft natuurlijk ook een reden. Want het zijn organisaties die een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben. Die zorgvuldig met onze gegevens moeten omgaan, maar ook zorgvuldig met het geld. En wat ik heel mooi vond in de gesprekken die wij daarover gevoerd hebben. En ook daarna eigenlijk met die bestuurders besproken hebben. Is eigenlijk zegt bijna iedereen, wij zijn een smart follower. Wij zijn niet de frontrunner op dit gebied. We gaan niet eindeloos experimenteren en daar ook investeren. Wij zijn een smart follower. Maar als je dan door gaat vragen over, oké, en is dat dan echt een strategie? Dan blijkt het toch een beetje stil. Dus er zit dus een bepaalde voorzichtigheid in. En als je niet oppast, dan is dat toch een beetje voorzichtigheid en stilstand. Terwijl als je echt actief invulling geeft aan die strategie, dan ga je eigenlijk hele andere dingen doen. Namelijk om je organisatie klaar te maken, super actief naar buiten kijken. En als je dan goede toepassingen, bewezen toepassingen ziet, dan kan je ze ook meteen implementeren.
0: Zou je ook kunnen zeggen dat dit ook een deel van bureaucratie zou kunnen oplossen?
2: AI.
0: Zeker.
2: Nou, ik weet niet. Er wordt heel veel geschreven over vergunningsprocessen. Ik denk dat daar super mooie toepassingen voor zijn. Ja.
0: Ja. Als je daar nu een semi-publieke sector uit zou moeten lichten, waar dit op dit moment echt aan de hand is en waar het ook nodig is dat het toegepast gaat worden, maar waar wel de zoektocht nog gaande is. Wat zou je dan zeggen als antwoord?
2: Ja, ik denk dat de zorg een heel mooi voorbeeld is. Want ik denk dat je in de zorg super geavanceerde toepassingen al hebt. En tegelijkertijd zijn ze ook nog heel erg zoekende en is adoptie ook nog een uitdaging.
3: En een tekort aan zorgpersoneel.
2: Ja,
3: dus
2: precies.
3: Stel dat je AI kan inzetten om die tekorten op te lossen. Dus in de administratieve lasten, in meer de ondersteunende processen of ook in de primaire processen. Ja, dan sla je natuurlijk wel twee vliegen in één klap.
0: En dan kom je bij zo'n zorgorganisatie aan boord. Dan kan ik me ook voorstellen dat je dus mensen moet meenemen die heel erg praktisch bezig zijn met hun vakgebied. Totaal niet eigenlijk met AI, met ontwikkelingen. Dat best wel een lange weg is om ze daarvan te overtuigen. Of in ieder geval ze klaar te maken om die toepassing in te zetten ook.
2: Ja, en eigenlijk denk ik dat er nog een stap voor zit. En dat is eigenlijk met de bestuurders en de directeur eigenlijk heel goed in gesprek over wat is de betekenis, wat vinden we dat het juiste is. Hè? Dus want ook daar zijn de ethische gesprekken denk ik super belangrijk. En over wat wordt je plan? Wat wordt je plan waar je het wil inzetten? Wat wil je bewust altijd door mensen laten doen? En waarvoor zet je die techniek in? Omdat het juist een oplossing is voor repeterend of administratief werk. En die mensen in die zorg, die houdt natuurlijk ook van zorg verlenen.
0: Maar dat is natuurlijk wat anders dan de board, als het ware.
3: Ja, ja. Dus door mee te lopen met die mensen, eigenlijk zo'n analyse doen, maar ook veel te verdiepen in wat doet nou die professional? Dat is wat wij in het begin heel veel doen. En dan ga je ook wel zien dat heel veel opportunity eigenlijk in de zorg zit in wat ook niet de mensen het leukste werk vinden. Daarmee
2: verslaglegging,
3: administratie. Waardoor ze juist, wat jij net al zegt, veel meer zorg kunnen verlenen. Waar ze eigenlijk ook trots op zijn.
0: Nu kan ik me ook voorstellen, ik heb ooit een keer zo'n tool gehoord. Bij een technisch bedrijf, daar zit de kennis bij oudere monteurs. Nou, die stromen straks uit. Maar om dat op papier te krijgen, hebben ze een tool ontwikkeld waarbij zij kunnen inspreken. Waar uiteindelijk dan de jonge, instromende techneut baat bij heeft. Zien jullie dit soort ontwikkelingen ook nu inmiddels in die zorgsector ontstaan?
2: Nou, in de zorgsector, ik herken wel dit voorbeeld. Bijvoorbeeld ook bij waterbedrijven heb ik dit ook wel gehoord. Want daar is de uitdaging juist dat er heel veel ervaren. Dus dat de opleiding super intensief is en ook lang duurt. Voordat je mensen echt up and running hebt om die aan die installaties te mogen sleutelen. Die toch zorgen voor ons veilig drinkwater. En tegelijkertijd ook een groot deel van het personeel wat gaat uitstromen. Dus daar is het een super mooie oplossing. Ik denk dat bij de zorg, kijk, is vooral zoeken naar, we hebben een personeelstekort. Dat wordt alleen, hoe zorgen we dat we minder extra mensen nodig hebben. En dat we onze mensen ook nog wel ontlasten met het werk wat ze eigenlijk het minst leuk vinden.
0: Is dat de quick win om ook draagvlak te creëren voor jullie?
3: Ja, goede vraag. Want ik denk dat wij elk proces starten wij al met de draagvlak voor ogen. Dus eigenlijk als we beginnen met interviews, zeg maar, dan doen wij dat eigenlijk al om draagvlak te creëren. Dus als mensen het omarmen of adopteren, even in een technologische term, hè, mm-hmm. Ja, dat is eigenlijk de kern. Wij geloven gewoon dat 76% van het succes door de mens bepaald wordt. En daar zit draagvlak in, maar daar zit ook hoe ga je om met weerstand in? Wat is je goede narratief? Wat hebben mensen nodig om het te kunnen doen? Dus eigenlijk de reskillingsvraag die ook over... Dat zijn allemaal menselijke elementen. Goed, zeker. Dus wij zijn eigenlijk continu bezig om vanaf het begin al te kijken wat gaat daar raken. Dus draagvlak, maar ook opleiding, reskilling, de betekenis voor de mens.
0: De leiderschapstijlen, daar wordt ook veel van veranderd. Verwacht eigenlijk om die verandering toe te passen. Ja. Dat kan me voorstellen dat het een van de grootste elementen is. Omdat daar eigenlijk, daar zit de skill om uiteindelijk die transformatie succesvol te maken.
2: Ja, en dat zien we eigenlijk al afgelopen jaar ook heel erg. Dat de behoefte aan het opleiden van leiders eigenlijk ook in hoe leiden zij dan weer verandering. Dat enorm toeneemt. Dus naast eigenlijk dus het opleiden in meer de AI literacy. Dus hoe hebben zij zelf voldoende kennis van AI. Zie je ook die behoefte aan
3: change.
2: Aan change en omgaan met onzekerheid. En want dat is eigenlijk de toekomst.
0: En hoe toetsen jullie tussendoor hoe het proces zich dan ontvouwt, ontwikkelt? Hoe gaat dat?
3: Nou, of we meten dat, of door interviews, of door datapunten, of we doen een tussentijdse meting. Of wij vragen altijd feedback. Kijken altijd of we waarde geleverd hebben op alles wat we gedaan hebben. Dus we zijn eigenlijk heel nauw in contact met onze klanten. Of we de goede kant op gaan.
0: En het bijzondere is natuurlijk, jullie zitten er middenin. Het bedoel is nog lang niet af. Maar ondertussen kan me ook voorstellen dat je toch bepaalde track records wil bouwen. Om bij nieuwe klanten toch wel wat verhalen kan gebruiken. Wat metaforen kan gebruiken om ze mee te nemen in die processen die er nog aankomen op dat moment. Hoe doen jullie dat?
3: Hoe doen we dat? Nou, dat doen we door bij onze klanten te kijken wat we daar kunnen doen. En ook vanuit onze eigen expertise. Dus we hebben bijvoorbeeld gezegd, we zitten eigenlijk even over de AI-transformatie. Willen we eigenlijk voor de top de leading van de AI-transformatie helpen. Dat gaat over meer de strategische kant, maar dat gaat ook over de board. Het verhaal. Daar hebben we volgens mij al best veel over verteld. Ja. En aan de andere kant zeggen wij de adoptiekant en de transformatie van uiteindelijk de hele workforce.
0: Of het
3: hele,
0: verankeren eigenlijk. Ja, van het totale proces.
3: Dat is leuk, want in adoptie, heel veel mensen zeggen, als je vraagt aan mensen, wat is eigenlijk adoptie? Dan zeggen ze, nou, dat is trainen van mensen. Hoor je best wel veel. Maar eigenlijk is het ook trainen. Voor ons is het dus gebruiken van de technologie. Het is gedrag. Het is eigenlijk de vakbekwaamheid van mensen verder creëren. En wat jij heel mooi noemt, verankering in de organisatie.
0: Want dan pas is een transformatie geslaagd. Ja. Op het moment dat je ziet dat het bij iedereen in de DNA is gekropen. Ja. Ja. Wat doet dat vaak met culturen binnen zo'n organisatie?
3: Onderdeel van die verankering is ook de culturele kant. Dus als je nu bij de AI is eigenlijk de adaptieve kant. Dat mensen nieuwsgieriger, adaptiever moeten zijn. Dat is eigenlijk de grootste cultuurverandering die je nu ziet bij bedrijven. Er zijn ook al klanten van ons die hebben bijvoorbeeld nieuwsgierigheid al helemaal in hun in hun HR-cyclus ingebouwd. En ook die adaptieve kant. Omdat ze zien dat dat belangrijk is voor de mens. Maar dat gaat ook over je sturing. Dat gaat ook over hoe stuur je dan op adaptiviteit? Hoe zet jij je koers? Dus dat is een integraal begrip.
2: En voor veel organisaties denk ik dus ook meteen de uitdaging. Want als jouw leervermogen in de afgelopen jaren niet zo heel hoog was. En ook het verandervermogen niet. Dan wordt het extra lastig om in deze ontwikkeling door te gaan. Dus dat vraagt gewoon nog meer
3: tempo.
2: Tempo.
0: Ja. Wat zien jullie op dat vlak ook gebeuren? Ik bedoel, voorheen was het eigenlijk standaard. Hè? De meest ervaren mensen, daar komt de kennis vandaan. Ah, ja. Nu heb je nieuwe instromers. Die adaptief sneller dit soort technologieën tot zich nemen. Ja. Daar verandert ook veel.
3: Ja, je ziet eigenlijk dat, dat zie je zeker bij de nieuwe instroom. Maar daarmee is het juist ook wel weer een uitdaging hoe je dat weer aan elkaar verbindt. Wij zeggen ook altijd tegen de organisaties, zorg dat je nu ook in deze technologie nieuwe jonge mensen die er veel van weten bij je hebt. Zelf hebben wij al sinds, ik denk 3 of 4 jaar, elke 2 weken met onze jonge AI-programmeurs en AI-technologen meetings. Om gewoon van hun te horen, wat speelt er in de markt? Wat kunnen we doen?
2: Wij worden door hen opgeleid.
3: Ja, we worden eigenlijk door hen opgeleid en geïnspireerd. Ja. Dus dat is eigenlijk, dus keer dat ook om. Zorg dat je als board of RVB of als directeur in contact bent met deze, wat je zegt, jonge technologie. Mensen die waarschijnlijk veel meer weten en de trends bijhouden. Dat is zeker zo. Dus dat adviseren wij ook. Dat is leuk.
0: Nu hadden we het net over commerciële bedrijven die voorop lopen in een adaptatie van alle AI-ontwikkelingen. Je zei net al mooi, die semi-private, publiek-private organisaties, die dat zijn volgers als het ware. Misschien moet je me herstellen. Maar dan heb je ook nog organisaties die niet tot verandering overgaan.
2: Ja.
0: Ja. Wat is daar het gevaar van? Wat zien jullie? Nou, dat ze toch te voorzichtig
2: daar,
0: zijn.
2: Wat eigenlijk in alle organisaties, maar zeker daar. Kijk, de ontwikkeling is er en de mogelijkheden zijn er. En mensen hebben op hun smartphone gewoon zelf ook ChatGPT. Die zijn zelf thuis aan het experimenteren met eigen accounts. En die gaan dat natuurlijk ook, als je die mogelijkheden kent, gaan ze dat toch ook inzetten op het werk. En als je dan geen beleid hebt en je ondersteunt dat niet, dan loop je gewoon het risico dat toch onveilige tooling of je data, die je eigenlijk niet naar buiten wil hebben, dat die toch ergens verdwijnt in een tool. Dus wij zeggen wel, daar is ook dat begrip van schaduw AI. Daar is nu veel over te lezen. Dus als je niks doen is eigenlijk ook. Dus er wordt veel gesproken over risico's, maar het risico van niks doen is ook een hele reële.
0: En dat is natuurlijk wat vaak te sprake komt. Laten we een beetje in de toekomst kijken, want we kunnen hier heel lang over praten. Het is nog steeds een begrip waar men allemaal zoekend is. Maar hoe zie jij, Ingrid, de toekomst?
3: Nou, ik denk dat de menskant van deze verandering eigenlijk echt heel cruciaal is. En dat gaat denk ik ook het verschil. Wij geloven dat het verschil gaat maken of jij eigenlijk je return on investment gaan krijgen. Ja. Op alle investeringen die nu gedaan worden. Want er wordt best veel in geïnvesteerd. Ja. Ook door organisaties. En ik denk, het is gewoon een transformatie die ook niet meer overwaait. En het is ook groter en sneller dan je denkt. En ik denk zelf, even nog daarop terugkomen, dat het onderscheidend vermogen van organisaties echt te maken heeft met hoe adaptief ben jij als organisatie om die technologie te omarmen. Maar ook, hoe goed weet jij nog het menselijke verschil of het menselijke kapitaal in te zetten om echt het verschil te gaan maken in die markt. Want je zou ook kunnen zeggen, de technologie heeft straks iedereen. En dan gaat toch de mens of wat je daar extra mee doet, het verschil maken. En dat zou ook nog wel eens het onderscheid. Dus de tempo, maar ook hoe je het menselijk kapitaal benut. Zou nog wel eens het onderscheidend vermogen kunnen zijn.
0: Zou zeg maar een menselijk aspect dan ook wel, ligt toch een, hè, want je zei het al, elke organisatie is natuurlijk uniek. Aanpak is bij elke organisatie ook anders. Maar als je dan toch moet spreken over een blauwdruk, zou de menselijke kant dan de blauwdruk kunnen zijn voor die AI-transformatie als het ware?
3: Zeker. Ik denk dat wat je nu ziet is dat er heel veel. Er kwam AI-tooling, toen kwam het inzicht. Dat zit ik nog in het hier nu. We moeten het integreren in de processen. Dus de processen moeten geherdefinieerd worden. Nou, wat wij. Dus als je dat via de menskant, even als voorbeeld. Ik noem maar even een voorbeeld, de blauwdruk van de mens mee zou nemen. Dan zou je eigenlijk in dit procesontwerp al mee moeten gaan nemen. Hoe gaat de mens samenwerken? Hoe gaat de mens nog het verschil hierop maken? Wat betekent dit eigenlijk voor de, ik zeg maar even, de zingevingskant van de mens? Gaat hij zich ontwikkelen in dit werk? En dus wij zeggen eigenlijk, hier moet je proces en eigenlijk de menskant gelijk integraal ontwerpen. En daar heb ik ook al voorbeelden van gezien dat niet is gebeurd. En vervolgens loop je toch best wel hard tegen de muur, want je hebt je proces helemaal herontwerpt. Je hebt helemaal ideaal bedacht. Wat kan AI allemaal overnemen? Maar je denkt niet meer aan de mens. En vervolgens na een half jaar heb je gedemotiveerde mensen. Je kunt je starters niet meer opleiden. Mensen krijgen brain fries. Je loopt gewoon hard tegen de muur. Dus hoe neem je vanaf het begin deze, ja, dus eigenlijk dit menselijk kapitaal al mee?
0: Tot slot, laatste advies. Want de uitzending zit er wel weer op. Wat is er nog eentje die hierbij past?
2: Nou, ik denk wat we zien, zeg maar wat er aan. Ja, je vroeg net van wat gaat er dan aankomen. En dat is die workforce transformatie. Dus niet AI in je processen of niet pilots. Maar veel meer hoe gaat AI eigenlijk je operating model gewoon veranderen. En dan het vraagstuk wat daar voor mensen aan vasthangt. Dat is denk ik echt waar heel veel organisaties nog niet zijn, maar waar ze wel over na zouden moeten denken.
3: Ja, eens.
0: Dank jullie wel voor de komst in de studio. Tot zover Let's Talk Business met M. Samhout. Wil je deze aflevering terugluisteren over een andere? Dan kan het uiteraard via onze website newbusinessradio.nl. Tot de volgende.

0: Dit is New Business Radio.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
3: Manutan.
2: Bestel op manutan.nl.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
2: Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
6: De provincie Limburg investeert ruim 1,2 miljoen euro in projecten die de krapte op de arbeidsmarkt moeten verminderen. Een groot deel van het budget gaat naar Werkgeverskracht Limburg, dat vooral MKB-bedrijven ondersteunt. Daarnaast krijgen 3 werkgeversinitiatieven subsidie, waaronder een project dat mensen laat kennismaken met meerdere werkgevers. En een programma dat werkplezier en duurzame inzetbaarheid moet vergroten. Met de investering hoopt de provincie werkgevers te helpen bij het vinden, behouden en ontwikkelen van personeel.
7: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow. Dit is Topic Talks. Hier hoor je de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en adviseert. Met Anna Nieltje de Boer.
3: Logistiek en vermogensbeheer lijken op het eerste gezicht weinig met elkaar gemeen te hebben. Maar beide sectoren hebben te maken met grote uitdagingen. Grote hoeveelheden data, technologische ontwikkelingen en inflatie. Welkom bij een nieuwe aflevering van Topic Talks. Het komende uur ga ik hierover in gesprek met Elmer Spruit van Descartes en Jeroen Thijssen van Index People.
0: Dit is Topic Talks op New Business Radio.
3: Als je vaker luistert, dan weet je dat we beginnen met de stelling. En vandaag luidt die: in een wereld vol onzekerheid winnen niet de beste voorspellers, maar de organisaties die het slimst kunnen omgaan met data. Welkom heren.
4: Ja, dank je. Fijn om hier te zijn.
3: Elmer, om met jou te beginnen. Hoe sta jij tegenover deze stelling?
4: Ja, logistiek is een complexe puzzel waarbij data cruciaal is. En eigenlijk het enige wat je zeker weet in logistiek, dat zoals je het voorspeld en bedacht hebt, gaat het nooit helemaal precies. Dus het is cruciaal om constant data te vergaren. Zowel vooraf als ook tijdens dat de logistieke handelingen plaatsvinden. Dus zeker voor logistiek heel erg van toepassing.
3: Want welke rol hebben die data voor jullie?
4: Nou, data gaat over weten waar transport is, wanneer het aankomt, wat de status is. En eigenlijk de eisen aan data nemen ook steeds meer toe. Hè. Je hebt de overheid die wil weten wat de CO2-emissies zijn van een transportbeweging. Wat voor soort stoffen erin zitten. Je klanten willen ook steeds meer weten van hey, wanneer komt iets aan. Dus het is cruciaal om die data te verzamelen en ook daar dan iets mee te doen. En de puzzel als het ware opnieuw te leggen mocht er iets gebeuren. Want we hebben ook nog allerlei verstoringen natuurlijk. Zowel wereldwijd als lokaal. Files of iemand die een oorlog begint ergens. Allerlei evenementen die impact hebben op wat jij zou willen doen en bereiken met je klanten.
3: Jij bent vice-president transportmanagement bij Descartes. In hoeverre is dat een onderwerp wat jij, waar jij mee bezig bent met die data?
4: Nou, onze klanten, dan moet je denken aan Rituals of Philips, zijn constant bezig om die puzzel te leggen en willen eigenlijk de beste beslissingen nemen. Zowel voor hun eigen kosten, natuurlijk transport is ook niet gratis, best veel kosten voor. Dus voor hun is het cruciaal om hun kosten laag te houden en om hun klanten zo goed mogelijk te bedienen. Dus zij willen telkens weten wat er gebeurt en daar direct acties op laten nemen. En Descartes heeft systemen, transportmanagement systemen, die dat voor hun doet.
3: Naast jou zit Jeroen Thijssen, commercieel directeur bij Index People, een vermogensbeheer op basis van indexbeleggen. Nou ja, ook aan jou de vraag natuurlijk of jij wil reageren op de stelling: in een wereld vol onzekerheid winnen niet de beste voorspellers, maar de organisaties die het slimst omgaan met data.
5: Nou, daar kan ik me enorm in vinden. Er is natuurlijk waanzinnig veel data beschikbaar als het gaat over beleggen. Maar de data die wij voornamelijk gebruiken, dat zijn al onderzoeken die vanaf de jaren 80 met enige regelmaat gedaan zijn. En die onderzoeken gaan over de impact van kosten op beleggen en het nut van het wel of niet proberen te voorspellen van de beurzen of het kiezen van het juiste aandeel, et cetera. En uit die onderzoeken blijkt stevast dat het actief beleggen, dus proberen de toekomst te voorspellen qua beleggen, dat je daarmee op de lange termijn geen extra rendementen gaat halen voor de klant. Sterker nog, meestal eindig je dan met lagere rendementen, omdat dat ook gepaard gaat met hogere kosten. Dus ja, wij gebruiken zeker ook data, maar meer dit soort onderzoeken. En je hebt ook elke half jaar komen er wel nieuwe onderzoeken uit op dit gebied van Morningstar, van Spiegel, Eva en waarin de actieve partijen met passieve vermogensbeheerders zoals Index People bijvoorbeeld worden vergeleken. En dat volgen wij en dat is ook de basis voor onze beleggingsaanpak.
6: Wel op een andere manier weer dan bijvoorbeeld hoe Elmer erover vertelt.
5: Enorm, ja. Ja, ja. Want ik denk dat vooral in logistiek dat er zijn zoveel componenten. En dan is vooral data en de mogelijkheden van AI, denk ik een enorme vernieuwing voor het bedrijf zal zijn. Enorme kansen gaat bieden. En ik denk dat in het vermogensbeheerlandschap dat... ja, toch wel wat minder zal zijn. Omdat uit het verleden blijkt gewoon dat nogmaals dat voorspellen geen waarde toevoegt.
6: Waarin is dan voor jullie die data belangrijk? Want als ik Elmer hoor, is voor hun eigenlijk echt cruciaal. En ligt dat inderdaad binnen het index beleggen anders?
5: Ja, voor ons is het heel belangrijk om onze klanten toegang te geven tot zeg maar alle duizenden beleggingen, aandelen die op de beurs te koop zijn. En al die obligaties die op de beurs te koop zijn. Dus wat wij proberen met die data is om tegen zo laag mogelijke kosten onze klanten toegang te geven tot die duizenden aandelen en obligaties op de beurs. En bij ons zit de truc voornamelijk in de efficiëntie van het proces.
6: Zie je nog overeenkomsten met hoe het gaat bij Descartes en hoe het gaat bij Index People?
5: Ik denk dat daar wel veel verschillen zitten, eerlijk gezegd. Wat minder overeenkomsten misschien. Hoe zie jij dat?
6: Elmer?
4: Nou ja, ik denk in ieder geval is, en dat is meteen wel ook een beetje wat deze tijd met zich meebrengt, is dat we bezig zijn met data. Dus inderdaad de manier en wat voor soort data is wellicht anders. Maar beide, denk ik, gebruiken data om besluiten te optimaliseren en het beste besluit te nemen. En dan kijken wij naar waar is een vrachtwagen, wanneer komt die aan. Dat is natuurlijk ander soort data, maar we zijn daar wel mee bezig. En we gebruiken software om die besluiten ook te faciliteren. Wat denk ik bij jullie zal software ook een rol spelen.
5: Nee, zeker. Maar het grote verschil zit er denk ik in dat bij jullie in logistiek is alles echt on the spot. Hè? Het is nu en het moet gebeuren. Het moet goed lopen. En qua beleggen is het eigenlijk, je moet heel erg op de langere termijn gericht zijn. En eigenlijk op de korte termijn zo weinig mogelijk proberen te muteren. Dus al die data, zeg maar, nu gebruiken, nu wat mee doen. Dat is in ons vak eigenlijk juist heel onverstandig.
6: Ja. Wat jullie precies doen in jullie vak, daar praten we zo meteen over door.
0: Dit is Topic Talks. Hier hoor je de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en adviseert. Met Anna Nieltje de Boer. Listen today, lead tomorrow.
7: Dit is New Business Radio.

0: In Topic Talks gaan we dieper in op de trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland.
1: De logistiek is volgens mij de afgelopen jaren ontzettend veranderd. Nou, Elmer, jij bent van Descartes. Jij kan mij volgens mij heel goed vertellen wat de grootste veranderingen zijn.
2: Ja, zeker. Ik denk de veranderingen zijn echt van diverse kanten. Waarbij bedrijven vroeger logistiek zagen als een soort noodzakelijk kwaad. Is het steeds meer, wordt het gezien als een echte manier om je te onderscheiden van andere bedrijven. Descartes, we doen jaarlijks onderzoek naar bedrijven die zich bezighouden met logistiek. En 81% geeft aan dat is een cruciaal iets wat we onder de knie moeten hebben om ons te onderscheiden. En dan gaat het over dat de kosten laag hebben, onze klanten zo goed mogelijk bedienen en voldoen aan al de regels die er gelden voor logistiek.
1: En vroeger waren we dan een beetje gemakzuchtig?
2: Het was vroeger zeker minder scherp aan de wind varen. En nu ook als consument, als jij je tandenborstel bestelt, dan ben jij, vind je het eigenlijk heel normaal dat je constant updates krijgt wanneer precies die bezorgd wordt. En dat was vroeger heel anders. En nu willen bedrijven dat ook weten. Eigenlijk constant van alle transportbewegingen. Waar is het? Wanneer komt het aan? Komt het op tijd? Moet iemand anders een planning aanpassen? Dus de eisen zijn zeker heel erg toegenomen.
1: Ja. Ja, want ik las ook dat jij in een interview zei, de verwachtingen zijn enorm toegenomen. Als je als consument online iets bestelt, krijg je continu updates. Dat geldt ook voor klanten. Ja, hoe spelen jullie daar dan op in?
2: Nou, dus wij helpen klanten om continu inzicht te houden en te hebben. Dus er zijn gelukkig zijn steeds meer systemen in vrachtwagens die wij bijvoorbeeld continu uitlezen. En we gaan ook zover dat mocht dat op een bepaalde manier niet lukken, dat we nu AI inzetten, agents bellen met vrachtwagenchauffeurs om te vragen of ze dan op een telefoon een app willen installeren. En dat is dus echt een nieuwe manier om maar te zorgen dat we ten alle tijde voor alle transportbewegingen weten waar het is en ook kunnen bepalen wanneer het aankomt.
1: Ja, want jullie hebben een nieuwe AI-agent, Debbie. Wat doet Debbie precies?
2: Ja, Debbie is de moeder van de developer die het ontwikkeld heeft. Dus daar komt Debbie vandaan. Dus Debbie helpt als er eigenlijk we data missen. Dus we zien, we krijgen niet data binnen wat we verwacht hadden van bijvoorbeeld een vrachtwagen. Dan gaan we bellen met de chauffeur of gaat Debbie bellen. En zij helpt de chauffeur met de installatie van de applicatie op zijn mobiele telefoon. En Debbie heeft bijvoorbeeld de afgelopen 6 maanden meer dan 1 miljoen telefoontjes gepleegd. Dus die werkt op een gigantische schaal. Ik geloof dat ze 21 telefoontjes per minuut start. Dus dat is echt iets wat we tot een paar jaar geleden niet zouden kunnen. En nu met AI, ja, ik heb ook de fragmenten gehoord, klinkt als een heel natuurlijk gesprek. Die chauffeur heeft niet in de gaten, of tenminste heeft er geen last van dat het eigenlijk een softwareapplicatie is.
1: Want ze weten het wel, denk ik, toch?
2: Ja, we moeten het melden, dus ze krijgen dat wel te horen. Ja.
1: Ook al aan het begin van het telefoontje.
2: Ja, ja. Ja.
1: En hoe reageren de chauffeurs daarop?
2: Nou, voor hun is het eigenlijk ook makkelijk. Hè? Dus A is het gesprek heel prettig. Dus het is niet inderdaad zo heel een robotstem.
1: Nee.
2: Debbie spreekt ook meerdere talen. Dus dat is ook prettig.
1: Ja.
2: Ja, dus
1: Debbie is van alle markten thuis.
2: Ja, Debbie gaat best goed. Het is natuurlijk wel heel erg op 1 specifieke use case. Dus je kan niet met Debbie kletsen over het weer. Hè? Dus het gaat wel over een bepaald onderwerp.
1: Ja.
2: Maar daarin is ze heel efficiënt en heel effectief.
1: Ja, dus dat levert jullie veel op. Kan je vertellen wat het jullie precies oplevert?
2: Ja, kijk, onze klanten die willen dus eigenlijk weer hun klanten altijd op de hoogte houden van wanneer iets aankomt. Zodat mensen in een warehouse klaar kunnen zijn. Soms zit er spoed bij. Soms moeten dingen afgeleverd worden bij een ziekenhuis. Super belangrijk dat ze weten wanneer het precies komt. Ja, als wij geen data kunnen leveren voor hun, dan weten we ook niet wanneer het komt. En dan heb je bij vrachtwagens heb je misschien files, ongelukken die plaatsvinden. Je hebt natuurlijk heel veel spullen komen ook over die oceaan. Nou, daar zijn tegenwoordig ook allerlei disrupties met oorlogen, boten die een Suezkanaal blokkeren. Dus voor ons is het zaak om onze klanten beter te helpen, om te zorgen dat ze altijd weten wanneer iets binnenkomt. En dan kunnen planningen op aangepast worden. Dan wordt het later op de haven opgehaald. Of er wordt een spoedzending misschien via luchtvracht nog nagestuurd. Dus er kunnen diverse acties getriggerd worden op basis van de data die we dan wel hebben.
1: Ja, je noemt het eigenlijk al. Er zijn van allerlei verstoringen, oorlog, inflatie, data. Wat zijn nou voor jullie de grootste uitdagingen?
2: Nou, ik denk de combinatie van die uitdagingen dat en klanten meer service willen, beter willen weten, altijd waar het is. en dat bedrijven hun kosten echt zo scherp mogelijk in de gaten willen houden en niet onnodig uitgaven willen doen. En een overheid die zegt van oh, ik wil ook weten wat voor soort stoffen erin zitten, wat de CO2 emissies. Die combinatie zorgt dat het complex is en dat je eigenlijk een systeem nodig hebt wat elk moment telkens weer opnieuw kan evalueren van hey, wat is nou het beste besluit op basis van alle data die we op dat moment tot onze beschikking hebben.
1: En als er dan een pandemie uitbreekt of er is oorlog in het Midden-Oosten, wat is de invloed daarvan op jullie werk?
2: Nou ja, dus dan zien we voor onze klanten dat allerlei transporten.

0: laat. Ja, maar dan is het warehouse misschien niet meer open. Of hebben we te weinig mensen. Dus daar is de hele tijd een planning die aangepast kan worden.
1: Je kijkt, neem ik aan, ook wel als bedrijf naar de concurrentie. Wat onderscheidt jullie van andere bedrijven?
0: Nou, Descartes bestaat al 30 jaar. En eigenlijk de oprichters hebben ooit bedacht dat voor handel te drijven je eigenlijk data ook moet communiceren. Dus data uit te wisselen. En daarom hebben we een netwerk gebouwd. Er zitten nu 300.000 partijen zijn erop aangesloten. En elke maand sluiten we daar iets van 1000 partijen weer aan bij. Dus we hebben een gigantisch netwerk waar letterlijk miljarden transportbewegingen doorheen gaan. Om maar al die data uit te wisselen. En dat gebruiken we voor, soms gaat het over douaneaangiftes of de transportmanagement systemen. Er zijn diverse applicaties in de logistiek die gebruik maken van dat netwerk. Maar zonder dat netwerk is het heel moeilijk en in ieder geval niet efficiënt om logistiek te bedrijven.
1: Wat kunnen jullie voor jullie klanten betekenen?
0: Ja, dus zorgen dat ze altijd dat inzicht hebben en dat het systeem ze helpt om besluiten te nemen. Of in ieder geval ze een notificatie geeft van hier gebeurt iets wat afwijkt van de planning. Wil jij daar, beste klant, zelf iets mee doen of niet? Wil je iemand informeren of een besluit nemen? Dus dat is het belangrijkste, dat ze in ieder geval inzicht hebben en weten wat er gebeurt. En dat niet hun klanten hun vertellen van er zou iets geleverd worden vanmiddag om 2:00, maar het is er niet. Dat probeer je natuurlijk ten alle tijde te voorkomen.
1: Hoe blijf je in contact met de klant?
0: Nou, dat is gelukkig nog steeds wel een mens tot mens interactie. Dus we hebben natuurlijk.
1: Dat lijkt me wel fijn, want het is natuurlijk hartstikke mooi, zo'n AI-agent. Maar het persoonlijke gaat er wel een beetje vanaf.
0: Of het persoonlijke wordt nog belangrijker, omdat het gaat over wat echt belangrijk is. Hè? Dus AI voorlopig, en ik denk dat het nog wel even zo blijft, neemt simpele dingetjes over. Maar het zijn nog altijd de mensen die de kaders moeten schetsen waarin AI actief kan zijn. En wanneer echt een belangrijk besluit genomen wordt, dan is het niet alleen een bot die dat doet. Dan zijn daar mensen bij betrokken. En ook onze interacties met onze klanten zijn ook cruciaal. Daar zetten we geen AI op.
1: Nee. Dus daar is gewoon nog wel veel communicatie.
0: Zeker.
1: Ja, want hoe leeft dat onderwerp AI? Dat is natuurlijk ontzettend groot en het kan ontzettend veel opleveren, maar mensen zijn er soms ook wel een beetje huiverig voor. Misschien bang dat het ten koste gaat van hun werk.
0: Ja, dus bijvoorbeeld Debbie was, ze hebben wel bekeken van als ze dat door mensen zouden laten doen, hadden we 17 mensen nodig gehad om al die telefoontjes te doen. Het is niet zo dat we die hadden en daarna daarvan afscheid genomen hebben. Nee, we leveren eigenlijk nu een betere service door Debbie. Dus gelukkig is AI niet altijd ten koste van mensen hun werk. En tegelijkertijd is inderdaad nog heel veel meer mogelijk. En zijn er allerlei ideeën en plannen zijn we bezig om dat verder te ontwikkelen. Het is misschien een beetje, zoals vergelijkbaar met het internet in het begin. Ja, is het wel interessant, maar weten nog niet wat het allemaal, hoe de wereld zal veranderen. En dat is denk ik met AI ook zo. We hebben heel veel toepassingen nu al, maar één ding is zeker. Ja, over een paar jaar doen we er nog veel en veel meer mee.
1: Ja, want zijn jullie nu druk al bezig met de volgende AI toepassingen ontwikkelen?
0: Ja, er zijn echt diverse. Dus het systeem zelf heeft nu AI agents die specifieke problemen oplossen. Maar er zijn nu plannen om te kijken of niet het hele systeem als een soort ChatGPT-achtige AI agent met jou kan interacteren. Dus de hele interactie met het systeem zou wel eens kunnen veranderen. Naast het feit dat er nog veel meer problemen zijn waar we AI willen inzetten om het op te lossen. Over dat soort documenten ontbreken of automatisch documenten gecorrigeerd kunnen worden. Er zijn eigenlijk heel veel toepassingen nog binnen logistiek waar AI zou kunnen helpen.
1: Dus de veranderingen de afgelopen jaren zijn heel groot geweest. Nou ja, en dat gaat dus nog wel even door.
0: Ja, dat is zeker.
2: In Topic Talks gaan we dieper in op de trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Elke vierde donderdag van de maand om 11:00 op Nieuw Business Radio.

0: op New Business Radio. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
1: Aan tafel zit ook Jeroen Thijssen, de commercieel directeur van Index People. Ja, jouw boodschap is natuurlijk: index beleggen kan een goede manier zijn om vermogen op te bouwen. Voor wie is dat precies interessant?
2: Ik denk dat voor heel veel mensen dit interessant is. Ik bedoel, de laatste tijd krijgt bijvoorbeeld het Nederlandse probleem best wel veel aandacht. En dat Nederlandse probleem is dat heel veel mensen, heel veel huishoudens, hebben heel veel geld liquide cash staan op een bankrekening. Maar ik denk dat voor al die mensen die dat doen, het voelt natuurlijk wel heel veilig op de korte termijn. Want je bedrag op de bankrekening blijft wat het is. En dus het gaat niet omhoog, niet naar beneden. Dus het voelt heel veilig. Maar op de langere termijn heb je met cash op de bank, heb je de allergrootste kans op koopkrachtverlies. Ja, in mei stond de inflatie alleen al op 3,5%. Ja, dus dat geld op de bank zetten. Ja, het is echt. Ja, die inflatie is een soort sluipmoordenaar voor je vermogen. Ieder jaar wordt het minder en minder. En dus iedereen die wat vermogen heeft of wat vermogen wil opbouwen voor de toekomst. Of het nou ZZP'ers zijn die voor hun pensioen wat moeten opbouwen. Of het vermogende mensen zijn die in de BV vermogen moeten opbouwen voor hun toekomstige pensioen of voor de volgende generaties. Voor al die mensen is beleggen eigenlijk een hele goede oplossing.
1: Ja, heel veel mensen voor wie het interessant is dus. Want ons spaargeld verdampt gewoon. Ja. Als we hem dan misschien even omdraaien. Want het klinkt eigenlijk bijna alsof het voor iedereen interessant is. Voor wie is het niet interessant?
2: Het is niet interessant. Zeg maar, er zijn natuurlijk ook mensen die die raken bijna in paniek als hun vermogen 5% minder waard te zien worden. En dat zijn de mensen die, als zij hun emoties niet onder controle kunnen krijgen, dan is de kans heel groot dat zij op een slecht moment die paniekknop gaan indrukken. En ik denk dat voor die mensen zou het wellicht verstandiger zijn om dan maar te accepteren dat je inteert op je vermogen.
1: Want voor degene die nog moeten gaan beleggen en dat wel willen, hoe pak je dat slim aan? Hoe begin je met beleggen?
2: Door een rekening te openen bij een vermogensbeheerder of een rekening zelf te openen, execution only. Maar ik denk dat iedereen die wil gaan beleggen, die moet eigenlijk zichzelf een vraag stellen. Geloof ik dat er vermogensbeheerders zijn die in staat zijn om structureel de toekomst te voorspellen op de beurs? Want er zijn genoeg vermogensbeheerders die zeggen dat ze dat kunnen en dat ze dat voor jou gaan proberen. Maar we weten uit onderzoek, dat heb ik zojuist ook al even aangegeven, dat het proberen te speculeren op de toekomst is A, duur, maar B, veel van die voorspellingen komen niet uit. En de combinatie van die hoge kosten en voorspellingen die niet uitkomen, dat zorgt er in de meeste gevallen voor dat je eindigt met een lager rendement dan wanneer je gewoon de beurs had geprobeerd te volgen. En dus ik denk dat iedereen die op het punt staat om een keuze te maken, vraag jezelf af van: geloof je dat het mogelijk is om de beurzen te voorspellen? En ben je bereid die hogere kosten daarvoor te betalen met de kans dat het tegen gaat vallen? En als je die keuze hebt gemaakt, dan zoek je een partij die daarbij past. Ja, je stort wat geld, het wordt voor je belegd. En in principe is het dan de truc om het zo lang mogelijk belegd te laten zijn en er vanaf te blijven.
1: Ja, dus hoe eerder je begint eigenlijk, hoe beter.
2: Ja, dat is absoluut een feit. Vooral zeg maar voor mensen die voor hun pensioen bezig zijn. Elke 5 jaar dat je eerder start met beleggen, dat heeft al een flinke impact op je eindkapitaal. En dus ook op de hoogte van de pensioenuitkering die je voor jezelf aan het regelen bent. Dus tijd is een van de belangrijkste aspecten bij beleggen.
1: Er zijn een aantal partijen bij wie je dat kan doen. Nou, één daarvan, dat is dus Index People. Als je bij jullie aanklopt, hoe helpen jullie? Want je voorspelt dus niet.
2: Nee, klopt. Wij hebben, zeg maar, Index People is in 2007 gestart. En wij waren toen de eerste vermogensbeheerder met die niet geloofde in voorspellen. We waren dus, dat wordt dan een passieve vermogensbeheerder genoemd. En passief, dat klinkt net alsof je dan niks doet voor je klant. Maar passief slaat alleen maar op het feit dat we geen tijd, geen geld, geen energie stoppen in het proberen te voorspellen wat de beurs morgen of overmorgen gaat doen. Op heel veel andere vlakken zijn we uiteraard wel heel actief. We weten elk jaar die kosten naar beneden te krijgen. We onderhouden de portefeuilles volgens het gekozen profiel en dat soort zaken. Maar passief beleggen is inderdaad wat wij doen. Dus al onze focus zit op het zo efficiënt mogelijk inrichten van het hele beleggingsproces. Met als doel om de kosten zo laag mogelijk te houden. Want alles wat je niet uitgeeft aan kosten verandert op een magische manier in rendement. En dat is uiteindelijk waar we voor opgericht zijn. Om het rendement van die klanten te laten landen waar het hoort. En dat is in de portefeuille van die klant.
1: Klinkt eigenlijk best eenvoudig.
2: Ja, het is wel altijd wat ingewikkelder dan dat.
1: Ja, dat
2: maar in de basis is, als je gaat beleggen, dan is het, als je besluit om de index te gaan volgen in plaats van proberen hem te verslaan, dan heb je al voor 85% denk ik een goede keuze gemaakt. En daarna komt het veel meer op de details aan.
1: Ja, de een die zal zich er misschien wat te gemakkelijk instorten. En de ander die wil zich eindeloos inlezen en het helemaal begrijpen. Terwijl dat misschien een soort illusie is. Maar wat moet je echt weten voordat je begint? Want je moet wel een beetje ingelezen zijn, toch?
2: Nou, eigenlijk, het is niet zo dat als je als belegger er meer in verdiept hebt en meer weet over het hele beleggingslandschap, dat je dan een betere belegger wordt. Er is ooit een keer een onderzoek geweest van een bank. Die had wat stagiairs de opdracht gegeven. Gaven in ons klantenbestand kijken welke beleggers het beste resultaat hebben behaald. Want beter goed gestolen dan zelf verzonnen. En toen kwam de teleurstellende conclusie. De portefeuilles die het best hadden gedaan, dat waren de klanten van de bank die niet wisten dat ze er een rekening hadden of waren overleden. Dus met andere woorden, zeg maar, het is echt heel erg belangrijk om er, als je eenmaal aan het beleggen bent, om er zo weinig mogelijk als klant zelf mee bezig te zijn. En dat is wat wij natuurlijk als vermogensbeheerder heel erg doen, om dat te ontzorgen. Wij zorgen dat je gewoon al die duizenden aandelen in de wereld, dat die tegen minimale kosten in die portefeuille komen. En dan welke sector het beter gaat doen, of het nu AI is of de defensieindustrie. Wij weten ook niet wat het beter gaat doen. Maar al die aandelen zitten toch in die portefeuille, dus ook die aandelen.
1: Ja, en dus dan is het eigenlijk meer nadenken over waar je je prettig bij voelt om in te beleggen, dan waarvan je denkt dat een hele goede keuze gaat zijn.
2: Ja, het is eigenlijk, als je het heel plat moet slaan, je moet niet op zoek gaan naar de speld in de hooiberg, maar we kopen gewoon de hele hooiberg tegen minimale kosten. En dan weet je zeker dat je mee profiteert van al die rendementen die gehaald worden.
1: Persoonlijke begeleiding is heel belangrijk. Vinden jullie? Hoe ziet dat er bij jullie uit?
2: Iedere klant, we hebben het beleggen is bij Index People mogelijk vanaf €100.000. En iedere klant die krijgt een eigen directe aanspreekpunt. Eigen account manager, vermogensbeheerder, waarmee die kan afstemmen. Kunnen dus direct bellen, korte lijntjes. En ik denk dat vooral in het beleggingslandschap het enorm belangrijk is om dat persoonlijke contact te hebben. Het is ook een van de dingen die wij hoog in het vaandel hebben staan. En waarom? Kijk, het in de beleggingswereld, we weten gewoon met z'n allen dat er af en toe een crisis langskomt. En iedere keer als er een crisis langskomt, dan zijn er toch een x-aantal klanten die hebben heel bewust gekozen om voor de lange termijn te beleggen. Maar als die crisis gaande is, zoals recent met de Straat van Hormuz, maar vorig jaar met de heffingen van Trump ook. Dus elk jaar komt er wel zo'n momentje langs ongeveer. En dan zijn er toch een hoop mensen die beginnen te twijfelen aan dat lange termijn plan. Is het wel zo'n goed idee om te gaan beleggen? Want er zijn heel veel redenen om niet te gaan beleggen op dat moment. En die mensen die bellen ons dan op om te vertellen dat ze hun portefeuille willen gaan liquideren. En dan ga je zeggen, geen enkel probleem. Hè? Het is jouw geld natuurlijk. Je mag erover beschikken en doen wat je wil. Maar wat is de reden waarom je gaat beleggen? Want we hadden toch een lange termijn strategie met elkaar afgestemd. En dan komt de aap uit de mouw. Dan zeggen ze van, goh, de wereld ziet er toch wat onzekerder uit dan ik had voorgesteld. En dus ik geloof eigenlijk nu eventjes niet meer in dat lange termijn plan. En dan kunnen wij in dat persoonlijke gesprek, kunnen we die klanten gaan behoeden om die potentieel grote fout te voorkomen. Want als je in een daling je verlies gaat nemen, ja, dan is dat verlies genomen. En dan als die beurzen dan herstellen, dan kun je niet meer profiteren van die herstelcapaciteit. En dus de grootste fout die je eigenlijk met beleggen kan maken, is om naar die emoties te luisteren en op een verkeerd moment verkeerde beslissingen te gaan nemen. En juist dat persoonlijke contact, dat zorgt ervoor dat we de mensen weer een beetje bij de hand nemen, weer een beetje uitleggen op basis van veel van die onderzoeken, data weer dus. Hè, van goh, luisteren naar de emotie pakt meestal verkeerd uit. Ben je daarvan bewust? Het gebeurt heel vaak zo'n crisis. Het is er gewoon weer eentje in de reeks. En dan worden die mensen wat gerustgesteld. En dan denken ze, ja, daar heb je wel gelijk in. Want ja, de beurs staat nu al 15% in de min. Eigenlijk had je het moeten verkopen voordat die crisis kwam. Maar ja, toen wist nog niemand dat er een crisis zou komen. Dus het is een hele belangrijke manier om die mensen bij de hand te nemen en te helpen een slechte beslissing te voorkomen.
1: En ook wel eigenlijk een soort les die dan in het begin wel belangrijk is, je noemde het natuurlijk eerder ook al wel, dat je weet, dit gaat er gebeuren. Die dalen horen erbij. Ja. Wees daarop voorbereid. Want ja, dat is nou eenmaal onderdeel van de deal.
2: Ja, ik zeg nog wel eens gekscherend tegen relaties die bij ons gaan beleggen. Zo van, ja, ik beloof je dat je in de min komt. Want weet je, die gouden bergen beloven, daar heeft helemaal niemand wat aan. Het moet wel een beetje realistisch zijn. En we weten gewoon, ook weer vanuit de statistiek, dat er gemiddeld is er op de aandelenbeurs van het hoogste naar het laagste punt een daling van 15%. Dus dat is de normaalste zaak van de wereld. Dus die volatiliteit die hoort er helaas bij. Maar het mooie van die volatiliteit is dat je natuurlijk, omdat er risico aan vastzit, de mensen die het wel volhouden om te blijven beleggen, die worden wel beloond met een mooi rendement. Als gevolg van dat risico.
1: Dit is dan een van die dingen die je regelmatig bespreekt in die persoonlijke gesprekken die jullie hebben. Zijn er nou andere valkuilen die je vaak tegenkomt?
2: Ja, wat momenteel denk ik wel een valkuil is voor heel veel beleggers. Je ziet nu dat er heel veel indexproducten gemaakt worden op basis van een bepaald thema. En uiteindelijk, zoals ik het een beetje zie, die hele vermogensbeheerindustrie is voornamelijk een grote marketingcampagne. Alle grootbanken die hebben een duur concept met actief beleggen, waarmee ze proberen te speculeren. Maar ze hebben natuurlijk ook allemaal een concept op de plank liggen met indexbeleggen. Maar daar wordt minder aan verdiend. En dus de meeste aandacht, de klanten krijgen gewoon het verhaal te horen van die dure actieve concepten. Want dat is gewoon een beter verdienmodel voor iedereen. En wat je nu ziet met al die thema-ETF's, of het nou AI of wat de defensie-industrie, landen ETF's, sectoren ETF's. Ja, pas er alsjeblieft mee op. Want wat je feitelijk doet, als een bepaalde sector het een paar jaar heel goed heeft gedaan, dan krijgt het pas aandacht. Dan worden al die thema-ETF's gemaakt. Dan gaan al die klanten erin beleggen. Maar ja, wat ik vaak zeg, ja, chasing winners is a losing game. Je moet niet de dingen kopen die het de afgelopen jaren heel goed hebben gedaan.
1: Je rent achter de piek aan.
2: Exact. En de kans dat je dan precies weer een beetje op het verkeerde moment daar met te veel geld ingaat, dat is natuurlijk een enorme valkuil voor heel veel beleggers.
1: Ja, dus je kan geluk hebben, maar de kans dat je dat niet hebt is eigenlijk groter.
2: Ja, en het is wederom, je gaat weer een voorspelling doen. Hè, welke sector, welke soort bedrijven gaan het in de aankomende periode beter doen dan de rest. En ja, uit die onderzoeken nogmaals blijkt heel simpel. Voorspellen zorgt ervoor dat je meestal eindigt met een lager rendement dan met een hoger rendement. Dus probeer dat vooral niet te doen.
1: We hadden het net natuurlijk ook al over zaken als die oorlog in het Midden-Oosten en inflatie. En ja, welke invloed heeft dat op jullie, op Index People?
2: Nee, niet veel, eerlijk gezegd. Ik, de manier waarop wij beleggen, wij zeggen van je moet het vermogen van de klanten maximaal spreiden. Hè, over zoveel mogelijk bedrijven in de wereld, over zoveel mogelijk landen, over zoveel mogelijk obligaties. En als, want dat is eigenlijk de enige manier, de enige gratis manier om het risico van die klantenportefeuilles te verlagen. Dus wat wij doen, we kopen inderdaad een klant die bij ons belegt. Die heeft onderliggend zit hij in 7000 aandelen verspreid over 70 landen. En over 10.000 obligaties. Dus die klant die is mega goed gespreid. En dat er dan ergens in de wereld wat problemen zijn. Ja, er zal altijd wel een regio zijn of een product zijn of een soort aandelen die wat onder druk komen. Maar er zijn ook altijd weer andere regio's, landen, bedrijven, sectoren die ervan profiteren. Dus als je gewoon zorgt dat je dat allemaal in de portefeuille hebt, dan heb je veel minder last van al die problemen in de wereld. En uiteraard, toen dat in de straat van Hormuz gebeurde, hè, we hebben ook een stukje grondstoffen in de portefeuille. En je zag natuurlijk die olie en die gasprijzen, die gingen door het dak. En dan, ja, dan kloppen de verhoudingen van de portefeuille van de klant niet meer met de opdracht die ze feitelijk aan ons gegeven hebben. En dan moeten wij gaan herbalanceren. En wij hebben dus in die spike omhoog met die grondstoffen, hebben wij puur op een rules-based manier de portefeuille teruggezet naar de normwegingen. En we hebben daar winst moeten nemen op opkomende landen en op grondstoffen. En de dingen die achterbleven hebben we weer moeten bijkopen. Dus, maar heeft dat dan veel impact? Nee, dat is gewoon de service. Hè? Dat is datgene waarvoor klanten ons inhuren. Zodat zij zich daar niet mee bezig hoeven te houden. En dat ze weten dat het risico van die beleggingen altijd aansluit met de uitgangspunten die de klant met ons heeft gedeeld.
1: Wat zou jij mensen die nu op het punt staan om te gaan beleggen, om daarmee te beginnen, willen meegeven?
2: Ja, ik denk dat het allerbelangrijkste is, zeg maar, wees je vooral bewust van het risico van niet beleggen. Dus zeg maar, waar we het net over hadden, geld op een spaarrekening zetten. Op de korte termijn is het lekker veilig, maar op de langere termijn heb je het grootste kans om je vermogen minder waard wordt. Dus, en de meeste mensen die hebben toch een minimale doelstelling dat ze hun vermogen in stand willen houden na inflatie en belasting en kosten, et cetera. En de pech van geld hebben is feitelijk dat je moet er wel wat risico mee lopen om uitzicht te hebben op een beetje groei van vermogen na kosten, inflatie en belasting. Dus als je vermogen hebt en je wil het in stand houden, ja, dan moet je ermee gaan, eigenlijk iets mee gaan doen. En beleggen is dan een van de opties. En als je dan in onze ogen is dan index beleggen de meest verstandige optie. Omdat je maximaal gespreid bent, lage kosten en je gaat niet voorspellen. Dus dan heb je de hoogste kans op een bovengemiddeld rendement.
0: In Topic Talks.

0: talking. Dit is Topic Talks op Nieuw Business Radio.
1: Er gebeurt genoeg in de wereld. Ik ben benieuwd hoe jullie naar de toekomst kijken. Om met jou te beginnen, Elmer.
2: Ja, we hadden het natuurlijk al even over heel veel ontwikkelingen in de logistiek, maar ook in de software. De Kart maakt logistieke software. Dus ja, wij kijken met heel veel plezier eigenlijk naar de toekomst. Dat we zien dat er steeds meer kan en we steeds beter in staat zijn om onze klanten nog meer te helpen met AI, met het vergaren van al die data. Dus voor ons denk ik heel veel leuke dingen om naar uit te kijken met nieuwe mogelijkheden om het werk en logistiek nog beter te maken voor onze klanten.
1: Wat zijn de nieuwe mogelijkheden, de dingen die jullie gaan doen de komende jaren waar jij het meest enthousiast van wordt?
2: Nou ja, dat je echt altijd overal weet waar je transport is en dat je automatisch steeds meer nog besluiten krijgt die software voor je gaat nemen. Dus dat je echt niet meer hoeft na te denken over van hey, is dat document er wel? Ontbreekt er iets? Heeft iemand iets niet ingevuld? Is er iets niet ingescand? Dat het echt allemaal geregeld wordt en dat je bij wijze van spreken steeds meer met je benen op het bureau en een sigaar erbij kan kijken hoe je misschien wel je miljoenen transportorders per jaar worden uitgevoerd. Ik denk dat een beetje de doel is waar we naartoe streven. Daar zijn we nog niet, misschien komen we er nooit helemaal, maar we zetten absoluut stappen om daar steeds meer naartoe te komen.
1: Want wat zijn de stappen bijvoorbeeld voor dit jaar nog of voor volgend jaar?
2: Ja, dus we hadden het al heel even over Debbie, één AI agent. We hebben er nu al, ik geloof een stuk of 5 of 6. En er komen er nog veel meer bij die steeds meer gaan helpen. En misschien ook overkoepelend. Dus dat zijn hele spannende ontwikkelingen. En dan gaat het over misschien administratieve dingen die niet heel sexy zijn. Maar wel nu zorgen dat mensen moeten nabellen over hey, waar is dat document? Waarom hebben we dit niet ontvangen? Waarom is deze data? Ja, dat zijn eigenlijk activiteiten waar niemand heel gelukkig van wordt. En die we gewoon uit handen kunnen nemen. En ik denk daarom hartstikke leuk dat we dat gaan doen in de toekomst.
1: Bedrijven zijn natuurlijk altijd wel bezig met en gewoon goed draaien. Kijken naar de toekomst. Toekomstbestendig zijn. Voor zover je dat nog niet hebt verteld deze uitzending. Hoe kunnen jullie daarbij helpen?
2: Ja, dus we helpen door ze meer zekerheid te geven dat transport altijd optimaal uitgevoerd wordt. Dus zowel qua kosten als qua hun interactie met hun klanten. Dus het verzamelen van die data en de Kart is al, we groeien 20 jaar lang. Elk jaar zit er groei in. We investeren dus ook. Dus wij zijn ook qua partner zelf heel betrouwbaar. En alleen maar bezig met nog meer en meer te doen voor onze klanten. Dus dat is qua partner en qua de software die we leveren, denk ik, een hele belangrijke steunpilaar voor onze klanten.
1: En even iets anders. Beleg jij eigenlijk al?
2: Jazeker. Nou ja, een heel klein beetje, maar ik
3: zie binnenkort.
2: Ja.
1: Beetje enthousiast gemaakt.
2: Ja, Jeroen heeft me zeker enthousiast gemaakt. En ik zit wel, misschien moeten we nog iets meer gaan doen. We hebben ook nog ergens een spaarrekening, dus ik zal het met het thuisfront even opnemen. Maar de boodschap dat als je gewoon een rendement wil, dan denk ik dat je moet index beleggen. En als je misschien van casino's houdt, dan kan je misschien gaan proberen te voorspellen. Maar ik hou meer zelf van het rendement. Dus Jeroen heeft mij zeker overtuigd.
1: Kijk, ik zie Jeroen blij kijken. Jeroen, hoe kijk jij naar de toekomst?
3: Ja, eigenlijk hetzelfde als altijd. Want wat er natuurlijk heel actueel is dit jaar, met bijvoorbeeld de straat van Hormuz, wat er allemaal speelde. Heel veel mensen, heel veel beleggers, die hebben ook dit jaar weer besloten van goh, laat ik maar wat aandelen gaan verkopen, want die beurs die zal wel wat naar beneden gaan. Dit kan natuurlijk niet goed gaan. Er is hogere inflatie. Er zijn problemen met de logistieke aanvoer van olie, gas en noem het allemaal maar op. Dus dat gaat die economieën raken, et cetera, et cetera. En wat denk je? Die beurzen die gingen gewoon nieuwe high, nieuwe high, nieuwe high, nieuwe high. Wederom niet proberen te voorspellen was dit jaar weer het beste geweest. En wederom, er is weer een reden dit jaar om niet te gaan beleggen met die oorlog met die Iran, et cetera. Maar de beste manier om ermee om te gaan is feitelijk om het te negeren. Dus onze aandelenportefeuilles die staan nu al tussen de 15% en 20% in de plus ongeveer. En dat voelt alsof er een enorme disconnect is tussen de beurs en de echte wereld. Maar uiteindelijk is het altijd een optelsom van allerlei plussen en minnen. De minnetjes die zijn duidelijk. De aanvoer van olie en gas. De hogere grondstofprijzen. Je hebt de inflatie die toeneemt. De rente zal wat verhoogd worden. Dat betekent dat bedrijven meer moeten betalen om te lenen. Dat zet een rem op de groei, zou je zeggen. Maar aan de andere kant, en daar hebben we het vandaag ook al over gehad. De komst van AI met de voorbeelden die je net verteld hebt. Die zorgen ervoor dat de productiviteit bij die bedrijven weer beter is. En dus de winstcijfers waren toch weer hoger dan verwacht. En ja, daar ga je. Ik denk dat richting de toekomst, wat ik kan voorspellen, de enige constante is dat je altijd wel 1 of 2 redenen hebt om niet te gaan beleggen. En dan moet je gewoon negeren, niet naar luisteren.
1: En als we het hebben over de toekomst van Index People, wat zijn jullie plannen?
3: Wij vasthouden aan het concept. Zeker niet gaan proberen te voorspellen. Hoge klanttevredenheid proberen te realiseren door de klanten te bedienen zoals we nu doen. En dat werkt heel erg goed. Zo'n 30% van alle nieuwe aanmeldingen komt doordat een bestaande klant ons heeft aanbevolen. En dus in die zin onze opdracht van Index People, van al mijn collega's, is om te blijven doen wat we doen. Op de manier waarop we het altijd al gedaan hebben. En dan lekker doorgroeien.
1: En dan een AI-agent zoals Debbie?
3: Oh, dat zit er zeker ook aan te komen, ja.
1: Als je nog een advies mag geven voor degene die luisteren. Heb jij nog een goed advies voor die toekomst?
3: Ja, zo snel mogelijk beginnen met beleggen eigenlijk. Maar wees heel selectief in de partij die je selecteert. Want dat bepaalt voor een groot deel je rendement.
1: Elmer, jij hebt ook vast nog wel iets wat je de luisteraar mee kan geven.
2: Ja, nou ja, zeker. Voor logistiek is het maak gebruik van de mogelijkheden die er zijn. Dus ik weet, ondanks we leven in de 21ste eeuw en er is heel veel mogelijk. Er zijn ook nog heel veel bedrijven die toch dagelijks bezig zijn met Excel sheets en mailtjes en telefoontjes. Schroom niet om te kijken of dat niet beter kan. Want er zijn heel veel oplossingen die je zouden kunnen helpen. En serieus impact hebben op je kosten en klanttevredenheid.
1: Ja, dus niet te veel vasthouden aan zoals het altijd ging en zoals het altijd heeft gewerkt. Maar toch een beetje meebewegen met wat er nu gebeurt.
2: Ja.
1: Dank voor jullie komst naar de studio. Elmer Spruit, vicepresident transportmanagement bij Dickard. En Jeroen Thijssen, commercieel directeur bij Index People. De tijd is omgevlogen, maar dit was Topic Talks voor nu. Deze en natuurlijk andere afleveringen vind je op nieuwbusinessradio.nl en in je favoriete podcast app.
0: Dit is Topic Talks. Hier hoor je de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en adviseert. Met Anna Nieltje de Boer.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe win je het hart van je klant? Hoe bouw je aan sterke relaties en klantgerichte groei? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Customers. Hier vind je al onze programma's over het thema klanten, met inzichten van marketingstrategen en ondernemers met impact. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Customers.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factory zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
3: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
4: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
5: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
6: ja.
5: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
6: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel redacteren wist. Het gaat een beetje niet.
5: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
7: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
8: De Radiofabriek.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
9: Meer dan de helft van de nieuwe auto's die in 2027 worden verkocht is naar verwachting elektrisch. Dat voorspelt ING. Vooral op de zakelijke markt zal de overstap groot zijn, omdat werkgevers vanaf 2027 een extra heffing betalen voor nieuwe leaseauto's die niet volledig elektrisch zijn. Tegelijkertijd waarschuwt ING dat de verduurzaming van het Nederlandse wagenpark misschien minder snel gaat dan je zou verwachten. De nieuwverkoop blijft achter en er zijn nog altijd te weinig betaalbare elektrische occasions, waardoor auto's gemiddeld steeds ouder worden.
3: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op New Business Radio.
10: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio.

0: ontketen je de kracht van mensen in organisaties. PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
2: Doorzie wat er komt.
1: Dit is New Business Radio.

0: Nieuw Business Radio.
1: Update met Ron Lemmens.
2: In het tweede kwartaal van 2026 is er in Nederlandse start-ups en scale-ups zo'n 1,3 miljard euro geïnvesteerd. Dat is een stijging van 81,2% ten opzichte van het tweede kwartaal van 2025. Toen werd er zo'n 716 miljoen euro geïnvesteerd. Dat blijkt uit de laatste cijfers van de Quarterly Startup Report. En dat klinkt als goed nieuws, maar wat is nu het werkelijke verhaal achter deze cijfers? Eén ding is zeker, start-ups dienen natuurlijk voor de economie van morgen. Wie daar veel mee bezig is, is Bastiaan Nero. Hij is directeur van Plant Leiden, Centrum voor Innovatie en Ondernemerschap. En zij richten zich op het ondersteunen van impactvolle start-ups en ondernemertalent door middel van werkruimtes, netwerkevenementen en specifieke ontwikkelprogramma's.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee op Nieuw Business Radio.
2: Bastiaan, van harte welkom in de studio.
3: Dankjewel.
2: We gaan het vandaag hebben over die start-ups. Hè. Het nieuws wat er kwam. Tweede kwartaal, een enorme boost eigenlijk voor de start-up scene. Maar daarbij de kanttekening dus, is het wel werkelijk zo? Wat is er aan de hand? Wat gebeurt er?
3: Nou, op basis van het artikel waar je naar refereert, groeit de start-up scene natuurlijk. En de investeringen in de scale-ups, die is fantastisch. Dus 1,3 miljard investeringen. Dus dat is natuurlijk supergoed om te horen. Ook de start-ups, zeg maar, die bijvoorbeeld in Plant zitten, dat die nadat ze bij ons zijn uitgegroeid, daarna later toegang krijgen tot die grote pot geld die nodig is om ze op de markt te krijgen.
2: Ja, we gaan het daarover natuurlijk verder over hebben zo meteen. Maar eerst even naar Plant, want jullie zijn gevestigd in Leiden. Jullie focussen je op het gebied Leiden-Den Haag. Hè? Allerlei start-ups die daaruit uit het onderwijs als het ware stromen. Die helpen jullie met daadwerkelijk tot leven te komen.
3: Ja, dat klopt. We zijn 10 jaar geleden gestart. Eigenlijk vanuit de situatie dat er wel heel veel kennis

0: heel veel topkennis aanwezig is. Maar de valorisatie van die kennis eigenlijk een beetje achterwege bleef. Omdat er niet boventallig aantal start-ups uit die Leidse economie kwamen. Of uit die Leidse kennisinstellingen. Dus daar zijn we 10 jaar geleden begonnen met programma's. Hoe krijgen we studenten geïnteresseerd in ondernemerschap. Dat ze niet alleen maar de kennis ontvangen. Maar daadwerkelijk ook daar bedrijf van zouden kunnen starten. Dus daar zijn we mee gestart. En tegelijkertijd doorgegroeid dat onderzoekers datzelfde pad kunnen gaan bewandelen. Met het idee van hoe kan die kennis daadwerkelijk echt op de markt komen. Echt gevaloriseerd worden.
1: En hoe zie je dat nu afgelopen jaren ontwikkelen? Want jullie zijn dus inderdaad Startup Incubator. Een innovatiehub zou je kunnen zeggen. Als we kijken op de website zie je het ook. Centrum voor Innovatie en Ondernemerschap. Dat is feitelijk wat jullie zijn. Maar hoe gaat het dan in zijn werk? Op het moment dat er ergens in het onderwijs iets ontstaat. Wanneer haken ze bij jullie aan?
0: Ja, we zijn eigenlijk begonnen met eigenlijk al in het onderwijs modules aan te bieden om ondernemerschap te stimuleren. En dat betekent niet dat iedereen die een studie volgt daadwerkelijk ondernemer gaat worden. Integendeel, maar je wil ze wel zo vroeg mogelijk eigenlijk al interesseren. Dat ze weten van oké, dit kennis en de nieuwe technologie die ik hier ga leren. Dat ik daar op termijn eventueel ook een eigen bedrijf mee zou kunnen beginnen. Dus ja, dat is niet gebruikelijk. En meestal wordt gezegd van bepaalde kennis, dan kom je of je wordt docent of je wordt onderzoeker of je gaat bij het bedrijfsleven zelf aan het werk. Maar daadwerkelijk de kennis en kunde om daar een eigen bedrijf mee te starten. Ja, dat wilden we zo vroeg mogelijk al bijbrengen. Met de kans dat uiteindelijk 2, 3, 4 jaar later of op het moment dat ze al een baan hebben gehad, dat ze daar iets mee gaan doen, dat bevorderd gaat worden. Je moet natuurlijk wel ervaring al het liefst al hebben, maar ook juist die kennis uit die wetenschap naar de markt kunnen brengen.
1: Kan ook voorstellen dat je eigenlijk doordat je deze modules aanbiedt, dat het ook vroeg zichtbaar wordt of iemand wel of niet dit wellicht ambieert in de toekomst.
0: Ja, we hebben verschillende niveaus van programma's. Dus 1 is het al in het onderwijs geïntegreerd. Vindt iemand dan echt het leuk, dan kan die bij ons vervolgprogramma's volgen. En degene die echt al een business case voor ogen hebben, ja, die groeien dan door van programma naar programma. En ja, naarmate ze doorgroeien, hebben ze ook meer budget nodig, meer geld nodig. Dus dan brengen we ze bij met de investeerders in contact. Wat eigenlijk de key is van ook bij elkaar brengen. Dat er een community is van gelijkgestemden. En dat kunnen allemaal verschillende technologieën zijn. Allemaal verschillende onderzoeksrichtingen. Of allemaal verschillende studies. Maar de rode draad is eigenlijk dat ze allemaal zich willen het idee hebben om een start-up te beginnen. Op termijn. En daarvan heel veel van elkaar leren.
1: En met andere woorden wellicht ook later een ecosysteem vormen.
0: Ja, dus die groep studenten, onderzoekers, ook MKB'ers die zelf al eerder een bedrijf hebben gehad en denken van hey, deze technologie, daar wil ik eigenlijk ook iets mee, iets nieuws mee gaan doen. Die groep bij elkaar brengen, ja, er ontstaat zoveel chemie. Ja, dan is het op voorhand eigenlijk helemaal niet te zeggen. Waar staat nou die stip aan de horizon? Je jonge studenten die beginnen met een idee, nou dat wordt ongeveer 10 keer veranderd. En uiteindelijk gaan ze met een heel andere idee vervolgens verder.
1: Maar daar is natuurlijk ook de rol van onderwijs om daar binnen die omgeving dat te experimenteren. Want uiteindelijk moet dat dan iets gaan vormen. Wat natuurlijk bekend is over start-ups, is dat veel start-ups, zodra ze in een skill-up fase komen, de investeringen missen. Maar daar is ook weer het een en ander aan het veranderen. Wat zien jullie daar gebeuren qua investeringen? Want er wordt veel geïnvesteerd, recordinvesteringen. Maar wat is nu echt dat verhaal daarachter?
0: Nou, enerzijds degene die het lukt om de juiste investering aan te weten aan te boren. Met de juiste pitch op het juiste moment. Dat is maar de happy few. Dus die toplaag die eigenlijk de 10 grote, die soeperen eigenlijk 90% van die 1,3 miljard op. Ja. En dus er is nog een hele grote groep die daartussenin eigenlijk alsnog in die valley of death het niet haalt. Dus dat is een moeilijke fase. Dan enerzijds gaat het natuurlijk om van hoeveel geld is er beschikbaar. Dus hoeveel risicovol kapitaal is er in de Nederlandse markt of de Europese markt. Dus dan zie je eigenlijk dat iedereen eigenlijk wel snel vertrekt naar Amerika. Of dat grote fondsen van daaruit ze overnemen.
1: Bekende Silicon Valley verhaal eigenlijk. Hè? Ja, heel veel start-ups uit Nederland, waar we allemaal trots op mogen zijn, uiteindelijk daar hun weg gevonden hebben.
0: Ja.
1: Heeft dat te maken ook met gewoon de risico's waar investeerders wel of niet in willen instappen?
0: Ja, ik denk dat het enerzijds wel te maken heeft met de cultuur. Waar we zelf mee zijn opgegroeid. Welk risico we zelf als Nederlandse handelsnatie eigenlijk meekrijgen. Terwijl we wel veel handelen. Ja, dus het verschil tussen handel en daadwerkelijk groot risico nemen is wel groot. Ja, dus ik denk dat het enerzijds in de cultuur zit. Maar ja, als we daar in ieder geval iets aan
1: kunnen doen. Dan ga je over de modellen praten. Hè? Het Rijnlands model, Anglo-Saxisch model, het Amerikaanse model.
0: Ja,
1: is maar goed,
0: dat
1: ligt te ver voor nu. Maar dan even de vraag, want hoe lang werkt zo'n traject dat jullie met deze start-ups aan de gang gaan? Wanneer laat je los?
0: Ja, wij zijn eigenlijk begonnen met de pre-incubatiefase. Nu schuiven we iets meer ook naar de incubatiefase op. Omdat we zien dat traject in heel veel life science en health startups. Ja, dat traject duurt veel langer. Dus voordat ze daadwerkelijk echt een product op de markt hebben. Ja, dat kan wel 10 jaar duren. Dus dat is niet iets wat we in 2 jaar lang na 2 jaar alweer kunnen loslaten. Dus onze startups die als ze bij ons zich huisvesten. Dan wel een programma volgen. Dan is het eigenlijk het idee dat ze zo'n 3 jaar... nodig hebben om voldoende funding op te halen en dan doorgroeien naar een vervolgcentrum. Dan zijn ze nog steeds meestal nog niet op de markt. Dan groeien ze in ons geval door naar het Leiden Bioscience Park. En hebben ze daar ook nog wel 3 tot 5 jaar nodig. Dus ja, we houden ze het liefst zo lang mogelijk vast. Of tenminste, we proberen ze zo aan de ene kant zo liefst mogelijk zo snel mogelijk los te laten. Maar je ziet in de praktijk dat het al langer duurt.
1: Hoe kan je de parameters eigenlijk als het ware formuleren op het moment dat je weet van nou, dit is een potentiële start-up, is nog vol in ontwikkeling. Je weet niet of het gaat lukken. Dus er zit heel veel risico aan. Dat hebben we eigenlijk net al gezegd. Maar hoe kunnen jullie nu beoordelen of een start-up daadwerkelijk echt kan doorgroeien?
0: Ja, deels denk ik met de markt. Dus we vragen ze ook zo snel mogelijk hun idee, hun product te toetsen op de markt. Is er daadwerkelijk een afnemer te vinden? Dan wel zit die markt hier echt op te wachten. Dus heel vaak heb je natuurlijk onderzoekers die heel erg enthousiast zijn over hun eigen technologie. En daar heel veel kansen in zien. Alleen hebben nog nooit een afnemer gesproken.
1: Dus de vertaalslag maken helpen je ook bij?
0: Ja, ze in contact brengen met die markt. Ook investeerders en fondsen die vragen natuurlijk diezelfde vraag. Van wie zit hier nu op te wachten? Heb je het product al getest of getoetst? Ja, dus en daar zien we eigenlijk ook wel de uitdaging in Nederland, dan wel in Europa. Dat ja, de bereidheid om met start-ups, zeg maar, die ja, nog heel risicovol in een risicovolle fase zitten. Het team wellicht nog niet heel groot is. Hoe zorg je dat die eerste afnemer, of die launching customer, daadwerkelijk bereid is om dat risico ook te nemen? Dan wel samen die journey met die start-up te gaan lopen. Ja, dat is eigenlijk wel een punt dat als we daarin elkaar beter kunnen gebruiken en ook kunnen ondersteunen. Dus het ecosysteem van afnemers, MKB, corporates die zeggen van nou, wij steken onze nek uit om de start-up scene in Nederland te helpen. Dan denk ik dat naast het feit dat er heel veel geld beschikbaar moet komen, dat het dat ook heel kan helpen om het ecosysteem verder volwassen te krijgen.
1: Wat zie je daar eigenlijk op die moment als het gaat over die ecosystemen en over die start-up systemen, de ondersteuning aan zich, hè, vanuit overheid, wellicht ook vanuit allerlei andere partijen, brancheorganisaties bijvoorbeeld, mm-hmm. om dit een soort van stuwende kracht mee te geven. Wat zie je daar gebeuren?
0: Nou, afgelopen of eind vorig jaar, zeg maar, heeft Peter Wennink voor het kabinet natuurlijk een advies geschreven. En daarin staat het denk ik heel helder geformuleerd dat ja, de clubs zoals Plant, echt pre-incubatie, incubatiecentra, ja, dat je die echt moet opzetten en ook de goede daarin structureel moet ondersteunen. Dus niet elke keer 4 jaar subsidie en na 4 jaar, nou moet je het op eigen benen kunnen staan. Dit is eigenlijk ja, een vast onderdeel van de economie die gewoon structureel moet worden gestuurd. Omdat de markt zelf, zoals je ook ziet, dat de investeringsbereidheid en het risicoprofiel van die deep tech startups, ja, die is zo hoog, daar gaat nog geen ondernemer in starten. Dus daar ben je als overheid of als land eigenlijk wel zelf voor verantwoordelijk om daar een goede infrastructuur voor te creëren.
1: Ja, het gaat hier dus echt om de lange adem en die krijg je niet met commerciële partijen, commerciële investeerders overeind.
0: Nee. Die hebben toch iets kortere runway.
1: Die willen sneller
0: return on investment natuurlijk.
1: Ja. Ja. En hoe kan je dan een gezonde termijn formuleren aan de voorkant? Is dat dan nodig? Of is het omdat uit overheidsgelden ook gefund wordt hier en daar? Langere termijn kan hebben. Hoe definieer je dat?
0: Ja, dat verschilt denk ik per sector. Dus dan ook per product. Dus de ene product kan veel sneller al op eigen benen staan of op de markt komen dan de ander. Dus dat is wel verschillend per sector.
1: Ja, dus eigenlijk de boodschap innovatie ontstaat niet vanzelf?
0: Nee, Nee, dus, nee, dus daar eigenlijk een, motto is eigenlijk, ja, when world meets, growth follows. Dus hoe kunnen we zorgen dat zoveel mogelijk werelden elkaar zien, leren kennen, kennis delen en ook de opportunities daarin zien en samen willen investeren.
1: Die ecosystemen, daarvan zeg je, daar investeren je eigenlijk ook in, doordat ze in de opleidingsfase eigenlijk al met elkaar in contact gebracht worden. Hoe zie je dat nu verder nog belangrijker worden? Is dat gewoon nu al bewezen of is dat iets wat nog in ontwikkeling is?
0: Nee, ik denk zeker dat het nog erg in ontwikkeling is. Dus ook niet elke universiteit of elke hogeschool heeft dit al als credo, zeg maar, in zijn lange termijn strategie staan. Dus ik denk Wenningrapport aan de ene kant, de stimulans en de aandacht die de Europese Unie hier nu aan geeft. Ja, dat wel echt de komende jaren verder ontwikkeld en gestimuleerd moet gaan worden. Dus een periode als het vorige kabinet, waar natuurlijk enorm werd bezuinigd op wetenschappelijk onderwijs en op de toegang voor internationale studenten om in Nederland te komen studeren. Ja, dat is natuurlijk killing voor eigenlijk de opgave waar we hiermee bezig zijn.
1: Ja, want je wil eigenlijk, uiteindelijk naar een internationale scale-up. Dat is natuurlijk de wens. De wereld is te klein als het gaat alleen om Nederland. Daar moet je dus eigenlijk, ben je heel afhankelijk van overheidsbeleid.
0: Ja, overheidsbeleid en de bereidheid van onderzoekers, studenten, internationale studenten om daar ook een deel van hun carrière natuurlijk zo vroeg mogelijk in te gaan starten.
1: Dan voor wat betreft de toekomst, hoe zie je dat nu zich verder ontwikkelen? Want jullie bestaan dus al een x-aantal jaren. Er is een lift zichtbaar. Weliswaar kan je die cijfers dus op een andere manier interpreteren dan dat ze vaak nu gebracht worden. Hoe zie je de toekomst voor je?
0: Nou, ik zie wel de toekomst voor ons, dat eigenlijk de start-up scene en ook de valorisatie, in combinatie met de valorisatie die de universiteiten naast staan, dat de komende jaren een enorme boost gaat krijgen. De samenwerking tussen universiteiten, dan wel tussen incubators in Nederland een lift kan krijgen. Ook om te zorgen dat Nederland zich als één start-up ecosysteem presenteert binnen Europa. Ja, dus de volgende stap is betere samenwerking landelijk. Vervolgens landelijk betere samenwerking Europees. En dan te zorgen dat die journey voor die deep tech start-up vanuit Nederland via het Europese kanaal daadwerkelijk ook op die Europese markt komt. En dan daadwerkelijk ook het risicokapitaal in Europa beschikbaar komt.
1: En nou, dat is dan eigenlijk ook het streven natuurlijk naar het binnen Europa behouden, begrijp ik hierbij ook.
0: Ja, ja.
1: Dus niet meer naar Silicon Valley. Nee, we gaan het in Europa, gaan we het met elkaar regelen.
0: Jazeker, ja.
1: Dankjewel voor de komst in de studio.
0: Dankjewel.
1: Bastiaan de Roo, directeur van Plant Leiden, Centrum voor Innovatie en Ondernemerschap.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
3: Iedereen praat mee op New Business Radio.

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: Business Radio.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
3: Manutan.
2: Bestel op manutan.nl.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
3: Manutan.
2: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Steeds meer ondernemers kiezen voor een lening die niet van een traditionele bank komt. Dat blijkt althans uit cijfers van Bridgefund. De kredietverstrekker leende vorig jaar ruim 255 miljoen euro aan het MKB en draaide voor het eerst winst. Daarmee is het bedrijf naar eigen zeggen de grootste non-bankaire kredietverstrekker van Nederland. Verder ziet Bridgefund dat banken terughoudender zijn geworden, waardoor alternatieve financiers aan terrein winnen.
4: Altijd op zoek naar verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
6: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

0: je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen. Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie? In Business Insights krijg je elke werkdag van CEO's van onder andere Auping, Happy Soaps en Dopper één praktisch voorbeeld. En Joris van Zoelen geeft je directe handvaten. Klaar om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
0: New Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.

0: Spreken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris. Jouw facturen. Onze financiering.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
3: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
4: ABN AMRO besteedt aandacht aan de invoering van de nieuwe cyberbeveiligingswet. Die treedt in augustus in werking en is gebaseerd op de Europese NIS 2-richtlijn. De wet moet bedrijven beter beschermen tegen cyberaanvallen. Niet alleen organisaties die direct onder de regels vallen krijgen ermee te maken. Ook veel MKB-bedrijven kunnen strengere beveiligingseisen verwachten van grote klanten en opdrachtgevers. Volgens cybersecurity-expert Mark van Vliet is het daarom verstandig om nu alvast werk te maken van je digitale weerbaarheid.
5: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
6: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: Van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.

als het misgaat. Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured and Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured and Inspired op New Business Radio. Voor meer info, kijk op newbusinessradio.nl. Insured and Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

0: is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio. Nieuw Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.

0: is New Business Radio. Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
1: ja.
0: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
1: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat een beetje niet.
0: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
2: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
3: De Radiofabriek.
4: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
6: Hanos breidt verder uit. De horecagroothandel neemt Janssen Food Service, Janssen Food Service AGF en horecagroothandel Tilburg over. Daarmee voegen twee Nederlandse familiebedrijven hun activiteiten samen. Volgens Hanos profiteren klanten straks van een groter assortiment, extra kennis en een uitgebreider netwerk, terwijl de persoonlijke service behouden blijft. De overname sluit aan bij een trend waarbij bedrijven in de foodservice branche steeds vaker samengaan. En dit doen ze om efficiënter te werken en beter in te spelen op de groeiende vraag vanuit de horeca.
7: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
0: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
7: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
8: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
9: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op Nieuw Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Radeon, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: sturing, innovatie, ontwikkeling. In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

0: gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio. Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
1: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar Vectris.com. En ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
2: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
3: Google breidt Gemini uit met 3 nieuwe AI-modellen. De opvallendste is Gemini 3.6 Flash, die volgens Google minder rekenkracht nodig heeft en daardoor goedkoper is voor bedrijven die AI op grote schaal gebruiken. Daarnaast zijn er een lichtere versie voor snelle taken en een model dat speciaal is ontwikkeld voor cybersecurity. De nieuwe modellen zijn bedoeld voor toepassingen zoals chatbots, documentanalyse en softwareontwikkeling. Tegelijkertijd laat Google ook al weten dat de ontwikkeling van de volgende generatie, Gemini 4, al in volle gang is.
0: Werken in je bedrijf of werken aan je bedrijf? Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu New Business Radio live. Glenn van der Burg.
5: Met in deze aflevering: de oplossing voor netcongestie wordt onder de grond gestopt door Ken van der Horst van SET. Verduurzaming, flexibilisering, gastvrijheid, AI en technologie inzetten. Waar moet je voor je vastgoed in investeren? Jeroen de Rooij van Ambacht helpt je kiezen. In Fast Forward: AI zorgt voor nieuwe problemen en het koraal redden door meer seks. Ja, je hoort het goed, seks. In de Inspire Top 3 vandaag is van Adriaan Vermeulen. Hij is auteur van Knetter Adaptief en hij is ook mijn tafelgast. Fijn dat je luistert.
0: Weet wat er speelt. New Business Radio Live.
5: Ja, begin augustus kwamen er 2 cijfers naar buiten die elkaar best wel tegenspreken. Het ondernemersvertrouwen maakte de grootste sprong sinds 2021. Ondernemers kijken dus positiever vooruit dan een kwartaal geleden. Maar in datzelfde onderzoek zegt bijna 4 op de 5 ondernemers dat de economische onzekerheid het afgelopen jaar juist is toegenomen. Vooral door wat er in de wereld gebeurt natuurlijk, de geopolitieke ontwikkelingen. Het zijn cijfers van het CBS samen met de Kamer van Koophandel, MKB Nederland en VNO-NCW, niet de minste dus. Ja, dus enerzijds optimisme en onrust en dat tegelijk. Nou, ik ben heel benieuwd wat mijn studiogasten daarvan vinden en daarom ga ik ze daar vragen over stellen. Ken van der Horst is er van SET, Jeroen de Rooij van Ambacht en Adriaan van Meulen van Noviteur. Adriaan, leuk, je bent mijn tafelgast vandaag, dus we gaan jou veel tussendoor horen.
6: Ja, leuk man.
5: Die 2 dingen, dus enerzijds vertrouwen en anderzijds onrust. Je zou zeggen dat zijn dingen die elkaar eigenlijk uitsluiten, want ja, als een ondernemer ergens niet van houdt, is het onvoorspelbaarheid. Maar blijkbaar valt het dus wel mee of zo. Hoe kijk jij daarnaar?
6: Ik vind het fantastisch. Volgens mij is dit de beweging die we moeten hebben. Dat je comfortabel wordt met onzekerheid. En dat deze cijfers er zo zijn, vind ik eigenlijk het begin van een nieuwe fase, denk ik, in de economie. Dat ondernemers, managers juist hiermee Ja, dit is de realiteit. En in datzelfde onderzoek zie je dat 36% van de ondernemers hiermee omgaan door flexibeler te worden.
5: Goh, en dat is precies. Laat jij daar nou net een boek over hebben geschreven. Dat is toeval, zeg.
6: Ja, dus ik vind het een mooie ontwikkeling.
5: Ja, cool. Ja, het gekke is natuurlijk ook, hè, er zijn allemaal vreselijke oorlogen. Nou, die moeten allemaal zo snel mogelijk natuurlijk stoppen, liefst vandaag. Aan de andere kant, wat volgens mij ook niemand verwacht, is dat de beurskoersen, die gaan alleen maar omhoog en omhoog en omhoog. Het is een beetje dezelfde beweging die je zou je kunnen zeggen.
6: Ja, ja.
5: Je denkt, ja, trekken we ons dan gewoon minder, ja, zijn we minder bang geworden?
6: Ja, of volgens mij, wie ben ik? Ik ben daar geen expert op die beurs, maar ik denk dat we al langer wachten op een klap. En dat die maar niet komt. We zijn nu al dik 6 maanden in die onzekerheid met de straat van Hormuz. En waar blijft die economische klap? Ja. Die komt maar niet. En dus ik denk dat dit een reactie is van ondernemers. Dat ze zeggen, ja, nou ja, misschien komt die klap niet. En laat maar gewoon positief zijn. Doorgaan. Doorkachelen.
5: Ja. Als ondernemers natuurlijk iets kunnen is zich aanpassen. Want anders dan kan je nooit een onderneming beginnen. Of tenminste, dan hou je het niet zo lang vol. Wat zie jij bij jouw klanten gebeuren die je helpt op dit gebied?
6: Ja, ik zou eigenlijk. Ik vind het prachtig, want die vraag om flexibel te worden is er. Hoe word ik wendbaar? Hoe word ik adaptief, zoals ik dat noem? En, maar de grote vraag is dan: en hoe dan? Maar hoe doe je dat? Een van de zorgen die ik heb is dat we denken dat deze fase van instabiliteit en van dynamiek, dat we denken dat dat tijdelijk is. En dat je er dus ook met een bril van tijdelijkheid tegenaan kijkt. En denkt van, nou ja, we moeten nu even hiervoor zorgen. We moeten even wat mensen erbij halen. Terwijl ik denk dat dit is permanent. Dit is het. Wen hier aan. En kom dus ook met oplossingen voor wendbaarheid. Die meer jaren gaan standhouden. Dus hou die, als dit de dynamiek is die we gaan hebben de komende jaren. Nou, word hier comfortabel mee. En dan is de grote vraag, hoe doe je dat? Nou, hoe doe je dat met je mensen, met je processen, met je informatievoorziening? Ja. Dat is dan de volgende vraag waar ik heel graag en veel met management over praat.
5: Ja, en als je daar meer over wil weten, kan je altijd jouw boek kopen. Knetter adaptief. Zo krijgbaar bij managementboek. Tot zover deze commerciële boodschap. Ken, jij bent zelf ondernemer.
7: Ja, klopt.
5: Probeer het eens te rijmen, hoe dat bij elkaar past. Dus onrust en optimisme.
7: Als ik naar mezelf kijk, is denk ik gewoon opgeven geen optie. En gewoon continu doorgaan. Ja,
5: en waarom is opgeven geen optie? Dat is altijd een optie, toch?
7: Ja, vind je?
5: Ja, waarom niet?
7: Nou ja, als we met z'n allen opgeven, dan staan we
5: op zo'n manier. Ja. Ja, dat is wel heel dramatisch, maar...
7: Nou, dramatisch. Kijk, ik sluit me wel aan bij van het is het nieuwe nu. Tenminste, we krijgen ze achter elkaar om onze oren. En ja, dan kan je wel achter de geraniums gaan zitten, maar dat biedt geen oplossing.
5: Nee.
7: Dus ik denk dat het is en dat dat ook is wat veel ondernemers drijft. Van, als het niet linksom kan, dan maar rechtsom. En dan gaan we vindingrijk en innovatief aan de slag.
5: Ja, de grap is natuurlijk dat, dat zag je bijvoorbeeld natuurlijk met de oorlog in Oekraïne, wat vreselijk is, maar een zij-effect ervan was ook dat iedereen als een dolle begon te isoleren en weet ik veel wat al, omdat die gasprijs zo omhoog ging. Dus alle effecten hebben natuurlijk ook bieden ook weer kansen.
7: Ja, kijk, als je het nou bijvoorbeeld in dit aspect ziet, naar weer opnieuw beleggen in militaire aandelen en dat soort dingen meer.
5: Ja.
7: Dus ja, dat gaat... Dat gaat alle kanten weer op natuurlijk. Waar we in eerste instantie daar eigenlijk een stap terug in wilden zetten met z'n allen.
5: Ja.
7: Je weet ook niet wat je voor je kiezen krijgt. En op het moment dat het er is, ja, dan moet je acteren. Dat is wat het is.
5: Dus toch een beetje de truc wendbaar zijn. Zorgen dat je snapt wat er gebeurt, wat het betekent.
7: Ja, dat. En ik denk ook gewoon de bereidheid willen hebben om mee te werken aan oplossingen voor de uitdaging die we nu hebben. Ja. En daar gewoon met z'n allen de schouders onder. Om het toch weer allemaal een stukje mooier in te kleuren. Ja. Of elkaar weer beter te maken en te helpen. Ja, dat is denk ik een beetje hoe ik dat zie.
5: Jeroen, jij zit in het vastgoed. Hoe kijk jij naar deze maffe combinatie van onrust en optimisme?
8: Nou, ik denk dat ondernemers steeds meer kijken naar bezig zijn met focus en wendbaarheid. Dus snel kunnen reageren op veranderende omstandigheden. En dan biedt een onrustige markt heel veel kansen. Wij hebben met Ambacht die kans gepakt door oplossingen te bieden voor kantoren. Waarbij ondernemers flexibel zijn om heel snel een kantoor te huren. Ook snel ervan af te kunnen op het moment dat het niet nodig is. Of door te groeien naar een groter kantoor als het wel nodig is. Maar wat wij wel merken bij onze huurders is dat zij steeds flexibeler staan in wat ze doen. En steeds makkelijker een transitie kunnen maken naar een andere tak van sport als iets verandert of niet meer mogelijk is. Nou, dat is leuk om mee te maken.
5: Ja, dus eigenlijk zeg jij, jullie zijn erin gesprongen, die behoefte van flexibiliteit. Het feit dat je vandaag niet precies weet waar je over 5 jaar bent. Hè? Want ik kom nog uit de tijd dat je voor een beetje vastgoed, als je daar een kantoortje wilde huren, dan mocht je een contract voor 5 jaar afsluiten.
8: Ja.
5: A, dan zat je er 5 jaar aan vast. Maar B, wist je ook niet of je na 5 jaar nog wel mocht blijven. Want je kon er ook gewoon uitgewipt worden na 5 jaar.
8: Ja, eens. Ja, en je had, behalve het lange contract, had je ook onzekerheid. Je moet dingen als verzekeringen regelen, energiecontracten en ga zo maar door. Wij halen dat allemaal weg bij onze, we noemen ze ook geen huurders meer, maar klanten. Denk ook een groot verschil. De meeste vastgoedbedrijven hanteren een beetje ouderwets model van een vervelende huurder. Wij zien onze klanten als een kant, dus als een kans. Onze klanten en proberen ze te helpen met de problemen die zij tegenkomen. Dus wij bieden ook adviseurs aan, zoals Adriaan.
6: Ja.
8: Naast ons, die onze ondernemers kunnen helpen verder te komen. Financieel advies, wij bieden mogelijkheden tot financieringen en kunnen in sommige gevallen ook de ondernemers zelf helpen.
6: Maar het is wel mooi wat je zegt, want dus je hebt het omgedraaid en wendbaarheid zien jullie als je dat goed kan weten te organiseren, is dat je voordeel?
8: Ja, zeker.
6: En dan is het een concurrentieel voordeel.
8: Ja, mega. Kijk, als je kijkt naar de mooi voorbeeld is wel die 5-jaarscontracten. Wat echt wanstaltig is eigenlijk. Dat je als ondernemer een 5-jaarscontract zit en je business doet het na een jaar niet zoals je wil. En dan moet je nog 4 jaar doorbetalen voor een duur kantoor. Wat vaak tot hele vervelende persoonlijke gevolgen leidt bij jonge ondernemers. Ja, bij ons heb je een contract voor 2 jaar. Maar als iemand weg wil, gaan wij niet moeilijk doen als een klant weg wil. Door ons product wat heel goed in de markt staat, zitten we ook snel wel een andere huurder. We hebben een wachtlijst, dus prima als iemand eerder weggaat. We gaan niet iemand ophangen aan een contract.
7: Ja. Dat is ouderwets van deze tijd, toch?
8: Nee, is ouderwets vastgoeddenken. Dat is echt vermoeiend.
5: En ik hoor jullie eigenlijk alle drie ook zeggen, ja, die wendbaarheid en zit enerzijds in naar buiten kijken, wel snappen wat er gebeurt en wat voor invloed dat op je heeft. Maar ook dicht bij die klant zitten en snappen wat voor kans het biedt. Hè? Want ik denk dat dat misschien wel de verklaring is van dit bericht. En dat optimisme. Ja, hoe meer er gebeurt in de buitenwereld, hoe meer gaten er ontstaan, kansen er ontstaan, omdat er weer nieuwe behoeftes zijn.
8: Nou, kijk naar de Nederlandse drone-industrie. Die gaat volgens mij erg lekker met wat er allemaal in Oekraïne gebeurt.
5: Zeker. Ja, en ASML gaat nog een tandje harder. Omdat er geen chips meer te koop zijn. Omdat iedereen alles in AI aan het stoppen is. Alright, nou tot zover deze bespiegeling op de wereld. In een nutshell. Dan gaan wij door.
0: Listen today, lead tomorrow. New Business Radio Live.
5: Je zonnepanelen leveren het meeste stroom op het moment dat je het minste verbruik hebt. Of sterker nog, het levert ook de meeste stroom als iedereen de meeste stroom levert. En straks krijg je voor die stroom op het net steeds minder terug. Je krijgt nog steeds wat terug, dus laten we niet al te dramatisch doen. Maar ja, je wil eigenlijk die stroom bewaren tot het moment dat die stroom heel duur is. Of dat je er zelf eigenlijk niks opwerkt, bijvoorbeeld 's nachts. Nou, daar heb je batterijen voor. Die zijn super populair. Die zijn niet aan te slepen, die dingen. Maar ja, het is allemaal een beetje klein bier, zeg ik maar even. Het is allemaal niet zoveel. Je komt er de nacht net mee door, maar dat is het dan wel. Maar ja, grotere batterijen, daar heb je dan weer heel veel ruimte voor nodig. En niet iedereen heeft een enorme schuur waar je dat allemaal in op wil slaan. Maar daar is een oplossing voor bedacht. En daarvoor is Ken van der Horst in de studio van Zet. Ken, wat hebben jullie bedacht?
7: Wij hebben een oplossing bedacht om de batterijsystemen onder de grond te plaatsen.
5: Dat klinkt heel logisch.
7: Ja, vind ik
5: toch?
7: Ja.
5: Ja. Ja. Nou, leuk dat je er was.
7: Ja. Nee, ja.
5: Onder de grond. Maar waar onder de grond?
7: In de tuin?
5: Want we gaan de tuin eraan. Dat wil ik niet.
7: Nee, dat willen we niet. Hè? Nee, bijvoorbeeld onder jouw nieuwe oprit. Je hebt me net verteld dat je...
5: Ja, ik heb straks een oprit. Ja, ik ben zo trots op de oprit. Ja.
7: Ja, je straalt ook helemaal. Ja,
5: nog nooit gehad.
7: Ja, nou, fantastisch nieuws.
5: Oké.
7: Okay. Want die ruimte is vaak onbenut. En... als je een beetje vooruit wil met je eigen energie, hè, dus die je opwekt via je panelen bijvoorbeeld, dan heb je daarvoor batterijen. En die nemen nogal veel ruimte in.
5: Ja, en dan zeg ik even heel flauw. Oké, als ik een oprit heb dan, en ik ben slim, dan heb ik ook een elektrische auto. daar zit een batterij in. Waarom moet er dan toch nog een batterij ook nog onder die oprit?
7: Ja, dat is scherp van je. De nieuwe generatie auto's. Die
5: levert gewoon gezellig terug.
7: Ja, klopt. Als je daarop verder gaat borduren en je hebt die auto. Laten we eens even kijken. Je zonnepanelen die wekken stroom op. Maar jij gaat naar je werk met je auto.
5: Ja.
7: Ja, waar moet dan die stroom blijven als je geen batterij hebt?
5: Oh ja, dat is wel een punt, ja. Dat wordt lastig. Wordt een hele lange kabel dan.
7: Wordt een hele lange kabel. Dus zo zijn er nog een aantal punten te benoemen. Maar het is gewoon super efficiënt om ook zelfvoorzienend te kunnen zijn in je stroombehoeften. En dat haakt denk ik ook wel aan op het onderwerp wat we hiervoor bespraken. Wij zien ook in alle contacten die wij nu hebben met onze potentiële klanten, dat mensen daarin ook weer meer zelfvoorzienend willen zijn. Toch meer grip willen hebben. En dan is een batterij, bij ons dan onder de grond, maar met name van onze capaciteit, gewoon daar een heel mooi hulpmiddel bij.
5: Ja, nou, lijkt me een prachtig idee. Ik heb één artikeltje van jullie gekregen ter voorbereiding. Zo van, veel succes. Daar moet je mee doen. Maar volgens mij waren de reacties op dat artikeltje redelijk positief, om het maar een beetje eufemistisch uit te drukken.
7: Positief, kritisch, veel vooral. Heel veel reacties. Okay. Dus dat was super leuk om mee te maken. We hebben ons product ongeveer 4 weken geleden wereldkundig gemaakt via LinkedIn. Daar hebben we bewust mee gewacht, omdat we op verschillende vlakken octrooiaanvragen hadden lopen. En ik postte dat berichtje met een schets van de oplossing erbij. Je moet het voor je zien als een soort van stalen bak. Zeg formaatje Amerikaanse koelkast die op zijn rug ligt. Daar zitten de batterijsystemen in, veiligheidssystemen, omvormers, eigenlijk alles in één principe. En ik postte 's ochtends vroeg dat berichtje op LinkedIn. En wij gingen eigenlijk gewoon, zoals altijd, geconcentreerd verder met de werkdag. En ik kwam 's avonds thuis en dacht, wat relaxed. Veel aanvragen, top. En ik ga lekker in de tuin aan de slag. En ik kijk mijn partner aan op een gegeven moment. Ik zei, mijn telefoon houdt maar niet op met rinkelen. Dus ik nog tegen de klok van middernacht met mijn compagnon Wietse. Zet is een product van ons bedrijf Mitra. Berichtje van, hebben we iets verkeerds aan op de website? Of hebben we een gaatje, een contactformulier? Hebben we ergens niet aan gedacht? En dat bleek dus gewoon echt allemaal legitieme, ingevulde contactformulieren te zijn van met name particulieren, wat ons best wel verbaasde.
5: Ja, want het klinkt niet als een hele goedkope oplossing. Simpel gezegd, omdat de batterij ook gewoon groot is. Hè?
7: De batterij is groot.
5: Iets van, hoe groot wordt dat ding wat erin ligt?
7: 96 kilowattuur.
5: Ja, dat is dus groter dan je gemiddelde auto.
7: Groter dan de gemiddelde auto. En je ziet dat de gemiddelde thuisbatterij die vandaag de dag aangeschaft wordt, zal zo'n rond de 20 kilowatt zitten.
5: Ja.
7: En wij hebben bewust gekozen voor meer capaciteit. Meer capaciteit betekent ook langer van het net af kunnen werken. En daarin zijn wij heel anders. Een gemiddelde thuisbatterij, als het net geen spanning levert, doet die thuisbatterij het niet.
5: Oh, bij jullie dus wel.
7: Wij kunnen volledig off-grid werken. En dan heb je dus ook meer stroom nodig uit die batterij.
5: Wauw.
7: Ja,
5: maar zei veel aanvragen, dat is natuurlijk te gek. Dat betekent dat er een markt is, zou je kunnen zeggen. Maar weten mensen al wat het kost dan?
7: De prijs gaan we deze maand, hoop ik, bekendmaken. En anders zeker begin september.
5: Ja.
7: Je kunt wel een beetje doorrekenen en wij zitten daar wel scherp onder.
5: Zo, dat is lekker duidelijk.
7: Dus die mag je lekker zelf gaan doorrekenen.
5: Je kunt het doorrekenen en wij zitten eronder. Nou, tof.
7: Als je kijkt naar gewoon de gemiddelde thuisbatterijinstallatie van 10 of 20 kilowattuur, dan is een vuistregel van ongeveer 1000 euro per kilowatt. Hè, met installatiekosten en alles erbij. En ik denk dat wij daar positieve verrassingen gaan zijn. Dus laat ik het zo zeggen.
5: Het kost minder dan een ton, dus hoor ik jou zeggen.
7: Dat kan ik je wel bevestigen. Ja,
5: mag absoluut. Ook wel, zou ik zeggen.
7: Ja.
5: De mans dan. Ja.
7: Wat we overigens wel.
6: Je hebt zoveel aanvragen, dat is geweldig. Maar schrik je niet van hoe gaan we dat in godsnaam?
7: Wij kijken daar heel nuchter naar. Wiets en ik hebben gewoon een plan om omzet op de Nederlandse markt te brengen. En dat plan gaan we uitvoeren. En we hebben inmiddels meer dan 1500 contactformulieren binnen in 4 weken tijd.
6: Zo.
7: Dus dat is echt super tof. De eerste samples die komen denk ik volgende maand. Anders de maand erop bij ons worden die bezorgd. En ik ben in de tussentijd zelf in de telefoon geklommen. En alle contactformulieren aan het opvolgen. Natuurlijk zijn ze ook allemaal al via de mail op de hoogte gesteld van hey, we hebben je informatie ontvangen en we nemen je mee in alle updates.
5: Ja.
7: Maar het sentiment is echt mindblowing. Dat hadden wij heel eerlijk ook niet verwacht. Van de 80% van de mensen die ik spreek, die gaan eigenlijk door naar de volgende stap. Ja, jongens, neem mij maar mee en wij hebben serieus interesse.
5: En je zei het al, we zijn met z'n tweeën. 1500 van die batterijen leveren, aansluiten, installeren, controleren, service verlenen. Dat doe je niet met z'n tweeën, schat ik in.
7: Nee.
5: Hoe bouw je je business hierop? Want het behoeft super fijn dat er, hè, er is markt. Dat is ook altijd maar de vraag.
7: Absoluut.
5: Maar die is er.
7: Ja, zeker. Dat kunnen we
5: en
7: wel
5: nu?
7: Stellen. Ja. En nu? Nou ja, we zijn niet met z'n tweeën. We zijn inmiddels met z'n zessen. Maar dat zijn

0: voor onszelf een doel waar we naartoe werken. En dat plan dat zijn we aan het uitvoeren. En dat ziet vooralsnog voorzien wij geen beren op de weg of grote belemmeringen. Of, nee.
1: Het spannende van zo'n product lijkt me ook dat hij ligt daar onder mijn oprit straks.
0: Zeker.
1: Stel je voor. Hoe lang gaat het ding daar liggen? Hoe makkelijk kan ik erbij, kunnen jullie erbij als er wat mee aan de hand is? Hoe brandveilig is het? Weet je, je kan duizend dingen bedenken, omdat het is jullie product. Jullie maken dat en je bent er dus ook aansprakelijk voor. Vind ik altijd heel dapper als je als ondernemer echt iets durft te maken waar je de komende 10, 20, 30 jaar van verwacht wordt dat het blijft doen.
0: Ja, nou begin ik te glunderen. Thanks voor dat compliment. Dat is hartstikke leuk om te horen. Set is niet een product wat er niet is. Wij hebben eigenlijk al een soort van vergelijkbare setup onder ons kantoor draaien. Al sinds jaar en dag. En daar zien we gewoon gesimuleerd wat het kan betekenen. En ook qua levensduur durven we daar gewoon zeker van te zijn. Los van het feit dat we daar natuurlijk ook afspraken over hebben met onze productiepartners. Maar we gaan er inderdaad gewoon vol voor. En wat het uniek maakt is dat we eigenlijk al weten dat het bewezen werkt. En dat is gewoon kick om mee bezig te zijn.
1: Ja.
0: Ja,
1: wat is de volgende stap?
0: De volgende stap is wat we nodig hebben. Ja. Nou, veel energie. om al die aanvragen.
1: Van de zonnepanelen, dus dat komt wel goed.
0: Om al die aanvragen lekker te verwerken.
1: Ja.
0: En we krijgen de eerste samples binnenkort binnen. Dan hebben we al een lijstje met gegadigden die al toegezegd hebben op de aanschaf van Set. Eigenlijk uit de vrienden en ondernemerskring. En dan gaan wij op basis van pre-order richting januari toe leveren. Dat is een beetje het idee.
2: Hey, wat ik me afvraag, er zijn meerdere van dit soort oplossingen. Momenteel is het een hot market, denk ik. Om
0: zeker
2: batterijen te gaan inrichten. Wat heeft jullie als ondernemers doen denken om in deze concurrerende markt te zeggen, hier gaan we in? Was dat een spannende keuze? Of was je zo overtuigd dat dit echt wat anders is?
0: Hoe lang hebben we nog?
1: 30 seconden.
0: Nou, 30
1: ongeveer
0: seconden. Dus dat is wij zijn eigenlijk begonnen in de wereld van IoT. Dus met sensoren.
1: Internet of Things. Hè?
0: Ja, Internet of Things. Dankjewel. Waarbij we eigenlijk de opdracht hadden voor onszelf van hey, we willen alle bewegingen of niveaus in watertanken, septic tanks, ook wel de stromput beter bekend, willen wij niveaumetingen gaan doen om de hele keten rondom bijvoorbeeld de lediging van rioolputten of die hele keten te automatiseren. Zo zijn we begonnen. En toen merkten we eigenlijk van hey, wacht, we zijn daar te innovatief, want die mensen wilden helemaal niet, omdat we hun dienstverlening eigenlijk min of meer een beetje opliezen, laat maar zeggen. En zo gezegd hebben wij Set natuurlijk al onder ons kantoor draaien. En daar hadden we ook wel een hele gave, op de schermen, op narrowcasting, hele gave visuals van gemaakt. Van hey, wat wekken we dan op? Wat verbruiken we? Wat gaat naar de EV's toe? En enzovoort, enzovoort. En dat liet ik steeds vaker zien in mijn sales pitches. En toen merkte ik van hey, wacht even. We hebben nu, Eureka, hè? We hebben nu het thema te pakken, energie. Laten wij gewoon kijken wat we bij onszelf geleerd hebben. Kunnen we dat verpakken à la IKEA-achtige oplossing? Hè? Want daar moet het dan toch een beetje aan voldoen. En toen al een beetje gepolst en der. Toevallig ook bij Jeroen. Van hey, wat vind je van zo'n idee? Ja, dat was eigenlijk al een schot in de roos. En toen zijn we eigenlijk afgelopen half jaar zwaar aan het engineeren gegaan. Ook met onze partners in China. Moesten we het nog een beetje onder de pet houden vanwege de octrooiaanvragen die we hadden lopen. Ja, en nu is het gewoon
1: volgens staat er gewoon iets en in januari zit er eentje onder een oprit.
0: Ja, misschien wel die van jou.
1: Cool man, tof verhaal. Volgens mij kan je nog veel meer over vertellen. Valt er ook nog veel meer over te vertellen. Dus dat gaan we zeker een keer doen, maar niet nu.
3: Fast Forward wordt je aangeboden door Kumasi Drinks. Fast Forward, New Business Radio Live.
1: Ja, in de Fast Forward krijgen briljante mensen voor de microfoon veel te weinig tijd om iets leuks te vertellen. Er is veel te vertellen, zeker dit keer. En zeker over AI. De hele wereld is er van in de ban. De belofte is dat bijna elk probleem opgelost wordt. Maar degene die achter de microfoon staat waarschuwt dat AI voor organisaties ook voor nieuwe problemen kan zorgen.

0: En wacht eens even, het ging het toch oplossen? Nou, hoe zit dat? Joost Cordes staat voor de microfoon, co-founder van LemmaBase. Joost, welk probleem gaat AI niet oplossen, maar zelf creëren?
1: Ja, dat heeft eigenlijk alles te maken met de informatiejungle waar bedrijven mee te maken hebben. De informatie zit verspreid en versnipperd over allerlei verschillende systemen. Dus denk aan Microsoft, een Google Drive waar het in kan zitten. Een Slack, een andere zelfgemaakte applicatie. En dat is voor bedrijven heel moeilijk om hun beleid zeg maar aan te passen. En überhaupt om daar inzicht voor te krijgen. Dus als bedrijven dan met AI aan de slag willen gaan. En dan met name AI beslissingen wil laten nemen. Dan zie je met name dat de regels echt glashelder moeten zijn. Voordat je daarmee aan de slag kan gaan. En als je dan zeg maar als bedrijf daarmee vastloopt. Dan moet je dus zorgen dat je... sorry hoor.
0: Ja, yeah, no worries. Maar ik hoor je dus zeggen, als je de boel niet op orde hebt en je vertelt AI, ga maar lekker aan de gang, ga me maar helpen, dan heb je een probleem. Want dan weet hij ook niet zo goed wat hij moet gaan doen.
1: Nee, juist. Dus eigenlijk de fundering moet eigenlijk eerst goed zijn van een organisatie met alle informatie. En dan pas zeg maar, kan je erop acteren. Dus wij zorgen eigenlijk voor dat wij alle de regels en de policies expliciet en controleerbaar maken. Zodat bedrijven daarna AI kunnen gebruiken op een veilige en controleerbare manier.
0: Ja, dus het oude adagium garbage in, garbage out geldt nog steeds. Dus
1: zeker,
0: als je garbage in AI gooit, dan krijg je er alleen nog maar meer garbage uit.
1: Zeker, ja. En dat is nu, kijk, AI is...
0: Jullie zijn een soort vuilnisman eigenlijk, daar komt het op neer.
1: Zo zou je het kunnen zeggen, ja. Zeker.
0: Alright. Kortom, ruim eerst je rommel op. En als je je rommel hebt opgeruimd wil hebben, dan kan je altijd Joost Cordes bellen van LemmaBase.
1: Zo is het.
0: Kijk. Dankjewel, Joost.
2: Fast Forward. New Business Radio Live.
0: Koraalherstel, daar gaan we het over hebben. Dat gaat niet goed met onze koraal. Het verbleekt, het verbrokkelt, het gaat weg. En dat herstel kan wel, maar dat kost geld. Veel geld. En de fondsen in de goede doelensector, ja, die bewegen maar traag. Maarten van der Kuil die vond dat in ieder geval, dat het te traag ging. Dus bedacht hij iets. Hij bedacht namelijk Climax Change. Ja, je hoort het goed. Climax met een X. En dat is een merk voor condooms en glijmiddel. En de winst gaat volledig naar natuurherstel. Oftewel, je bedenkt een product om een probleem op te lossen die er eigenlijk helemaal niks mee te maken heeft. Maarten, hoe maak je van zo'n alledaags product als condooms een verdienmodel voor de natuur?
3: Ja, ik ben dus zelf een stichting begonnen 2 jaar geleden. En ik merk gelijk dat we ontzettend afhankelijk waren van, of zijn, van donaties. En dat maakt het heel erg fragiel. En dat betekent ook dat we niet zo ver in de toekomst kunnen kijken. Want we zijn alleen maar bezig met fondsen werven. Dus ik dacht van oké, ik moet hier eigenlijk gewoon een sterk commercieel merk of bedrijf naast zetten. Die geld genereert voor goede doelen. Dus niet alleen voor onszelf, maar ook voor andere goede doelen. En toen dacht ik van oké, het moet eigenlijk een goed doel zijn of een bedrijf zijn wat een positieve vibe heeft, wat over heel de wereld schaalbaar is, wat mensen ook echt leuk vinden om te gebruiken. En toen kwam ik bij condooms en glijmiddel uit.
0: Ja, maar dit gaat te snel. Want dit kan ik me allemaal voorstellen. Het is allemaal rationeel leuk bedacht. Maar om dan als eerste sprong op condooms uit te komen, dat vind ik wel een slimme. Je kan ook denken, nou, we gaan cupcakes maken. Of we doen biertjes. Of er zijn allerlei dingen die iedereen gebruikt en iedereen leuk vindt. Was dit echt de eerste gedachte?
3: Nee, er waren wel meer gedachten.
0: Oké. Okay.
3: Ook heel raar. Nog meer rare, gekkere gedachten. Maar ik vond het concept dat je met liefde de wereld een mooiere plek kan maken, is dat super mooi.
0: Ja.
3: Dus ja.
0: Cool. Ja, heel goed. Ik denk dan gelijk, een ingewikkeld product. Het is ook wel een product waarvan je toch hoopt dat hij het doet. Weet je wel? Mag niet misgaan.
3: Nee, dus het is een. Je moet gewoon kwaliteit leveren. Dat is ontzettend belangrijk. Dus we zorgen ook dat we ten opzichte van een concurrent minimaal dezelfde kwaliteit leveren. De producten zijn ook op een duurzamere manier gemaakt. We vermijden het gebruik van plastic. We werken met fair trade plantages. Dus het, ja, geen reden om niet voor climate change te kiezen.
0: Nee. En ben je dan niet bang dat het je afleidt van datgene wat je echt wil doen? Want voordat je het weet ben je straks een mega succesvol, populair condoom glijmiddelmerk. En ben je niet meer bezig met het redden van het koraal, wat je toch eigenlijk je passie ligt.
3: Ja, ik heb eigenlijk geen commerciële achtergrond. Dus ik heb dan een heel sterk team om me heen die dit pushen. En waardoor ik voornamelijk kan focussen op koraalherstel.
0: Wauw. Ja. Toch nog even over de koraalherstel. Want voordat je het weet hebben wij het ook alleen maar over condooms. Hoe erg is het? Zodat iedereen denkt, oh shit.
3: Nou, we zijn de afgelopen 30 jaar zijn we de helft van het RIF wereldwijd zijn we kwijtgeraakt. En verwachten tegen 2050 dat we de rest ook kwijtraken. Zeker het ondiep koraal. Ja, en dat is de koralen zijn de voedingsbodem van de hele oceaan. Ja, daar begint het leven vaak.
0: En ze beschermen ons ook, hè?
3: Ze beschermen ons tegen golven. Het is een natuurlijke golfbreker. Dus het is ook voor lokale communities is het ontzettend belangrijk. En er zit natuurlijk een enorm economisch model omheen. Denk aan toerisme, duiken, et cetera. Dus
0: ja, kortom, reden te meer om, als je nou denkt, ik heb nog een stripje nodig, want ik ga weer een plezier hebben, ik ga weer werken aan mijn liefdesleven, ga dan naar de website, want die is er vast wel, Maarten.
3: Climatechange.com.
0: Kijk, kind kan er wel eens doen. Dankjewel Maarten, heel veel succes met je mooie initiatief.
2: Shaping your business. New Business Radio Live.
0: Ja joh, ondertussen staan alle microfoons nog open, maar dat fixen we wel even. Ja, op veel plekken hebben we er last van. Er is niet één ontwikkeling die op ons afkomt. Daar begonnen we eigenlijk in het begin natuurlijk ook al. Er zijn er misschien wel 5 tegelijk of 6 of 15. Maar denk in ieder geval aan duurzaamheid, technologie, AI. Huurders die andere wensen hebben. Regelgeving die blijft schuiven. Kortom, ja, allerlei problemen, vraagstukken. En het grootste probleem van al die vraagstukken is natuurlijk, waar moet ik dan mee aan de slag? En dan is toch ook een menselijke reactie is namelijk flight, fight of freeze. Is dat je gewoon maar even niks doet. Want stilstaan is heel goedkoop. Want het kost namelijk niks. Het is goedkoper dan de verkeerde afslag nemen. Alleen dat wachten wordt dan weer heel duur in de toekomst. Want als je niks doet is eigenlijk geen optie. Je moet aan de slag met al die vraagstukken. Dus als jij nou bezig bent in de vastgoed. En denkt wat moet ik met die kantoorruimte. Of wat moet ik als bedrijf daarmee. Nou dan hebben we iemand in de studio die je daarbij kan helpen. Jeroen de Rooij is de gastdirecteur bij Ambacht. En dat is een bedrijf. Hij vertelde het zelf net al. Dat organisaties ontzorgt met alles in één kantoorruimte. Alright Jeroen, leuk dat je er bent. Eerst maar even, is er nog een ontwikkeling van je, waarvan jij zegt van ja, die heb je nog niet genoemd. Dat is een hele spannende.
4: Ik ben even van apropos van het verhaal net. Van,
0: je zit toch in het
4: de
0: koraal.
4: De booms en het koraal. Ja. Dus ik moet even schakelen hierin. Ik ga straks wel met hem praten, want geweldig initiatief. Ik hoop dat het beter dan gaat met het koraal door wat ze doen. Dus. Ja. Wat je eraan kan toevoegen, wat je gemist hebt. Ik denk dat wat je mist is dat ondernemers eigenlijk altijd naar voren willen. Stilstaan vind ik eigenlijk bij ondernemers altijd de verkeerde keuze om te doen. Je kan beter de verkeerde afslag nemen en agile zijn en erop terugkomen dat je de verkeerde afslag genomen hebt.
0: Hoorden we net bij Ken eigenlijk, hè? Die zei,
4: ja, eens. Dan stil gaan staan.
0: We hadden een soort hobbyproject en dat is uiteindelijk het product geworden, ja.
4: Ja, en een fantastisch product wat op het juiste moment op de juiste markt gelanceerd kan worden. Per 1 januari vervalt de salderingsregeling. Mensen die veel zonnepanelen hebben behoefte aan opvang van energie. Zij voorzien daarin op een hele prettige manier door te regelen dat je niet ziet waar die batterijen zitten onder de grond.
0: Maar voordat we, want dat hebben we het net over gehad.
4: Ja, maar dat is een mooie verandering. Hè?
0: Ja, zeker. Verandering, maar wij hebben het over vastgoed. Het heet niet voor niks vastgoed, ja, want het staat vast.
4: Ja.
0: Er wordt gebouwd.
4: Dat doen wij heel erg
0: goed. Met een vaak voor 30 jaar of langer, hopelijk nog. Dus dat zijn allemaal relatief lange termijn beslissingen.
4: Ja.
0: En de wereld is juist heel erg volatiel.
4: Nee, dat klopt. En daarom zie je ook steeds meer dat jongere ondernemers oplossingen zoeken. Die ze ook in de rest van hun leven zoeken. Van wendbaarheid. Dat agile zijn zie je eigenlijk overal in terugkomen. Ondernemers leggen zich niet meer vast op één product. Kunnen snel veranderen van product als het product niet loopt. Hetzelfde werkt eigenlijk met kantoren en een heleboel andere dingen die jongeren doen. Die ondernemen. Als je kijkt naar het bezit onder ondernemers. Jonge ondernemers hebben niet die behoefte om een pand te bezitten. Of om een auto te bezitten. Die maken gebruik van leenauto's. Die maken gebruik van alternatieve transportmiddelen. En die maken ook gebruik van kantoren die flexibel zijn. En waarmee ze kunnen schalen. En ook weg kunnen als ze groeien. Wij bieden bewust kleinere kantoorruimtes aan vooral vaak jongere startende ondernemers. Of ondernemers die even kort onderweg zijn.
0: Maar dat snap ik, hè? Ik snap wat jij doet. Maar waar ik benieuwd naar ben is dat dan, is dat een niche-markt? Is dat iets waar jullie ingedoken zijn en wat prima werkt en waar jullie als bedrijf gelukkig mee worden? Of is dat iets waarvan je zegt, nee, daar gaat het naartoe? Bedrijven willen niet meer 5 jaar contracten. Ze willen niet meer ergens lang zitten. Het verandert zo snel dat ook de grotere jongens,
4: zeker,
0: dus ook de bedrijven van 100, waar 100 mensen werken of 1000 mensen werken, die willen dat ook niet meer.
4: Heilig van overtuigd.
0: Okay.
4: Ik denk dat als je kijkt naar bedrijven steeds meer de wens hebben om heel erg wendbaar te zijn in waar ze mee bezig zijn. En niet een vaste plek willen hebben waar ze heel erg lang aan vastzitten. Op een locatie waar ze misschien later geen behoefte aan hebben omdat ze hun werkzaamheden verplaatst hebben in het land. Of niet meer passen bij het soort locatie wat ze hebben. Dus wij zien steeds meer bedrijven op zoek gaan naar oplossingen die bij hun passen. Wij bieden die oplossing voor kleinere bedrijven. Je ziet ook wel dit soort oplossingen komen voor wat grotere bedrijven. Alleen de vastgoedmarkt is een hele ouderwetse, statische markt. Er gold altijd locatie, locatie, locatie. Mensen waren nooit echt bezig met het product zelf. We hebben dat veranderd. We hebben de klant centraal gezet. Zijn gaan denken vanuit de klant. En hebben daar een oplossing bij gevonden die past. Ik denk dat veel meer bedrijven dat moeten doen. En we hebben wel, ik vind concurrent altijd een heel erg moeilijk woord. Maar als je gaat kijken naar partijen als Regus. Die soortgelijke oplossingen bieden. Maar tegelijkertijd heel erg denken vanuit het ouderwetse. Wij ontzorgen een klant echt. Wij zijn niet een graaiend bedrijf. Wat zo snel mogelijk veel geld wil verdienen aan de huurder. Wij geloven in een partnership met de partijen die bij ons klant zijn.
0: En hoe zorg je ervoor? Hè? Want de transitie van de afgelopen jaren is natuurlijk ook geweest. We werken veel thuis. Hè? Geconcentreerd werken kun je prima thuis doen. Dus op het moment dat je naar een locatie toe gaat, dan ga je daar ook heen om collega's te ontmoeten, om te overleggen, om te verbinden met elkaar en al dat soort woorden. Dat vraagt iets anders van een kantoor. Nou, meer dan een bureau met iets waar je je laptop in kan prikken. Maar dat vraagt ook van die plek om een soort thuishonk te zijn. Waar je thuis voelt. Waar je ook iets voelt van dit is mijn bedrijf. Hier zie ik de kleuren terug van mijn bedrijf. Dat soort dingen.
4: Ja.
0: Dat is iets. Ik kom ook wel eens bij Regus. Dan denk ik altijd je kan ook bij Van der Valk gaan zitten. Maakt allemaal niet zoveel uit. Het is een beetje
4: Hetzelfde smaakloos allemaal. Ja, het is leuk dat je dat zegt op die manier. Wij hebben bij ons een woonkamer in het pand. Waar ondernemers gewoon relax kunnen gaan zitten. Chillen, televisie kunnen gaan kijken. We hebben vergaderruimtes. Maar dat zijn ook bioscopen. Dat zijn hele grote schermen. Kan lekker een filmpje gaan kijken als je even wil ontspannen. We hebben een gym in onze locaties. We hebben echt high-end koffie. Maar we hebben vooral verbinding tussen ondernemers. Onze ondernemers, en dat stimuleren we ook. We hebben een app waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Vragen kunnen stellen. Op zoek kunnen gaan naar steun in wat ze doen. En je
0: noemt niet voor niks ondernemers, want dat is natuurlijk. Ik maak nog steeds verschil tussen een ZZP'er en een ondernemer. Een ondernemer is een bedrijf aan het bouwen en een ZZP'er is vooral zichzelf aan het bouwen.
4: Ik vind een ZZP'er eigenlijk ook een ondernemer. Okay. Ik denk dat een ZZP'er is een startende ondernemer die begonnen is met zijn eigen diensten aan te bieden. En ik denk dat elke ondernemer stiekem ervan droomt om meer van zijn gelijkgestemde aan te bieden bij andere partijen en dat uit te bouwen. Wat wij zien, want ik denk dat ik toch wat haak sta op jouw mening van thuiswerken. Ik denk dat wij merken dat steeds minder mensen thuis willen werken.
0: Mm.
4: Het is onrustig, je kan je niet focussen. Je hebt niet het gevoel van een plek waar je echt je werk hebt. Je zit geïsoleerd. Je ontmoet niet mensen die je stimuleren. We hebben iets heel raars bij Ambacht. Dat klinkt heel erg stom. We hebben heel veel kunst hangen. Zeg iedereen, waarom hangen niet gewoon een poster op? Stuk goedkoper en stuk makkelijker. Maar kunst inspireert. Kunst zet mensen aan het denken. Dus we willen je prikkelen om op een andere manier te denken. En bezig te zijn met wat je doet. En dat krijg je ook door andere ondernemers te ontmoeten.
0: Ja.
4: En dan kan je hele leuke ontmoetingen krijgen van een totaal andere business. Maar kan je wel geïnspireerd van raken. En ik denk dat dat heel goed werkt. Thuiswerken is saai. Je hebt je kinderen, de hond, de kat.
0: Kinderen.
4: Ik geloof er niet in. Als je werkt wel, toch?
0: Als je probeert te concentreren, is dat onhandig.
4: Ik moet iets doen wat eigenlijk natuurlijk vreselijk is. Mijn vrouw is vandaag jarig. Dus die man, feliciteer. Is the love of my life,
0: Nienke? Hoe heet je vrouw?
4: Nienke.
0: Oké. Okay. Misschien kan je zo buiten nog een stripje condooms.
4: Maar we hebben 3 kinderen. Dus ik denk niet dat ik ze echt optimaal gebruikt heb toen we ze hadden. Misschien was het wel beter.
0: De hele rare kant op dit gesprek.
4: Nee.
0: Adriaan, hoe doe jij dat?
4: Met condooms?
0: Dus goeie vraag. Met kantoor en thuiswerken en of juist naar een locatie?
5: Nou, ik zit veel bij de klant. Dus ik zit in die organisatie. Daar moet ik voelen, moet ik met de mensen in gesprek zijn. Dus daar kan ik het beste mijn werk doen. Maar het boek schrijven of nadenken over nieuwe proposities. Ja, dan zoek ik wel. Ik heb mijn eigen kantoor thuis. Ik heb die luxe. Maar ik mis wel, en daarvoor zoek ik wel mensen op. Of ik heb eigen workshops die ik wil organiseren. En dan mis ik wel een locatie waar ik terecht kan. Dus dit soort plekken, ik ken er een paar in mijn omgeving. Maar die zijn schaars. En zeker als je daar ook wendbaar. Hè? Dus dat je zegt, ik heb deze maand even heel veel gebruik daarvan nodig. En dan vraag ik me ook af, is dat mogelijk? Dat je dus ook hoe kort is de periode waarmee je bij jullie terecht kan?
4: Nou, we zitten, dat is het jammer natuurlijk van vastgoed. Het duurt lang om een locatie te ontwikkelen. We zitten op dit moment helemaal vol. Dat is een luxe. Maar we hebben door de dynamiek die we huurders bieden, kunnen ze makkelijk hun contract verbreken als dat nodig is. Dus we hebben regelmatig dat er een plek vrij komt. Dus we kunnen eigenlijk altijd wel iemand helpen. Of met een tijdelijke plek of met een bureau ergens. En bij ons
0: maar het is niet zoals bij Seats to Meet als het nog bestaat. Want ik ben er al heel lang niet meer geweest. Waarbij je zegt, oh, ik kom vandaag werken. Ik boek, ik ga vandaag werken en morgen weer niet.
4: Dat hebben we niet.
0: Het is geen co-work.
4: Nee, we hebben geen, bewust niet ook. Ik geloof niet. Ja, anderen wel. Het is een ander type markt. Het is een incidentele markt. Hè. Je hebt even een plek nodig. Ik ben in Utrecht, wil even ergens zitten werken. Tegenwoordig kun je dat eigenlijk overal in elke coffeeshop kun je wel relaxed zitten werken met je laptop en je oortje in. Ik heb het idee dat ondernemers echt het gevoel wat je net zei van je eigen plek, je eigen kantoor, dat is heel erg belangrijk. En wij werken met heel veel jonge ondernemers die het echt belangrijk vinden. Uitstraling, je vrienden kan laten zien dat je op een mooie plek zit. Ja. Dat je lekkere koffie hebt. Dat je ook echt professioneel bezig bent met je locatie. Dus ik en dan ga je dat coworking en dan zit je naast iemand en die doet misschien hetzelfde. Die hoort je praten over een klant. Ik vind het ongelukkig.
0: Ja.
4: Kijk, ik snap in Amsterdam dat je als de huren heel erg duur zijn, dat het af en toe moet. Maar ik denk dat de meeste huurders toch die droom hebben van je eigen plek.
0: En wat is je grootste uitdaging? Je zei, je hebt een paar keer gezegd, ja, we zitten vol.
4: Dat is onze grootste uitdaging.
0: Fijn, maar ja, en waarom is dat een uitdaging?
4: Kijk, je roept vastgoed. En wij zien onszelf niet als een vastgoedbedrijf. We zien onszelf als een dienstverlener. Maar helaas heb ik vastgoed nodig. Het is niet de leukste markt om in te acteren.
0: Waarom niet?
4: Nou, ik maak wel eens het grapje. Ik ben een goudvis in een kom met haaien. Ja, dat denk ik wel dat het een beetje kloppend is. We hoeven maar een paar keer per jaar gelukkig een pand te kopen. En doordat ons product heel goed gaat, zijn steeds meer partijen in ons geïnteresseerd. Dus we kunnen steeds daadkrachtiger optreden bij wat we willen. Maar het duurt lang om een locatie te creëren zoals wij dat hebben willen. En ook kostbaar.
0: En jullie kopen het pand zelf.
4: Ja, dus wij hebben, sterker nog, we hebben vanaf de aankoop, de ontwikkeling, de engineering. We hebben eigen engineeringsbedrijf, BIM to Build. Tot aan het bouwen, eigen bouwbedrijf wat onze locaties bouwt. En het beheerden we eigenlijk allemaal zelf. Dat maakt ons heel erg wendbaar en snel om te kunnen bouwen. Een van de grootste problematieken in de bouw is dat je efficiënt kan bouwen. Je moet wachten. Als je een badkamer bouwt tegenwoordig, heb je 8 bedrijven nodig.
0: Zeker, het is allemaal slecht. Daar
4: ben je helemaal gek van. Wij kunnen dat zelf, dus dat scheelt. Maar het kost wel veel tijd. Vergunningen is een drama. Het kost gewoon ons gemiddeld 2,5 jaar.
0: Ook het vinden van een locatie dus.
4: Ja, we gaan nu naar grotere locaties toe, omdat we succes hebben. Dat is iets makkelijker, klinkt heel stom. Maar er zijn veel grotere panden beschikbaar. Dus we maken het onszelf nu iets comfortabeler in hoe we acteren. Maar het blijft een ingewikkeld traject. Maar we hebben nu 3 ambachten open. We hebben er 7 in ontwikkeling.
0: Wow.
4: Dus ik denk dat we wel goed bezig zijn qua groei. Alleen het
0: lijkt me ook ingewikkeld. Want als je er 3 hebt en je hebt er 7 in ontwikkeling. Ja, dat is 2,5 keer zoveel. Alleen al een extra capaciteit.
4: Ja, mega stress. Ja, klopt.
0: Dan denk ik, ja, het is mooi dat die vraag er nu is. Maar ja, we weten ook, volatiliteit, is die erover?
4: Ja, die vraag gaat alleen maar groeien. Daar maak ik me, moet ik eerlijk zeggen, eigenlijk niet zo druk om. Als je kijkt naar het aantal startende bedrijven. Als je kijkt naar het aantal jongeren wat onderneemt. We hebben heel veel allochtone jongeren die ondernemen. Ik denk dat dat komt omdat ze niet altijd even eerlijke kansen krijgen op de arbeidsmarkt. Hele ambitieuze groep, een hele ondernemende groep die heel erg gebruik maakt van nieuwe technieken, Bitcoin, AI, heel erg veel social media bedrijven en video en fotografiebedrijven. Dan zie je dat die groep alleen maar groeit en er steeds meer jongeren bij komen die zeggen, ja, ik wil gewoon mijn eigen lot hebben, zelf bepalen wat ik doe. Ik ben enorm gedreven. Ja, ik denk dat uitstekend werkt. En we hebben natuurlijk de kans om enorm te diversificeren op de verschillende markten. Dus je kan binnenkort van ons verwachten een Ambacht Beauty, waar we alleen maar beautybedrijven in hosten. Een Ambacht Online, waar je online bedrijven in hebt. We kunnen echt alle kanten op. En maak me niet zo zorgen om dat gedeelte. Ik maak me meer zorgen om het gedeelte van... het is een ingewikkelde, wat je zegt klopt wel, het is een ingewikkelde stap. Hè. We kopen een pand, we gaan een pand verbouwen. Al die fases die wij moeten doorlopen om bij ons product te komen. Nou, dat is heel erg tijdsintensief, maar ook heel erg financieel intensief. Dus we moeten continu eigenlijk het beste jongetje van de klas zijn en dingen supergoed doen. Nou ja, dat gaat de ene keer beter dan de andere keer. Wij maken ook fouten. Ja, super cool.
5: Jij bent een hele ervaren ondernemer, volgens mij al vele jaren in het ondernemersvak.
4: Ja.
5: Waar vind je dat je nu te veel doet? En welke activiteit zou je eigenlijk veel meer tijd willen geven?
6: En dan mag je kort antwoorden.
4: Ja, ik ga kort op antwoorden. Dat is grappig, want dan even leuk van hoe wij werken. Wij werken nu met Jeroen van Kampen, is een organisatieadviseur. En die helpt ons met het bedrijf te groeien. Die huurt ook bij ons, dus die weet wat wij meemaken. Ik moet meer loslaten. Ik moet meer delegeren. Ik moet meer op mijn team bouwen. En dat team op een efficiënte manier inrichten. Dat is leuk om mee bezig te zijn.
6: Dus. En wat moet je nooit loslaten?
4: Ik moet nooit mijn drammerige visie loslaten. Ik heb een goede visie. Je moet kan vasthouden. En als ik van ideeën verander waar we het net over hadden. Dan moet ik de ruimte hebben om dat te doen. Want ik doe het meestal met een goede reden. Dus ik hou ervan dat een organisatie gewoon echt flexibel is en scherp kan reageren op wat er gebeurt. En dat hebben wij ook gedaan, want alles begint niet op het moment. Ik kan heel stoer doen en zeggen, ik heb Ambacht uitgedacht ooit 4 jaar geleden. Maar dat is niet zo. Het Ambacht van 4 jaar geleden, ik heb wel Ambacht 4 jaar geleden bedacht, maar was een heel ander product dan wat er nu staat. En dat is gekomen door veranderingen in de markt, met mensen zoals Ken praten. En we hanteren nu een term seamless luxury. Dat komt door het bedrijf van Ken. Je komt bij ons aanrijden met je auto, de camera herkent je kenteken. De voordeur gaat al open omdat hij jou herkent. Je loopt door naar je kantoor. Het licht gaat al aan op de stand waar jij het hebben wil. Dat is wat Ken's bedrijf mogelijk maakt.
6: Cool. Even kijken. Wordt al geboxt hier. Nou, kortom, het komt helemaal goed. Superleuk om het te volgen, Jeroen. Want er gaat dus een hoop gebeuren. Dus volgens mij gaan we je zeker terugzien.
2: New Business Radio Live. Op zoek naar inspiratie? 1 gast, 3 tips voor inspiratie. Dit is de Inspire Top 3.
6: Ja, de Inspire Top 3 van Adriaan Vermeulen, adviseur en auteur van Knetter Adaptief. En we vliegen er gelijk in. Adriaan, laten we maar gewoon beginnen, toch?
5: Oké.
6: Okay. Ja, toch? We kunnen wel heel ingewikkeld doen, maar we hebben je al gehoord. We weten al wie je bent, dus laten we gewoon beginnen bij...
7: Nummer 3.
5: Ja, nummer 3. Oké. Deze is heel actueel. Ik word altijd geïnspireerd door topsporters. Of het kan ook topwetenschappers zijn. Of mensen die aan de absolute top van hun vak zitten. En volgens mij hebben we van de week iemand voorbij zien komen in het nieuws. Op 25 augustus, dinsdag, heeft Xavi Hernandez zich gepresenteerd. Als de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Als speler vond ik hem al geweldig. Maar de manier waarop hij zich nu als leider presenteerde. En die snippets die je kunt zien op het NOS-journaal en ook op het Jeugdjournaal. Ik zou zeggen, als je zelf op 1 september in een nieuwe baan stapt. Een nieuwe klus hebt, een nieuw project. Kijk eens naar hoe die man zich presenteert. Met bescheidenheid aan de ene kant. Maar tegelijkertijd ook met een kracht. En en iemand die het gezien heeft, het gedaan heeft. Een winnaar in hart en nieren. En die zich ook op een hele leuke, passievolle manier. Misschien is dat het Mediterraanse, wat ik herken. Ik mezelf half Grieks, hij is als Spanjaard. En die warmte straalt er vanaf. Maar tegelijkertijd ook een Hollandse zakelijkheid. En een aanpakken. Mm. Wat hij natuurlijk van Gaals en Kruis geleerd heeft. Dus heel erg leuk. Een mooie leider om eens naar te kijken hoe je het presenteert.
6: All right.
0: Ja, ik heb allemaal voetbalpodcasts geluisterd. En je kan zijn voornaam op 34 verschillende manieren uitspreken. Maar ik heb inderdaad begrepen dat je het moet uitspreken als chocolate. Dus dan is het Xavi in het Spaans en Xabi in het Catalaans. Nou, die dus in ieder geval. Alright, we gaan door.
7: Nummer 2.
5: De tweede is wat tijdlozer. Dat is een Toyota is in mijn vak een heel aansprekend bedrijf. Die al Lean Management, Toyota Production System. Heel erg bekend al de afgelopen 50 jaar. En er is een professor die Mike Rother heet. En die heeft dat bedrijf bestudeerd. En die heeft daar een boek over geschreven. Het heet de Toyota Kata. En die kata, dat slaat op de vechtsporthandelingen die je op een gegeven moment als een kata, hè, dat leer je automatisch handelingen uit te voeren. Dat die kata, hij zegt, eigenlijk heeft Toyota iets geheims wat je niet kunt zien, maar wel als je er goed naar luistert, hebben zij een geheime manier van. Een manier van praten met elkaar. Een dialoog die ze met elkaar aangaan. Waardoor ze iedere keer weer vernieuwingen en innovaties bedenken. En hij heeft dat ontleed in zijn boek De Toyota Kata. Kun je ook op een podcast luisteren. De Toyota Kata podcast of zijn boek. En ik gebruik dat ook in mijn werk heel vaak. Om met mensen naar een doel toe te werken. Heel systematisch obstakels weg te werken. En het geheim zit in het gesprek tussen mensen. En dat vind ik het mooie daaraan.
0: Cool. Alright. Ik heb hem opgeschreven. Toyota Kata van Mike Rother. We zoeken nog even op hoe het precies spelt. Oké. Spanning en sensatie.
2: Wetenschap, technologie, ondernemerschap, trends.
0: Het is tijd voor de nummer 1. En ik doe even alle jingles tegelijk door elkaar. Want ik had nog niks fout gedaan vandaag. En ik wil altijd laten zien dat fout maken heel normaal is. De nummer 1.
5: Voor mij een tip. Ik krijg elke donderdag einde van de dag krijg ik een e-mail van James Clear. En in die e-mail, James Clear is een schrijver, een psycholoog, heeft een geweldig boek geschreven, heet Atomic Habits. En dat boek raad ik aan als je naar je gedrag wil kijken en kijken hoe je daar een verandering in wil aanbrengen. Heeft mij in ieder geval geholpen om eindelijk na 5 jaar mijmeren, ik moet een boek schrijven. Op een gegeven moment was ik op een derde van zijn boek. Ik las daar een stuk en ik dacht, that's it. Ik moet. En een jaar later ligt mijn boek er.
0: En wat was dat stukje?
5: En dat stukje, dat is het stukje, dat gaat over. Dat gaat niet over. Ik zei altijd, ik moet een boek schrijven. Ik moet gaan schrijven. Nee, je moet auteur worden.
0: Oeh.
5: Het is niet meer een kwestie van iets doen en dat iedere keer maar jezelf aanspreekt. Maar het gaat om de identiteit die je aanneemt. En dat was voor mij het bruggetje. Ik dacht, ja, dus het is niet een autolererij. Nee, je wil bestuurder worden. Dus denk maar aan wat je wil bereiken. Maar ga eens na over welke identiteit hoort er nou bij. En dat was een geweldig licht. Maar hij blijft mij inspireren elke donderdag met zijn newsletter. En dat is mijn aanbeveling. Want het zijn hele korte snippets van teksten die mij op vrijdagochtend eigenlijk inspireren om daar iets mee te doen. JamesClear.com. Cool.
0: JamesClear.com, de newsletter. Abonneer je en dan komt het allemaal goed.
5: Top? Zo is het, ja.
0: Dankjewel Adriaan voor deze prachtige top 3. Die is natuurlijk na te lezen op onze website. Nieuwbusinessradio.nl. En daar vind je ook alle andere top 3's van de afgelopen anderhalf jaar. Ik weet niet hoe lang we dit al doen. Al heel lang. Het begint bijna tijd voor een soort leuke datashuffle van wie staat er dan bovenaan. Of wat is de beste. Of een boekje. Of nou, noem maar op. We kunnen er van alles nog wat mee gaan doen straks. Ik ben nog wel benieuwd.
2: Weet wat er speelt. Doorzie wat er komt. Ontwikkel en verbeter. Dit is Nieuw Business Radio Live.
0: Ja, heel kort. Ken van der Horst van Set. Welke van de 3 ga je kijken, lezen, nou, luisteren? Je kan de persconferentie luisteren.
8: Ik denk toch jouw laatste tip, ja.
0: Ja?
8: Abonneer op de newsletter. Toevallig volg ik die ook van Arie Boomsma. Is ook wel heel leuk. Dus
0: cool. Inspireert wel. Ja, cool. Hebben we opgeschreven. Jeroen?
4: Sluit me daarmee aan. Ik wou het net opschrijven, dus ik vind het interessant.
0: Doen wij voor je.
4: Ja.
0: Wij regelen dat voor je.
4: Ja, gaan allemaal
0: in
4: de website.
0: Dat komt allemaal gewoon in de show notes. Ik dank jullie zeer allemaal. Superleuk dat jullie er waren. Ken van der Horst van Set, Jeroen de Roy van Ambacht en Adriaan van Meulen van zichzelf en van Noviter. En van het prachtige boek wat hij heeft geschreven. Natuurlijk Knetteradaptief. Hoe vond je het, Adriaan?
5: Hartstikke leuk.
0: Ja, leuk?
5: Ja.
0: Nou, mooi. Dan moet je gewoon nog maar een keer komen.
5: En jij, Glenn, hoe vond jij het gaan?
0: Ik vond het fantastisch. Nee, ik vind het altijd een heerlijk programma, omdat het razendsnel gaat. Ik zeg altijd een soort glijbaan. Die bovenaan sta je en op het moment dat je gaat glijden, dan moet je gewoon gaan. En dat is dit keer ook weer het grote geval. Dus dank. Ik heb weer veel lol gehad. Jij natuurlijk, dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering. Vergeet niet de New Business Radio app te downloaden voor iPhone. En ja, we spreken je in de volgende aflevering weer. Dat is volgende week.
2: Verrast, geïnspireerd, aan het denken gezet. Veel succes met het ontwikkelen van jouw organisatie. Dit was New Business Radio Live. Wil je meer horen? Ga naar newbusinessradio.nl of je favoriete podcastplatform. Tot de volgende keer.
9: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is

0: Dit is New Business Radio. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
2: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
2: Newsflash.
3: Steeds meer ondernemers kiezen voor een lening die niet van een traditionele bank komt. Dat blijkt althans uit cijfers van Bridgefund. De kredietverstrekker leende vorig jaar ruim 255 miljoen euro aan het MKB en draaide voor het eerst winst. Daarmee is het bedrijf naar eigen zeggen de grootste non-bankaire kredietverstrekker van Nederland. Verder ziet Bridgefund dat banken terughoudender zijn geworden, waardoor alternatieve financiers aan terrein winnen.
4: De ZZP-update. Over de stand van de zelfstandige professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
5: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
6: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured and Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured and Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured and Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

0: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: ketting je de kracht van mensen in organisaties. PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

0: Dit is New Business Radio.
1: Wil jij voorop blijven in AI, data en tech? Abonneer je dan op het podcastkanaal New Business Radio Tech. Hier vind je al onze programma's over technologie, innovatie en digitale ontwikkelingen. Check je favoriete podcastplatform en volg New Business Radio Tech.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
7: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
8: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
9: Je hoort het op New Business Radio.
10: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
11: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar Vectris.com. En ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
12: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
12: Newsflash.
13: ABN AMRO besteedt aandacht aan de invoering van de nieuwe cyberbeveiligingswet. Die treedt in augustus in werking en is gebaseerd op de Europese NIS 2-richtlijn. De wet moet bedrijven beter beschermen tegen cyberaanvallen. Niet alleen organisaties die direct onder de regels vallen krijgen ermee te maken. Ook veel MKB-bedrijven kunnen strengere beveiligingseisen verwachten van grote klanten en opdrachtgevers. Volgens cybersecurity-expert Mark van Vliet is het daarom verstandig om nu alvast werk te maken van je digitale weerbaarheid.
14: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
0: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
14: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
0: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.
15: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: Praat mee op New Business Radio.
1: Vincent, van harte welkom in de studio.
2: Dankjewel.
1: Hoe lang bestaan jullie al?
2: Orphenix zelf bestaat volgens mij begin volgend jaar 5 jaar. Maar wat we doen is eigenlijk een verhaal van denk ik 10 jaar dat samenkomt in waar we nu staan.
1: En hoe is het verhaal ooit ontstaan? Want ergens heb je een soort van gap ontdekt in de markt waar je zag de behoefte is er, maar het is er nog niet.
2: Ja, mijn verhaal begint eigenlijk dat ik besloot om geneeskunde gaan studeren en om het eervolle vak van arts te beoefenen. En tijdens mijn kooschappen besloot om dat niet te willen worden. Dat is heel laat en heel dom eigenlijk. Het is een prachtige vakopleiding. Dus mij werd verteld dat er eigenlijk maar één optie was. Dat was die kooschappen afmaken, dan maar kijken wat je doet. En een beetje tegendraads ben ik eruit gestapt. En ben ik gezondheidseconomie gaan doen om toch nog maar een papiertje af te maken. En dan kom je in het veld dat je ziet wat geneesmiddelen kosten, hoe duur het is om ze te maken. En dat ze soms zo duur zijn dat patiënten er niet bij kunnen. En dat kriebelde. Dat dacht ik, ja, waarom zouden we niet ook gewoon op een andere manier geneesmiddelenontwikkeling kunnen bekostigen, zodat patiënten er wel bij kunnen.
1: Ja, wat kijk je om je heen? Hoe vaak hoor je het feit dat iemand die een bepaalde ziekte heeft gehad niet overleefd heeft omdat er geen medicatie bestond? Dat is vaak toch het verhaal van vraag en aanbod.
2: Ja, en ik denk dat we in Nederland dat we het echt goed voor elkaar hebben, hoor. Dus dat betekent dat we denk over de algemene linie best toegang hebben tot die geneesmiddelen. Ik denk ook dat sommige geneesmiddelen terecht veel geld kosten. Ik blijf expres even weg van duur. Maar ik zie gewoon een subcategorie van medicijnen waarvan ik denk, ja, die hadden niet zo duur hoeven zijn. Daar gebruik ik het wel. Simpelweg omdat we eigenlijk bijvoorbeeld al met de academie in Nederland het hadden ontwikkeld. Dat daar al subsidiegeld in gegaan was. En dat ik denk, ja, daar hebben we al voor betaald. Waarom zouden we daar nog een keer voor betalen?
1: Nou, dus eigenlijk zeg je daarbij heel veel onderzoek en eigenlijk proberen tot ontwikkeling van medicatie stopt op een bepaald moment. Om diverse redenen, denk ik dan ook.
2: Ja. Ja, er zijn heel veel redenen waarom een geneesmiddel niet de markt raakt. En gelukkig is denk ik de wetenschappelijke reden nog steeds de grootste reden. Het is niet eenvoudig. Maar we zien ook dat uit een rapport van SIRM uit 2004 blijkt dat maar 3% van de geneesmiddelen die in de universiteit ontwikkeld worden, dat die ook daadwerkelijk de patiënt raken. En dat is eigenlijk onze doelstelling.
1: Echt heel weinig.
2: Om die 3% ja. In ieder geval naar 6% de verdubbeling te brengen. Maar kijk hoe ver we kunnen komen.
1: En als je dit nu gewoon op wereldwijde schaal zou moeten uitleggen, dan kan ik me voorstellen dat er veel meer medicatie in de wereld geweest was om bepaalde ziektes tegen te gaan dan nu het verhaal is. Laat staan dus dat je puur betrekking doet op Nederland, dat is jouw verhaal. Maar ik kan me voorstellen dat de wereld er anders uitgezien had.
2: Ja, en we zien vooral dat de universitaire ziekenhuizen heel goed zijn in onderzoek doen naar bijvoorbeeld zeldzame ziektes, waar de klassieke modellen minder geïnteresseerd zijn. Hè? Er is minder makkelijk geld te verdienen op kleine patiëntengroepen. En het is dus moeilijker om die geneesmiddelen tot verder te laten ontwikkelen. En ja, we hebben het over zo'n, die lopen uiteen, maar 7 tot 10.000 zeldzame ziektes. Waarvan we over procenten spreken hoeveel daar een medicijn voor hebben. Dus ik denk dat we in vooral dat veld hadden we denk ik echt wel veel meer medicijnen kunnen hebben als we dit anders hadden gedaan met z'n allen.
1: Het moment dat jij zag van hier moet ik iets mee, kan je dat wat meer omschrijven? Hoe was dat?
2: Nou, ik ben zeker niet de bedenker van het idee om dit te gaan doen. De ere wie ere toekomt. Eigenlijk het eerste project waar ik bij betrokken raakte was een patiëntengroep die volledig gefrustreerd was dat er dan eindelijk een geneesmiddel ontwikkeld was voor hen. Maar dat was onbereikbaar. Dat was te duur. En eigenlijk vinden we dat in Nederland nog steeds te duur. Er is een geheime prijsafspraak, dus er is wel toegang. Maar echt weten wat we daarvoor betalen weten we niet. En in de rest van Europa zijn er meerdere landen die daar niet toegang toe hebben. En dit is eigenlijk een groep omheen verzameld van partijen die zeiden dit gaan we anders doen. We gaan dit op een eerlijke manier doen. En toen hebben we een consortium gemaakt waar onder andere het Fair Medicine Stichting en de Nier Stichting zijn ingestapt. En die hebben de eerste investeringen gedaan. Maar ook een farmaceutisch bedrijf uit Nederland, Dio Pharma, zei ik durf het wel aan. Laten we dit geneesmiddel proberen te ontwikkelen op een andere manier. Een professor uit Groningen, Erik Vrijling, stapte in. En met die groep zijn we eigenlijk begonnen aan een avontuur van kunnen we nou dat geneesmiddel proberen te ontwikkelen met een groep van investeerders die niet per se 10 keer hun geld terug willen verdienen. En kunnen we nou iets maken waar de patiënt echt iets aan heeft en toegang toe heeft. En sindsdien ben ik eigenlijk geraakt in de wereld van het bouwen van bedrijven rondom dit soort ideeën die op een eerlijke manier geneesmiddelen ontwikkelen.
1: Dus eigenlijk kijk je naar een soort van samenstelling van een ecosysteem wat met elkaar uiteindelijk dat ene doel voor ogen heeft.
2: Ja, we bouwen eigenlijk consortia. Dus eigenlijk zeggen we al deze partijen heb je nodig. En wij als Orphenix zijn eigenlijk degene die zeggen nou wij lopen wel voorop. Wij trekken

0: het wel vooruit. Maar we gebruiken iedereens expertise in het ecosysteem dat we kunnen vinden. En we zoeken daar investeerders bij die zin hebben om het net even anders te doen. Daarom is het ook cool dat de gezondheidsfondsen zoals de Nierstichting, maar een ander project ook de Hersenstichting, instappen en zeggen ja, als we het zo gaan doen, dan willen wij ook wel meedoen met geneesmiddelontwikkeling.
1: Dus dan zeg je eigenlijk van je hebt bepaalde projecten nu al kunnen opstarten. Ik kan me voorstellen dat op het moment dat het eerste traject succesvol verlopen is, dat je ook een showcase als het ware hebt om andere investeerders en fondsen te overtuigen om hierin te stappen.
0: Ja, en dat is echt het punt waar we nu zitten. Dus we zitten nu in de fase, zoals een van onze goede adviseurs altijd zegt, eentje afmaken. We zijn bezig met nu de eerste onderhandelingen over voor een licentie voor een van de geneesmiddelen die we vanuit de academie zover ontwikkeld hebben dat die richting een registratieprocedure kan. En dan zoeken we zelf naar een commerciële partij die voor een eerlijke prijs dat geneesmiddel in de markt wil zetten en die het eigenlijk dat deel van het werk van ons overneemt. En ja, we zitten nu in die eerste gesprekken. Dat is een heel erg bijzonder moment om te voelen dat je van zo'n eerste idee naar in zo'n eerste gesprek naar zo'n moment kan komen.
1: Waar dus letterlijk een brug weten te bouwen, hebben jullie eigenlijk.
0: Ja, nou, voor ons is het echt af als die patiënt behandeld wordt. Hè? En de resultaten van de studie zien er zeer goed uit. De eerste gesprekken met de autoriteiten zijn goed. De gesprekken met de partijen die het in de markt willen zetten zijn goed. Maar het blijft een wereld waarin veel dingen tegen kunnen zitten. Maar we zijn erg positief over dit geneesmiddel. Ja.
1: Hoe merk je dat je, want je moet toch vertrouwen zien te vinden bij eigenlijk alle stakeholders binnen zo'n project. Hoe doen jullie dat specifiek?
0: Ja, we zoeken naar common ground. Hè? Dus we geloven er echt in dat er aan alle kanten wat te winnen is. Dus een geneesmiddel niet te duur maken betekent zeker niet dat we gaan voor de laagst mogelijke prijs. Het gaat voor een prijs waar een eerlijk rendement gemaakt wordt. Maar vooral ook de patiënt niet te dupe wordt. En we denken dat we steeds beter worden in het vinden van de juiste partij bij het juiste project met de juiste incentives. En mijn medeoprichter Ivo de Nooyer, die grapt altijd, je kan alles proberen met een contract op te lossen, maar als je de verkeerde partijen kiest aan het begin, dan heb je eigenlijk al verloren. Dus we zijn heel erg secuur in het.
1: Dat is een tegeltjeswijsheid eigenlijk. Hè?
0: Ja, we zouden hem op een tegel in kantoor moeten hangen.
1: Ja.
0: Maar het gaat heel erg om de juiste partijen op het juiste moment bij elkaar vinden. En dat is soms moeilijk. Hè? Want waarom zou je zoveel miljoen stoppen in een project als je er niet 10 keer je geld uit kan halen? Maar we zijn positief verrast over de welwillendheid van zowel de farmaceutische bedrijven als de onderzoeksinstellingen, de universiteiten en ook zeker de investeerders.
1: En kan je iets zeggen over het aantal programma's wat er nu loopt? Wat je zei al van, nou, jullie zijn daar nu, zitten er eigenlijk middenin. En hoe lang loopt zo'n programma gemiddeld?
0: Als je kijkt naar de klassieke manier waarop een geneesmiddel ontwikkelen is de gemiddelde tijd om een geneesmiddel ontwikkelen, denk 12 jaar. Waar wij naar zoeken zijn geneesmiddelen waar eigenlijk al een deel van het risico uit is. Hè? Dus de universiteiten hebben vaak al onderzoek gedaan. Dan zou je het kunnen terugdringen naar 8 tot 6 jaar. Maar echt veel minder dan dat wordt het niet. Dus het zijn lange trajecten. We hebben nu 5 van dat soort bedrijven gebouwd om onderzoekers heen en om patiëntengroepen heen. Die hebben we dus in verschillende fases van de ontwikkeling zitten. En weet je, de eentje staat echt aan het begin van 8 jaar, denk ik, minimaal. En die andere komen we richting de laatste 2 jaar. Zo hebben we naast die 5 die we nu opgericht hebben, hebben we denk ik wel geholpen bij 5 die op een andere manier toch richting de markt gaan. En wel honderden van dit soort projecten inmiddels besproken, links en rechts geholpen.
1: Dan even naar de ondernemerskant, want dat is natuurlijk ook een belangrijke. Enerzijds goed, hè, deze projecten lopen, dat is heel knap. Maar uiteindelijk moet je toch iets met je bedrijf gaan doen, dat je wil door en kunnen doorgroeien. Maar dan zal er toch het een en ander moeten worden afgerond om weer met die tegelwijsheid terug te gaan. Hoe zie je dat in de toekomst voor je?
0: Op dit moment kunnen wij natuurlijk niet zelf geld investeren in projecten. Het is mijn droom dat we, ook wij hebben aandeel in deze projecten. En dat is dus het doel wat we op de lange termijn hebben, is dat we via dat geld dat terugkomt, dat we dat deels kunnen gebruiken om weer te investeren in de volgende en de volgende. We proberen natuurlijk ook partijen te enthousiasmeren om naast ons of met ons een fonds op te richten. Maar mocht dat in de tussentijd niet lukken, dan is het mijn doel om dat in de toekomst zelf te kunnen financieren. Want het mooiste zou zijn als we met de winsten die we maken die nodig zijn om de investeerders te betalen ook weer terug kunnen investeren in de volgende en de volgende. En dat we een soort vliegwiel maken waarop we de volgende academische uitvinding weer verder kunnen helpen met de dingen die we al op de markt gebracht
1: hebben. Ja, dat betekent dat je netwerk op orde krijgt en houden. Doe je dat?
0: Ja, veel praten. Ja, ja, ik denk net als elk ander bedrijf. Wij hebben veel stakeholders en die probeer je allemaal op het juiste moment te informeren en te spreken. Maar ik weet niet of wij daar een secret sauce hebben.
1: Nee, maar je hebt wel een programma ontwikkeld. En in hoeverre zijn die programma's in de lijnen van, hè, vanuit eigenlijk het onderzoeksmoment tot aan zometeen het effectief in de markt zetten van het medicijn, zijn die gelijk aan elkaar? Is dat een bepaalde blauwdruk?
0: Ja, het voordeel is dat eigenlijk hebben de wetgevende partijen, dus in Europa hebben de European Medicine Agency, in Nederland heet dat het College ter Beoordeling Geneesmiddelen, hebben eigenlijk best duidelijk uitgelegd wat je allemaal moet verzamelen voordat een geneesmiddel de markt op gaat. Het lastige in dat vak is dat je dan precies moet weten wat voor jouw geneesmiddel dan relevant is om te verzamelen. Maar de blauwdruk is eigenlijk de wetgeving. Dus we gaan aan de slag om één doel. Dat is dat dossier op orde krijgen wat we uiteindelijk indienen om goedkeuring te krijgen om het geneesmiddel te verkopen. En dat gebruiken we dus ook duidelijk als blauwdruk. En dan helaas zitten dan in elk project weer nuance en andere uitdagingen. Gaat er iets anders fout dan je de vorige keer had verwacht. Maar dat maakt het denk ik ook weer heel leuk. Maar over die blauwdruk heen lopen we eigenlijk in elk project. En elk project heeft zijn eigen venture manager die het project vooruittrekt. Dat ben ik gelukkig niet zelf. En zo trekken we die projecten eigenlijk door met dat consortium door die hele route van onderzoek heen. Om uiteindelijk tot het finale stuk, het registratiedossier te komen.
1: En dat is een feestje waard, kan ik me heel goed voorstellen.
0: Ik heb zin. Als die dag komt, ben ik blij. Ja, dat wordt een feest. Ja, ik hoop dat we het snel mee mogen maken.
1: Hoe zie je Jovinek in 5 jaar ongeveer?
0: In 5 jaar moeten de eerste wel gelukt zijn. Dus dan moeten we de eerste geneesmiddel op de markt hebben. Ik vind dat we dan ook voorbij het Nederlandse moeten zijn. Dus we hebben al wel een aantal projecten in het buitenland. Maar ik vind dat dit niet een louter op Nederlandse universiteit gebaseerd idee is.
1: Dit eigenlijk waar ik net al over begon. Stel dat je dit buiten Nederland voor elkaar krijgt. Ja. Wat is dan de dekking wel niet? Als dit in Nederland al 3-4% is wat maar eigenlijk in de markt terechtkomt van onderzoek. Is gigantisch.
0: Ja, en het idee, we doen heel goed onderzoek in Nederland, maar heel veel universiteiten doen heel goed onderzoek. Dus we zoeken juist precies naar die goede projecten die passen bij ons idee.
1: Hoe besluit je om met een bepaald project aan de gang te gaan en ja, om andere projecten te laten liggen? Kijk je dan ook naar eventueel de behoeften in de markt?
0: Ja, dus we willen echt alleen maar werken aan producten waar echt een unmet medical need, zoals dat mooi heet, is. Dus waar de patiënt echt behoefte heeft aan iets nieuws. Waar de artsen ook vertrouwen hebben dat dit nieuwe product zou kunnen werken. Dus dat is eigenlijk de eerste vraag. Is het wetenschappelijk relevant? Zeg maar, geloven we dat het werkt en is er behoefte aan? En daarna zijn er gewoon checks en balances. Want ook wij moeten wel een gezonde business case weten te bouwen rondom het idee om in ieder geval die investeerder ook aan boord te halen. Dus het is een soort mix van dingen die net goed moeten vallen. Maar eigenlijk komen we erachter dat er best veel projecten zijn die voldoen aan die criteria. En dan moeten ze natuurlijk willen meewerken met het idee dat we niet allemaal multimiljonair worden op dat ene product. Maar er zijn veel onderzoekers in Nederland die liever hebben dat het beschikbaar wordt dan dat ze eraan verdienen. Dus dat het lijkt eigenlijk nooit een uitdaging.
1: Tot slot, als je nu een boodschap of een oproep zou willen plaatsen of moeten plaatsen aan de luisteraars van New Business Radio of degene die deze update over jouw bedrijf horen, wat zou je ze dan willen meegeven?
0: Het is natuurlijk een hele diverse groep die ik aanspreek, maar eigenlijk iedereen die betrokken is bij die geneesmiddelontwikkeling, van patiëntengroep tot aan arts, tot aan ontwikkelaar, tot aan investeerder. Mocht je nou geïnteresseerd zijn in de manier waarop wij dit doen en eens een keer willen praten over een idee of eigenlijk alleen maar horen hoe we het doen, dan ben ik altijd bereikbaar en beschikbaar om daar eens een keer over te praten.
1: Kan het ook werken vanuit behoefte?
0: Juist.
1: Die wellicht nog niet zichtbaar is, ja, maar zichtbaar gemaakt gaat worden?
0: Ja, graag. We houden van een uitdaging en we kunnen niks beloven, maar het begint volgens mij met een goed gesprek.
1: Ik wens je heel veel succes daarbij.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
3: Iedereen praat mee op New Business Radio.

0: Verbetering, innovatie, ontwikkeling. In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

0: Dit is New Business Radio. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
2: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: Hanos breidt verder uit. De horecagroothandel neemt Janssen Food Service, Janssen Food Service AGF en horecagroothandel Tilburg over. Daarmee voegen twee Nederlandse familiebedrijven hun activiteiten samen. Volgens Hanos profiteren klanten straks van een groter assortiment, extra kennis en een uitgebreider netwerk, terwijl de persoonlijke service behouden blijft. De overname sluit aan bij een trend waarbij bedrijven in de foodservice branche steeds vaker samengaan. En dit doen ze om efficiënter te werken en beter in te spelen op de groeiende vraag vanuit de horeca.
5: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
6: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business, Ron Lemmens.
7: Goedemorgen, vandaag in Let's Talk Business S3. Internationaal recruitment bureau en consultant bureau. Dat organisaties helpt met innovatie en complexe uitdagingen binnen de stemsector. De beta-vakken eigenlijk, hè, kan je zeggen. Ze worden hoogopgeleide specialisten gekoppeld aan bedrijven in technische en schaarse vakgebieden zoals IT, engineering, life science en energie. En uit een recent onderzoek van S3 blijkt dat ingezoomd wordt op de arbeidsmarkt. Blijkt dat bijvoorbeeld 47% van de Nederlandse stemprofessionals overweegt om naar het buitenland te gaan voor werk. En dit vergroot uiteraard de toenemende druk op het Nederlandse bedrijfsleven door tekort aan beta-technische vaardigheden. Ik ga hier een uur lang over praten met mij in de studio. Margot van Soest, Managing Director van Nederland en Spanje, en Christian Fransen, Senior Director Client Services bij S3.
6: Let's Talk Business, Ron Lemmens.
7: Goedemorgen, van harte welkom in de studio.
8: Goedemorgen.
9: Goedemorgen.
7: Beide. Laten we eerst eventjes naar jullie zelf gaan. Hè. Wie hebben we hier in de studio? Margot, jij bent Managing Director Nederland en Spanje. Want jullie zijn een internationale onderneming. Dat hoorde net al in de intro. Spanje, twee vestigingen.
8: Ja, we hebben vestigingen in Madrid en in Barcelona. Dus iets recenter dan onze vestigingen in Nederland. Maar gaan ongelooflijk goed. Dus heel trots op het Spaanse team.
7: Hoe is voor jou de dynamiek zo tussen Nederland en Spanje? Lijkt mij interessant.
8: Ja, is een hele interessante dynamiek, absoluut. We hebben wel het geluk dat de jongen die verantwoordelijk is voor Spanje eigenlijk vanuit Nederland homegrown is. Dus die weet wel een beetje hoe het vanuit Nederland gedaan wordt. Maar het is zeker twee hele andere werelden om in te opereren.
7: Dan aan Christian. Jij bent Senior Director Client Services. Met andere woorden, jij spreekt al die bedrijven waar de druk enorm groot is, waar de tekorten oplopen en waar jullie de gaten moeten zien te vullen. Klopt dat?
9: Correct, dat is een beetje samengevat mijn rol, inderdaad.
7: Ja, en hoe lang doe je dat eigenlijk al?
9: Ik zit nu 15 jaar bij de organisatie. En ik kom hiervoor van een andere organisatie gespecialiseerd in finance. En ik ben begonnen als Business Development Manager. En eigenlijk altijd in die rol geacteerd. En ik heb eigenlijk alle sectoren gezien in mijn carrière binnen S3. En vandaar dat ik nu op holdingniveau die rol vervul. En voornamelijk onze enterprise clients en alles onze grote klanten bedienen om te zorgen dat we die groeien.
7: Ik hoor je trouwens de Nederlandse benaming zeggen S3. Zijn er in Nederland is S3 of S3?
9: S3. Het is een lastige naam. Voor heel veel, zelfs voor heel veel onze klanten. Je moet echt de S uitspreken, even wachten en dan
7: even wachten,
9: het Engelse woord 3.
7: Maar je vergeet het nooit meer.
9: Nee.
8: Nou, of juist wel. Of mensen vinden het heel moeilijk.
9: Ja,
7: dat zou natuurlijk ook kunnen. Goed, laten we eens eventjes hebben over hoe lang is S3 begonnen, heel lang geleden, in Londen, hè? 1986.
8: Ja, 1986, oorspronkelijk in Londen. Van daaruit, letterlijk begonnen met ook nog de faxen en alles wat er papierwerk was. Heel ondernemend. Ik denk dat dat ook echt typeert wat we zijn als organisatie. En van daaruit de stappen gezet. Op een gegeven moment van, we kunnen het heel goed doen in Engeland. Mensen die daar een ontwikkeling, een carrière maken, bedenken, we kunnen nog meer doen. We gaan buiten Engeland kijken. En zo alles geopend.
7: Maar van altijd, van huis uit, altijd recruitment, altijd consultancy tak.
8: Ja, we zijn, en daar zijn we ook wel heel, soms hebben we nog wel eens een beetje een stapje geprobeerd erbuiten. Maar eigenlijk is echt de kern altijd, dus we worden heel snel ook weer teruggeroepen. Schoenmaker blijft bij je lees. En uiteraard waar we de ontwikkeling waar we nu in zitten en waar we het uiteraard vandaag denk ik ook heel veel over gaan hebben, is wat er gebeurt in de markt. Dus ook wij zijn aan het innoveren en evalueren. Maar recruitment, staffing, dat is onze core business waar we goed in willen zijn.
7: Ja, want als ik de website erbij pak, dan is het echt, dat past niet eens in een uur. Jullie hebben verschillende merken ook. Kan je daar wel iets over zeggen?
8: Ja, we zijn, dat is ook echt iets waar we in ontwikkeld zijn qua organisatie, dat we die aparte merken hebben. Met het idee, we gaan echt heel specifiek in die markt opereren. Nou, dat ondernemerschap heeft ook wel een overhand genomen, dat we eigenlijk heel erg kijken binnen die merk. Wat kunnen we allemaal doen? Waardoor je soms niet helemaal de rode draad in dat merk blijft houden. En daar zijn we echt wel afgelopen jaren heel veel stappen aan het zetten om ook naar de markt toe te gaan. Echt heel gespecialiseerd. Wat echt ook nodig is in de huidige markt. En ik denk, daar gaan we het ongetwijfeld ook veel over hebben. Maar de kennis die je nodig hebt binnen een industrie waarin je opereert. Dus die merken die hebben echt allemaal heel specifiek een gericht industrie en skillset waar we ons op richten.
7: En we gaan het vandaag vooral hebben over de STEM professionals. Hè? De science, technology, engineering. Engineering, mathematics en met andere woorden de beta-vakken eigenlijk. Hè?
8: Ja, maar ik vind het grappig dat je dat zegt. Dat is absoluut zo. Maar als je nu leest wat nodig is in de ontwikkeling en in de schaarste in de markt, is het juist het communicatiestuk, het oplossend vermogen met de technische kennis. Dus het stuk stakeholder management, systeem kunnen denken, is een hele belangrijke vaardigheid waar we nu ook op zoek naar zijn.
7: Als ik hem zou moeten vertalen, ik ben een nieuwsgierige luisteraar. Wat je hebt ziet ontwikkelen natuurlijk de afgelopen jaren is dat de IT'ers van weleer stonden, waren op een zolderkamer aan het ontwikkelen. Maar eigenlijk anno nu is dat niet meer genoeg, want er zijn heel veel communicatievaardigheden nodig om te kunnen uitleggen aan de klant wat er nodig is, maar andersom ook. Dit is eigenlijk wel de basis wat ik nu omschrijf, toch?
8: Absoluut.
9: Het is per skillset scheelt het ook. Hè? Dus als je gaat kijken naar software developers of software engineers. Dat is een andere type profiel dan een data engineer. Ja. Of bijvoorbeeld een SAP specialist.
7: Maar er worden meer competenties gevraagd dan voorheen alleen het ontwikkelen van de software.
9: Ja. Zeker. Maar aan de software kant zijn die competenties minder urgent om te bezitten. En in andere vakgebieden is het juist nu wat me gewoon net al aangaf. Ja. Dat het een vereiste begint te worden.
7: Nu hebben we in Nederland een aantal plekken. Als we inzoomen naar bijvoorbeeld Brainport, Eindhoven. Zo nog een aantal plekken waar dit soort start-ups met gigantisch mooie innovaties ontstaan. En dan hebben we een onderzoek gehouden in oktober. Gaan we straks uitgebreid over hebben. Daar komt toch wel iets zorgelijks uit.
8: Ja, het is absoluut belangrijk dat we de mensen weten te behouden.
7: En wat voor rol spelen jullie daarin? Want jullie kijken vooral ook over de grens.
8: Ja,
7: maar
8: zeker.
7: Kijk je ook naar Nederlands talent?
8: Ja, zeker. Ik denk, uiteindelijk wil de klant een project met een kandidaat of een werknemer die de job goed kan doen. Dus het gaat erom dat je de mensen weet te vinden die op skillset. Dat is natuurlijk het allereerste waar je naar kijkt. Maar ook op vaardigheden, fit, passen in de organisatie waarin je zit. En denk het allemaal. En hetzelfde geldt voor iemand die werkzoekende is. Ja, je wil natuurlijk ook iets vinden waar je zelf ook de uitdaging vindt. Dan wel inhoudelijk, dan wel op persoonlijk vlak waar je drijfveer zit. En dat is natuurlijk echt iets waar we continu mee bezig zijn. En ja, als dat in Nederland is, is dat in Nederland. Ik denk dat wij het vermogen hebben en de extra toegevoegde waarde om dat cross-border te doen. En dat is natuurlijk iets wat wel door de schaarste die ontstaat steeds meer een belangrijk punt wordt om te kijken wat we nog buiten de grenzen kunnen doen.
7: Heb je dan nog bepaalde processen daarbij op de manier waarop je gaat werven? Begin je bijvoorbeeld eerst in Europa? Of je hoort heel veel IT-gerelateerde vakken. India is zo'n land. Er is natuurlijk nu een handelsverdrag mee gesloten ook. Waar veel hoogopgeleide IT'ers zijn.
8: Het begint natuurlijk met de vraag.
7: Ja.
8: De klant moet aangeven waar zijn behoefte ligt. Er zijn ook nog steeds klanten die Nederlandstalig wel echt als een vereiste hebben. Dus het begint echt met goed uitvragen. Wat is nou de behoefte van de klant? En waar wij wel steeds vaker een rol spelen is het adviseren. Soms heeft een klant een behoefte waarin wij wel kunnen aangeven. Goh. Dit is je behoefte, maar als je misschien iets meer naar links gaat of iets meer naar rechts, dan kun je nog steeds in de behoefte voorzien, maar heb je wel een grotere kans van slagen. Dus het begint echt met de vraag, wat zoekt de klant? Maar indien daar ook mogelijkheden zijn om internationaal te gaan, dan is dat voor ons zeker. Daar hebben we ook zeker de middelen toe en het netwerk toe om dat te gaan doen.
7: En dat is natuurlijk ook een belangrijke propositie, kan ik me voorstellen, ten opzichte van de klanten, dat je dat kan bieden.
9: Ja. Dus ik denk, wat me gewoon net aangaf, we hebben verschillende labels. Die richten zich op een specifiek segment of een specifieke industrie. Maar binnen die labels of binnen die brands, elke consultant heeft een eigen vakgebied. Dus eentje specialiseert zich in HSE, health and safety bijvoorbeeld. Een andere op quality assurance, quality control of mechanical engineering. En dat dicteert ook dat je dus binnen dat specialisme over de grenzen heen gaat kijken. En als jij een cryogenic engineer zoekt voor een bedrijf in het Eindhoven cluster, ja, dan zul je die waarschijnlijk niet snel in Nederland gaan vinden. Dus dan ga je over de grens. En we doen heel veel via mond tot mond. Dus we bouwen ons netwerk op via de beste mensen die we kennen. En dat leidt je tot bepaalde regio's of bepaalde landen. Dus een Roemenië of een Bulgarije of een Turkije moet je ook niet onderschatten wat voor IT-professionals daar zitten. En qua culturele match met bijvoorbeeld Europa is dat net iets makkelijker dan met India. En India haalt het snel in. Maar je ziet dat wel dat nog eens uitdagend kan zijn. Ook met time zone differences. En ja, zeker binnen, want wij zitten eigenlijk iets meer aan de professional kant. Dus de meer ervaren profielen. Dan kan de keuze nog wel eens eerder vallen voor Europa of voor een Polen. En Polen begint, het is eigenlijk al zo ontwikkeld dat prijs niet minder interessant is om daar de kandidaten te vinden. Maar zeker in Oost-Europa zijn er genoeg landen waar zeer hoog.
7: Baltische staten staan ook bekend zeker, om digitaal erg ver ook, toch?
9: Overal waar goede universiteiten zijn, daar zie je dat het talent ontstaat. En dat is ook waar onze mensen zich op richten. En een netwerk in opbouwen.
7: We gaan straks uitgebreid verder praten. Ik ben nog wel eventjes benieuwd naar, we hadden het net over de geschiedenis van dit bedrijf. Wat is de omvang van S3 in Nederland? Hoe kan je daar iets over zeggen?
8: Ja, we zitten met nu ongeveer 2000 medewerkers. Waarin we in 14 landen uit mijn hoofd opereren. Dus qua eigen medewerkers is dat wat we over de verschillende landen
7: hebben.
9: Dus we hebben iets meer geconcentreerd. Precies. Dus voorheen zaten we in meer landen. Maar zag je wel dat het marktaandeel kleiner was. Dus je wilt eigenlijk wat meer wijdverspreid. We hebben nu een andere strategie gekozen. Waar we ons echt centreren op landen. Maar dan willen we ook de nummer 1 of 2 binnen dat land.
7: Maar dat betekent dat je fysiek ook in die landen aanwezig moet zijn. Dat kan niet zonder, toch?
9: Nee, dus bijvoorbeeld we hebben nu met 45 kantoren. In Duitsland hebben we geloof ik nu 11 kantoren. Voorheen hadden we er 1 of 2. En we zien dat we daar makkelijker het marktaandeel willen. En wij werken met partners samen. Dus we kunnen wel in 145 landen kandidaten onboarden. Dus wat we bijvoorbeeld nu heel veel zien door alle kostendruk die er is, dat heel veel bedrijven gaan nearshoren. Dus dan zeggen ze, ik wil graag een kandidaat hebben uit Latham. Dus het maakt me niet zoveel uit waar. Mm-hmm. Maar de opdrachtgever zit in Amerika. Of hetzelfde dat we in Nederland werken met een multinational en die zegt, ik wil graag mijn kandidaten in Oost-Europa. Omdat dat kostenefficiënter is voor ze.
7: Wat merken jullie eigenlijk van de geopolitieke onrust?
9: Veel.
8: Ja. Veel. Zijn we natuurlijk heel erg mee bezig ook. Ik zit samen met de andere MD's van onze grote regio's. Dus dat is in Amerika, Duitsland en Engeland. We regelmatig ook praten ook over wat we zien in trends bij klanten. Wat ze daar ontwikkelen. Of wat ze daar als ontwikkeling zien. En ja, de terughoudendheid. En dat hebben we zeker in Nederland het afgelopen jaar heel erg gemerkt. Hopelijk merken we dat nu weer iets meer de goede kant op gaat. Maar heel afwachtend. Ja, heel veel bedrijven die echt zeggen, we gaan nu nog even wachten. Want we weten niet wat er nog op ons afkomt. Dus ja, zeker, daar merken we veel van. En daar moeten we ook. En ik denk dat dat ook wel een uitdaging is, maar waar ons wel goed doorheen weet te slaan, is dat je heel agile, een heel fancy word, maar wel snel moet kunnen schakelen. Dus ook moet kunnen kijken, wat heeft een klant nodig? We hebben gezien dat in de chemie sector behoorlijk pittig is geweest. Dat was een vrij belangrijke sector voor ons. Daar deden we heel veel zaken met klanten die nu niet meer in Nederland zitten. Maar wij merken wel dat binnen die chemie sector er nog steeds ook vraag is naar een bepaald type kandidaat. Dus dat betekent voor ons dat we snel moeten schakelen. Dus ik denk het dicht bij je klanten staan en heel goed weten van wat ligt er bij hun als prioriteit en wat gaat er komen. Dat is voor ons het belangrijkste om mee te kunnen schakelen. Want wat dat betreft is ons netwerk echt heel groot. En kijk, wat je aandacht geeft, groeit. Dus op het moment dat wij heel erg veel aandacht aan een specifiek skillset bieden, dan zullen we daar een groot netwerk in opbouwen. Maar we hebben ook een heel erg slapend netwerk wat we echt wel kunnen aanboren.
7: Je zegt iets over de chemische sector. Zometeen gaan we verder praten over alle thema's die hier voorbij gaan komen. Maar ik heb hier een tijd geleden een ondernemer gehad die een fabriek wilde opzetten vanuit de chemische sector. Biochemicus was hij ook. En dat kon in Nederland eventueel. Bijvoorbeeld bij Chemelot in Geleen. Maar dat ging allemaal heel stroperig. Veel wetgeving. In Saoedi-Arabië staan ze met de armen open. Kom maar hier naartoe. We hebben een zak geld. Is dit eigenlijk, dit praktijkvoorbeeld, ook wat jullie veel voorbij horen komen, dat daardoor bedrijven heel voorzichtig zijn met binnen Europa of binnen Nederland te investeren en toch steeds nog wel naar die andere landen kijken waar eventueel een warm welkom heerst?
9: Zeker. Als je kijkt, Tronox is uit Nederland vertrokken. Ik kan er een aantal andere bedrijven benoemen. Sabiek heeft net een Nederlandse activiteit verkocht. Staat gewoon heel erg onder druk. Dow Chemical heeft nog steeds de grootste locatie buiten Amerika in Nederland zitten. Alleen je ziet gewoon dat er door alle discussie, de discours, er geen duidelijkheid geboden wordt. Nobian was afgelopen week in het nieuws met de zoutputten, die nu ook wederom geconfronteerd worden met de onduidelijkheid. En dat maakt het niet makkelijk. Dus de outlook voor die bedrijven is heel onzeker. Daardoor worden budgetten uitgesteld. Daardoor worden beslissingen niet genomen. En dat schaadt wel de Nederlandse economie, denk ik. En ook het vestigingsbeleid voor dat soort partijen.
7: Ik ga zo verder praten.
6: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Multicolor. Sam Mieu op Nieuw Business Radio.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: Vandaag S3, internationaal recruitment en consultantbureau bij mij in de gast. In de studio te gast is Margo van Soest en Christian Fransen. We hadden het net al eventjes over de type mensen die jullie zoeken, waar jullie recruitment voor doen. Dat is heel uiteenlopend eigenlijk, maar wel een gigantische uitdaging.
2: Absoluut, ja.
0: Hoe zien jullie wat dat betreft de ontwikkeling? HSML, hè, dat is ook zo'n partij waarvan je zegt, daar zouden we heel veel mensen kunnen plaatsen,
2: ja,
0: bij wijze van spreken. Blij dat ze er nog zijn, maar dat scheelt niet veel.
2: Nee, nou ja, dat is een klant waar wel betrokkenheid bij is.
3: Ik denk dat
0: zeg ik het, ik druk het zacht uit, denk ik.
3: Ik denk dat ze zeker kijken naar hun activiteiten, maar ik denk dat de connectie met Nederland dermate groot is vanwege het toeleveranciersnetwerk dat ze niet snel kunnen of willen wegstappen.
0: Hoe heb je gekeken dan naar het politieke spel met

0: een New Ace, die eigenlijk allemaal toch wel afhankelijk zijn van wat ASML gaat doen. En die hebben zich allemaal toch wel toegespitst op toelevering naar ASML toe. Dus wat je zag afgelopen anderhalf jaar, dat die zich ook zijn gaan diversificeren. Omdat zij ook moesten gaan kijken van, nou, wat brengt de toekomst. En nu gelukkig zien we wel weer een duidelijke impuls aan wat ASML gaat doen. En zij zullen blijven kijken. En ze zullen ook, ze hebben een Franse CEO nu. En ze zullen ook blijven kijken naar de technologieontwikkelingen in Frankrijk, denk ik. Maar ook wereldwijd. Maar voorlopig zullen ze nog wel, denk ik, in het Eindhovense cluster blijven zitten. Ook te meer dat Carl Zeiss is een hele belangrijke toeleverancier van hen. Mm. Dat zit in Duitsland gevestigd. Dus vandaar dat het Europese netwerk wel heel belangrijk is voor ASML.
1: En dan met de regelgeving. We hadden het er net al eventjes over. Ja. Dat stokt enorm. De groei van veel bedrijven. Ga je Silicon Valley ontleden. Dan zitten daar eigenlijk van origine heel veel Europese bedrijven die... Ja, na een start-up fase gewoon vertrokken zijn.
2: Ja.
0: Ja. Heeft ook met funding te maken.
1: Dus zeker. Ja, dus zeker. Maar goed, dat is natuurlijk wel wat nu speelt op dit moment. En waar ook over gesproken wordt binnen Europa. Hoe kunnen we die funding makkelijker krijgen voor start-ups om ze hier te houden?
2: Nou ja, ik denk dat het nog een veel breder verhaal is. Het heeft met funding te maken. Daar begint het natuurlijk mee. Maar wat Chris net ook kort aanstipt, het heeft natuurlijk ook met kennis te maken. En ik denk dat dat stuk, het behouden van mensen. Ik denk dat Nederland daar ook wel echt heel waakzaam moet zijn in wat we doen op basis van onze universiteiten en het kennis. Investeren in datacenters. Op het moment dat wij niet genoeg in datacenters investeren, ja, dan daar gaan mensen ook op weglopen.
1: Hoe kijken jullie naar de datacenterstop in Amsterdam bijvoorbeeld?
0: Een grote discussie of dat nou meerwaarde levert of niet. Misschien niet direct de werkgelegenheid. Ik denk wel direct voor je vestigingsklimaat en ook voor bekendheid. En dat het weer andere partijen aanhaalt. Het geeft druk op het grid. Dus bijvoorbeeld een van de punten van ASML was ook dat ze aansluitingen of aansluiting voor hun leveranciers, dat die onder druk komen te staan. Je ziet zo'n Leiden Jars, nu een mooie een organisatie in Nederland die zich vrij snel gaat ontwikkelen. Stroom speelt daar wel een significante rol. Want als jij in niet 24/7 of in de piekuren daar gebruik van kan maken, ja, dan moet je wel je businessmodel
1: hebben. Ja, dat bedoel je natuurlijk ook op de netcongestie, ja. waar we last van hebben.
0: Ja.
1: Als het recruitmentproces, zullen we dat er even bij pakken. Hoe gaan jullie te werk? Hoe werkt dat in de praktijk? Want het zijn best wel eigenlijk hoog opgeleide mensen die jullie recruiten. Maar ook daarbij, de eisen zijn hoog.
0: Ja. Dus het begint eigenlijk met zorgen dat je met de juiste mensen spreekt binnen je industrie. Of binnen je cluster, binnen je sector. Op het juiste niveau. En op het moment dat zij weten dat er bepaalde projecten aan gaat komen. Of een bepaalde urgente aanvraag hebben. Is het voor ons heel belangrijk dat we een goede kwalificatie kunnen doen met degene die gaat inhuren. Dus niet via HR of niet via procurement of niet via een derde, maar direct met de lijnmanager. Want het profiel is altijd maar 70% wat ze zoeken. En sommige dingen zijn nice to have. En andere zaken zijn een must have. En zodra we dat weten. En wat hij net al stelde. Omdat iedereen eigenlijk in zijn eigen niche zit. In zijn eigen skillset. Kunnen we toch wel binnen 48, 72 uur al de gewenste profielen aanleveren. Voor contracts. Voor permanent staffing is dat iets anders. Dan heb je denk ik een omlooptijd van rond de 2 weken. Maar omdat iedereen in een specialisme zit, lukt het ons om heel snel de juiste kandidaten te leveren. En dan is het een kwestie van doorselecteren op de profielen die gepresenteerd zijn. Door te zeggen van dit vind ik heel interessant. Of kijk nog eens een keer meer die hoek in. En dan proberen we daarin zo snel mogelijk dit interview in te boeken. En dan,
1: maar dat klinkt wel als bijzonder. Want je hoort eigenlijk heel veel bedrijven altijd over de war on talent. Zeker op deze vakgebieden.
0: Ja.
1: Hoe kun je dat beslechten dan?
0: De war for talent. Ja, nogmaals, wij geloven heel sterk in het specialisme versus generiek. En als je specialist bent, dan goede mensen kennen goede mensen. Dus als jij met een kandidaat bemiddeld hebt en je vraagt wie zijn de 3 beste in je vakgebied. Op die manier kunnen we toch wel tot de juiste kandidatennetwerken komen. Wij noemen dat candidate communities. Maar dat betekent gewoon dat je met de allerbeste vakspecialisten binnen een niche binnen QA misschien. Of binnen een niche binnen data. En je netwerk opbouwt. Als je maar in contact blijft met je managers. En dan is het vaak de juiste timing dat een aanvraag binnenkomt. Maar als ze weten dat je consistent mooie profielen laat zien, dan komen ze ook bij je terug.
1: Maar dat betekent ook dat je niet voor elke klant die zich aanmeldt iets kan betekenen.
0: Nee, klopt.
1: Dus als voor type klanten, kan je er iets over zeggen?
0: Nou, stel je voor, we doen een kwalificatie en we weten eigenlijk al, dat is een profiel dat we eigenlijk helemaal niet in ons netwerk hebben zitten. Dan geven we dat direct aan. Zeggen, het is niet ons specialisme. Dus dan zullen we latent gaan kijken voor je, maar verwacht niet van ons dat we nu binnen 48 uur of binnen een week terug gaan komen met de juiste profielen.
2: Maar ik denk dat het ook, hè, want we

0: zit natuurlijk uiteraard heel erg vanuit de opdrachtgever. En de klant is natuurlijk ongelooflijk belangrijk. Maar we hebben ook een verantwoordelijkheid en natuurlijk een belang in onze eigen kandidaten. Het gaat natuurlijk ook om dat de kandidaten een opdracht krijgen. En zeker aan de interim kant heel belangrijk. Mm-hmm. Die bij ze past, die ze leuk vinden en waar ze naar op zoek zijn. Dus ik denk de kunst zit hem in. En dat is wel waarom we ook steeds meer in de industrie focus zitten. Om echt op de inhoud echt een gesprekspartner te zijn. Ik denk dat binnen recruitment je veel in een gesprek komt dat... Nou, mensen niet echt weten wat er gezocht wordt en dan proberen een match te maken. En ik denk dat de kunst hem zit en echt waar wij echt dat onderscheidend vermogen willen hebben in wat we kunnen doen, is echt weten waar we het over hebben. En dus ook een band opbouwen of betrokken blijven bij de mensen met wie je in contact bent. Want ook levens veranderen, mensen verhuizen, ja. Mensen krijgen kinderen. Dus ik denk het begrijpen waar iemand in zijn leven zit en wat de behoefte is, plus dat brengen bij een klant. En wat Chris aangeeft, een klant 70% is wat ze echt zoeken. Ik denk dat dat de kunst is. Dat je continu begrijpt dat je echt een gesprekspartner bent. Voor zowel aan de kandidatenkant als aan de klantzijde.
1: Dan trek ik hem wat breder. Want dan ben ik ook wel benieuwd. Want jullie zien die ontwikkelingen. Zien jullie gebeuren aan de praktijk. In hoeverre heb je af en toe de neiging om te zeggen. Die Nederlandse overheid moeten we ook wakker schudden. Zijn daar dialogen?
0: Nou, we zijn niet direct in contact met de Nederlandse overheid. Maar we zijn wel betrokken uiteraard. Hè, door ook de rapporten die we maken. De interviews die we afnemen. Het geluid dat we daarover willen maken. Maar absoluut. Ik denk de gesprekken die we de laatste tijd hebben. Omtrent het zelfstandige. Ja, dat legt wel. Dat brengt in één keer een hele administratieve rompslomp met zich mee. Die niet helpt in waar wij zitten. En dat is snel schakelen. Want de schaarste op de markt in de stem. Is groot. Dus daar is tijd belangrijk. En daar helpt alles wat er nu gaande is niet bij.
1: Nee, nou is er gelukkig. Wat dat betreft is er wat beter nieuws dan de voorgenomen regels en wet en regelgeving die er zou komen.
0: Ja.
1: Dus dat gaat misschien de goede kant op.
0: Dat hopen we. Dat is ook hard nodig. Dus en ik aan de andere kant, en dat is misschien ook gek om te zeggen, maar ik denk dat wij als organisatie nu wel dusdanig opgezet zijn. Ook je back-office is gewoon ongelooflijk belangrijk. Op het moment dat je dat gewoon goed hebt staan en snel kan schakelen, dan ben je ook wel slagvaardiger. En ik denk dat we daar heel veel in geïnvesteerd hebben als organisatie het afgelopen jaar. Wat de toekomst wel ons zou moeten helpen om daar sneller mee om te kunnen gaan. Dus we hebben wel geanticipeerd op alle... Nou ja, hurdles die er zijn. Maar het zou fijn zijn als dat verandert.
1: Expertise in die vakgebieden. Want ik wil zo meteen heel snel naar dat rapport uit oktober. Want dat maakt heel veel duidelijk, denk ik ook.
0: Ja.
1: Zijn er nog vakgebieden die we nu niet besproken hebben, waar jullie ook veel in thuis zijn? Los van die stemvakgebieden?
2: Nee. Wij richten ons specifiek op de stem. Ik denk dat...
1: Is dat altijd zo geweest?
2: Nee, we zijn eigenlijk van oorsprong, van origine, was het IT. Wij gebruiken hedendaagse het woord tech, omdat het wat breder begint te worden. Maar we zijn begonnen als perm in 1986, wat dus dat is permanente staffing. Al heel snel zagen we dat de vraag bij cliënten groter was om een flexibele schil in te richten. Met IT deden dat bijvoorbeeld bij partijen als een Shell of bij een Jacobs binnen de chemische industrie. En toen zagen we eigenlijk... Ook binnen engineering dat daar een hele grote vraag was. En zo zijn we elke keer gaan diversificeren. Later life sciences toegevoegd. En ik denk tot 10 jaar geleden was 80% van wat we deden was met ZZP'ers werken. 20% was dan permanent. Dus het staffinggebied. Nu zie je dat we heel veel via ons employed contractor model werken. Dat is detachering. En wat je net al aangaf. De huidige wet- en regelgeving dicteert eigenlijk dat we naar een consultiemodel moeten. Dus die balans van de producten en services gaat weer veranderen. En we gaan meer investeren in consultancy services. En dat betekent dat je echt projecten gaat aannemen. En op projectbasis gaat werken. En dat je ook leiding en toezicht onder je neemt. Want dat is eigenlijk waar wij naartoe bewogen worden.
1: Ja. En dat komt eigenlijk ook door de Next Gen EU. Hè? Dat is eigenlijk het herstel- en veerkrachtfonds vanuit de Europese Commissie. Waarbij men zegt, Nederland prima, daar is inderdaad geld beschikbaar. Maar daar moet wel een soort van verandering komen op de arbeidsmarkt. Op allerlei vlakken. Dat raakt jullie ook.
0: Ja, ik denk dat de arbeidsmarkt, daar zitten zo ongelooflijk veel knoppen waar je aan moet drukken om die in beweging te krijgen en goed te laten lopen. En daar, al deze elementen spelen daar. Regelgeving is daar één van. Maar ik denk, en dat hangt ook vanaf hoe je dat definieert. Maar omscholing, de investering in de omscholing. Als we kijken nu wat de plannen zijn van het huidige kabinet. Is ook echt, de transitievergoeding moet meer geïnvesteerd worden in een leerdoel. Dan echt een daadwerkelijke vergoeding. Ja, we moeten echt aan de bak met het deel van de mensen dat nu nog niet of nog niet helemaal volledig aan het werk is. Dan wel het omscholen. We zullen echt moeten kijken hoe we mensen gaan omscholen. Om toch klaar te zijn voor de vraag van de toekomst.
1: Zullen we eens even kijken naar het STEM Workforce Report. Daar zie ik al één cijfer staan. De brain drain. Nou, dat klinkt heel onheilspellend. Ja. Toch? Ja, kan niet anders zeggen. 47% van de STEM professionals overweegt vertrek naar het buitenland. We hebben het eigenlijk net al even benoemd. Tweede hoogste wereldwijd.
0: Ja. Ja.
1: Wat moet je nog meer zeggen? Dat is toch een enorme alarmknop, zou je kunnen zeggen.
2: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat als je kijkt naar de farmaceutische industrie, dus het Leiden cluster onder andere, maar ook in Nijmegen is de cluster, in Utrecht nu ook, heel erg belangrijk. Maar het wordt ook een beetje een talentpool voor de rest van de wereld. En we hebben een aantal hele grote farmaceuten in Nederland. En je ziet dat wel bepaalde activiteiten, zoals de API, dus de actieve ingrediënten, dat die naar het buitenland zijn gebracht. Je ziet dat R&D ook naar het buitenland wordt gebracht, waardoor er meer productie in Nederland plaatsvindt. En dat zijn nou niet direct de technische of de niche profielen. Dus daarin hebben wij ook een aanpassing moeten maken. Maar ik denk dat het belangrijk is dat daarin heel goed in geïnvesteerd wordt. En ook het vestigingsklimaat, dus opleiding, maar ook infrastructuur, toegang tot elektriciteit is heel erg belangrijk daarvoor. Ja.
1: Nu zie ik dat Barcelona zich steeds meer profileert als een AI-hub.
2: Ja, digitalization. Ik weet niet of het AI is. Je ziet al heel veel grote partijen.
1: Maar wel tech.
2: En dat, ja. Je ziet daar een hele grote community met multilingual skills. Die spreken 2-3 talen. Dus heel veel mensen uit Frankrijk zijn naar Barcelona gegaan. Dat is natuurlijk niet zo heel ver. En je ziet daarin dus dat partij ook dat het loon wat lager ligt. Dus als jij je hoofdkantoor in Parijs hebt en je zet je digitization hub neer in Spanje, is dat en kosteneffectief. Kun je en meerdere locaties, want dit zijn vaak mondiale partijen. Dus kun je meerdere locaties vanuit die hub bedienen. Dus daar zien we wel een trend. En ik, als ik een beetje lees wat naar de toekomst gaat gebeuren, zie je ook al een hele aantal grote FMCG-organisaties daar naartoe trekken nog. Er zitten er al een paar. Maar op een gegeven moment ontstaat er een cluster en gaat dat een aanzuigende kracht creëren.
1: Precies, dat is de reden dat ik hem vraag. Want ja. Dan kom jij weer, Margot, want je bent natuurlijk ook verantwoordelijk voor Spanje. Ja, dan gaat het goed, hè?
0: Daar gaat het heel goed. Daar zijn we nog relatief klein. We hebben een kantoor in Barcelona en in Madrid. Ik denk dat we zitten met 35 mensen daar nu. Maar wij zien zeker dat daar ongelooflijk veel mogelijkheden liggen. En de aanvragen. Maar ook daar, ik denk wat Chris ook aangeeft, is het belang van de relatie met de klanten. En goed begrijpen wat de klanten daar nodig hebben. En ook daar zijn klanten die we daar ook buiten de grenzen van Spanje bedienen. Dus zeker Spanje gaat goed. En we hebben genoeg te doen. We hebben enorm ambitieuze plannen in Spanje. Maar ik denk dat we wel steeds meer gaan naar een landschap waar wij heel veel over in gesprek zijn, ook intern. Hoe bedienen wij nou zo'n klant ook buiten de grenzen? Kijk, wij hebben bepaald, we zijn Nederland en we zijn Spanje en we zijn Dag. Maar een klant heeft natuurlijk ook gewoon een behoefte. Die hebben een center in Spanje zitten, waar ze een kenniscenter hebben, maar daar wel ook leveren in Roemenië of in Frankrijk. Hè. Dus dat zorgt zeker voor heel veel uitdagingen, maar ook heel veel leuke. Hè. Dat is natuurlijk ook wel heel spannend.
1: Dan heb je het ook een beetje over de ontwikkeling van de interne markt in Europa. Om te zorgen dat die grenzen nog minder grenzen zijn. Hè? Dat er veel makkelijker verkeer over en weer kan. Qua wet en regelgeving, maar ook qua jurisprudentie, dat soort zaken. Daar zijn jullie erg bij gebaat, kan ik me voorstellen.
0: Zeker, dat is absoluut. Het scheelt tijd, waar we het net over hadden. En tijd, je wil zo min mogelijk tijd verliezen. En ik denk ook in de zoektocht voor een klant, hè? Dat je daar niet heel erg mee bezig hoeft te zijn, maar dat je gewoon kan kijken wat is het, waar het eigenlijk om gaat. Wat heb ik nodig? Nou, ik heb een goede kandidaat nodig en dat je daarmee aan de slag kan gaan.
2: Bedrijven zijn ook netwerken, hè? Dus hoe sterker je netwerk en hoe lager de grenzen daarin is heel erg belangrijk. En gaat waarschijnlijk ook een grote consolidatie aankomen in de bankaire sector. En daar is Spanje denk ik ook heel goed gepositioneerd om daarin mee te spelen. In Nederland wellicht wat minder. En dat was 10, 15 jaar denk ik andersom. Dus zo zie je ook dat het verschuift door Europa heen.
1: Is er voldoende besef eigenlijk in Nederland dat dit aan de hand is?
2: Ik denk dat het bij een select groepje dat er is. En ik denk dat het steeds meer begint te komen nu. Maar de politiek moet daar wel op gaan acteren.
1: Volgende cijfer. Replacement challenge. 61% van de werkgevers worstelt met vervanging van vertrekkende specialisten.
0: Ja.
1: Hoe vul je dat op?
0: Ja, nou, ik denk de combinatie waar we nu staan. Ja. We staan echt op een punt vergrijzing. Er zijn een paar grote tickets die natuurlijk... workload die er is. Digitalisering nog binnen onze eigen overheid... is alleen al een onderwerp waar je denk ik heel veel mensen aan de bak kan hebben. Dus hoe vul je dat op? Nou, het belangrijkste waar we het net kort over hadden is het stukje omscholing. Ik denk als we dat niet doen en als bedrijven zich daar niet bewust van zijn... dat je echt moet kijken op wat je nu in huis hebt... hoe je dat een kans kan bieden om te ontwikkelen. Want ook daar moeten we niet vergeten het vinden van mensen... heeft te maken met de vaardigheden, maar ook met de match. Dus als je iemand in je organisatie hebt die nu past in de organisatie, in de organisatiecultuur begrijpt en het daar fijn heeft, ja, dat, die wil je behouden. Ja, dan zul je toch echt aandacht moeten besteden, ook aan je workforce planning. Hè. Ik denk dat dat ook echt iets is waar bedrijven nog veel aan kunnen doen. Dus waar staan we nu? Wat gaat het betekenen? Wat hebben we nodig? Hoe ziet het over 5 jaar eruit? Dus ik denk dat bedrijven vooral heel strategisch moeten gaan kijken, hoe gaan we om met onze workforce planning? Wat zijn onze grote projecten? Nou, dat heeft alles te maken met wat we allemaal net besproken hebben. Met wet, regelgeving. Wat verwacht dat er gaat komen. En dan goed kijken. Wie hebben we? En hoe kunnen we die mensen dusdanig in gaan zetten. Dat we dat gat kunnen vullen. Want alleen extern. Dat gaat de uitdaging worden.
1: Want dan op dit vlak. Hè, we hebben natuurlijk te maken met weer de tweede geloof ik vergrijzingsgolf. Dat zijn mensen die zijn opgegroeid zonder computer. Zonder IT. Dus adoptievermogen is misschien wat moeilijker. Mm-hmm. Maar wij gaan straks, en dan heb je het over 20, 30 jaar, doorwerken tot 68, misschien 70 jaar. Kijken jullie ook naar de verschuiving qua leeftijdscategorie? Dat jullie ook die oudere doelgroep benaderen en daar kijken wat daar een omscholing voor talenten eigenlijk uit voortkomen?
0: Ja, ik denk vooral dat dat iets is wat ook waar bedrijven voor open moeten staan. Hè? Het begint ook met het besef van een organisatie. Dat, dus jouw vraag net, zijn ze er genoeg bewust van? Nou ja, ik denk dat de alarmbel echt wel aan is. En dat het besef er wel moet zijn dat dit nodig is. En we hebben het over de oudere generatie. Dat is zeker een populatie waar we denk ik heel veel mee kunnen. Maar we moeten ons ook inrichten op de huidige groep, de Gen Z, die eigenlijk aantoont dat ze maar 1,5 jaar committed zijn om bij een organisatie te willen werken. Dus daar moet je ook op inrichten van hoe hou je dan die generatie ook weer engaged en bij je. Dus ik denk dat workforce planning en in kaart brengen hoe of wat, als bedrijven daar nu nog niet mee bezig zijn, dat echt een probleem is.
1: Maar dat is voor bedrijven ontzettend spannend. Want stel dat je 40% van je personeelbestand na 1,5 jaar weer wegloopt, dan gaat er heel veel kennis die geïnvesteerd is in die mensen verloren.
0: Ja.
1: Je moet steeds opnieuw beginnen. Dat is geen gezonde bedrijfsvoering.
0: Het is wel de realiteit. Hè? Als we kijken naar die generatie. Dus ik denk dat we ons aan de realiteit moeten aanpassen. En dat daar dus vragen zijn ook van. Hoe pas je daarop aan? Wat zijn de wensen? En, hè? Dus het hybride werken. Al dat soort dingen. Heel eerlijk. Wij hebben daar ook een uitdaging intern. Wij zijn ook zoekende hoe we dat doen. En hoe we dat moeten doen. Dus ik denk dat dat continu dicht bij je mensen staan. En ontdekken wat ze bindt.
1: Volgende. 81% ervaart, wat impact betreft, projectvertraging en innovatieverlies.
0: Ja.
1: Ook weer zo'n heel hoog cijfer. Ja.
0: Ja, als we het hebben over het innovatieverlies, daar hebben we het net ook over gehad. Ik denk dat alles...
1: hangt een beetje met elkaar samen eigenlijk.
0: Ja.
2: Het is ook de sectoren waar we gepositioneerd zijn. Hè? Bijvoorbeeld de chemische sector. Het is natuurlijk al heel lang wordt er gesproken over waterstof. Eerst was het groene waterstof. Grijs is natuurlijk taboe. Nu gaat het discours over blauwe waterstof. Er worden geen beslissingen genomen. Dus je merkt door het uitblijven van die beslissingen dat ook de innovaties dus uitblijven. En dat zie je denk ik in heel veel sectoren. Dat zie je ook wellicht binnen de farmaceutische industrie. Maar dat zie je ook binnen het techcluster in Eindhoven. Dus ik denk dat het ook reflecteert in die getallen in de sectoren waarin sterker geprofileerd zijn. Dat die uitslagen er zijn. Maar ja, het is wel waar we vandaag staan. Heeft ook te maken met de tarieven van Trump. Want daardoor zijn ook heel veel dingen op stop komen te staan. Ik denk dat het een alarmbel is. Ik denk dat in de toekomst wellicht wat genuanceerder zal zijn. Maar wel een duidelijke roep dat de barrières weggehaald moeten gaan worden. Zeker voor Nederland.
1: Nu gaat die ontwikkeling in de tech gaat enorm snel.
2: Ja.
1: Hoe gaan jullie daar zelf mee om? Want jullie zijn recruiters en consultants die ingezet worden.
0: Ja.
1: Maar je moet zelf ook mee.
0: Ja,
1: hoe doen jullie dat?
0: Ja, 100%. Nou, wij zijn overgegaan naar een volledig nieuw systeem. Waar we dus wel ook veel mogelijkheden hebben om gebruik te maken van op AI en dat soort zaken. Maar het is ook een vraag die wij hebben. Hoe krijg je je eigen medewerkers dusdanig betrokken en dat ze ook zelf gaan ontdekken wat het voor je kan doen. Dus ik denk dat het vooral in efficiëntie en in kennis. Hè, dus het gaat ons heel ontzettend helpen in. En daar zijn we al denk slagen mee aan het maken met het systeem ook. Dat je echt die kennis van die industrie. Waar je vroeger, toen ik heel lang geleden als consultant begon. Ja, dan moest je echt apart gaan zoeken op website. Wat betekent dat? Wat is het? Ja, en nu wordt er natuurlijk veel meer aangeboden. Waar is een organisatie van de industrie mee bezig? Dus de efficiëntie in kennis en het brengen van kennis naar je medewerkers is wel echt iets waar wij heel veel baat bij hebben. En dat moeten we dan omzetten in consultie naar de klant toe.
1: Ja, want AI is natuurlijk een hele belangrijke. Dat gaat ook heel veel veranderen.
2: Ja.
1: Daar blijkt ook wel uit het onderzoek. 52% gebruikt ongeautoriseerde AI tools. Dat is zorgwekkend.
0: Ja, absoluut.
1: Want dat is ook eng. Ja. En 69% verwacht automatisering van taken binnen 12 maanden. En dat is een disruptor van heb ik jou daar voor veel medewerkers. Ja. Dat brengt onrust, kan ik me voorstellen.
2: Ja.
1: Of biedt het ook kansen? Ik denk dat het kansen biedt. Maar goed, kansen. Hoe ervaren jullie dat in de markt?
2: Ik denk dat het algemene besef is dat het meer banen gaat opleveren dan het banen gaat verdwijnen. Alleen het adaptieve vermogen van mensen is natuurlijk wel heel belangrijk. Wij zijn nu al technisch in staat dat we in plaats van dat we zelf een kandidaat bellen, dat een AI tool dat doet. Alleen de vraag is, als jij een engineer bent laat ik zeggen even wat in de oudere generatie, je bent 67. Je hebt je hele leven daar gewerkt en een AI bot belt jou met de vraag of jij een rol wil vervullen bij een groot chemisch bedrijf in Nederland. Gaat die persoon daar heel goed op reageren of is die wel terughoudend?
1: Nee, ik kan ook denken dat dat spam is, toch?
2: Ja. Nou, bijvoorbeeld. Ja. Daarin is ook heel belangrijk dat ook al hebben wij de technologie en ook al kunnen we het al inzetten, de timing is denk ik heel erg belangrijk. In ons vakgebied is het heel belangrijk dat je je netwerk opbouwt en dat je de persoonlijke connectie voelt. Want dat het vertrouwen om met elkaar samen te werken is heel erg belangrijk. En dat vertrouwen, dat doe je door persoonlijke relaties. Zowel met je cliënten, maar nogal meer met je kandidaten. En een kandidaat kan altijd een manager worden. En een manager kan ook altijd een kandidaat worden. Dus dat is het netwerk waar we in opereren. Dus AI heel erg belangrijk. Systemen heel erg belangrijk. Alleen hoe we het inzetten en wanneer is iets waar we heel goed over nadenken.
1: Nou, we gaan zo meteen verder praten over de toekomst ook met name. En ook de lessons learned eigenlijk uit dit rapport en hoe die ontvangen is.
3: Let's Talk Business op New Business Radio.

0: After 12, somber op Nieuw Business Radio. Het programma Let's Talk Business.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: Vandaag staat S-Tray Centraal, internationaal recruitment en consultantbureau. En in de studio Margot van Soest en Christian Fransen. En we hadden het net natuurlijk over jullie stemonderzoek. Het report, workforce report. Wat zijn de lessons learned voor jullie zelf ook?
2: Oeh, dat is een hele grote vraag.
0: Ja, ik snap het.
2: Ja, waar ga je beginnen met?
0: Kill your darlings, zou ik zeggen.
2: Ja, ik denk dat wij eerder die verdiepingsslag hadden moeten maken als het gaat ook om thought leadership en in industrieën opereren. Ik denk dat het heel belangrijk is en nog belangrijker gaat worden is dat je echt weet waar je het over hebt en echt op dat vlak die adviserende rol kan spelen intern en extern. En dat hebben we gedaan. En dat, ik denk dat dat ook op het tempo is gegaan waarin we dat hebben kunnen doen. Maar de afgelopen jaren zijn we daar absoluut in versneld.
0: Ja, dus ook die skills evolueren heel snel.
2: Ja.
0: En ja, je moet dat gewoon gaan eisen, denk ik, van je mensen.
3: Nou, dat doen ze eigenlijk zelf ook wel.
0: Staat er in ieder geval intrinsieke motivatie ook?
3: Zeker, want als je met die specialisten, sommige van die specialisten zijn zich aan het omscholen nu. Die gaan bijvoorbeeld naar deep learning, machine learning. Dus dat zijn absoluut de technologieën van de toekomst. En daarin willen wij juist ons positioneren, omdat wij echt geloven in dat specialisme. En bijvoorbeeld bij onze grootste brouwer in Nederland deden wij vroeger op een bepaalde skill eigenlijk altijd heel veel bemiddelingen. En dat is gewoon totaal verdwenen door automatisering, dus dat bestaat niet meer. En van origine zijn dat allemaal mechanical engineers, dus die scholen zich wel weer een ander vakgebied om. Maar dat is heel belangrijk voor ons. En ik denk een van de punten uit het rapport is dat we in Nederland wel op een kruispunt staan. Dat we beslissingen moeten gaan nemen. En beslissingen gaan nemen voor de toekomst. En die zijn vrij urgent. En het rapport van Wenning is denk ik daar vrij duidelijk in. Het rapport van Draghi ook.
0: Mm-hmm, ja.
3: Maar het gaat nu wel. Binnen onze organisatie is ook heel vaak hartstikke goed dat je een mooi plan hebt. Maar je moet het wel in actie gaan zetten. Dus je moet het wel executen. En dat is denk ik de grootste uitdaging voor de huidige regering. Dat we nu plannen in actie gaan zetten en daadwerkelijk dingen gaan veranderen.
0: En dat betekent echt versimpelen en vereenvoudigen van wet en regelgeving. Nou, enerzijds kan Nederland heel veel zelf doen. Anderzijds is in Europa al een start gemaakt. Alleen de vraag is, gaat dat snel genoeg?
3: Ja, daar zijn we afhankelijk van. Ik denk dat wet en regelgeving heel belangrijk is. Maar we moeten ook ons andere vragen stellen. Ik snap de complexiteit omtrent Tata Steel. Maar willen we over 10 jaar dan afhankelijk zijn van staal uit het buitenland? Vraagteken.
0: Wat behoud je niet? Dat is eigenlijk ook de strategische autonomie.
3: Ja.
0: Dat geldt eigenlijk voor niet alleen Nederland, maar heel Europa.
3: Ja.
0: Moet je nou ook anders misschien kijken naar welke kennishubs je waar neerzet?
3: Zeker. En je moet ook kijken waar je nu al heel goed in bent. En ik denk ook bijvoorbeeld in de defensieindustrie. Andere landen zoals Duitsland en Frankrijk, die zijn misschien wat beter in de hardware. Wij zijn denk ik heel goed om de techniek eromheen aan te leveren. Met bedrijven als een ASML of met een Thales. Het is natuurlijk ook een vrij grote organisatie nog in het oosten van Nederland. Is wel deel Frans, maar het is Frans eigenlijk georiënteerd. Maar daarin moet je ook gewoon keuzes maken. Waar ga je wel op wedden? En waar zeg je nou, dat ligt wellicht niet direct in ons expertisehoek. En dan gaan we afhankelijk worden van Duitsland. Of van een Frankrijk, of van een Spanje, of in Italië is natuurlijk ook een grote speler erin. Positionering is heel belangrijk. En VDL heeft daar een grote kans in. Maar je ziet ook heel veel kleinere partijen in Nederland die goed gepositioneerd zijn om op deze golf mee te gaan varen.
0: Ja.
3: Alleen duidelijke keuzes is heel erg belangrijk.
0: Dan even per sector, hè, de techsector. Wat zijn daar de implicaties op dit moment?
3: Ik denk dat daar heel veel verandering plaatsvindt. Dat de vraag is, wat gaat AI doen? Hè? Dus, en daarin zien we nu dus ook dat waarin voorheen iets meer op software development, software engineering, zodat dat nu data en SAP of ERP in het algemeen veel meer gevraagd wordt. En ik denk dat er sowieso een convergentie gaat plaatsvinden tussen IT en engineering. En dus machine learning, valt dat aan de IT-kant of valt het misschien toch aan de engineering-kant? Het wordt steeds diffuser en dan nog staat een grijs gebied. En dat is denk ik heel interessant, want daar ontstaan dus weer nieuwe posities, dus nieuwe skills, waar wij mooi kunnen inspelen.
2: Maar ik denk, hè, dat is aan de kant van de skills die zich ontwikkelen. Zorgelijk is wel dat we gewoon, er zijn ook steeds minder studenten die voor die richting kiezen. Dus het gat in de vergrijzing en de instroom, ja, daar zit ook een grote uitdaging. Dus alles wat zich, hoe we ontwikkelen, hè, zo over innovatieslag hebben, dan heb je wel de mensen nog die het kunnen doen. En ik denk dat daar in Nederland, ongeacht alle wet en regelgevingen die ons tegenhouden, ook een heel groot gat ontstaat in er zijn gewoon niet genoeg mensen. Er gaan te veel mensen de arbeidsmarkt af. En er komen te weinig mensen de arbeidsmarkt op.
0: Ja, daarvoor zijn jullie natuurlijk ook internationaal actief. Om dat gat toch te proberen te vullen. De engineering. Zijn daar nog speciale dingen ten opzichte van eigenlijk de tech waar we het net over hadden. Die anders zijn bij wijze van spreken.
2: Anders zijn ten opzichte van?
0: Nou, bijvoorbeeld de duurzaamheid. Dat komt daar wellicht veel meer aan bod.
3: Nou, ik denk dat zij voornamelijk ook kijken naar ook digitalisering. Dus als je de inspection doet en je gaat bij Shell een tank inspecteren. Vroeger ging iemand met het trappetje naar beneden. Nu doet een drone dat.
0: Ja.
3: En daar zo kan ik wel talloze voorbeelden noemen. Wat binnen die industrie dadelijk gaat veranderen. Dus dat zijn een van de grote onderwerpen binnen die sector. Dus dat zijn zeker grote veranderingen die plaats gaan vinden. En daar vindt dus ook een verschuiving plaats in het soort arbeidskrachten dat zij nodig gaan hebben.
0: Ja, dat zie je
2: natuurlijk. Vandaag ook. En in het FD ook, dat duurzaamheid echt. AI is nu hot topic. Duurzaamheid valt echt weer een beetje van de ladder af. Dus ik denk dat dat ook de shift in prioriteiten van bedrijven. De focus is anders. Waar misschien 5 jaar geleden duurzaamheid als number one staat. Ik denk dat je dat ook in alle politieke debatten ziet. Hè? Dat is minder een topic als vanzelfsprekend waar dat 5 jaar geleden wellicht was. Ja.
3: Effectiever produceren, dat is heel belangrijk. En dat doe je door kennis en dat doe je door de juiste mensen binnen te halen.
0: Er zijn heel veel ontwikkelingen gegaan. Ik zou daar nog heel graag over door willen praten. Tot slot, waar zien jullie S3? We staan over 5 jaar. Dat is een hele lange termijn, weet ik. Maar toch stellen we altijd die vraag.
2: Ja, nou, ik ga ervan uit. Ik ben ongelooflijk. Kijk er echt naar uit dat we een stuk thought leadership partnerships met klanten hebben. Dat we echt daar adviserend zijn vanuit de inhoud. Hoe zij hun eigen organisatie kunnen ontwikkelen. Dus ja, ik verwacht alleen maar groei.
0: Bedankt voor het komen, Ster, naar de studio. En veel succes met S3. Margot van Soest, Managing Director voor Nederland en Spanje. En Christian Fransen, Senior Director Client Services. Tot zover deze aflevering van Let's Talk Business. Je kan hem terugluisteren via onze website newbusinessradio.nl. Graag tot de volgende.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
7: Google breidt Gemini uit met 3 nieuwe AI-modellen. De opvallendste is Gemini 3.6 Flash, die volgens Google minder rekenkracht nodig heeft en daardoor goedkoper is voor bedrijven die AI op grote schaal gebruiken. Daarnaast zijn er een lichtere versie voor snelle taken en een model dat speciaal is ontwikkeld voor cybersecurity. De nieuwe modellen zijn bedoeld voor toepassingen zoals chatbots, documentanalyse en softwareontwikkeling. Tegelijkertijd laat Google ook al weten dat de ontwikkeling van de volgende generatie, Gemini 4, al in volle gang is.
1: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
8: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
9: Manutan.
8: Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
9: Manutan.
8: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
10: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Vectris. Op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
1: Hoe zorgt jouw organisatie voor impact? Wat betekenen jullie voor de samenleving? Bedrijven hebben de kracht om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Zo zorgen zij voor winst op alle vlakken. In Impact hoor je leiders en experts over duurzaamheid, MVO, circulaire economie en natuurlijk Impact met Glenn van der Burg.
11: De overheid stelt steeds strengere duurzaamheidseisen voor hun eigen inkoop. Met ruim 100 miljard is dat een enorm sterke verduurzamingskracht. CO2 en stikstof omlaag, diversiteit, een groene wagenpark. Maar in de praktijk landt zo'n verplichting op het bureau van een van de mensen die werkt bij die overheid. En dan begint het echte werk. Hoe krijg je een organisatie mee als een verandering van bovenaf wordt opgelegd? In deze aflevering hoor je hoe je draagvlak bouwt voor die duurzame keuzes die je niet zelf per se hebt bedacht. En wat zo'n transformatie eigenlijk vraagt van leiderschap. Ik heb 2 gasten in de studio. Caroline de Lange Egeter is de gast. Ze is teamchef wagenpark en vaartuigbeheer sector vervoer en vaartuig. Ja, het is een heel lang verhaal. Bij de politie dienstencentrum. Dus ze werkt bij de politie. En Anneke Petersen is er directeur Europe Car for Business. Ja, en wij zijn natuurlijk bijzonder blij dat je luistert naar Impact.
1: Impact met Glenn van der Burg op Nieuw Business Radio.
11: Ja, met in de studio Caroline de Lange Egeter. Ik heb er heel erg hard op geoefend, want ze heeft een bijzondere naam. Van het politiedienstencentrum. En Anneke Petersen van Europe Car for Business. Fijn dat jullie er allebei zijn in de studio. Eerst maar even om een beetje gevoel en beeld te krijgen, Caroline. Het politiedienstencentrum, dat klinkt als een club die de politie helpt om allerlei dingen voor elkaar te krijgen die ze dan niet zelf hoeven te regelen.
5: Ja, dat klopt echt helemaal.
11: En niet waar?
5: Jawel.
11: Oh, het goed.
5: Klopt echt helemaal. Dus, maar eerst even dankjewel Glenn voor dat ik hier bij jou mag zitten en bij Anneke. Superleuk. En ook om iets te vertellen over de politie en het politiedienstencentrum. Wij zijn inderdaad ondersteunend aan al de blauwe collega's, de operationele collega's. Dus wij ontzorgen de collega's die het werk en het moeilijke werk doen. Dat wil niet zeggen dat onze afdeling het niet moeilijk heeft of moeilijk werk doet, maar heel anders. Hè? Dus de uitdagingen die er liggen voor het team zijn heel erg facilitair gericht. Ja. Dus vandaar het politiedienstencentrum.
11: Ja, en dat is nogal wat, hè? Want als ik gewoon even in mijn hoofd bedenk, dan zie ik een politieagent. Die heeft natuurlijk een pak aan. Er hangt van alles aan een riem. Dat moet allemaal georganiseerd worden. Die zit op een fiets of in een auto of in een boot zelfs, heb ik begrepen. En dan moeten er nog salarissen uitbetaald worden. Dan moeten er nog. Je kunt het zo gek niet verzinnen. Bureaustoelen, tafels, panden. Kogelvrij glas. Zo kan je nog 3 uur doorgaan. En dat wordt allemaal door dat politiedienstencentrum geregeld.
5: Nou, je hebt je huiswerk goed gedaan, hoor ik al wel. Want dit zijn echt allemaal onderdelen die bij ons in het politiedienstencentrum zijn samengevoegd. Ik gebruik vaak de afkorting PDC. Dus stel dat de luisteraar denkt, waar heeft het over? PDC, politiedienstencentrum. Dat zit er allemaal in. Hè. We hebben inderdaad de huisvesting is bij ons georganiseerd. Ik hoor al iets van kleding voorbij komen. Of zo'n wapen die de collega's hebben. Dat is politie uitrusting. En de sector waarmee je begon, hè, sector voer en vaartuigen, daar ben ik een onderdeel van.
11: Ja.
5: En dan hebben wij inderdaad over een wagenpark van ongeveer 11.000 voertuigen.
11: Wauw.
5: Er zitten ook nog aan.
11: Zijn jullie dan de grootste in Nederland zo'n beetje?
5: Nou, ik denk qua overheid wel. Ik hou een slag om de arm, maar ik denk dat wij wel de grootste zijn qua overheid.
11: PostNL zal wel veel autootjes hebben.
5: Ja, maar valt niet
11: bouwbedrijven misschien.
5: Ja, die zijn ook natuurlijk echt erg groot. Anneke met haar club is natuurlijk ook echt heel erg groot. Maar vanaf de overheid zijn we denk ik wel de grootste, ja.
11: Ja, 11.000, jeetje zeg. Maar dus ook vaartuigen. Ook nog, help ons daar eens een beetje bij. Waar moeten we dan aan denken? Wat vaart er rond?
5: Ongeveer een dikke 200 vaartuigen. Dat kan zijn van de waterscooter. Tegenwoordig misschien wat nieuwer in het beeld. Maar ook de jeugd die maakt daar gebruik van. Dus wij ook. Maar ook gewoon de rips en de rups. Dat zijn wat meer mobiele, snelle bootjes of boten. Of eigenlijk moet ik vaartuigen zeggen van mijn team. Dus, maar we hebben ook zeewaardige schepen. Dus het varieert van heel klein tot heel groot.
11: Wauw.
5: Ja.
11: All right. Nou, dat moet allemaal gedaan en beheerd worden. En waar wij natuurlijk over gaan hebben is, dat moet ook allemaal verduurzaamd worden.
5: Ja.
11: Anneke, want voordat we naar wat dat voor de politie betekent. Dit is natuurlijk een enorme beweging die sowieso gaande is.
5: Ja.
11: Waar moet ik dan aan denken? Hoeveel van de nieuwe voertuigen, als we het dan gewoon over auto's hebben, even simpel gezegd.
5: Mm-hmm.
11: Hoeveel van de nieuwe voertuigen wordt er dan nu al gevraagd naar elektrisch, duurzaam, anders dan voorheen?
12: Nou, als je het over productie hebt, wat hier naar Nederland wordt gehaald van nieuw, is dat echt heel veel. Het grote merendeel. Natuurlijk gedreven door zakelijk Nederland, wat zo meteen gaat moeten. En wat al heel veel gestimuleerd wordt, maar ook zo meteen gestraft, zeg ik maar even onaardig.
11: Ja, want dat is een van de dingen die. Ja. Want als consument, zeg maar even tussen aanhalingstekens, merk je daar niks van. Maar dat is een interessante regeling. Hè? We kennen natuurlijk allemaal de sponsoring van de overheid, dat je bijtelling een stuk minder was. Dat was natuurlijk voor de consument heel leuk.
5: Mm-hmm.
11: Dat is er af. Daar vinden heel veel mensen wat van. Die zeggen, we willen toch juist verduurzamen, maar er is iets voor in de plaats gekomen.
12: Ja, en even aanvullend op je andere vragen. De wagenpark in Nederland is natuurlijk ook gewoon relatief oud. Erg oud als je het afzet in Europa. Dan hebben wij gewoon heel veel hele grote tweedehandsmarkt. Waar niet elektrisch in rijdt. En wat we maar blijven doorpompen in onze Nederlandse, op de Nederlandse wegen. En dat wordt heel erg gedreven door dat auto's gewoon heel duur zijn. Ja. De BPM is een instrument waar heel veel mee gedaan wordt. Maar wat ook de beperking oplevert om meer nieuwe elektrisch het land in te krijgen. Maar aansluitend daarop, ja zeker. Die consument heeft natuurlijk veel waarde gehad in allerlei subsidies, vrijstellingen van BPM om vervolgens elektrisch te gaan rijden. Dat verdwijnt. En het is al jaren aan de gang. Ik bedoel, dat komt natuurlijk uit het Brusselse. Met allerlei green deals. En de stimuleringen van groei en de afspraken met de grote fabrikanten. Daar hebben we nou. Het kon niet langer dat gestimuleerd wordt. Uiteindelijk moet die kanteling naar. Ja, je moet er eigenlijk al zijn. En dan is het toch de route geweest om zakelijk Nederland nu te stimuleren. Gewoon de corporates en de organisaties, ja. De werkgeverskant. Door te zeggen, je moet, want anders.
11: Ja, want ja. Er is nu dus. Ik wist dat ook niet, maar nu weet ik het wel. Maar leuk voor iedereen om dat te weten.
12: Ja.
11: Nu is het dus een regeling dat als jij een auto ter beschikking stelt aan je medewerker.
12: Ja.
11: En dat is niet een duurzame variant. Dus stel je voor, in het ergste geval, het zijn of andere rokende diesel.
12: Mm-hmm.
11: Dan krijg je een boete.
12: Ja.
11: Toch? Hoe heet dat ding?
12: Dat is de pseudo-eindheffing. Ja.
11: Wel echt een goede marketingterm. De pseudo-eindheffing. Mm-hmm. Niemand snapt wat dat betekent. Dus je moet dat altijd uitleggen.
12: Ja.
13: Klinkt wel een beetje politieachtig. Een beetje pseudo.
12: Ja.
13: Een beetje geheimzinnig.
12: Ja. Ja.
13: Het heeft niks met ons te maken hoor.
12: Ja. Nee, helemaal niet. Hè. Nee, dit was vorig jaar redelijk. Er kwam wel zo'n boemerang binnen, zeg maar. We wisten natuurlijk dat er iets aan moest komen wat ervoor zou zorgen dat het een betaalbare situatie zou worden.
11: Ja.
12: Voor de regering en de staatskas om te zorgen dat elektrisch het land in zou komen. Maar dat het deze vorm zou zijn, dat was een van meerdere vormen. En dat die zo zou heten, was een verrassing.
11: Ja. Maar dat zorgde dus voor dat in plaats van dat de consument...
12: Mm-hmm.
11: Voordeel heeft bij een elektrische auto, heeft nu de werkgever nadeel bij een niet-elektrische auto. Om het maar even simpel te zeggen.
12: Ja, in die end heeft denk ik ook de consument wel voordeel. Want wat er gebeurt is dat natuurlijk in al die jaren dat er wel gesubsidieerd en wel gepromoot is. Zijn natuurlijk ook de modellen, de productranges verre uitgebreid aangepast. Ook naar beneden toe. Hè. Dat zie je bij alle merken. Dat ook in de kleinere segment auto's goede, betere alternatieven zijn. Bij dit beleid heeft de consument in die natuurlijk ook gewoon laat dat die druk daar komt. Dat de fabrieken daarin aansluiten. Dat de overheid zakelijk dat zo op deze manier stimuleert. Want dan komen ze ook de markt op. Dat is gewoon wat er
11: gebeurt. En jullie hebben daar dan ook een rol in om vanuit Europe Car for Business. Om dan tegen je klanten te zeggen, dit komt eraan, tenminste. Ondertussen is het al zover.
12: Ja.
11: Hoe werkt dat? Want het is natuurlijk ook een ingewikkelde boodschap. Het liefste zeg je natuurlijk tegen je klant. U vraagt, wij draaien. We hebben de oplossing voor uw probleem. Maar nu is ook de boodschap. Ja, de wereld is aan het veranderen. Dus misschien moet je een beetje meebewegen.
12: Ja. Ja, wij doen natuurlijk vooral zaken met grootzakelijk Nederland. Overheid, non-profit semi-overheid, maar ook corporates. Die zijn, een flink aantal zijn er al een tijd mee bezig. En zolang het niet moet, hè, dan is er een stuk minder druk. En is dat best wel vrijblijvend ook naar bereiders toe. Maar nu moet het. En en in een relatief korte periode, hè, in onze beleving, rijdt iemand 5, 4, 3 of 2 jaar in een auto. En nu ineens al huppakee, in 1,5 jaar moet dat dus wel overgangsregeling. Maar auto's zijn relatief grote investeringen. Kijk, we hebben een park van 12.000 auto's met onze achterban. Ja, daar zie je de toename van elektrisch wel in die vloot. Maar het is nogal wat een auto vervangen van €50.000 in hetzelfde segment naar elektrische 60.000-70.000 euro. En die moet je dan toch 2,5 jaar laten rijden met een stuk afschrijving. Dat betekent dat het iets doet met de prijsdruk op die voertuigen. Ja, en daar moet je klanten voor waarschuwen.
11: Ja.
12: Want hoe sneller ze een besluit nemen, Hoe sneller de overheid duidelijk aangeeft wat wel en niet mogelijk is, des te beter kan je daarin voorzien. Dus initieel begonnen we met 1,5-2 jaar geleden in scenario's. En nu weet je hoe het in elkaar zit. Dat is gewoon heftig.
11: Caroline, en dan zeg ik even het totaal naïef. De politie die moet niet halverwege een achtervolging denken, oh, de batterij is leeg. Jullie zullen een beperkt aantal elektrische auto's hebben rijden misschien. Of valt het wel tegen? Of mee misschien wel?
5: Het is een beetje vanaf of met welke pet je kijkt. Hè? Wat mij betreft zou het aantal elektrische voertuigen vooral nog fors omhoog kunnen. Gelukkig hebben we wel echt hier stappen in ondernomen. En rijden er ook echt al een heel aantal elektrische voertuigen. Ook gewoon als herkenbaar politievoertuig. Maar daar noem je ook wel direct een dilemma. Want de regel is natuurlijk inderdaad opgelegd. En dat is goed. Daar moeten wij ook aan voldoen. Maar we hebben ook nog steeds dat we moeten voldoen aan dat stukje veiligheid. Veiligheid voor onze collega's. En ook dat het de operatie niet in gevaar brengt. En nou, daar de balans in opmaken, dan is het soms wel heel erg lastig. Van wat kunnen we wel en waar kan het eigenlijk niet? Nou, daar wringt het wel eens. En dat betekent ook inderdaad die moeilijke stap naar voren.
11: Ja, want de collega's, de politieagenten, zeg ik maar even in normale mensentaal. Ja, die zitten dagelijks in die auto. Dat is hun gereedschap, dat is hun werkplek. Daar leven ze bijna een paar uur per dag. Of bijna, daar leven ze gewoon een paar uur per dag in.
5: Zeker.
11: Die zullen ook best wel kritisch zijn op waar rij ik in? Hoe zit het? Hoe voelt het als ik erin rij? Hoe praktisch is het? Al dat soort vragen. Ja, en als dan iets van bovenaf wordt opgelegd. Ja, dan weten we vanuit de organisatie veranderingstheorieën als iets moet. Dan gaat iedereen in de ankers. Dus hoe zijn jullie daarmee omgegaan?
5: Ja, nou, dat herkennen we zeker. Dus we zijn ook al een heel aantal jaar geleden begonnen met de gesprekken te voeren, pilots uit te voeren.
11: En met wie praat je dan?
5: Ja, echt met de collega die ook het werk moet uitvoeren. Dus niet diegene die achter het bureau zit of als teamleiding. Hè. Dus, maar echt ook de collega op straat. Daar voer je echt de pilots uit van zowel in de stad als in het buitengebied. Want het is nogal een verschil of je in Rotterdam stad moet surveilleren of dat je in Groningen van dorp naar dorp waar je zomaar 30 kilometer moet rijden voordat je een volgende melding hebt. En alle gegevens verzamelen. Hè. Dus we maken ook steeds meer gebruik van data.
11: Help me even, hoe ziet zo'n pilot eruit? Hoe werkt dat?
5: Ja, eerst een groep samenstellen van gebruikers. Die dan toch wel een uitdaging vinden om hier aan mee te werken. Dus echte gesprekken op de basisteams te voeren. Als je een heel team hebt samengesteld. Dan.
11: En wie kies je dan? Want wat ik altijd grappig vind, hè, want ik soms help ik ook een beetje mee met veranderingen. Is dat er dan bij dit soort dingen zeggen. Oké, dan gaan we eerst een soort early adopter, soort eerste kring gaan we samenstellen. Ja. En dan vragen we vrijwilligers. En het gevaar vind ik dan altijd zelf, is dat de mensen hun vinger opsteken die toch wel enthousiast zijn. Maar waarvan de rest denkt, ja, logisch dat die meedoet. Want die vindt altijd leuke nieuwe dingen leuk. Maar wij nemen ze niet echt serieus.
5: Nou, dat laatste, gelukkig is dat niet altijd de waarheid. Hè. We nemen ze niet serieus. Je ziet wel dat we in eerste instantie ook echt wel gebruik maken van de mannen en vrouwen die zeggen van nou, dit wil ik wel uitproberen. Daar zitten toch ook wel vaak kritische collega's tussen. Hè. Dus Niet alleen degene die alles leuk en aangenaam
11: vinden.
5: Nee, je kiest
11: niet alleen de blije innovators uit.
5: Nee,
11: hoor je een nieuw speeltje.
5: Nee. Ook zeker een aantal critici die anders naar durven kijken en daar ook durven uit te spreken. Hè. Want dat is het. Dat is ook een tweede ding. Want als je niet uitspreekt, dan hebben we ook niks aan een pilot. Want als alles leuk en fijn is, dan, dan kunnen wij ronduit bestellen. En dan is het prima. Maar we hebben vooral ook nodig van waar loop je dan tegenaan? Wat zijn de problemen? En hoe kunnen we dat dan oplossen? Voordat we überhaupt overgaan tot een aanschaf van een elektrisch voertuig.
11: Ja.
5: Ja, en dan heb je natuurlijk ook nog te maken met het laden. Hè. Laden doe je dat aan de snelweg. Of als je in een wijkteam zit, moet het dan bij het bureau kunnen. Nou, dan hebben we nu.
11: Maar vraag je gewoon even wat laadpalen aan.
5: Ja, als dat zo makkelijk ging. Hè, nou, volgens mij weten we tegenwoordig allemaal hoe makkelijk dat gaat.
11: Hier dus komt de netcongestie.
5: Inderdaad. Ja. En ook daar heeft de politie gewoon last van. Hè. Dus wij worden ook niet voorgetrokken in het hele verhaal. Het is niet zo van we hebben een taak voor de maatschappij. Dus wij krijgen voorrang. Dat wil ook nog wel eens een gedachte zijn die bij de burgers speelt. Van, ja, maar hey, jullie kunnen makkelijk een elektrisch voertuig kopen. Want je kan ook overal dan straks laden. Want jullie hebben gewoon laadpalen. Is voor ons net zo'n grote uitdaging als voor heel Nederland. Ja.
11: Alright, we duiken er zo nog verder in, want het is interessant. Hè? Dus waar we gebleven zijn, om mijn beeld even scherp te hebben. Je selecteert een groep mensen die daar gebruik van gaat maken.
5: Ja.
11: Vervolgens, dat is eigenlijk vooral de vraag. Wat gaan ze dan doen? Wat hou je dan bij? Hoe praat je dan met ze? Nou, dat hoor je allemaal straks.

0: alles wat jij doet heeft impact. Met Glenn van den Burg.
1: Carolien de Lange, EGTR is de gast, politiedienstencentrum en Anneke Peters, Your Car for Business. Ja, ik zei het net al even, hè, zo'n pilot. En je moet maar even snappen, ik ga altijd doorvragen zodat ik echt gewoon een beeld heb, Carolien, wat er dan precies gebeurt. Omdat in die kleine dingetjes, daar zitten volgens mij de lessen in voor onze luisteraars, zodat ze snappen, oh, maar wacht even, dat is slim wat ze gedaan hebben. Dus groep mensen. Niet alleen maar de blije innovators, maar ook de kritische mensen die zeggen, nou, ik wil het wel proberen, maar ik heb er eigenlijk niet zoveel zin in. Ik denk dat het gaat mislukken. Die moet je ook hebben.
2: Zeker hebben.
1: Oké.
2: Okay. En dan?
1: En dan? Want ja. Vervolgens kun je nog zeggen, nou, we hebben kleine autootjes, we hebben grote auto's, we hebben long range, korte range, we kunnen overal.

0: van is het nou wel of is het nou niet mogelijk?
1: Ja.
0: En hoe vaak staan ze stil? Hè? Hoe vaak hebben we een achtervolging waarbij ze halverwege die snelweg of ergens midden in een dorp stil komen te staan? Nou, dat is gelukkig niet voorgekomen.
1: Oké, heel goed. Je wil natuurlijk ook van die collega's weten wat ze er dan van vinden. Dus hoe zorg je dat je daar het net op haalt en van ze hoort wat ze er echt van vinden? Hoe je vaak de details, de kleine dingen. Het zit vaak in hele kleine dingen ook. Of ze nou wel heel tevreden zijn. Of er zitten vier wielen onder dat ding rijdt. Weet je, de basisdingen zullen wel goed zijn. Dus hoe kom je daarachter?
0: Echt gewoon face-to-face.
1: Oké. Okay.
0: Ja, gewoon op de bureau zelf. Daar de werkgroepen langs gaan. En ik merk wel dat
1: en wie doet dat dan?
0: Ja, dat een van de teamleden vanuit Wagenparkbeheer of in combinatie met verwerving. Hè, met een andere tak van sport binnen het politiedienstencentrum.
1: Oké, maar dat zijn dus collega's. Je hebt niet een bureau ingehuurd die dat gaat doen.
0: Nee.
1: Eigen mensen.
0: Eigen mensen, ja, zeker. Omdat we ook nog wel een stukje afscherming hebben. En niet al onze informatie nou direct op straat willen hebben laten liggen.
1: Verstandig.
0: Ja, dus dat wordt echt allemaal intern uitgeplozen, uitgedokterd. En daar komt uiteindelijk een advies uit.
1: Ja.
0: Gaan we wel of niet besluiten om een elektrisch voertuig aan te schaffen. Ook voor de noodhulp.
1: En waar kom je dan? Wat zijn dan de bijzondere dingen waar je achter komt, waar je achter je bureau niet achter komt? Zijn er bijzondere dingen uitgekomen van je denkt, oh, nou, daar hadden we nou zelf nog nooit aan gedacht?
0: Nou, een van de mooie dingen die ik wel ook vond, is dat ook collega's die in eerste instantie negatief zijn of denken van dit is niks voor ons, dan toch ook wel voordelen gaan zien van een elektrisch voertuig. Als je vroeger het busje had in de dieseluitvoering en je doet 's nachts over straat rijden rond een uur of 2, 3, is er niet meer zo heel veel omgevingsgeluid. En als je dan denkt ik ga ergens zachtjes aankomen, dan weet je al, hè, 2 straten verderop. Dan weet de boef ook al dat je eraan komt.
1: Er is een soort stealth mode eigenlijk op de elektrische auto.
0: Eigenlijk wel. Ja. Hè? Dus als je inderdaad nu een elektrisch voertuig hebt, kom je heel stil aan.
1: Grappig. Ja, grappig.
0: Ja, dat zijn ook wel weer de leuke dingen die dan uit zo'n onderzoek komen.
1: Ja. En de mensen die dan kritisch beginnen aan zo'n... Hè, want het kan ook zijn dat ze kritisch blijven.
0: Zitten er gewoon tussen. En dat mag ook. Ja, zeker. Ja.
1: Hoe zorg je dan toch dat ze aangehaakt blijven?
0: Door te blijven luisteren wat ze zeggen en waar hun kritiek op gestoeld is. Het is veel belangrijker om te weten en ook voor de collega dat ze serieus worden genomen. Mm-hmm. In de aandachtspunten of echt kritieke punten. Of het gewoon het gevoel van weet je, dit gaat echt niet lukken of echt niet passen. En daar wel naar blijven luisteren en echt op inspelen. Zonder dat je zegt van oké, maar dan gaan we het niet doen. Dat hoeft niet direct een uitkomst te zijn.
1: Nee, of, we gaan het toch doen. Maar dat is ook,
0: Dat kan net zo goed. Hè? Maar het blijven luisteren en de collega gewoon serieus nemen van waar die mee zit. En daar aandacht voor hebben. Dat zorgt wel dat er veel meer draagvlak uiteindelijk ontstaat.
1: Ja, want ik vind dat zelf altijd een spannende fase. Hè? Dat je, er is inspraak. Er is een pilot om dingen uit te zoeken. Hoe zorg je er nou voor aan het begin en aan het eind dat je ook duidelijk maakt dat het geen democratie is? Het is niet zo dat, oké, we laten iedereen stemmen en de meeste stemmen gelden en de rest heeft pech. Het is ook niet zo dat iedereen krijgt wat hij wil. Dus ik denk dat je in zo'n traject altijd heel duidelijk moet communiceren over wat zijn we aan het doen? Welke rol speel jij erin? Hoe luisteren we naar je? En hoe verloopt dan de besluitvorming?
0: Ja, en daarbij ook goed blijven uitleggen waar we allemaal aan moeten voldoen. Want je hebt en de Europese wetgeving, je hebt de Europese aanbesteding die we moeten uitlopen. Maar we hebben ook bijvoorbeeld een tak van sport, veilig en gezond werken, die ook wat vindt over zithouding. Want hoe langer je in een voertuig zit, er komen steeds meer eisen bij. We hebben als stelregel dat 80% van onze collega's gewoon goed en fatsoenlijk hun diensten kunnen uitzitten in een voertuig. En ook voor meerdere uren achter elkaar. En dan hou je dus altijd een groep die... veel langer is en dus minder makkelijk zit. En we kunnen niet voor iedereen een aangepast voertuig maken. Hè. Dat is niet het verhaal. Maar 80% moet sowieso goed in het voertuig kunnen zitten. Dus gezond en veilig een dienst kunnen uitdraaien.
1: Ja.
0: Ja.
1: En dan nog eens een keer alle persoonlijke eisen, wensen. Waar zitten dingen? Waar bouwen we alles in? Is er plek voor het extra instrumentarium wat jullie hebben? Zit het op een handige plek dan? Ik kan me zoveel variabelen bedenken dat je denkt... Oh mijn god, voordat je het weet ben je alleen maar aan het overleggen.
0: Ja, daar lijkt het ook soms ook wel op. Hè? Nou, ja. Is het politiedienstencentrum ook wel echt een overlegorgaan in die zin.

0: We maken steeds wel meer gebruik van het voertuig uit het scherm, noemen we dat dan. Dus we proberen het scherm wat al in de auto zit ook aan te sluiten op allerlei systemen die wij nodig hebben. Want je zit in de oudere voertuigen nog wel eens dat je 2-3 schermen naast elkaar hebt. Dat werd op een gegeven moment ook te veel. Qua zichtvermogen, maar ook gewoon qua afleiding. Want ook voor de collega's die en met snelheid en gewoon met optische en geluidssignalen moeten rijden, moet het ook alles veilig blijven. Hè. Ze maken beslissingen in enkele seconden. Moeten een lastige verkeerssituatie goed overzien. En daarnaast nog nadenken van als ze naar een moeilijke of heftig incident toe rijden. Van, oh ja, ik moet en nadenken wat ik ga doen. En maar ik moet ook nog op het verkeer letten. Zien ze me, horen ze me. Ja. Dus er gebeurt heel veel. Dus nou, met al dat soort aspecten proberen we ook in het voertuig rekening te houden.
1: En hoe is de pilot nu afgerond?
0: Zeker, die pilots zijn afgerond. Dus daarom hebben we nu inmiddels ook echt elektrische voertuigen rijden. Zowel onherkenbaar als herkenbaar. En die gaan we steeds verder uitrollen.
1: En hoe kijken de collega's terug op die periode, op die pilot? Op het feit dat ze hebben meegedacht, hun input hebben geleverd, misschien niet altijd hun zin hebben gekregen?
0: Nee, sommigen blijven gewoon kritisch. Omdat ze er toch van uitgaan, ja, als een keer een collega voor me niet voldoende een voertuig heeft opgeladen en ik kom in zo'n achtervolging, hè, red ik het dan nog wel? Of omdat ze merken dat de maximum snelheid in een elektrisch voertuig een stuk lager ligt als dat ze misschien hiervoor gewend zijn. Dus we maken en zorgen ook niet, kunnen niet zorgen dat iedereen tevreden is of blijft. Gelukkig zijn de meeste reacties wel gewoon positief. Ja.
1: Oké. Ja, en er zitten dus ook gewoon ook daar beperkingen aan. Want ik zat laatst heel toevallig, ik werd via een soort clickbait op YouTube, zat ik ineens in een achtervolgingsfilmpje.
0: Oh, leuk.
1: Van de, ja, nou, ja, ja en nee.
0: Waar heb je al op geklikt, Glenn?
1: Ja, ik kreeg het ineens aangeboden. Ik dacht, waarom krijg ik dit überhaupt? Maar ik heb er toch op geklikt. Ja, maar het was een achtervolging van een, ik vond het heel heftig, van een auto die het stopteken negeerde en inderdaad gewoon doorreed. Maar die ging inderdaad met 250 over de snelweg, maar ook over de binnenwegetjes, 140 door de stad. En dat ik echt dacht, my god.
0: Ja, dan heb je denk ik een filmpje gezien van de speciale interventievoertuigen, afkorting bij de politie, de SIF.
1: Ja.
0: Die kunnen, dat is van de LX, de landelijke eenheid van hiervoor. Die hebben bij de dienst infra verkeer. Dus dit soort achtervolgingen die ze dus inderdaad ook op de filmpjes zetten. En die jij dus nu waarschijnlijk hebt gezien. Dat zijn voertuigen die kunnen we nu nog niet elektrisch neerzetten.
1: Nee, want die 250 die haal je niet met een gewone elektrische auto.
0: Kijk, en dat is net wat ik ook al aangaf. Soms een moeilijk besluit dat we willen wel elektrisch. Maar soms kan het gewoon niet elektrisch. Omdat de inzet vele malen meer vraagt als dat nu een EV voertuig kan bieden.
1: Maar dat van die 11.000 plus die jullie er hebben. Zullen dit er niet heel veel zijn, toch?
0: Nou, we hebben er genoeg. Dus laat ik alvast een winstwaarschuwing geven voor mensen die denken, hebben er niet zoveel. Wees niet bang, we hebben er echt voldoende.
1: Ja.
0: Maar gelukkig hebben we voldoende andere voertuigen die we kunnen elektrificeren. En voor sommige voertuigen zal echt voorlopig nog de stelregel zijn dat het fossiel moet.
1: Ja. Anneke, is grappig, hè? We duiken nu in een soort rabbit hole van verduurzaming. Eén relatief klein onderdeel.
0: Ja.
1: Wat ik hoor en waar ik eigenlijk ook naartoe wil met jullie is, dit vraagt ook iets van zo'n dienstverlenende tussen aanhalingstekens afdeling die dan eigenlijk ook gewoon iets opgelegd krijgt. Maar ik hoor zoveel balans, verbinding. Dus ik hoor heel veel dingen die, ja, waarvan ik denk, dit vraagt nogal wat van Caroline zelf, maar zeker ook van haar afdeling over hoe ze in het leven moeten staan. Hoe kijk jij daarnaar? Naar die, ja, meer die, zeg maar, die leiderschapskant van het voor elkaar krijgen van dit soort dingen?
2: Ja. Nou, ik denk dat, kijk, de politie is sowieso bijzonder. Ook om mee samen te werken, ook in dit soort afwegingen. In hoeverre ze met hun taak dat kunnen verenigen. En de opdracht. Overigens is dit natuurlijk ook voor grootzakelijk Nederland, maar ook MKB, zijn dit natuurlijk dezelfde afwegingen. Want ook daar zijn bewegingen die ze nu doen met benzine-dieselvoertuigen die niet vervangen kunnen worden door gewoon product eisen die er zijn, wat niet beschikbaar is in elektrisch. Dus we hebben echt nog wel met elektrisch ook een pad te gaan om een gehele vervanging van de vloot te kunnen doen. Los van al die mooie hoe zeg je dat? Oudere voertuigen die de particulier rijdt, hè, even puur zakelijk. Ja, moeten nog wel wat aan. Denk aan logistieke partijen die in de binnensteden moeten komen met bepaalde vrachten. Denk aan bouwbedrijven die natuurlijk aan eisen moeten voldoen van aanbestedingen, maar ook zorgen hebben over gewicht, wat ze moeten trekken. Ja, dat zijn allemaal hele praktische invullingen, ja, waarbij de werkwijze die Caroline aangeeft heel herkenbaar is. Waarbij aan de ene kant data super belangrijk is, omdat dat geeft gewoon harde feiten weer wat er gebeurt. En dat is heel belangrijk om de emotie eruit te halen en de weerstand te verlagen op basis van ratio. Aan de andere kant, en dat wat ook Caroline aangeeft, is het super belangrijk om mensen wel mee te nemen. Want aan de voorkant afgeven, je zal moeten. Hè? We hebben een opdracht met elkaar. En daarin mensen meenemen en wel het enthousiasme erin te brengen. En dan gaat het niet zozeer wat je gaat doen, maar hoe.
1: Ja.
2: En die hoe-vraag is echt heel erg belangrijk. En je ziet dan bij, in ieder geval wat wij zien, hè, aan, binnen organisaties, dat de ene organisatie pakt dat heel warm op en heel gezamenlijk. En de andere die duwt hem gewoon door.
1: Ja.
2: En je hebt hetzelfde eindresultaat, maar de stijl en of je mensen blij houdt, of je mensen betrokken houdt, of je mensen voor je laat werken, waarbij ze ook met alle middelen die ze krijgen om hun functie goed uit te voeren. Ja, dan nogmaals, dat maakt niet zoveel uit of je nou voor de politie werkt. Ik ben vandaag in blauw, hè? Ik ben helemaal pro-politie.
1: Zo, hartstikke blauw. Kobaltblauw ben je.
2: Zeker. Ja. Maar ja, dat geldt voor heel veel organisaties. Dat de stijl waarop je dat doet moet passen bij wat je wil zijn als bedrijf, wie je wil zijn als leidinggevende en hoe je ook wil dat de mensen voor jouw club staan.
1: Ja, en wat ik zo interessant vind, hè, is dat we duiken nu even bij de politie in het veranderen van een auto met een gewone benzinemotor of een dieselmotor erin naar een elektrische auto.
2: Mm-hmm.
1: En dan zou je kunnen zeggen, ja, een triviaal ding. Wat ik zo interessant vind, is dat alles wat je langs hoort komen, kun je zo op de energietransitie plakken. Je kunt het zo op de arbeidsmarktproblematiek plakken. Voor heel veel van dat soort dingen is er niet meer een kant-en-klare oplossing. Is het niet meer dat je zegt, oh, oké, weet je, we hebben dit altijd gedaan, we blijven het doen, we gaan het net even een beetje anders doen. Nee, het moet echt anders.
2: Ja.
1: Maar hoe dat dan precies moet, dat weet eigenlijk niemand helemaal.
2: Nee.
1: En je moet die gezamenlijkheid opzoeken. En ja, dat is wat ik hoor in het verhaal van Caroline. Van, ja, door het uit te proberen, kom je erachter wat wel en niet werkt, waar je dingen moet bijschaven, maar ook op gewoon plekken waar het gewoon niet kan en waar je dus nog even moet wachten.
2: Ja.
1: En wat ik zo eigenlijk met jullie wil bespreken is dat we die hele mobiliteit gewoon even helemaal loslaten en alleen maar gaan kijken naar, oké, maar wat vraagt dat dan eigenlijk van jou als leidinggevende, als leider binnen de organisatie om continu maar met iedereen in verbinding te staan en af te stemmen en terug te horen en te verzamelen en weer mensen aan elkaar te plakken. Ik word er al bijna moe van als ik het erover heb. Maar gelukkig kunnen jullie het heel goed. Dus ik wil veel van jullie leren. En dat hoor je zo.

0: is jouw impact? Met Glenn van der Burg.
1: In de studio Caroline de Lange en Geter van de politie Dienstencentrum. Anneke Peters van Europe Car for Business. Oké, we gaan het over leiderschap hebben. Uiteindelijk, bij alle gesprekken die ik voer, komt het altijd weer langs. Dus ik vind dat zelf heel erg leuk. Ja, de wereld verandert op allerlei fronten. We moeten verduurzamen. We hebben gebrek aan grondstoffen. We hebben klimaatinvloeden die we niet van tevoren kunnen inschatten. Nou, we hebben arbeidsmarktkrapte. Nou, noem al oorlog op verschillende plekken in de wereld waar we niet alleen wat heel verdrietig is, maar waar we ook nog eens een keer zakelijk last van hebben. Kortom, er gebeurt van alles en nog wat. En er is eigenlijk niet één oplossing. Het oude beeld, zeg ik maar even, Caroline, maar dat is ook voor check bij jou. Het oude beeld van de leider die zegt: ik weet hoe het moet. We gaan daarheen. En die wijst en blij en geïnspireerd loopt het hele volk achter je aan. Of geloof jij er nog steeds in? Ik check het nog maar even. Ik niet namelijk.
2: Ik ook niet, Glenn.
1: Oké, gelukkig.
2: Nee. Dat was inderdaad misschien 20 of 25 jaar geleden zo. We zeiden rechtsaf en we gingen rechtsaf. Maar dat is al lang niet meer. Ja, mensen zoeken betekenis. Mensen willen meegenomen worden in het grote plaatje waarom we dan naar rechts gaan of naar links gaan. En als het even kan, willen ze daar ook wel gewoon zelf nog iets aan bijdragen of iets een extra toevoeging ook doen. Hè? Ja. Dus het is veel meer niet de leider die dan alle antwoorden heeft. Maar ik zie veel meer leiderschap als verbinding leggen, luisteren, ruimte bieden. Kleine successen vieren, kleine stapjes maken. De meeste van onze collega's van Wagenparkbeheer zijn ook allemaal naar een Lean-opleiding geweest. Dus daar komt ook wel echt naar voren. Kleine stapjes maakt uiteindelijk die grote stap. En door kleine
1: En niet geheel onbelangrijk bij Lean. Iedereen kan dan de noodrem trekken.
2: Ook dat.
1: Want dat vergeten we nog wel eens. Iedereen, ik vind dat altijd mooi. Hè? Als je zo'n managementfilosofie, wat Lean natuurlijk ook is. Er blijft ongeveer 10% over waar iedereen dan naar verwijst. He, want Lean klinkt ook alsof het allemaal over kostenbesparing gaat. Maar dat is het helemaal niet.
2: Nee. He,
1: dus het is de kracht bij iedereen. En in het geval van Toyota, want daar komt het vandaan, is het de kracht van iedere medewerker aan de lopende band om op een rode knop te drukken en te zeggen: het gaat niet goed.
2: Nee.
1: We leggen nu alles stil en we gaan eerst verbeteren en dan gaan we weer door. Dat vind ik het gave eraan. En ondertussen is iedereen dat bij jullie natuurlijk niet. Maar heel veel mensen zijn dat ondertussen vergeten.
2: Nee, cool, maar het is heel nog cool. Niet zozeer het vergeten. Maar soms is het ook lastig. Want durft iedereen dan te zeggen van: het gaat niet goed. Je ziet dan toch wel, politie is hiërarchisch ingericht van oudsher. Dus soms is het ook wat lastiger om naar een leidinggevende toe te stappen. Zo van: ja, ik denk dat het niet goed is. Dus daar moet je ruimte voor bieden. Dat betekent
1: hoe doe
2: ook,
1: je dat?
2: Nou ja, zorgen dat er vertrouwen komt. Hè? En dat
1: hoe
2: is,
1: doe je dat?
2: Ja, dat is vooral. Je blijft maar doorvragen. Nee, maar dat is ook echt goed. Betekent gewoon dat je op de werkvloer moet zijn. Je moet gesprekken voeren. Je moet luisteren. Betekent ook dat ik ze nu dan een keer gewoon hartstikke boos word. Omdat ik denk: jongens, dit maken er echt een potje van. Maar dat we ook weer daarna verder gaan. Dus ook weer met die bak koffie zeggen: oké, dit hebben we gehad. Gaan we anders doen. En denk mee. Dus,
1: ja, want dit vind ik interessant. En daarom zeur ik er ook over door. Daarom vraag ik ook: hoe doe je dat? Omdat de woorden die je nodig hebt om uit te leggen wat er nodig is. Anneke, ik ben benieuwd hoe jij daarnaar kijkt. Want wij hebben daar ook een keer een uitzending over leiderschap, vrouwelijk leiderschap gemaakt. Mm-hmm. En dan komen heel snel woorden als verbinding, mm-hmm, luisteren, in contact zijn, ook de ander zien. Dat zijn allemaal van die dingen waarvan iedereen denkt: ja, dat is goed, dat moet ik doen. En er zijn niet zoveel mensen die weten hoe ze dat moeten doen. Zeker mannen niet. Dat heb ik niet gezegd.
2: Nee.
1: Dus laten we eens proberen om dat te vertalen in een film die mensen in hun hoofd kunnen maken. Dus al die dingen waarvan wij met elkaar vinden: ja, tuurlijk, dat moet je doen. Dat is super belangrijk nu in dit tijdsgevricht. Hoe doe je dat dan? Hoe plak je dat in je dagelijkse dag?
3: Je kijkt mij aan.
1: Ja, kijk jou aan, want jij bent ook baas. Ja, dus hoe doe jij dat? Baas. Hoe blijf jij in verbinding? Ja. Hoe zorg jij dat je weet wat er met mensen aan de hand is? Dat je ze ziet, dat je ze hoort, dat je ze waardeert. Allemaal van die dingen die we allemaal belangrijk vinden. Maar er is geen handleiding.
3: Nee. Mijn kern daarin is dat je de boodschap in stukjes moet knippen. Zelf heb je een taak en een opdracht en een verantwoordelijkheid. En de collega's die er zijn, daar moet je niet in aannames vervallen. Want dat is echt heel makkelijk. Zij zullen dit wel begrijpen. Zij zullen het natuurlijk wel zien. Dus wat mijn aanpak eigenlijk altijd is van iets heel groots. Kijken wie is mijn publiek. En de hele dag ben ik aan het kijken, de grote opdracht was dat. Dus er is zoiets als voor een organisatie winst maken. Er is dienstbaar zijn, de richting service, de collega's aan het netwerk, maar ook collega's in het kantoor. Dus van grote dingen zoals we moeten het beter doen, we moeten efficiënter worden, samen beter worden, project maken. En dan vervolgens daar mensen aan koppelen die in de verschillende functies daar rollen in hebben. Daar structuur in aanbrengen. Dus simpel maken, structuur maken. En als je die twee dingen, overigens ben ik zelf ook heel gebaat bij structuur, want het zit niet in mij per se. Dus het is altijd voor mij een hele fijne om mezelf dat ook een beetje op te leggen. En als je in die twee de mix gooit van zelf geloofwaardig zijn.
1: Ja, nou die mag je ook gelijk uitleggen.
3: Oh, oké. Okay.
1: Ja, sorry. Ja, nee, alle woorden waarvan ik zeg, daar kan ik in een filmregisseur kan daar geen scène van maken. Daar stel ik vragen over. Oké, okay, geloofwaardig zijn.
3: Ja. Wat een heel concreet voorbeeld is. Als je vindt dat er meer aan de bovenkant meer winst moet worden gemaakt. Dan moet je dingen beter maken, dus efficiënter maken. Dat betekent dat je bijvoorbeeld echt met AI aan de slag gaat. Daar mensen ook trainingen voor moet geven. Ook nieuwe mensen moet binnenhalen. En dat als je besluiten moet nemen over bijvoorbeeld risico's. Dat je dus kiest voor de nieuwe weg.
1: Oké. Okay.
3: Dus dat is...
1: Ik hoor je eigenlijk zeggen, als je iets wil, als je besluit iets en vervolgens wil je dat voor elkaar krijgen, dan moet het ook wat je doet, moet kloppen.
3: Moet in lijn zijn met, en je moet het kunnen verklaren voor jezelf. Ja. Maar het geloofwaardig zijn is vooral ook naar die persoon op dat moment weer terugleggen van, ik heb dat gedaan omdat het in jouw kader zo past bij die doelstelling. En dat maakt dat als je dat heel geloofwaardig continu over de bühne krijgt, dat mensen ook zelf uiteindelijk gaan besluiten nemen in die lijn. Ja. Want dat heb je nodig. Want je kan niet zelf allemaal besluiten blijven nemen. Maar ze hebben wel iemand nodig waarvan ze denken, oh, dus dat is de bedoeling. Oh, dus zo werkt dat.
1: Ja, want dat vind ik altijd interessant van leiderschap. Hè? Mm-hmm. En veel leiders beseffen zich dat volgens mij niet. Je wordt continu in de gaten gehouden.
3: Ja.
1: En daar zijn mensen zich niet eens bewust van.
3: Nee.
1: Hè? Dus je mensen... En ook overigens de mensen die niet in jouw team zitten, die kijken wel naar je.
3: Ja.
1: Ja, en die, of ze gaan je nadoen.
3: Ja.
1: En als je de goede dingen doet, is dat fijn.
3: Ja.
1: Maar als je niet de goede dingen doet, gaan ze je ook nadoen.
3: Ja. Nou, Europcar heeft het een tijdje niet zo goed gehad. Toen zei ik, nou, we moeten even op de kosten letten. En dan rijd ik ook 2 klassen auto's lager.
1: Kijk,
3: dat zijn van die hele mooie voorbeelden.
1: Ja.
3: En toen zei ik, maar dan gaan jullie ook allemaal.
1: Ja.
3: En dat zijn geen populaire besluiten. Maar je kan dus heel makkelijk... Kijk, het makkelijkste is een feestje vieren als het goed gaat.
1: Maar... Ik zag van de week, zag ik de tenenkrommend was het overigens, maar dat geldt terzijde. Ik zag de CEO van KLM Nederland, Marjan Rintel. En iedereen vindt daar wat van. Dat zal allemaal wel. Maar die zat dus in een talkshow.
3: Mm-hmm.
1: Waar Jort Kelder ging klappen voor haar, omdat ze 1,6 miljoen salaris had gekregen. Terwijl ze de rest van de organisatie om salarisverlaging had gevraagd. Ja. Ik gun het haar als ze het fantastisch doet.
3: Ja.
1: Als er een man had gezeten, was het ook een eikel geweest, om het maar simpel te zeggen. Ik denk dan, ja, sorry. Alle boekjes die je op naslaat, dit is toch gewoon niet uit te leggen?
3: Nee, dat klopt. Ja, ik denk dat het ook vreselijk moeilijk is
1: toch raar
3: uit te leggen. Nee, omdat het
1: als jij zou zeggen, moet op de kosten letten en de volgende dag kom je een splinternieuwe BMW aan omdat het tijd werd om de volgende leaseauto te bestellen.
3: Ja.
1: Dan denkt toch iedereen ook van, ja, kom op hé.
3: Ja.
1: Ik ga dus echt een stapje harder niet lopen voor jou.
3: Ja, ja en ik heb toevallig het interview ook gezien.
1: Oh.
3: Ja, nee, want die werd natuurlijk flink uitgemeten.
1: Ja.
3: Wat ik dan eigenlijk wel jammer vind, hè, want het is wel een topvrouw.
1: Ja, dat had ik
3: in
1: dus
3: Nederland
1: ook.
3: Echt super trots op moeten zijn.
1: Zeker.
3: En dan blijft er zoiets aan hangen, weet je. Want ze neemt vast ongelooflijk veel heftige, goede, moeilijke welbesluiten. En dan is dit wat op de Nederlandse tv en in je social clickbait.
1: Nee, daarom. En dan krijg je weer allerlei opmerkingen. En dan zeggen, zie je wel, vrouwen zijn precies hetzelfde als mannen. Want die doen ook hetzelfde.
3: Ja.
1: Terwijl ik denk, ja, dat is niet zo.
3: Nee.
1: Maar
2: nou, in die zin denk ik wel. Hè, mannen en vrouwen, volgens mij, ook als je het over leiderschap hebt, maken we en dezelfde fouten of doen we dezelfde dingen misschien ook wel goed. Mm. Maar we wel, vind ik als Nederland ook wel heel erg goed in zijn, is om de fouten uit te lichten.
3: Yeah.
2: Ik zag laatst een leuke voorbij komen. Iemand heeft een klein bordje met een tekst gemaakt waar die expres één letter dus vergeet.
3: Oh ja.
2: En dan wordt hij er alleen maar daarop gewezen. En hij zegt ja, in al deze woorden staan misschien wel 26 letters goed. En jullie letten alleen maar op die ene letter. Dit is een beetje het voorbeeld ook wat nu wordt geschetst.
3: Ja.
2: Want ze is wel een topvrouw, heeft heel veel goede dingen gedaan. Maar dan weten we er toch iets uit te halen wat dan negatief is. Ja, dat is wel jammer.
1: Ja, maar weet je, aan de andere kant denk ik ook. En dat vind ik ook bij een goede leider passen. Dat op het moment dat je zoveel tegenwind krijgt.
3: Ja.
1: En dat is natuurlijk in het verleden wel vaker gebeurd. Hè. We hebben de CEO van Ahold gehad. Dat was volgens mij een Zweed of een Deen of weet ik veel wat. Die kreeg ook een belachelijke bonus. Terwijl de rest salarisverlaging kreeg. De banken hebben we gehad. We hebben Ralf Hamers bij ING gehad.
3: Ja.
1: Het is zo makkelijk om te zeggen. Ik heb jullie gehoord. Ik snap het. Fout. Ik heb er gewoon niet voldoende over nagedacht. En ik corrigeer dat door.
2: Herkennen, hè? En dat ook gewoon publiekelijk doen. Of in je team doen. En nu is het dan makkelijk om het publiekelijk te doen. Omdat dit natuurlijk ook een talkshow was. Maar ook gewoon voor onszelf. Hè? Voor het team. Ik doe ook wel eens dingen niet goed. Heb zaken misschien net even door elkaar gehaald. Of gewoon net even onvoldoende kennis van. En geef dat ook gewoon terug. Ja, jongens, heb ik niet goed gedaan.
3: Yeah.
1: En hoe doe je dat dan?
2: Ja, gewoon precies zoals ik zei.
1: Maar doe eens een. Ja, maar precies, dat is grappig. Ik ga weer een filmpje maken. Ik weet niet waar je bent. Ik zie je niet staan. Sta je, zit je, heb je een jurk aan. maakt niet zoveel uit hoor. Maar doe je dat dan bijvoorbeeld in het werkoverleg? Of hoe zorg je ervoor dat iedereen het hoort?
2: We hebben een grote ruimte. We hebben nog zeg maar de ouderwetse kantoortuin. Dus verschillende onderdelen. Teams zitten daar gewoon te werken. En als zo'n team er is waar het bijvoorbeeld over gaat, dan loop ik daar ook gewoon naartoe.
1: Ja.
2: En geef ik ook gewoon aan van heb ik gewoon niet handig gedaan. Of niet slim. Ik heb net even onvoldoende informatie bij jullie opgevraagd. Dus het verkeerde antwoord gegeven ligt aan mij. Ja, sorry.
1: Ja.
2: Gaat wel herstellen. Maar ook bij jullie. Ja, daar hebben jullie misschien last van. Maar verwijs ze dan terug naar mij.
1: Ja. En ik ga tonnen, want dit vind ik een interessant voorbeeld. Je hebt iets gedaan uit volledige overtuiging. Je zit thuis of je bent onderweg. Want jij zit nogal veel in de auto. Omdat je het hele land door moet. En je zit een beetje te pijn zien. En denkt, was misschien toch niet zo slim. Maar het was wel 3 dagen geleden. Dan komt er ook zo'n soort drempel waar je overheen moet. Want als je in de heat of the moment in een discussie zit. En je voelt dat je denkt, oh shit, dit is niet oké. Dan kan je gelijk zeggen, sorry. Ik snap helemaal wat je bedoelt. Je hebt gelijk, bla bla bla. Maar na 3 dagen wordt het dan ingewikkelder. Want dan moet je een soort heb je dat niet?
2: Nee, ben ik ook weer niet mee eens. Want vaak na die 3 dagen is ook even de emotie eruit. Je ziet ook wel vaak dat een bepaalde emotie. Dat je ook nog wel eens dingen wil zeggen of wil duiden. Wat uiteindelijk niet klopt. En dan denk ik juist als die emotie weer even is gedaald. En je denkt, weet je, dit voelde toch niet goed. Ja, dan plan je desnoods, zeker als dat op afstand is. Gewoon een moment dat je een bakje koffie gaat doen.
1: Ja.
2: Zo Rotterdams. We gaan even een bakkie doen. En dan gaan we het over hebben. Want ik wil wel graag dat het de wereld uit is. Want dan kan je vervolgens ook weer.
1: En heb je dan niet het gevoel. Ik praat maar even vanuit mezelf hoor. Het kan zijn dat die luisteraar denkt. Ja, ga nou door. Want dan weten we het wel. Maar ik denk dan. Wordt het dan niet een soort ding? Maak je het dan niet groter dan het is? Weet je, je kan bij jezelf zoveel gedachten hebben om het maar. Om dat moment zo spannend te maken. Terwijl jij zegt. Ja, nee, gewoon koffie. En dan zeg ik. Dat was niet zo slim van me. Dat is ook zo. Meer is het eigenlijk niet. Maar wij in ons hoofd. Anneke, help me even. Misschien ben ik de enige die er last van heeft.
3: Ja, ik denk het wel. Sorry.
1: Okay.
3: Nee. Maar weet je wat het ook. Kijk, los van dat het denk ik geloofwaardig is dat je het doet. Ook nog na 3 dagen. Is het andere aspect dat als je het niet doet. Je ook voorkomt. En dan ga ik even terug naar je rode knop van Lean. Dat andere mensen het ook niet durven. He, dus er zit ook dat voorbeeldgedrag in. Dat je ten alle tijde je zorg, je uitdaging.
1: Ja.
3: En natuurlijk zit er een max aan. Hè? Het kan niet zo zijn dat iedereen onderdag zijn grootste mensenlevenszorgen met je gaat delen. Het moet een zakelijk blijven en allemaal relevant en zo. En tot zekere hoogte en mate. Maar als je het wel doet, dan blijf je niet in een aanname hangen. Want die ander kan er wel degelijk nog mee zitten na 3 dagen. Want we zijn allemaal anders gebakken. En het tweede is, je geeft het voorbeeld waarbij iemand anders zich na 3 dagen, als hij wat heeft gezien, ook openstelt om te zeggen, ja, het is al 3 dagen geleden, maar toen zat daar een fout. En ik moet toch even zeggen, ik ben er bang voor dat. Ja, geef je ongelooflijk veel ruimte voor.
2: Het klaart gewoon de lucht. En je kan ook weer op een goede vervolgmanier met elkaar verder. Ja.
3: En als je dat bakkie drinkt en je doet het face-to-face, dan kan je ook zien of iemand dat al lang vergeten is. Want dan denk je, fijn. En verder. En,
1: en dan nog, hè? Mm-hmm. Ook al is iemand het al vergeten, dan doe je het ook voor jezelf. Je doet het ook om het voorbeeld te geven van, oké, als jij dit een keer tegenkomt, doe dat alsjeblieft ook.
3: Ja.
1: Ja, en dit grappige is dus, hier gaat het, voor mijn gevoel, hè, hier zit het dus in. Dit lijkt iets heel kleins, maar dit is het, dit is ja, voorbeeldgedrag. Dit is in verbinding zijn met mensen. Dit is een cultuur creëren. Weet je, al die vage woorden die we altijd hebben.
3: Mm-hmm.
1: Ja, zo doe je het. En niet door weer een of andere training te. Ja, dat is ook leuk hoor. Moet je ook vooral blijven doen. Want ze hebben al die trainingsbureaus geen werk meer. Maar,
3: jammer.
2: Nee, maar ik ben het wel met
1: je eens. Het is toch zo? Ja.
2: Het is echt zo. Want ik had als voorbeeld gisteren nog zo'n gesprek met een collega. Wij waren met z'n drieën. Die twee collega's hadden niet zo lekker een communicatie gehad. Dus we hebben inderdaad gezegd van nou, we gaan even zitten en doen een bak koffie. En ik kwam dan inderdaad uit van ja, ik weet dat ik tegen Caroline dat gewoon kan zeggen. Maar ja, bij jou wist ik dat nog niet helemaal. Dus het vertrouwen dat je of een keer uit je slof kan schieten. Of kan zeggen, nou ik ben het echt helemaal niet mee eens. Dit loopt niet lekker. Ja. Maakt ook gewoon dat collega's het doen. En uiteindelijk erover durven praten. En je weer lekker verder kan. Dus ja.
1: Ja, en er kan geen feedback training tegenop.
2: Nee.
1: Nou, zo en dan dus. Dochter nog 1000 dingen. Aan allebei van jullie één gouden advies voor onze luisteraars. Dus wetende dat we in een hele drukke, snel veranderende wereld zitten. Wetende dat al die mooie woorden waar iedereen het over eens is. Over verbinding en samen en the wisdom of the crowd. En elkaar zien en er voor elkaar zijn. En de cultuur bouwen en al dat soort dingen belangrijk zijn. Op het praktische niveau waar wij het over hebben gehad. Hè, dus in dit geval, deze mag je dus niet meer zeggen, want die hebben we al gehad. Als je een fout maakt, ga naar iemand toe of zeg in het werkoverleg, jongens, even terugkomen tot puntje. Hebben jullie nog meer fijn advies? 1 per persoon graag. En dan heb ik voldoende tijd voor gekletst, zodat jullie enigszins konden nadenken en dachten, ja, dat ga ik vertellen. Ik kijk gewoon nu naar jullie allebei en dan is er 1 van jullie die denkt, ja, die.
2: Ja. Ik denk wel dat inderdaad, we hebben natuurlijk ook nog net over verandering weerstand gehad. Ik denk dat het voor heel veel leidinggevenden goed is om eigenlijk te weten dat naar mijn idee er niet zoveel weerstand is tegen verandering. Want dat roepen we vaak. Hè? Nee, verandering brengt weerstand met zich mee. Is heel normaal. Iedereen is een beetje tegen. Ik denk dat dat niet zo werkt. Ik denk dat het vooral werkt als mensen het gevoel hebben en denken dat het ze overkomt. Dat er daardoor weerstand ontstaat. En neem je ze gewoon voldoende aan de voorkant mee. En ga je samen die hele film in. Ontstaat er veel minder weerstand.
1: Ja. Dus mensen, ze hebben geen weerstand tegen verandering. Ze hebben weerstand tegen veranderd worden.
2: Ja. Het laten overkomen.
1: Ja.
2: En neem je ze mee. Ontstaat er eigenaarschap.
1: Kijk. En als je wil weten hoe je dat doet. Dan moet je even terugspoelen. Want daar hebben we het net over gehad. Anneke. Briljante gouden tip.
3: Nou, briljant vind ik wel heel gelijk groot hoor. Ja,
1: ik vind het nu al briljant, wat je gaat zeggen.
3: Oh jee, hoge verwachtingen. Nou, in de lijn van simpel maken blijf ik dan maar even van wat ik net zei. Is iedereen verdient zijn eigen portie.
1: Okay.
3: En je bent leidinggevende, CEO, directeur, whatever, voor een reden. En een aantal van de taken die je hebt, betekent dat je in porties je collega's meeneemt. En ik ben zeker voor transparantie, openheid, meenemen, verbinden. Maar niet iedereen kan en hoeft en mag alles weten. Dus het beperkt meenemen, zinvol meenemen. En dat simpel maken, dat maakt dat je de collega's ook behapbaar hun portie geeft.
1: Ja. Ja, en jij zegt eigenlijk, weet wie tegen wie je praat, wie je doelgroep is.
3: Ja.
1: Wees empathisch over de wereld waar zij in zitten.
3: Ja, en dan ligt het niet aan wat je functie is. Want de ene projectmanager of de ene manager finance of is de ander niet. En die kan een veel grotere portie aan. En die kan je ook laten groeien door net wat meer te vertellen. Maar ik heb een aantal overnametrajecten gedaan. En dan zie je gewoon, ja, de een kan gewoon meer aan dan de ander. En als er stress en zorg is, dan moet je soms mensen helemaal niet meenemen. Die hebben gewoon een taak te doen. Hè? Als ik kijk naar onze operationele afdeling. Ja, hè, als die het einde van de dag al een lege mailbox hebben. Dan zitten ze en dan blij zijn. Zitten ze echt niet op mijn verhaal te wachten over de koers van Europe Cover Business.
1: Ja.
3: Ja, dus, en dat kan je eigenlijk alleen maar goed doen. als je, ga ik dan toch goed naar mensen kijken. En gewoon voelen, wat gebeurt er als ik dit zeg? Af en toe proberen, op je onderbuik, dat soort dingen.
1: Ja. Top. Nou, twee hele goede tips. Ik dank jullie wel voor een bijzonder leuk gesprek. Carolien de Lange Egeter van het Politiedienstencentrum en Anneke Peters van Europe Car for Business. Fijn dat jullie er allebei waren. Jij natuurlijk dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van Impact. Je kan nog veel meer luisteren en waar je dat doet en hoe je dat doet, dat hoor je zo.
0: Hoe maak je jouw organisatie circulair? Hoe zet je duurzaamheid om in strategisch voordeel? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Sustainability. Hier vind je al onze programma's over het thema duurzaamheid, met inzichten van duurzame koplopers, innovatieve ondernemers en impactmakers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Sustainability.
4: Dit is New Business Radio.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
7: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
8: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
4: Dit is New Business Radio.
8: Newsflash.
9: De provincie Limburg investeert ruim 1,2 miljoen euro in projecten die de krapte op de arbeidsmarkt moeten verminderen. Een groot deel van het budget gaat naar Werkgeverskracht Limburg, dat vooral MKB-bedrijven ondersteunt. Daarnaast krijgen drie werkgeversinitiatieven subsidie, waaronder een project dat mensen laat kennismaken met meerdere werkgevers en een programma dat werkplezier en duurzame inzetbaarheid moet vergroten. Met de investering hoopt de provincie werkgevers te helpen bij het vinden, behouden en ontwikkelen van personeel.
0: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
10: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
11: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.
0: Welkom bij Funding Your Business met Fabien de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar elke ondernemer wijzer van wordt.
12: Heel hartelijk welkom bij Funding Your Business. Ja, het programma waarin wij diverse financieringstrajecten voor het MKB uitlichten. Overnamefinanciering, vastgoed, recovery, werkkapitaal en stapeling. Het komt allemaal wel een keer voorbij. In deze uitzending gaan we het hebben over van huurder naar eigenaar. Hoe financier je je eigen bedrijfspand? Want steeds meer ondernemers lopen eigenlijk tegen hetzelfde probleem aan. Ze groeien uit een huurpand. Maar kopen, dat voelt nog als een enorme stap. Zeker als de bank niet meteen ja zegt. Nou, vandaag gaan we bespreken hoe dat in de praktijk werkt. En daarover gaan we natuurlijk in gesprek met Carlo van der Weg, directeur van Credion Nederland. En hij heeft meegenomen Guus Oerlemans, partner bij Brickwise. En adviseur van deze maand is Jan Vermeulen, Credion adviseur bij Zuidoost-Brabant. En met hem gaan we ook weer een casus bespreken. We sluiten deze uitzending ook weer af met de meest gestelde vragen. Dus laten we snel beginnen met deze uitzending van Funding Your Business.
13: Ondernemend Nederland luistert naar Funding Your Business op Nieuw Business Radio met Fabienne de Vries.
12: Ja, en met Carlo.
14: Ja, hallo.
12: Daar zijn we.
14: Zijn we weer.
12: Daar zijn we weer. Nou, na heel wat jaren een beetje het zwiebertje effect, hè, als we het zo zeggen.
14: Zeker.
12: Maar hoe gaat het?
14: Ja, het gaat best goed. We hebben natuurlijk wel wat rumoer in de wereld.
12: Maar, nou, dat mag gezegd.
14: Maar aan de andere kant zien we wel dat er nog volop geïnvesteerd wordt in het MKB. In de breedte. En we dus eigenlijk heel erg druk hebben.
12: Als je kijkt inderdaad, even laten we maar gelijk even de koe een beetje bij de horens vatten. Voordat we naar het onderwerp van vandaag gaan. Mm-hmm. Je kan er eigenlijk niet omheen om het even... Ja, toch te benoemen wat er nu speelt in de wereld, de oorlogen, het gedoe met de olieprijs. Heeft dat überhaupt een effect op, sowieso op ondernemers? Dat mag duidelijk zijn. Aandelen en al die dingen, olieprijzen, maar ook op vastgoed.
14: Nou ja, zeker wel. Ik bedoel, enerzijds zie je natuurlijk wellicht ondernemers die toch iets kritischer kijken naar het investeringsmoment. En investeerders misschien iets kritischer kijken naar het rendement wat ze kunnen halen. Het is allemaal heel erg actueel. Dus wat de lange termijn effecten kunnen zijn, ja, dat kunnen we nog niet voorspellen. Maar het gaat wel invloed hebben. Maar het is ook wel weer de dynamiek van de economie die vaak ervoor zorgt dat er weer van alles gebeurt. En dat ondernemers dus weer hulp nodig hebben. En daar zijn we natuurlijk goed in.
12: Ja, precies. Ja, en dat maakt het ondernemerschap natuurlijk ook leuk. Dat je moet meebewegen met
14: wat
12: er speelt. Het
14: biedt ook soms wel weer heel veel kansen. Hè? Dus ja.
12: Ja, heel veel problemen. Maar dan is het de kunst om de kansen daar weer in te zien.
14: Zeker.
12: En de mogelijkheden. Ze zeggen altijd, als je investeert in stenen, dat is veilig. Mm-hmm. Is dat ook in het huidige landschap het geval?
14: Nou, op de lange termijn is dat natuurlijk een zekerheid. Hè? Dat kunnen we wel vaststellen. En je hebt natuurlijk door allerlei situaties en crisissen die we in het verleden ook gezien hebben, wel eens een timingprobleem als je van je pand af moet. Maar op de lange termijn is het investeren in een pand, in je stenen, natuurlijk een goede belegging. Ja. En veel ondernemers kijken er ook zo naar. Hè? Die zien het ook als een vorm van pensioen. Dat ze investeren in hun bedrijfspand, wat ze dan gedurende hun ondernemersleven gebruiken, deels aflossen en een stuk vermogen opbouwen.
12: Ja, tegen tijd dat ze met pensioen gaan het verkopen.
14: Exact.
12: Ja, precies. Ja. Als je kijkt naar het huidige kabinet, want we hebben natuurlijk een mondiaal verhaal, maar ook gewoon gerommel nu weer met box 3 en alle dingen die daar staan te gebeuren. Dat heeft ook effect.
14: Ja, nou, dat gaat natuurlijk al jaren aan. Hè. We hebben natuurlijk in die hele woningverhuurmarkt hebben we allerlei wet en regelgeving gezien die ervoor heeft gezorgd dat het veel minder aantrekkelijk was voor investeerders om in verhuurde woningen te investeren. Daarin zijn wel weer wat mutaties geweest. We hebben behoefte aan betaalbare woningen, et cetera. Dus de regelingen stapelen elkaar wat op. En dat betekent onrust. En onrust betekent in die zin ook heel vaak dat beleggers toch iets voorzichtiger zijn. Dus die markt is zeker nog niet op niveau. En we gaan zien hoe het kabinet de komende jaren daarmee omgaat.
12: Ja, wanneer is het op niveau? Wat bedoel je daarmee?
14: Nou, wat je nu ziet is dat we nog steeds veel uitponding zien. En dat ze behoorlijk wat beleggers ook een deel van hun portefeuille proberen te verkopen. En dat is natuurlijk ook het effect wat de overheid graag voor ogen had. Dat er dus weer betaalbaardere woningen ook op de markt komen. Niet alleen voor de verhuur. Maar het is ook wel gezond dat er betaalbare huurwoningen op de markt blijven. Ook in particulier bezit.
12: Ja, dus eerst is het misschien een beetje paniekvoetbal geweest. Zeker. Uiteindelijk loopt dat nog even door.
14: Ja.
12: Maar daar moet dus nog een beetje een modus in gevonden worden. Ja. Zie je die al?
14: Nou, die modus ontstaat nu. En het is een beetje afhankelijk van hoe het huidige kabinet nu met de wet en regelgeving omgaat. Of we dat ook kunnen behouden. Dan wel naar die modus kunnen toegroeien.
12: Ja.
14: En, maar goed, vastgoed financieren blijft natuurlijk een heel belangrijk stuk van de vraag in de markt.
12: Ja, we gaan het erover hebben. Van huurder naar eigenaar. Waarom heb je dit onderwerp nu gekozen?
14: Nou, wij hebben analyse gedaan op alle data die wij in 2025 door ons platform hebben zien lopen. Dat betreft voor jouw beeldvorming meer dan 9000 kredietaanvragen die we gezien hebben aan de voorkant. En daarvan is twee derde, 67% van die aanvragen is vastgoed gerelateerd.
15: 67?
14: Ja.
15: Wauw.
14: Dus het is gewoon heel erg belangrijk.
15: Je kan niet meer praten over een niche aanvraag.
14: Nee, zeker niet. En van die 67 is een deel commercieel vastgoed, dus voor verhuurd onroerend goed. En een heel groot deel voor je beeldvorming, een kleine 40%, is vastgoed eigen gebruik. Dus ja. Bedrijfspanden vooral.
15: Ja.
14: En dus we kunnen er niet omheen om daar veel aandacht aan te besteden, omdat er gewoon heel veel vraag in de markt is.
15: Ja, want vanaf wanneer ga je die overstap maken? Nou ja, goed, daar gaan we het natuurlijk wel ook zo meteen met Jan over hebben. Maar ja, is het huren niet meer interessant omdat de wereld zo is zoals die is? Wat zegt het eigenlijk over de ondernemer?
14: Nou, het heeft vaak met een aantal factoren te maken. En die factoren zijn bijvoorbeeld, is er überhaupt een huurpand beschikbaar wat bij mij past? En als dat zo is, is het de afweging waard om te gaan huren of om te kijken, kan ik ook kopen? Maar vaak als een pand niet beschikbaar is in de verhuur, ja, dan gaan ondernemers toch nadenken om iets eventueel te kopen wat wel beter bij hen past.
15: Ja, en zie je dan vaker dat mensen hun eigen bedrijfspand liever willen kopen dan of eigenlijk een bedrijfspand als investering en belegging?
14: Nou ja, en dan komen de volgende factoren om de hoek kijken. Als je veel moet investeren in een bedrijfspand omdat je hele specifieke business hebt, ja, dan ga je dan doe je die investeringen liever in je eigen pand dan bijvoorbeeld in een huurpand. Hè? Want dat wordt dan niet je eigendom.
15: Mm-hmm, ja.
14: En dus dat zijn allemaal afwegingen die adviseurs van ons dagelijks met ondernemers moeten maken. Van oké, wat past nou goed bij jouw situatie? Ook bij je financiële situatie. Hè? Dat zijn ook belangrijke factoren. En maak dan de afweging van huren of kopen.
15: Ja, en zie je qua doelgroep, zie je dan vooral B2B, dus dat bedrijven bedrijfspanden liever willen kopen, of ze er nou zelf bedrijf in voeren of niet? Of zie je ook dat particulieren geïnteresseerd zijn in bedrijfspanden?
14: Nou, het zijn over het algemeen de ondernemingen zelf die geïnteresseerd zijn om zo'n bedrijfspand te kopen. In die verhuurmarkt zien we dus, omdat er dus op die verhuurde woningen natuurlijk wel heel veel wet en regelgeving is gekomen, zie je wel dat portefeuilles steeds meer worden uitgebreid met ook verhuurde bedrijfspanden.
15: Ja.
14: Ja.
15: Nou, we gaan het er zo direct ook met Jan over hebben en natuurlijk met Guus van Brickwise. Ja. Waarom Brickwise?
14: Nou, Brickwise is een partner die wij al jaren kennen. Dus eigenlijk vanaf de start dat zij begonnen zijn. En wat zij kunnen is echt out of the box. Heel anders dan een bankfinanciering. Meekijken naar oké, wat is precies de klant en de klantwens. En zij kunnen vanuit een wat breder perspectief kunnen zij vastgoedfinancieringen aanbieden. Omdat zij met een hele grote pool aan investeerders werken. Die toch een heel andere investeringsspannen hebben dan bijvoorbeeld bij een bank. Maar daar kan Guus veel meer over vertellen.
15: Ja, nou daar gaan we het later in dit programma over hebben. Straks eerst de Credion-adviseur aan het woord. Want ja, wat als je op een gegeven moment die vraag krijgt van een ondernemer? Hoe gaat de adviseur daarmee om?
16: Listen to Lead, New Business Radio.

0: Fischer Z hoorde je, worker hier op New Business Radio.
1: Ondernemend Nederland luistert naar Funding Your Business op New Business Radio.
0: En Jan Vermeulen is inmiddels aangeschoven. Hartelijk welkom.
2: Ja, dankjewel.
0: Ja, jij bent van Credion Zuid-Oost-Brabant. En dan hebben we het over de plaatsen.
2: Ja, heel veel. Maar het mooiste is wel de 040 en de gekste in Eindhoven, waar we net een feestje achter de rug hebben. Wil ik toch wel even gezegd hebben.
0: Ja, want waar ging het feestje? Wat was de aanleiding van het feestje? Behalve de carnaval?
2: Heb je het niet gezien?
0: Nee, sorry.
2: Nee, PSV.
0: Oh god, jeetje. Ja, sorry. Ja, nee, dat was weer even een andere pet. Heb het niet gezien. Maar gewonnen dus.
2: Ja, gewonnen. Kampioensfeest. Ja. Vroeg in het jaar. En ja, daar mochten we bij zijn.
0: Daar mochten jullie bij zijn. En daar mochten jullie bij zijn als in, je hebt een seizoenskaart.
2: Ook dat.
0: Ja. Okay.
2: En af en toe worden we ook uitgenodigd.
0: Ja, lijkt me ook een ideale plek om klanten mee naartoe te nemen zo af en toe.
2: Zeker,
0: ja,
2: zeker.
0: Ja. Nou, mooi. Ja, we gaan het toch even hebben over de trend van dit moment. En dat is van huurder naar koper van je bedrijfspand en hoe dat dan allemaal gaat. Ja, want hoe ziet een typische klant eruit die met deze vraag bij jou komt?
2: Ja, dat is een mooie vraag. Een typische klant is gewoon van mens, vlees en bloed. Als ondernemer, die staat daar en die zit volop met vragen. Nou, wij worden vaak gebeld. Het leuke is wel, het gebeurt ook heel vaak vanuit je eigen netwerk. Het zijn vaak ook wel best bekende personen. En dan ga je in gesprek met ze. De eerste vragen die ze altijd stellen, ja, we hebben een investeringsplan.
0: Ja, ze hebben het dus zelf al bedacht.
2: Ja, meesten hebben het zelf al bedacht. Van Jan, is het niet interessant dat ik een bedrijfswoning, of er doet zich een gelegenheid aan dat ik een pand kan gaan kopen. En dat wil ik graag financieren.
0: Ja, en is dat dan vaak hun eigen pand dus?
2: Nou nee, vaak niet. Soms wel, maar de meeste is zijn ze op zoek dus naar een pand wat beter bij hun groei vaak past. Omdat ze uit hun jasje gegroeid zijn. En van daaruit zeggen ze, ja, willen we toch eens de markt verkennen en kijken van, is er niet iets wat beter bij ons past als bedrijf? Omdat we meer ruimte nodig hebben, meer, en Carlo vertelde het in zijn inleiding natuurlijk al, veel meer, huren is eigenlijk best duur. Wat geld wat niet.
0: Huur is duur.
2: Huur is duur, ja, zeg je eigenlijk wel goed.
0: En niet altijd duurzaam. En
2: daarmee kijken ze van, kunnen we niet iets op de balans zetten wat ook eigen vermogen en in de toekomst een pensioen geeft.
0: Ja, precies. Dus, want in hoeverre is het meer een strategische keus of is het echt een soort van kostenpost?
2: Ja, eigenlijk wordt het beide wel bekeken. In ieder geval, het wordt ook door ons besproken. Of het een kostenpost is of het een bedrijfseconomische goede keuze is. Dat is dan wel leuk als expert in het financieringsvak. Dat je dan eigenlijk de ondernemer mee kunt nemen. Eigenlijk ook heel simpel. Eigenlijk in wat berekeningen die je kunt maken. Wat het effect geeft. Wat levert het op termijn op als je huurt. Of wat levert het op termijn op als je koopt.
0: Ja. Ja, want die twijfel die is er dan toch nog wel van. Kunnen we het beter blijven huren? Want wat levert het op als je blijft huren? Dat is toch eigenlijk nooit zinnig?
2: Ja, kijk, je kunt je onderneming doen. En uiteindelijk kijk je onderaan de streep. Neem je voldoende met de winst. En er zit een mooi huurcomponent in.
0: Maar het is toch altijd beter om dan toch een vermogen nog in dat vastgoed te hebben. Of in dat pand te hebben.
2: Ja, zou je
0: en
2: je
0: als
2: zeggen,
0: kostenpost?
2: Ja, dat zou je zeggen. Dat zou je zeggen, klopt. Vaak levert het op termijn wel meer vermogen op. Een stukje pensionering. Maar ja, sommige ondernemers kom ik ook achter, die kiezen ook wel eens bewust om te blijven huren.
0: Mm.
2: Ja.
0: En wat is dan daar de reden van?
2: Dat
0: ze niet weten hoe lang ze.
2: Vraag. Ja, eigenlijk gewoon omdat ze of met hun bedrijf bezig zijn, toevallig goed gehuisvest zijn, zeggen, joh, we zitten op de goede locatie, we zitten hier goed.
0: De huur is misschien wel laag.
2: Ja, de huur is inderdaad laag. Sommigen betalen echt heel laag huur. Andere ondernemers die kijken weer anders, want die zitten vooral in de groei. Hè.
0: Wij
2: merken vooral in het zuiden dat er heel veel ondernemers echt in de groeistuip zitten en op zoek zijn naar wat grotere ruimtes.
0: Ja, ja. Inderdaad, want wat zou een ondernemer tegenhouden om te kopen?
2: De investering, het grote geld wat ze in één keer neer moeten leggen en daarnaast gaan ze kijken van, ja, kan ik het allemaal nog betalen?
0: Ja. Ja, het is eigenlijk niet anders dan bij gewoon een particuliere huiskoop.
2: Eigenlijk is dat exact hetzelfde, ja.
0: Ja. Is de procedure om het uit te zoeken, is die makkelijker of moeilijker? Is dat, Kun je daar iets over vertellen?
2: Nou ja, in mijn beleving maakt dat niet zo heel veel groot verschil. Nee. Als je met ondernemers zit, dan moet je bedrijfsmatig wel even net even iets anders kijken soms. Kijk, bij een particulier huis heb je veel meer vanuit de WWFT te maken. En dan is het eigenlijk een... Je geeft je loonstrook, je weet wat je kan financieren. En je gaat kijken, is er voldoende zekerheid? En kunnen we het kopen met wat eigen geld? En dan is er vaak wel een weg.
0: Ja, dus financiering technisch is een pand kopen voor eigen gebruik niet veel ingewikkelder.
2: Nee, behoudens dat je soms te maken krijgt dat een ondernemer dan kiest voor een iets grotere ruimte, dus een iets grotere investering. En dan moet je vaak kijken naar de toekomst van hoe wordt de rentabiliteit, hoe wordt de omzet. Want vaak met een groter worden van een bedrijf ga je waarschijnlijk ook meer omzet maken. En dan moet je wel even de toekomst in kijken, omdat je dan toch met een aantal andere feiten, zaken te maken krijgt, ook financieel technisch. En ook vanuit de cijfers van is het haalbaar ja of nee.
0: Ja, en dan hangt het denk ik ook vanaf hoe lang zo'n ondernemer nog wil werken bijvoorbeeld.
2: Onder andere is dat een van de vragen.
0: Ja, precies. Ja. Ja, want neem ons eens mee in een deel van de casus. De casus die we zo gaan behandelen, ook met Guus erbij, gaat om een ondernemer die uit zijn jasje groeit.
2: Ja.
0: En dan vervolgens naar een ander pand kijkt. Hij huurt nu en dan denkt... Dan die overweging maakt, laten kijken of ik een ander pand kan gaan kopen. Wat vertelt dat over dit bedrijf?
2: Ja, er zit groei in. En de groei met dit bedrijf is wel heel leuk. Die doet vooral in wat robotiserende machines en robotica. En ja, die had op een klein kamertje, daar zullen we straks met Guus wel verder over praten, want die is meegeweest naar de locatie. Ja, het is een klein kantoortje, midden in het HTC, het Hightech Campus in Eindhoven. Daar gebeurt nogal wat een en ander. En nou, de ruimte was te klein, kon niet meer bijhuren. Het pand zat helemaal vol. Dus die moet noodgedwongen zal ik niet zeggen. Maar die wil gewoon meer ruimte, meer entourage, meer mooiheid van zijn bedrijf laten zien. Dus die is op zoek gegaan van waar kan ik heen. Nou ja, hij ging het Eindhoven verlaten en ging naar zijn woonplaats Valkenswaard.
0: Mm. En wat maakt dan, want hij had ook naar een bank kunnen stappen.

0: niet altijd oude klas of zo. Maar ik heb zelf bij de bank ruim 33 jaar gewerkt. Dus ik weet hoe dat ze daar werken. Ja, dat gaat regulier. Dat gaat op een andere manier. Die kijken naar veel meer factoren. En nu ga je dus expliciet eigenlijk naar het onroerend goed kijken. En onderaan de streep hebben. Want uiteindelijk is dat het verhaal van ons vak financieren. Onderaan de streep. Je moet het wel allemaal kunnen betalen.
1: Ja, precies. Maar uiteindelijk wil een bank dus wel meewerken als het gaat om andere soorten financiering. Want we weten uit ervaring ook, Carlo, dat het vaak ook een combinatiefinanciering kan zijn van bankair en non-bankair. Maar bij dit specifieke onderwerp zijn ze echt een stuk terughoudender. Hoe komt dat?
2: Nou, kijk, zij accepteren gewoon een ander risicoprofiel. Dus zij,
1: en waarom is dit dan meer risico?
2: Nou, in deze kaas kan ik dat niet precies inschatten. Daar kunnen de heren zo meteen meer over vertellen. Maar over het algemeen verstrekken banken gewoon iets minder hoge financiering. Omdat ze ook, ze vragen ook minder rendement. Hè? De prijs is ook veel gunstiger. En dat is gewoon een model waarbinnen, als je daar binnen past, krijg je een hele scherpe rente. Maar heb jij bijvoorbeeld een hoge bevoorschotting nodig? Ja, banken hebben dat echt wel gelimiteerd.
1: Ja.
2: En dan zijn er dus alternatieven die zeggen, nou, wij accepteren die hogere bevoorschotting en dus een iets hoger risico. Maar dan vragen we ook een iets hogere prijs voor. Dus het is ook een beetje marktwerking gewoon.
1: Is dat, kan je dan spreken dat er een soort funding gap aan het ontstaan is tussen de alternatieven en de reguliere banken?
0: Nou, misschien kun je dat wel zeggen, ja.
2: Ja, maar iedereen heeft wel zijn plek. He, dus als iemand 50% bevoorschotting zoekt en die heeft gewoon hele goede cijfers. Ja, dan moet je als adviseur natuurlijk eerst naar de bank gaan. Want dan krijg je gewoon de beste prijs.
1: Ja.
2: Maar de meeste ondernemers hebben namelijk wat meer nodig dan 50%. En dan kom je op een tipping point. Dat de bank zegt, ja, dat gaat ons op dit moment een stap te ver. Ja, dan gaan we kijken binnen het alternatief. En die zijn er gelukkig ook volop.
1: Ja, precies. Het is wel grappig hoe zich dat de afgelopen jaren een beetje heeft ontwikkeld. Eerst waren de banken heel erg huiverig natuurlijk voor alle alternatieve financieringsvormen. En inmiddels krijgt iedereen een soort van plek. Maar tegelijkertijd lijkt me dat juist dat dan bij jullie als alternatieve financiers gaat jeuken. Want je wil ergens ook onvoorspelbaar zijn. Je wil juist anders blijven en misschien ook weer niet dat stigma hebben. Of juist misschien wel. Is het fijn dat bepaalde alternatieve financierders een bepaald imago krijgen.
0: Ja.
1: Van voor die financiering moet je daar naartoe.
0: Ja, ja, Jan? Ja. En dat is ook juist het mooie van ons vak. Hè? Dat je breder kunt kijken als alleen in die bankaire wereld. Dat je ook in die non-bankaire wereld aan de gang kunt gaan. En daar hele mooie partijen vindt. Waarmee wij de ondernemers wel degelijk kunnen helpen aan hun dromen om die te realiseren.
1: Ja, ja, want daar gaat het natuurlijk om. Dat de ondernemers hun dromen kunnen waarmaken. Nou, daar gaan we het straks verder ook over hebben met Guus Oerlemans, partner bij Brickwise. En daar gaan we de casus goed doornemen. Blijf luisteren.
3: Nieuw Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.

0: You're the Big Wild featuring Rationale hier op Nieuw Business Radio.
1: Funding Your Business met Fabien de Vries op Nieuw Business Radio.
0: Ja, en Guus is ook aangeschoven. Hartelijk welkom.
2: Goedemiddag.
0: Leuk dat je er ook bij bent. Want jij bent de financier in deze casus. En daar gaan we straks verder even nog kennis maken met jullie bedrijf. Eerst nog eventjes naar de casus aan zich. Want wie van jullie twee kan vertellen over welke ondernemer of onderneming dit ging? Of gaat?
3: Een mooi ondernemer die een aantal jaren bezig is om in Nederland de markt te veroveren en aandacht te vragen voor alles wat met robots te maken heeft.
0: Ambitieus dus?
3: Ambitieus. Je komt in dat bedrijf, ik ken hem al iets langer, maar dan zit er in één keer een robot naast je. Die beweegt.
0: Ja. Ja, ja.
3: Die doet een aantal dingen dat je zegt, hoe is dit nou toch mogelijk?
0: En is dit een ondernemer waarbij het ondernemerschap ook echt in het bloed zit? Of was zijn passie vooral bij de robotica?
3: Ja.
0: En dat aan de man brengt?
3: Beide. Het is een echte ondernemer. Ik ken hem al langer omdat we ook gezamenlijk eigenlijk in een ander soort businessvereniging samen hebben gewerkt. Die is zijn pad veel meer gaan zoeken in wat hij echt blij van werd. Dat passioneert ook ondernemers. Daar waar je blij van wordt moet je vooral doen, zeggen wij altijd. Ga je droom achterna. En dat was bij hem in robots.
0: Robots en robotica, ja precies.
3: Ja,
0: want waarom wilde hij kopen in plaats van huren?
3: Hij zat in een klein pandje op de Heidegg Campus, wat ik al vertelde. En hij kreeg steeds meer aanvraag, steeds meer mensen op de stoep, zal ik maar zeggen, op de Dam in zijn bedrijf. Om te praten over robots, wat die kunnen, hoe dat die ondernemers kan helpen om met die robots te werken. Ook een stukje AI, alles erop en aan. Ja, en dan groei je uit je jasje en dan staat het hutje mutje vol. En dan moet je bijna over die robots heen wandelen om naar een bureaustoel te lopen. En hij zegt, ik heb echt behoefte aan meer ruimte. Ruimte waar ik en meer opslag neer kan zetten, meer een showroom model neer kan zetten, meer ruimte kan creëren en een mooie entourage kan maken ook voor de klanten.
0: Dat is een helder verhaal. En wat maakte dat jij vond dat hij er ook klaar voor was om te kopen in plaats van een groter pand te huren?
3: Enerzijds wat dat is dat je dan naar de financiële gegevens gaat kijken. En dan zie je mogelijkheden met de toekomsttrends en de omzet en de partijen wat hiermee werkt. Dan zie je gewoon van ja, het past misschien wel om naar een ander pand te kijken. Het kan huren zijn, hij nu huurde niet. Maar toevallig in zijn plaats waar hij woonde, want nu moest je van Valkswaard naar Eindhoven toe elke dag. Was er net een verzamelgebouw, was aan het bouwen waren. En er kwam een mooi pand met een kantoor, kwam daar vrij. En dan hoor je een prijs en dan zie je een prijs en dan ga je gewoon rekenen. En dan zeg je ja, het kan best wel eens interessant zijn om dat pand te gaan kopen. Ja.
0: Want het. Leg dat eens uit, want wat maakt het interessant?
3: Als je gaat kijken wat de huurcomponenten zijn en je gaat kijken naar de groei die het bedrijf voor heeft, dan zie je dat je vaak hetgene wat je kunt huren, kun je ook best wel wat voor lenen.
0: Hm.
3: Nou ja, door ervaring denk ik, kun je er wel eens ezelbruggetjes over maken en die bespaar ik je. Maar vrij snel zeg ik mijn buikgevoel en dat kun je wel zien, die heb ik. Kun je best wel heel snel incalculeren. Van ja, waarom ga je niet kopen? Want dat is op termijn denk ik veel slimmer als dat je blijft huren.
0: Ja, precies. Guus, ze zijn uiteindelijk bij Brickwise uitgekomen. Hoe gaat zo'n contact, zo'n eerste contact?
2: Veelal loopt dat via de adviseur. En in dit geval ook Jan had klantcontact gehad, een inventarisatie gedaan. Dan belt hij ons op, in dit geval ik. En dan bespreken we een dossier voor. En dan weet je vrij snel, net zoals Jan, ook een onderbuikgevoel van nou, dit kan wel eens een financiering zijn die goed bij ons past. En dat was ook in dit geval zo. Wij doen dan vaak een termsheet of een offerte. Als de klant zegt, nou dat vind ik interessant, gaan we bij elkaar in gesprek.
0: En wat maakt het voor jou dan interessant? Wat is het onder jouw onderbuik? Zijn onderbuikgevoel kan ik me dan voorstellen vanuit adviseur naar de klant toe. Maar wat is jullie onderbuikgevoel?
2: Nou, in dit geval zie je een bedrijf ook aan de cijfers dan wat hard groeit. En ze betaalden, specifiek in getal, toen betaalden nu 9000 euro huur voor 20 vierkante meter. En ze gaan naar een pand van 100 vierkante meter, is 5 keer zo groot. En de financieringslasten zijn maar 2 keer zo hoog als de huur. Dus wat dat betreft zie je, dat is per meter eigenlijk veel goedkoper. Dan denk je vrij snel dat is een logische beslissing voor een bedrijf. En op basis van die historische cijfers kon hij de financieringslasten voldoen. De prognose was dat hij nog verder ging groeien. Dus dat hij aan de lasten kon blijven voldoen. En hij had een acceptabele financieringsvraag ten opzichte van de waarde van het onderpand. Nou, dat zijn voor ons criteria waar de groene vlag mogen gaan.
0: Precies, want dat is dan veilig.
2: Ja, dat vinden wij van wel, ja.
0: Ja, veilig genoeg. En dat is jouw onderbuikgevoel dat je denkt, ja, we kunnen deze ondernemer helpen. En de cijfers zijn zo dat het voor ons veilig is.
2: Ja, ja. Als iemand aan zijn financieringslasten kan voldoen, komt hij niet in het probleem.
0: Nee, precies. Nou zat hier ook een bouwdepot bij. Hoe werkt dat dan?
2: Ja, dit was een nieuwbouwpand, dus het moest nog gebouwd worden. Dan koop je een stukje grond of een appartementsrecht in dit geval. Daar betaal je voor via de notaris en vervolgens wordt dat pand door een aannemer gebouwd. Dan sluit een ondernemer ook een aannemerovereenkomst met die aannemer. En wij houden vanuit Brickwise een stuk van de financiering in het bouwdepot. En telkens als er een termijn uit de aannemerovereenkomst voldaan moet worden, stuurt de ondernemer onze factuur. Wij betalen uit het bouwdepot een bedrag aan die ondernemer, zodat hij die facturen kan voldoen bij de aannemer.
0: En dat is eigenlijk niet anders dan bij je eigen koopwoning. Ja. Precies, ja, precies. Ja, ja. En, nou was het lastig, geloof ik, dat dit pand niet getaxeerd was. Hoe ga je daar dan mee om als financier?
2: Ja, normaal vragen we altijd een taxatierapport van vastgoed wat we financieren. Alleen bij nieuwbouwpanden, zeker bij financieringswaarden onder 500.000, zie je vaak dat de taxatiewaarde gelijk is aan de koopaannemsom die in een overeenkomst sluit. Dus
0: dan heeft het geen zin om te taxeren.
2: Nou, dat hebben we in het begin van ons bedrijf veel vaak gedaan. Het kwam altijd hetzelfde uit. Dus op een gegeven moment hadden we iets, dat is niet meer nodig.
0: Nee, als dat gelijk is, dan mag je de taxatie laten zitten. Ja. Wat was er gebeurd als deze ondernemer dus wel misschien naar een ander pand was gegaan, maar was blijven huren? Als je kijkt naar zijn model, zijn businessmodel.
2: Ik denk dat hij dan veel duurder uit was geweest, eerlijk gezegd. Want hij had veel meer ruimte nodig dan wat hij had. En als je dat in de huurprijs relateert, dan had hij per vierkante meter denk ik meer betaald. Als je de financieringslasten en de eigenaarslasten bij elkaar optelt. Plus, wat Jan en Carlo net ook al zeiden, een vastgoed in bezit hebben is voor veel ondernemers ook een stukje pensioensopbouw of vermogensopbouw, hoe je het wil noemen. Dus ik denk dat hij dan duurder uit was geweest op de lange termijn.
0: En als we nou even naar de ondernemerskant, de emotionele kant dan ervan kijken. Wat doet dat eigenlijk met de ondernemer als zijn bedrijf zo groeit?
2: Dat lijkt me leuk. Dat je bedrijf hard groeit. Dat krijg je energie van als het goed is als ondernemer. Dat je in jouw sector succesvol bent. Dat zou energie moeten geven. Dat was bij deze specifieke man ook wel aan alles wat hij deed te merken. Dat hij energie kreeg van hetgeen wat hij doet. En dan groei je automatisch, denk ik.
0: En betekent het ook nog wel een soort transitie misschien als ondernemer die huurt naar ondernemer die eigenaar is? Zie je daar nog een verandering in ontstaan bij de ondernemer? Moet hij anders in de wedstrijd gaan staan? Om even bij Jan weer terug te komen.
3: Ook een leuke vraag natuurlijk. Nee, wat je vaak ziet bij ondernemers die iets aan zichzelf kopen. Dan is het van jou. Dan ben je er aan stukken voorzichtig
0: nog
3: mee.
0: Nog dan heb je toegewijder.
3: Nog meer passie eigenlijk om er iets mee te doen. Plus ook de hoge mate van flexibiliteit die erin zit. Is je kan met dat pand doen wat je zelf wil.
0: Ja.
3: Vaak als je huurt, dan heb je belendingen. Dan kun je niet zomaar even overal een schroefje in draaien, bij wijze van spreken. Dan moet je vragen. Nou, er zit best wel een klein voorbeeldje. Misschien is het wel niet zo, maar om even te illustreren dat als je een eigen pand hebt, kun je ook met dat pand doen. Ja, natuurlijk niet in één keer een groot dak bovenop zetten, want dan moet je weer bouwkundige voorziening aan alle aanvragen.
0: Gunningen, ja.
3: Maar je kunt in dat bedrijf, ben je veel flexibeler, kun je doen wat je wil eigenlijk.
0: Ja, dus de creativiteit kan ook veel meer groeien.
3: En het is van jezelf. Hè? En
0: waar moeten ondernemers, ik kan me voorstellen, als je nu zit te luisteren, dat je denkt van, ja, ik betaal elke maand, ik werk met 3 slagen in de rond, of ik nou een winkel heb of een ander, een dienstverlening, om die huur te betalen. Dat wordt ook maar hoger en hoger. Waar moet je naartoe groeien als ondernemer om er klaar voor te zijn om te kopen? Natuurlijk moet je pand klaar zijn, maar goed, anders ga je op zoek naar een ander pand.
2: Telt ook als je stabiel bent. Want als je een pand koopt, best wel je legt jezelf vast eigenlijk. Want dat pand staat op een bepaalde plek, heeft een bepaalde omvang. En als je stabiel bent en dat pand is voor jou goed genoeg, dan kun je daar lang blijven zitten. Maar als jij nu al weet dat je over 2 jaar het pand weer te klein is, dan is het misschien wel beter om te blijven huren en dan naar een groter pand te gaan. Dus stabiliteit is wel belangrijk, denk ik.
0: Dus je moet kijken wel ook naar je eigen business. Hè? Is het een business die groeien kan? En ik denk dat als je op een plek zit waar de huur nog heel laag is, dat dat ook niet mee helpt.
3: Nee.
0: Toch om die keuze te maken?
3: Nee, dat werkt dan ook niet mee. Maar vaak is er ook een ander soort overweging. Hè? Kijk, ben je locatieafhankelijk? Hè? Dat is ook een heel belangrijke keuze. Hè? Soms, ik zeg al, als je in Eindhoven kijkt, er is heel veel bedrijfsgebouwen die er commercieel staan. Daar kun je alleen maar huren, want iets echt nieuw bouwen is bijna al niet meer mogelijk. Maar wil je per se in Eindhoven zitten of in Amsterdam, het maakt niet uit in die grote steden, omdat dat voor jouw business beter uitkomt, ja, dan heb je dus een keuze van ga ik voor die locatie of ga ik ergens anders bijvoorbeeld in een kleine plaats, hè, ga ik daar mijn nieuw bedrijfspand neerzetten. Dus ja, dat is ook heeft te maken met imago. Er komen heel veel facetten eigenlijk bij kijken. Van wat maakt het nou de keuze? Wanneer ga ik kopen? Wanneer ga ik het ergens neerzetten? Maar dan ben je ook afhankelijk van de ruimte die er is. Hè? Kijk ik bijvoorbeeld in ons werkgebied van Zuidoost-Brabant. Ja, politiek gezien, daar hadden we het in het begin even over. Maar daar zie je gewoon, er is enorm veel vraag naar eigen fabriekspanden. Omdat we onder de rookwolk van ASML zitten. Dus alles is eigenlijk gelieerd aan dat bedrijf. We zitten heel veel heel groot in de metaalsector. Maar er worden echt heel veel discussies nou op politiek en gemeenteniveau gevoerd. Van er moet een nieuw industrieterrein komen. Want heel veel bedrijven in onze omgeving, die groeien uit hun jasje. En het leuke ervan is, als er één bedrijf trekt, gaat naar een nieuwbouw op een industrieterrein, komt dat gebouw weer vrij voor een ander ondernemer.
0: Ja, ja, die wil ik al zeggen. Ik denk dat nieuwbouw voor jullie ook wel interessanter is, lijkt mij, om te financieren.
2: We financieren veel nieuwbouw. Ja, veel van dit soort bedrijfsunits voor het MKB eigenlijk. Dat gebeurt veel. Ja.
0: Terugkomend naar deze casus. Op welke manier heeft het zijn financiële positie veranderd? Of situatie eigenlijk?
3: Ja, op dit moment zijn ze nog aan het bouwen. Mm-hmm. Dus we zitten midden in de transitie. Grondtransactie is geweest. De uitboeking is nu plaatsgevonden. De bouw moet nog gerealiseerd worden. We verwachten pas eind van het jaar dat die naar het pand toe kan gaan. Tot die tijd, dat duurt het maar ik veel.
0: Maar wat is een prognose? In hoeverre gaat hij groeien? Sowieso letterlijk natuurlijk. Wat zei
2: hij heeft nu bijvoorbeeld dubbele lasten. Want hij betaalt nu een jaar lang huur. En ook de financieringslasten al. Dus dat is wel iets waar je rekening mee moet houden als je een pand koopt. Zeker als nieuwbouwbewijs.
0: Ja.
2: Dus dat is voor zijn financiële positie op de korte termijn nadelig. Maar op de lange termijn gaat hij gewoon minder per vierkante meter betalen. Plus er staat een pand op de balans. Wat als het goed is in waarde stijgt in de toekomst. Dus zou je denken dat beter is voor zijn financiële positie.
0: Ja, mooi. Nou, we wensen deze ondernemer heel veel succes. En wij gaan zo verder ook nog praten met jou, Guus, over Brickwise. Want dit is natuurlijk niet de enige casus. Tot zo.
1: Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.

0: The Truth, James Blunt hoorde je op New Business Radio.
1: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio.
0: Ja, en we praten verder met Guus Oerlemans, een van de partners bij Brickwise. We hebben net die casus natuurlijk besproken, maar jullie doen natuurlijk veel meer. Zou je in een korte pitchzin even Brickwise kunnen voorstellen?
2: Zeker. Wij zijn een vastgoedfinancieringsplatform. Wij brengen eigenlijk twee partijen bij elkaar. Ondernemers of vastgoedondernemers die financiering zoeken. En investeerders aan de andere kant die liquiditeit over hebben en die financiering willen verstrekken. Wij maken die match tussen die twee partijen op ons platform. En doen vervolgens alle afhandeling, de leningdocumentatie, zekerhedenbeheer, incasso, ex-casso, etc. Ja.
0: En dat kan dus ook particulier zijn?
2: Dat zou kunnen, zowel aan allebei de kanten. Dus,
0: ik zag op jullie website van alles voorbij komen. Ik zag huizen voorbij komen. Ik zag panden, nieuwbouwpanden, echt op bedrijfsterreinen. Maar ik zag ook Airbnb of B&B-mogelijkheden. Panden waar je je bedrijf dan in kan voeren.
2: Het enige wat we niet doen is echt woonhuizen waar mensen in wonen in box 1, zeg maar. Maar alles wat zakelijk is of zakelijk gekwalificeerd kan worden, kan wel. Dus je hebt ook particulier in box 3 een hele vastgoedportefeuille hebben ter behoeve van de verhuur. Dat zou kunnen bij ons. Ja. Ja, maar de meeste zijn MKB-ondernemers, eerlijk gezegd.
0: En wat doen jullie anders dan een bank?
2: Dat zit denk ik in twee. Kun je opdelen in twee dingen. Denk de leningvoorwaarden van de financiering die wij verstrekken en het proces. Qua voorwaarden zitten wij met onze rentes iets hoger dan de bank, maar met de aflossingsdruk bijvoorbeeld veel lager. Waardoor de totale financieringslast vaak gelijk of zelfs lager is wanneer je bij ons financiert.
0: En jij zegt aflossingsdruk is lager. Wat houdt dat in?
2: We verstrekken een groot gedeelte van de financiering die we doen volledig aflossingsvrij of deels aflossingsvrij, waardoor de dus niet afgelost hoeft te worden bij de lening.
0: Mm-hmm. Nou, dat is een unicum vandaag de dag.
2: Dat zie je wij niet zo heel veel meer. Nee. Maar daarbij mogen ondernemers wel boetevrij aflossen op onze financiering. Dus ze hebben heel veel flexibiliteit daarin. Dat spreekt veel ondernemers aan. Ja. Omdat ze dan, als ze verder groeien, kunnen ze de liquiditeit inzetten voor die groei bijvoorbeeld.
0: Ja, die rente die ligt bij jullie zo tussen de 6 en de 7 ongeveer. Ja, ongeveer. Dat is normaal voor bedrijfspanden.
2: In de markt waar wij in zitten is dat wel marktconform, ja, op dit moment. Ja.
0: Ja, ik geloof tussen 6 en 8 zelfs, hè?
3: Ja, zeker bij de non-bankaire partijen.
0: Ja.
3: Banken zitten uiteraard wat lager, maar verstrekken ook minder, willen meer aflossingen hebben, willen minder risico lopen. Dus dat is wat ik eerder verteld heb. Ja, ja. Dat is de afweging die je moet maken.
0: Ja, want jullie garanderen de maandtermijnen richting investeerders. Hoe werkt dat model?
2: Dus richting investeerders inderdaad. Wij kopen iedere maand, de geldnemer moet rente betalen aan onze geldgever, de investeerder. Wij kopen de vordering die de geldgever op de geldnemer heeft, kopen wij. Die betalen we alvast. En vervolgens gaan wij dan de incasso doen bij onze geldnemer. Dus de geldgever heeft al zijn geld binnen voordat wij bij de geld...
0: Een soort factoring.
2: Het is gewoon factoring. Ja. Zo kun je het noemen, ja.
0: Ja, precies. Ja. En zo'n doorloop... proces versus wat er bij de bank gebeurt. Daar zit daar tijdverschil ook in?
2: We zijn veel sneller in onze beoordeling. Als Jan ons belt met de casus, dan heeft hij binnen eigenlijk een uur wel een termsheet op zijn bureau liggen. En als we eenmaal langs zijn geweest en dossiers compleet hebben, wij in 2 dagen een fiat binnengehaald. En we hebben ongeveer 2 dagen nodig om de funding bij onze investeerders te regelen. Dus als je alles...
0: Dat is echt heel snel.
2: Als alles compleet is, dan zijn we heel snel ten opzichte van de bank. En dat is ook wel een reden dat sommige trajecten bij ons terechtkomen. Als er echt tijdsdruk is, dan zijn we sneller dan zijn.
0: En waarom trajecten wel lukken?
2: Bijvoorbeeld, ja. Er zijn genoeg trajecten dat de bank te lang erover doet dat ze 2 voor 12 bij ons terechtkomen. Dat alsnog geregeld wordt. Dat gebeurt regelmatig, ja.
0: Ja, als we even naar deze casus van vandaag kijken. Stel nou dat deze ondernemer morgen niet meer kan betalen. Hoe gaat dat dan bij jullie? Wat is het proces?
2: Ja, dan heb je eigenlijk 2 type ondernemers. Je hebt ondernemers die doen de struisvogelstrategie. Die steken hun kop in het zand en die hoor je niet meer. Dat is niet de goede strategie. Een goede ondernemer die ziet het al aankomen van tevoren dat het niet goed gaat met zijn liquiditeit en die neemt contact op. En dan kun je met elkaar een oplossing bespreken als die er is. Als er een oplossing is, ja, dan voer je die uit. Maar als er geen oplossing is, dat is misschien het scenario wat jij net schetst, dan zou je de zekerheden uit moeten winnen, de financiering opeisen en de zekerheden uitwinnen. In dit geval is dat bijvoorbeeld het pand verkopen of een persoonlijke borgstelling die er misschien in zit uitwinnen aan het einde van de rit. Dus dat zou vervelend zijn. Maar dan is het niet anders als er geen licht aan het einde van de tunnel is.
0: Nee, precies. Dus advies is wel om op tijd aan de bel te trekken. Want dan zijn er misschien herfinancieringen op andere vlakken.
2: Ja, dan zijn er ook nog meer mogelijkheden. Ja. Want als je al in de achterstanden loopt, zeg maar, je hebt er niks laten weten en daarna kom je pas, dan ben je al te laat. Je kan beter vooraf aan de bel trekken en een oplossing met elkaar bespreken. Ja. Dan zijn we altijd wel bereid om mee te denken als iemand zo tijdig aan de bel trekt.
0: Wat maakt Brickwise uniek?
2: Ik denk wel persoonlijkheid ook. We hebben in iedere windrichting hebben we een accountmanager zitten. En dat is het vaste aanspreekpunt voor adviseurs in de regio. Dat is ook bij Jan in de regio. En dan bouw je met elkaar een relatie op. En dan weet je wat je aan elkaar hebt. En wij gaan ook altijd langs bijvoorbeeld bij de ondernemer op locatie of bij waar het pand is of waar het gebouwd wordt. In dit geval zijn we op zo'n huurlocatie geweest, want het pand moest nog gebouwd worden.
0: Ja, precies.
2: Dat vinden veel partijen gewoon fijn, dat ondernemers kopen misschien 1 of 2 of 3 keer in hun leven een pand. En de financiering daarvan is best wel een spannend iets voor sommigen. En dan krijg je in je eigen vertrouwde omgeving de toelichting van het proces. Dat vinden ze prettig.
0: Ja, nou is het ook wel zo dat de alternatieve financieringen, dat ook al een tijdje natuurlijk speelt. Hè? Het is niet van gisteren. Maar het feit dat de banken misschien wat minder makkelijk in dit soort investeringen toegankelijk zijn, zorgt dat er dan ook voor dat jullie moeten herijken om de zoveel tijd, omdat de aanvraag groter wordt en dat je dus het risico en het rendement en misschien ook wel door invloeden van wat er nu in de wereld speelt, dat je ook het weer anders moet gaan beredeneren, bekijken, beoordelen. Ja,
2: je moet altijd scherp blijven wel om op de trends in te spelen, zeg maar. Maar ik denk juist dat wij kunnen bestaan omdat de banken anders zijn gaan financieren. 20 jaar geleden had dit niet gewerkt wat wij nu doen, want dan financierden banken onze proposities nog. En nu hebben ze daar een steek laten vallen en in dat gat zijn wij gesprongen, onder andere.
0: Ja.
2: En de andere steken die ze laten vallen springen andere partijen. Dus, maar bijvoorbeeld een corona is een mooi evenement geweest. Of ja, niet zo mooi, maar het is een goed antwoord daarop. Dan,
0: een mooi moment in elk geval. Ja. Om.
2: En dan moet je herijken.
0: Ja.
2: En dat hebben we toen gedaan. En dat zijn we goed.
0: En wat leg het kort uit?
2: Nou, bijvoorbeeld een horecaonderneming die verplicht een jaar dicht moet tijdens corona. Die zal niet zo goede jaarcijfers hebben. Dan moet je wel met gezond boerenverstand kunnen kijken een jaar verder dat die cijfers toen slecht waren, maar dat daar een goede reden voor is. En dat je dan daarop kan financieren. En dat je dat gewoon uit kan leggen richting je investeerders. En als je daar goed met gezond boerenverstand over na blijft denken, dan.
0: En zie je op dit moment door de huidige situatie die er is, dat er ook bepaalde elementen zijn die dwars liggen, waardoor financieringen lastig zijn of waardoor bedrijven nu benadeeld zijn?
2: Nou, je ziet dat als er onzekerheid is in de wereld, dat is nu denk ik wel het geval, dat zorgt voor dat sommige investeerders ook wat terughoudender zijn met het verstrekken van financiering. En dan gaan de rentetarieven omhoog. Dat zie je ook in de berichtgeving in het nieuws wel, dat hypotheekrenten stijgen.
0: Ja.
2: En dus dat is een korte termijn effect van onzekerheid van nu, dat de rentes iets stijgen. Het valt wel mee, maar iets.
0: Kom ik tot de slot nog eventjes bij jou terug, Carlo. Als we alles wat we besproken hebben daarop reflecteren, wat valt jou het meest op?
3: Ja, dat er dus enorm vraag is nog steeds naar vastgoedfinanciering. Hè. Dat zie je vanuit onze funnel, onze analyse. Dat is echt, we hebben vorig jaar dus meer dan 2 miljard bruto vraag gezien. Met een gemiddelde van nog geen 500.000 euro. Dus dat zijn enorme aantallen. Er zijn dus ook heel veel oplossingen gelukkig. Naast het bankaire kanaal heel veel alternatieven. En partijen zoals Brickwise is voor een adviseur van Credion dus heel fijn om mee samen te werken. Want zij willen ook graag die droom waar maken van die ondernemer. Staan heel dicht bij de adviseur, maar ook bij die potentiële klant. En dat werkt gewoon heel, heel goed voor een Credion adviseur.
0: Ja, dus welke concrete actie als je nu als ondernemer twijfelt van inderdaad, moet ik blijven huren, moet ik kopen, zal ik mijn eigen pand kopen of ga ik groeien en naar een ander pand en ga ik dat dan huren of kopen? Zijn nogal wat kopbrekers. Nee, wat is dan de juiste actie?
3: Het meest belangrijke is dat je Jan belt of een van zijn collega's. Want die kan jou helpen om die spiegel voor te houden. En
0: mee naar PSV te gaan.
3: En mee naar bijvoorbeeld. Ja, en in het noorden ga je gewoon mee naar Heerenveen. Of
0: ja.
3: Nee, maar die spiegel voorhouden van oké, je huurt nu. Je wil eventueel kopen. Wat betekent dat financieel? Maar wat betekent dat ook voor de groei van je bedrijf? En alles wat erbij komt bij een eigen bedrijfspand, et cetera. En dan kun je veel beter vaak een weloverwogen beslissing nemen. En vanuit die beslissing kunnen we dan natuurlijk ook helpen om te kijken of we die financiering rondkrijgen.
0: Precies, nou. We moeten het hierbij laten, helaas. We gaan er een andere keer weer verder over praten. Dank jullie wel, heren. Jan, Guus, Carlo en uiteraard de luisteraar. Tot zover deze Funding Your Business.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
3: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
4: ja.
3: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
4: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat een beetje niet.
3: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
5: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
7: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
8: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
8: Newsflash.
9: Meer dan de helft van de nieuwe auto's die in 2027 worden verkocht is naar verwachting elektrisch. Dat voorspelt ING. Vooral op de zakelijke markt zal de overstap groot zijn, omdat werkgevers vanaf 2027 een extra heffing betalen voor nieuwe leaseauto's die niet volledig elektrisch zijn. Tegelijkertijd waarschuwt ING dat de verduurzaming van het Nederlandse wagenpark misschien minder snel gaat dan je zou verwachten. De nieuwe verkoop blijft achter en er zijn nog altijd te weinig betaalbare elektrische occasions, waardoor auto's gemiddeld steeds ouder worden.
1: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw

0: werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van Impact.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
2: Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.
4: Verandering is de enige constante in ons werk. Om bij te blijven moet je blijven leren. Maar dat gaat zeker niet vanzelf. In Lang Leven Leren hoor je wetenschappers, bestuurders en specialisten over de vraag: hoe zorgen we ervoor dat iedereen wil, kan en mag leren? Lang Leven Leren is een initiatief van Skillstown.
5: In deze podcast hebben we het altijd over het belang van leren en ontwikkelen. Maar wat levert dat uiteindelijk eigenlijk op? En hoe meet je het zogenaamde leerrendement? Te gast is Klaas Toes van het ROI Instituut. Demi van der A, die is ook te gast en die legt uit hoe zij de medewerkers van de gemeente Hengelo massaal aan het leren heeft gekregen. En natuurlijk geeft onze vaste co-host Tom Bos weer leertips over de impact van opleiden binnen je organisatie te vergroten. Fijn dat je luistert naar Lang Leven Leren.
4: Lang Leven Leren, de podcast.
5: Demi, Klaas en Tom, we hebben hier een lekkere volle studio. Dat is mooi, met veel wijsheid en intelligentie en ervaring en dergelijke. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Zoals altijd, traditioneel kunnen we ondertussen wel zeggen, gaan we eerst op zoek naar de ultieme leerervaring van jullie. Klaas, mag ik bij jou beginnen? Wat is jouw ultieme leerervaring?
6: Nou, op het woord ultiem kan ik niet reageren, maar ik heb er heel veel gehad.
5: Ja.
6: Eén was, ik had een programma voor een grote bank verkocht. In die tijd verkocht ik die trainingsprogramma's. Daar was je ook blij mee dat je dat deed. En we hadden het zo goed ingekleed dat wij op enig moment de mensen aan het trainen waren. Daarvoor deden we een assessment. We wisten dus eigenlijk precies wat er aan de hand was. Nou, en daarna gingen we trainen. Gewoon het programma wat we altijd deden. En de klant komt naar me toe en die zegt: leuk dat je dat hebt gedaan, maar je weet alles van die mensen. En waarom stop je ze nou in de wasstraat? En dat was wel slikken, want ik wist dat daar een heleboel werk achter zat. Toen hebben wij op dat moment bedacht, nou, misschien is het een goed idee dat we die mensen een individueel leerpad aanbieden. Dus met meer begeleiders en dat iedereen zijn eigen pad. Net als in een sportschool.
5: Yeah.
6: We noemen het ook sportschoolmodel. Dus zij heeft mij geholpen dat te doen. De tweede in datzelfde programma kwam toen wij de assessments deden. Hij is later CEO van een groot verzekeraar geworden. Maar dat was toen een jonge manager die zegt: Klaas, hoe kan het nou dat mijn beste verkoper het slechtst scoort op jouw assessment en mijn slechtste verkoper het best? Knoop in je buik. En dan denk je bij jezelf, wat gebeurt er? Wij moesten ze leren om consultatief te verkopen. Dat ze dus in de breedte gingen verkopen. En in die tijd had je nog op de kantoor had je allerlei posters aan de muur hangen. Dus ik ben een keer naar die kantoren gegaan en dan zag ik, oh, ze worden afgerekend op face-to-face gesprekken, service calls en de 4 standaardproducten. En ook dat was in datzelfde programma een enorme leerervaring. Dat ze weliswaar anders willen gaan verkopen, maar dat ze hun hele sturingsmechanisme niet veranderen. Het is zeker een moment waarop we gelukkig goed konden reageren, maar het had ook andersom kunnen lopen.
5: Ja.
6: En die klus had veel korter kunnen zijn.
5: Ja, wel interessant ook natuurlijk. Waarom ze toch met je doorgingen en je toch de moeite namen om je die feedback te geven. Want het kan ook zijn dat ze denken, nou leuk Klaas, maar dit gaat hem niet meer worden. Dus blijkbaar zit er iets in die relatie wat je goed voor elkaar hebt gekregen.
6: Hopelijk wel, maar dan heb je wel als leverancier en klant is, heb je wel de ultieme samenwerking te pakken. Dat je ook samen kwetsbaar kunt zijn en ook denk, wow. Maar dat je het ook herstelt, hè, dat moet je niet vergeten.
5: Ja. Demi, dezelfde vraag aan jou. Je ultieme leerervaring, waar denk je aan?
7: Nou, waar het hart vol van is. Hè? En dat is in mijn geval even iets heel recents, denk ik. Ultiem. We hebben, ja, het ultieme is hier denk ik wel van toepassing. Dat is namelijk, ik heb onlangs een kindje gekregen.
5: Aha.
7: Mijn eerste kindje. En nou, over leren gesproken. Ik ben zelf best wel iemand van learning by doing. En nou ja, een kind is wel echt learning by doing. Dus je krijgt zo'n kind mee naar huis. Je hebt bevalling gehad en dan gaat ze mee naar huis. En dan is het van, oké, en nu? probeer je heel goed op voor te bereiden met cursussen, dingen lezen, boeken, alles. Maar het gaat natuurlijk nooit precies zo zijn zoals je hebt gelezen. Dus nou ja, in hele korte tijd leer je dan echt heel, heel erg veel. En dat is ja, echt learning by doing.
5: En wat heb je over jezelf geleerd? Want interessant is natuurlijk dat bij heel veel dingen heb je best wel controle en kun je dingen uitproberen. En ja, nu ben je ineens verantwoordelijk voor een leven. Tenminste, ik vond dat bij mijn eigen kinderen dat kleine hoopje mensen had dat ik dacht, jeetje Mina, zegt hij, ja, kan nog helemaal niks. En als ik het niet goed doe, dan heeft deze kleine een probleem.
7: Ja, die verantwoordelijkheid die vloog me ook wel een beetje aan in het begin.
5: Ja.
7: Maar het leert eigenlijk wel heel veel over jezelf. Dat je ook best wel sterk bent als mens. En ook wel heel flexibel. Want je hebt geen andere keuze. En soms heb ik me ook wel eens geprobeerd een beetje te verzetten. Dus ik ben onlangs weer aan het werk gegaan. En het ging eigenlijk allemaal best wel goed. We hadden het een beetje op rolletjes. Maar toen ging ik aan het werk. En ineens was het weer helemaal. De nachten waren verschrikkelijk. En ja, die eerste twee nachten heb ik me daar heel erg tegen verzet. Want ik dacht, dat kan niet. Dat kan niet. Het ging toch zo goed. En wat doen we dan? Wat doen we nou verkeerd? En maar ja, dan denk je, ja, zij kan er ook niks aan doen.
5: Ja, het gaat gewoon, hè?
7: Het gaat gewoon.
5: Dus, je moet er gewoon, het is wat het is.
7: Ja, het is wat het is. En dan is acceptatie op zo'n moment, denk ik, maar even het beste.
5: Ja.
7: En hopen dat het snel voorbij gaat.
5: Ja.
7: Ja.
5: Nou ja, aan de andere kant.
7: Ja.
5: Mijn kinderen zijn ondertussen het huis uit. Dan hoop je ook alweer dat het lekker lang duurt, hoor, kan ik je zeggen.
7: Ja.
5: Gefeliciteerd trouwens.
7: Dank je wel.
5: Fantastische momenten in je leven.
7: Ja.
5: We praten zo met jou verder natuurlijk, Demi. Want we zijn natuurlijk heel benieuwd wat jij allemaal voor elkaar hebt gekregen bij jouw mooie gemeente. Klaas, ja, investeren in medewerkers. Het gebeurt heel veel. Je wil, ja, ik denk als iedereen die in L&D werkt, eens even kijkt naar het budget wat er jaarlijks doorheen gaat. Denk je, nou, dat is flink wat geld. Maar wat levert het nou eigenlijk op? En dat is waar jij je vanuit het ROI-instituut mee bezighoudt. Om juist dat effect van die investeringen in mensen, om dat naar boven te halen. Hoe doen jullie dat? Want het voelt ook als iets wat een beetje onaantastbaar is.
6: Nou ja, ik denk dat wij... ik ben econoom. Dat is misschien wel een belangrijke achtergrond. Dus ik hou van data, ik hou van cijfers. En ik denk dat wij in de leerwereld eigenlijk meer van... mensen houden. En daar heb je eigenlijk het grootste probleem om te pakken. Dus wij zijn niet bezig om het vast te pakken. Dus wat je probeert te doen, is je probeert de koppeling te maken tussen wat leren mensen.
5: Mm-hmm.
6: En wat ze leren, passen ze dat nou in de praktijk toe? En als ze dat in de praktijk toepassen, levert het dan ook rendement op? Ik had vorig jaar, en die hebben de award gewonnen voor Social Impact. We hadden een stichting Jij. En dat zijn... dat is een stichting die helpt, een vrijwillige stichting die helpt mensen met een eetstoornis. En in Nederland kost de eetstoornis ons 8,5 miljard euro. En dan hebben we het nog niet over tandartskosten en ook nog niet over mantelzorg. En die stichting die moest subsidies hebben en die zei, dat kan je helpen. Dus dat hebben wij gewoon gedaan. En wat je dan ziet is dat zij in staat zijn om die mensen dingen te leren over henzelf, waardoor ze gewoon hun kwaliteit van leven omhoog gaat. Dus dan passen ze toe. Hè, dus dan wordt hun zelfstandigheid groter. En ze verdwalen niet in het oerwoud van zorg.
5: Mm.
6: En als je dat bekijkt, en dan moet je dus dat bewaken. En doordat we de koppeling konden maken tussen dit hebben ze geleerd, dit hebben ze in hun leven toegepast, en ze zijn niet in het zorgcircuit verzeild geraakt, konden wij aantonen dat die stichting, omdat ze aan de onderkant ook geen kosten haalden, 1000% rendement haalde. Dus een ROI van 1000%.
5: Zo.
6: En dat betekent de euro die je erin stopt, krijg je terug, plus 10 extra euro's. En daarmee bewaken we natuurlijk dat dingen die goed zijn, ook renderen.
5: Ja. Als je dat nou vertaalt naar een bedrijf met duizenden mensen, met een L&D-afdeling waar misschien wel, nou ja, Tom, gemiddelde L&D-afdeling. Ik weet niet eens hoeveel mensen werken daar bij een echt een groot bedrijf.
8: Bij, als je duizend medewerkers hebt?
5: Ja, nou, duizenden. Bij een ABN AMRO of bij een grote club.
8: Oh zo, dat kunnen er ergens dus de 55 of 200 zijn of zo.
5: Ja. Jeetje mina. Nou, dus daar gaat een hoop geld in om. Dan wordt het ineens veel diffuser natuurlijk wat het op kan leveren. Want dan gaat het over cultuur, over leiderschap, over slimmer werken, over je taal beter beheersen. Nou, dan is het natuurlijk het aanbod en ook de doelen, die zijn zo groot en zo veelvoudig. Hoe pak je het dan aan?
6: We hebben het vorig jaar gedaan bij twee hele grote organisaties. Eén in het zuiden van het land. En die spendeerden echt honderden miljoenen. Maar dan heb je het over alleen maar de kosten van de opleiding. Je hebt het niet over de tijd weg van het werk. Want dat is namelijk net zoveel.
9: Ja.
6: Dus als jij zegt, ik geef 100 miljoen uit, dan geef nog meer. Dus wat hebben we daar gedaan? We hebben met hen gekeken van welke opleidingen moeten nou op een standaard manier geëvalueerd worden. En in die standaard manier van evalueren kreeg je eigenlijk al een inzicht in wat levert het op. Gewoon gebaseerd op de vragen. We hebben gekeken als die, en dat was zo'n 80-85% van hun opleidingen. 10% van hun programma's, daar hebben we wat dieper op onderzocht. Dus daar deed je een wat uitgebreidere studie op, met wat extra focusgroepen. En 5% van hun programma's, zeg maar de miljoen plus, daar deed je een volledige ROI-studie op. Dus je kijkt dan in het geheel, maar ondertussen hadden we ook een dashboard gebouwd. En dan konden zij laten zien aan hun opdrachtgevers, luister, dit stoppen we erin. En dit is het rendement wat het oplevert, gebaseerd op tienduizenden metingen. Dus echt statistisch verschrikkelijk betrouwbaar.
9: Oké, wauw. Nou heb ik even op jullie website zitten kijken. Dat doe ik nog wel eens. En het leuke is, dan kom je mooie dingen tegen. En ik zag jullie ROI-pyramide staan.
6: Ja.
9: Wij zijn natuurlijk altijd gek op plaatjes en zeker piramides en alle andere vormen. En die piramide die heeft 5 verschillende niveaus van opbrengsten van leertrajecten. Want we praten over die opbrengst alsof er 1 is. Maar blijkbaar is dat dus niet zo.
6: Nee.
9: Help ons, er is een vogelvlucht doorheen. We beginnen natuurlijk onderaan de piramide. Ja.
6: Als je onderaan de piramide, helemaal als je onder de piramide kijkt, dan heb je de 6e laag. Ah. En dat noemen wij de inputlaag. Dat is de laag waarin je praat over hoeveel deelnemers zijn er. Hoeveel uren zijn er. Hoeveel no-shows zijn er. Hè, want als mensen niet opkomen, dan heb je eigenlijk de kosten te pakken.
9: Ja.
6: Nou, dan heb je op laag 1 heb je reactie op het leren. En daar zitten vragen bij als, heb je de intentie om het toe te passen? Is het relevant voor je werk? Dus dan krijg je al een voorspelling van, oh, wat is de kans dat iemand dat gaat doen? Dus je kan al vroeg in je proces kijken van, slaat mijn leren aan? Slaat het
9: eigenlijk
6: programma
9: aan? Eigenlijk is dat de feedback van de deelnemers.
6: Dat is de feedback van de deelnemers.
9: Okay, dat is laag 1.
6: Dat is laag 1. En dat waren vroeger bij ons, wij kijken in de branche naar als happy sheets. En ik kijk naar als voorspellers van toepassing en of van leren en toepassing.
9: Ja. Maar dat, eigenlijk officieel weet je dan nog niks, zeg ik dan even.
6: Nou, dan kan ik al een inschatting geven, wat is de kans dat dit succesvol is. Bijvoorbeeld, okay, jij moet een nieuw automatiseringssysteem invoeren en alle mensen zeggen, ja, we snappen hoe het werkt, maar we gaan het niet toepassen. Dan weet je al dat de kans dat ze het gaan toepassen gewoon heel laag wordt, dat je heel veel weerstand gaat ontmoeten.
9: Ja. Laag 2.
6: Dat is kennen en kunnen. En dat toetsen wij af. En in onze leerwereld is daar gaat vaak veel aandacht in zitten. Maar dan toets je af, kunnen ze het en kennen ze het. Dan kom je op vraag 3. En dan is, doen ze het ook? En doen heeft heel veel te maken met dat juist mijn baas het mij toestaat. Hè? Want als je op een leerprogramma bent geweest en je baas zegt de volgende dag, doen we niet over. Dan hebben we het dus over, willen mensen toepassen? En willen wil zeggen, hebben ze motivatie? En zeker mensen van mijn leeftijd, die hebben 16 reorganisaties gezien, die denken,
9: daar gaan we weer.
6: Het zal hem, ja, Bohica, bend over, here it comes again. Ja. Gewoon bukken en wachten tot het over is. Tweede is, mogen ze het van zichzelf of van de collega's? Hè, er zijn beroemde voorbeelden, zoals, dat was een tijdje geleden, Amsterdamse brandweer. Die wilden steeds nieuwe dingen invoeren, maar de collega's stonden het niet toe. Nou, dan gaat er ook niks gebeuren. En de laatste is, durven ze het? Nou, dan heb je dat nieuwe gedrag, net als met sport. Lopen ze op de goede plek, doen ze de goede dingen. En dan ga je kijken, heeft dat gedrag ook effect in de praktijk? Dus met andere woorden, levert dat dan ook op dat mensen langer blijven bij het bedrijf? Dat mensen hogere productiviteit halen? Dat ze lage ziekteverzuim hebben? En dan kom je op de 5e laag. En dat is eigenlijk dat de ROI-laag. Dan vergelijk je die opbrengsten van niveau 4. Hè, dus daar waar je het in geld kan uitdrukken. Hè, bijvoorbeeld, één voorbeeldje daarvan is, als jij een middelmanager moet vervangen in je bedrijf, kost dat 1,5 jaar salaris.
9: Mm-hmm.
6: Als jij een technisch specialist voor moet vervangen, dan zit je wel op 2 keer een jaar salaris. Dus als mensen te snel weglopen, kost dat veel geld. Dus je kan daar laten zien, wat levert me dat op? En in de onderslag hadden we de kosten berekend. Dus je kan de omzet ten opzichte van de kosten afzetten.
9: Ah, en de bovenste laag is dan de, is het sommetje.
6: Dat is de vergelijking.
9: Ja, ja.
6: En dan kijk je.
9: Wat ik gelijk zit te denken, maar dat komt ook omdat ik wel meer afleveringen ondertussen met Tom heb gemaakt.
8: Oh jee.
9: Ik kan me nog een aflevering met Guus van Delen herinneren.
8: Ja.
9: Die ernstig is van, ga pas leren als je weet wat je wil bereiken. Kom je dat dan ook vaak tegen? Dat je kunt wel gaan rekenen. Maar als de organisatie niet weet waarom ze überhaupt zijn begonnen met leren. Wat het moet bijdragen aan de doelen van de organisatie. En dan wordt het ingewikkeld om de waarde te bepalen.
6: Ja. Guus en ik kennen elkaar ook goed. En dat klopt. Want je vroeg de piramide. Maar voor de piramide ben je eigenlijk bezig met je business alignment. Je kijkt welk probleem hebben wij in de organisatie. En kunnen we dat oplossen met leren. Nou, toevallig heeft een van de deelnemers pas. Die kregen, want het is vaak de leerreflex. Hè? Wil jij voorbij een computer-based training maken? Dat is lekker makkelijk. Hè? Kost 40.000, 50.000 euro. En dan kan je er honderden mensen doorheen jassen. En dan is alles check in the box.
9: Ja, we hebben ons werk gedaan.
6: Ja, en wat die learning specialist deed, die zei. Met die hele intake, zoals Guus dat ook doet, die hele intake, zei hij. Jouw probleem wordt maar voor 9% met leren opgelost. Wil jij dat die 50.000 euro daarin stoppen? Of kijk je liever naar de andere dingen? En toen kwam de vraag terug bij het opdrachtgever. Die dacht, ja, maar misschien moeten we het anders aanpakken. Nee, je hebt helemaal gelijk. Leren is gewoon één van de oplossingen. En je moet echt aan de voorkant kijken.
9: Ja. Wat gebeurt er bij jou, Tom? Wat popt erop? Of zeg je van, nou, dit is.
8: Ja,
9: eindelijk hebben we het hier over.
8: Ja, nee, zeker. Kijk, helemaal natuurlijk in onze wereld is dat de wereld van online leren wordt dat heel vaak over het hoofd gezien, omdat het topic te groot lijkt. Hè. Er wordt veel online geleerd en het is heel makkelijk toegankelijk, zoals Klaas dat schetst. Dus dan is het grote risico dat je er dan maar geen aandacht aan besteedt. En van mijn tijd als toen ik nog ook klassikale leiderschapstraining en dat soort dingen heeft, blijft me nog heel erg bij dat ik dan altijd hele fancy voorstellen schreef voor de grote banken en de grote werkgevers in het land. En dan met alle mogelijke meetinstrumenten erbij in om het te laten zien. En dan zeiden ze, ja, dat traject ziet er fantastisch uit. Dat meten, ja, dat kost wel heel veel. Doe dat maar niet.
9: Ja, want dat levert niks op.
8: En dan, ja, terwijl dat dan vaak wel de initiële vraag is. Maar er zit wel een risico in. Ja. En er zit ook een beetje mijn vraag die dan in mijn hoofd blijft borrelen aan Klaas. Wat zou jij organisaties adviseren om te doen met de uitkomsten van de metingen?
6: Nou, ik zie meten als een manier om je oplossing te verbeteren. Dus eigenlijk ben je continu aan het verbeteren. Het is niet om programma's te killen. Je bent bezig om te kijken, werkt dit? Werkt het in deze context? Moeten we in die context dat veranderen? Dus wij zitten in een wereld waarin wij, ik heb precies hetzelfde gedaan als jij, ik kon het net zo goed.
8: Ja.
6: Gewoon prachtige voorstellen. Maar wij zitten in een wereld van leren, maar we weigeren te reflecteren op ons leren. Dus wij leren eigenlijk nooit van wat wij zelf doen.
8: Ja.
6: En ik zie programma's die al 20, 25 jaar alleen maar een beetje op de manier van aanbieden veranderd zijn.
8: Ja.
6: Zonder je wat af te vragen. Dus ik is heel raar. Hè? Wij weigeren te leren omdat wij hebben gewoon geen kwaliteitssysteem ingeborgd. Ja, we meten een beetje op niveau 1, reactie.
8: Ja. Ja.
6: En dat is het dan. En als de trainer een 9 scoort, zeggen we hosanna.
9: Die moeten we nog een keer hebben.
6: Oh, ja. Ja, goede trainer.
9: Ja, terwijl die misschien heel grappig is.
6: Terwijl de trainer een dissatisfier is. Hè? Dus een trainer moet op een schaal van 10 7,5 scoren. Als hij eronder scoort is de kans dat je wat leert klein. Maar daarboven maakt het niks uit.
8: Oh ja.
6: Kijk maar naar je eigen leraar. Ze moesten een bepaald niveau hebben. En dan vond je het leuk om te leren. Maar als het slecht werd, dan leerde je niks.
9: Ja, ja.
6: En de andere kant is, als je de volgende vraag, dan zit je hetzelfde, dan leer je ook. Ik had ooit. KLM wereldwijd. Oh, dan zeg ik hem toch. KLM wereldwijd, dat is 20 jaar geleden. Ik had een programma op sales en ik scoorde 9,2. Nou, dan ben je trots op jezelf. Je denkt, ik ben goed. En dan vraag je, wie gaat er morgen met zijn baas dit bespreken? En dan krijg je een luizige 13% als antwoord.
9: Ja.
6: En dan weet je, ik ben te vergelijken met een goed avondje uit. Ja. Het was lekker, het is een leuk gevoel. En alles blijft zoals het was.
9: Ja, ja. Ja.
8: Dan moet je dus gewoon dat avondje uit gaan doen, hè? Want dat is dan toch leuker.
6: Maar dan ga je mee concurreren, dus in wezen. Dat is het vergelijk.
8: Nou goed, ja.
9: Nou kan ik me voorstellen dat onze luisteraars nu denken, ja, daar hebben wij nog wel wat te doen. Waar begin je? Hoe help ze eens op weg in een drukke baan om een eenvoudige, niet al te tijdrovende start te maken?
6: Ach.
9: Ja.
6: Ja.
9: Wel Klaas, hebben we alvast gedaan.
6: Drie dubbele vragen natuurlijk, kijk. Mijn doel is het om de volgende generatie learning and development specialisten om te zorgen dat die businesstaal spreken aan de boardroomtafel. Dat betekent dus, wij hebben een uitgebreide opleiding. Dat kost tijd. Dat is een dag of 5, dus dat moet je niet zomaar doen. Wij beginnen vaak gewoon veel kleinschaliger. Dan zeggen we, nou, we pakken eens een beetje team. We pakken gewoon een middag, gaan we rond de tafel. En wat Guus ook doet. Nou, dan gaan we bedenken welke evaluatievragen zijn goed. Hoe gaan we erover rapporteren? Wat nemen we mee? En ja, die olifant eet je met kleine hapjes. En dan ga je stapsgewijs vooruit.
9: Ja, ja, ja.
6: En op het moment dat je dat
9: doet. Maar jij zegt dus eigenlijk begin aan de onderkant van die piramide. Zorg in ieder geval dat je, en dat is te doen. Dat je aan het eind van de training, opleiding, online training. Dat je in ieder geval even vraagt van aantal goede vragen bedenkt waar je antwoord op wil hebben.
6: Ja, maar zorg ook dat je weet wat het betekent. Hè? Bijvoorbeeld, ik zei net no-shows. Er zijn klanten van mij die hebben programma's die kosten 20, 50, 1000 euro per persoon. En die mensen hebben dan sturen mensen daarheen. En als dan 40% no-shows zijn, betekent gewoon dat je 80.000 euro weggooit.
9: Ja.
6: Nou, dat is. Maar zorg dat je weet wat het betekent als je naar zo'n parameter kijkt.
9: Werk aan de winkel hoor ik al. Ja, toch? Dankjewel, Klaas. Volgens mij heb je ons weer enorm geholpen in het nadenken over hoe zorgen we ervoor dat we. In ieder geval goed ook uit kunnen leggen waarom je eigenlijk moet investeren in L&D. Behalve dan omdat het nou eenmaal moet. Straks praten we verder met Demi van der A. Over hoe zij heel veel mensen aan het leren heeft gekregen bij de gemeente Hengelo. Maar eerst een kort leermomentje.
10: De tip van Tom.
8: Ja, vandaag hebben we het in mijn tip over het rendement van online leren. En specifiek het hebben van online leerbibliotheken. En ik wil jullie een tip geven om op een andere manier daarnaar te kijken. Omdat we toch heel veel zien dat als wij het hebben over online leerbibliotheken die voor een hele organisatie beschikbaar zijn, waaruit alle medewerkers kunnen leren wat ze maar willen, dat er vooral gekeken wordt naar hoeveel mensen gebruiken dat nou precies. En die mensen in beweging brengen is natuurlijk een van de allerbelangrijkste dingen. Als we zien dat er beweging is en je engagement hebt, zeg maar, dan kan je al heel erg blij zijn, mits dat jouw doel is. Als jouw doel is zorgen dat mensen op een bepaald punt verder komen, dan moet je op een hele andere manier gaan meten. Maar wat je ook niet moet vergeten is dat er een hele hoop gebeurt en geleerd wordt wat je zelf niet ziet en misschien niet bedacht had dat nuttig was. En ik zal je een simpel voorbeeld geven wat ik zelf heel indrukwekkend vond. En dat is het rendement van onze time management training. Die zit dus in een pakket, die is helemaal, er zitten honderden andere producten bij, dus het valt niet echt.

0: had en dat het misschien 1% was, hè, want het is zijn eigen reflectie. Maar laat het 1% zijn. Op een jaarsalaris van iemand die 10 jaar in dienst blijft, is dat best heel significant veel geld voor een module van een uurtje, die verpakt zat in een hele grote bak met allemaal andere dingen, zeg maar. En ik zou het zo gaaf vinden als het lukt om met heel veel grote werkgevers en kleine werkgevers dit wat meer naar boven te tillen. Een ander heel simpel voorbeeld was, en dat is een heftig voorbeeld, dat ik door de evaluaties heen zat te scrollen van onze leermiddelen. En er was een product dat heet Stress Management. Dat is een e-learning module die een uurtje duurt, notabene. En er was iemand die gaf als feedback over die opbrengsten, gaf die aan: ik heb het gevoel dat ik op de scheidslijn tussen gezond en tussen stress en burn-out net precies de juiste kant op ben gevallen. Ook hierbij weer de disclaimer: niemand kan dat bij zichzelf benoemen. Niemand weet of die precies op de lijn loopt natuurlijk. Dat weet je vaak pas als je net erover bent gegaan. Maar toch, stel dat één iemand dat heeft binnen jouw hele organisatie van 1000 medewerkers. Dat scheelt je rustig 1,5 ton. En dat is een hele andere manier van kijken natuurlijk naar wat voor rendement, zonder dat je daar zelf sturing aan geeft. Er zijn een hele hoop dingen die opbrengsten in zich hebben, zonder dat je zelf bedacht had dat de opbrengsten zouden zijn.
1: Mooi, Tom. En ik zit ook te denken, los van dat het heel veel geld oplevert, denk ik ook hoeveel ellende voorkom je of hoeveel plezier organiseer je eigenlijk.
0: En voor de collega's ook natuurlijk. En zo. Ja, zeker. Ja. Werkgeluk. Ja.
1: Dankjewel, Tom. Was weer een prachtige tip.
2: Lang leven leren. De podcast over leren en ontwikkelen.
1: Bij de gemeente Hengelo zijn 1000 medewerkers aan het leren gegaan. En Demi van der A die heeft dat allemaal, gaat ze zo zeggen, samen met heel veel collega's natuurlijk voor elkaar gekregen. Ze is adviseur digitaal leren en communiceren bij de gemeente Hengelo. Demi, een van de vragen die het meest langskomt in deze podcast, als we het over dit onderwerp hebben, is: hoe zorgen we ervoor, we hebben prachtige dingen georganiseerd allemaal, maar dat mensen die de moeite nemen, de energie hebben, de stap zetten om te gaan leren. Blijkbaar is jou dat gelukt. Dus hoe heb je dat gedaan?
3: Ja, goeie vraag. Ik heb gewoon een beetje het geluk gehad dat ik ben adviseur digitaal leren. En ik denk niet dat er bij heel veel gemeentes een adviseur digitaal leren is. Dus ik heb denk ik daar heel veel geluk mee gehad. Wat betekent dat ik gewoon echt wel de tijd heb gekregen ook om hier iets mee te doen. Dus een plan van aanpak te maken van, maar hoe gaan we dat nou goed neerzetten in onze organisatie?
1: Bij welke, wat voor opdracht werd je mee weggestuurd? Hè? Want ja, we hebben natuurlijk net van Klaas gehoord. Want het is belangrijk dat je weet ook waar je het allemaal voor doet. Wat was de vraag bij jou?
3: Nou, wij hadden het Skillstone platform eigenlijk al 2 jaar bij ons in de organisatie. Die is destijds met een aanbesteding bij ons in de organisatie geïmplementeerd. Het was in coronatijd en dat was het eigenlijk wel zo'n beetje. Dus geïmplementeerd en daarna niks meer mee gedaan, want er was eigenlijk niemand die dat beheerde. En dat werd toch eigenlijk wel heel zonde gevonden. En ja, er was toch echt wel een leervraag in de organisatie. Dus we willen eigenlijk, er was helemaal niemand überhaupt voor leren en ontwikkelen. Dus we hadden gewoon geen medewerkers daarop. En toen was het toch wel de vraag van, goh, ja weet je, er liggen eigenlijk best wel veel leervragen in de organisatie, maar alles wordt verspreid georganiseerd. We hebben niet eens de budgetten liggen overal. We hebben wel dat platform, er wordt niks mee gedaan. Hartstikke zonde eigenlijk.
1: Hoeveel mensen werken er ongeveer bij de gemeente Hengelo?
3: Zo'n 850 denk ik.
1: Wow, ja. Nou, grote club dus. Ja.
3: Grote club, ja. Dus dat is natuurlijk hartstikke zonde. En er lag ook wel heel concreet een vraag van, goh, we willen eigenlijk iets met de onboarding doen. En volgens mij kan dat heel goed digitaal. Nou, daar moet eigenlijk iemand mee aan de slag. En toen is die functie eigenlijk een beetje ontstaan. En was ik gevraagd of ik daarop wilde solliciteren. Nou, dat wil ik wel. En toen ging ik eigenlijk best wel aan de slag met, oké, nou prima, we hebben dat platform hebben we al. Hoe gaan we dat nou goed neerzetten? Dus ik zei net al, ik ben wel van het learning by doing. Dus laten we het maar gewoon doen. Dus net ben ik een klein beetje teruggevlogen. Laten we eens een plan van aanpak gaan maken. Nou, prima, gaan we doen. Dus ik ben echt wel ook al zelf even de boeken ingedoken van, goh, digitaal leren, wat houdt het allemaal in? En gesprekken met skills aan. En toen bleek eigenlijk al heel snel van, maar er komt een nieuw platform aan. Dus we gaan migreren naar een nieuw platform. En toen dacht ik, dat is mooi. Ja, weet je, anders ga ik iets herlanceren, wat ook een beetje gek voelt. Dus we hebben het al 2 jaar, we doen er niks meer. Waarom zou je dat ineens dan gaan lanceren?
1: Ja, dus er was een soort logisch, hè, omdat er een nieuw platform was, een logisch moment om tegen de collega's te zeggen, hé, we hebben iets moois voor je.
3: Ja. Ja, dus dat was echt, dat was die timing, dat was niet zo gepland, maar dat was echt eigenlijk perfect.
1: Ja, bedankt Tom, goed gedaan.
3: Heel fijn, dankjewel.
0: Goed zo.
3: Ja, dus toen konden wij daar gewoon echt met collega's van het HRM-team, maar ook echt van het communicatieteam, hebben we gewoon echt een campagne opgezet om het platform te herlanceren, maar ook gewoon om hem eerst eens goed te gaan vullen. Dus het is, wat dus echt denk ik heel erg heeft geholpen, is gewoon dat één iemand, dat ben ik gewoon fully dedicated.

0: sophisticated de tijd heeft gekregen om daarmee bezig te gaan.
1: Maar laat me even aan elkaar trekken. Want goed vullen, laten we daar eens beginnen. Wat houdt dat in? Wat ben je gaan doen?
0: Nou, beginnen dus met onboarding. Dus daar wilden we, vanuit de organisatie was dat eigenlijk de eerste stap. We willen een goede onboarding neerzetten voor onze organisatie. Dus een gemeente. Nou, wij nemen bij Skills zo'n gemeentepakket af. Dus er zit al best wel veel in waar we al wat mee konden. Dus hoe werkt een gemeente bijvoorbeeld? Nou, mooie training. Maar ja, we wilden natuurlijk ook wel graag dat het persoonlijk werd. Dus bijvoorbeeld als je bij ons binnenkomt in je eerste weken. Wat moet je dan kunnen en kennen en weten? En dat is... Daar gingen we mee aan de slag. Dus ik ben alle leidinggevenden langs gegaan. In ieder geval van ons bedrijfsvoering domein. Al die leidinggevenden van, goh, maar wat is een nieuwe medewerker? Die komt hier binnen. Vanuit jouw team, wat moet die kunnen en kennen? Dus dat was vanuit financiën, vanuit services, vanuit HRM. En daar best wel kritisch naar gekeken van, oké, maar is dit dan echt voor iedereen? Of is dit voor... een aantal nieuwe medewerkers, dus financiën. En we willen dit en dat. En iedereen moet dat kunnen. Iedereen moet dat kunnen. Oh, ja, mooi dat een heleboel mensen daar iets van weten. Maar moet echt iedereen dat weten? Nou, zo hebben we dan een beetje een schifting gemaakt. En zijn we dus echt begonnen met een leerlijn onboarding. Dus een deel van de skills aan trainingen die er al waren. Zoals bijvoorbeeld hoe werkt de gemeente. Maar ook een deel zelf toegevoegd naar eigen invulling eigenlijk. Wat we hebben opgehaald bij onze leidinggevende.
2: Oké. Mooi hieraan is natuurlijk ook dat het goed verbonden zit, zeg maar, met het werkproces. Hè? Dat je dus heel veel mensen die maken heel vroeg kennis met de mogelijkheden om online te gaan leren. Het zit echt in het werkproces. Het wordt nuttig toegepast in het dagelijks werk.
1: Ja. Ik vind het een super slimme manier van werken. Omdat je natuurlijk al je nieuwe collega's zijn gewend met het platform. Weten dat dat de plek is waar je moet zijn. En zeker in het begin is natuurlijk alles nieuw. En ben je natuurlijk en nieuwsgierig, maar ook een beetje onzeker.
0: Ja.
1: Dat is een goede combinatie volgens mij altijd om flink te gaan leren. Dus dat is een slimme manier om het aan te pakken.
0: Ja.
1: Oké, dus die hebben we.
0: Ja.
1: Dat is mooi. Dan zeg je we hebben ook een campagne gedaan.
0: Ja. Ja, nou. wij gingen lanceren. We mochten migreren in de zomer vorig jaar. En we gingen dachten van dan gaan we lanceren na de zomervakantie. Dus de scholen gaan weer beginnen. Dus wij gaan ook weer back to school. Dus daar hebben we eigenlijk een hele campagne aan gehangen. Dus echt een back to school thema.
1: Oh, wat
0: een
1: grappig.
0: Week lang back to school activiteiten.
1: Geinig. Iedereen kreeg ook... Oh nee, dat is heel ouderwets wat ik nu ga zeggen. Iedereen
2: agenda.
1: Krijgt weer een
2: agenda. Ja, precies.
1: Iedereen kreeg de schoolagenda.
2: Ik voelde hem al aankomen.
1: Holy shit, ja 53.
0: Ja, dat soort ideeën zijn wel langsgekomen hoor. Want we willen iets uitdelen. Want we willen mensen bekendmaken met.
1: Ja, schooltas.
0: Dat soort dingen zijn echt allemaal voorbij gekomen. Dat is er niet geworden. We hebben het iets simpeler gehouden. Want het is natuurlijk ook digitaal leren. Dus wat moet je dan met een agenda? Maar we hebben het iets simpeler gehouden. We hebben op de dag van lancering hebben we raketijsjes uitgedeeld. Lanceren, raketjes, ijsjes. Zomer. Het was een hele warme dag. Dus dat werd heel goed ontvangen. En bij ieder ijsje kreeg je dan ook een soort visitekaartje van de academie.
1: Oké.
2: En je noemde net ook dat je de communicatieafdeling betrokken had. Zeg maar, dus jullie marketingcommunicatie, dus de andere kant van het bedrijf.
0: Dus echt, ik heb echt met twee collega's dat van teamcommunicatie dat samen opgepakt. Met nog een collega van HRM die ook met leren en ontwikkelen bezig ging. Dus met z'n vieren hebben we echt van alles bedacht. En ja, die week stond echt helemaal in het teken van back to school. En dat heeft er echt op dag 1 al wel toe geleid, zeg maar, op de lanceringsdag van... Dat er volgens mij iets van 100 unieke inlogs waren. Nou, daar waren we toch wel best wel heel erg blij mee.
1: Ja, dat is 1 op de 8,5. Dus dat is hartstikke goed, toch?
0: Ja. Dus,
1: maar raketijsjes, een kaartje, QR-code of dingetje, URL intikken, hartstikke goed.
0: Die heb
1: goed.
0: Ik persoonlijk uitgedeeld. Dus ik heb eigenlijk iedereen die op dat moment in het pand was, persoonlijk ook aangesproken.
1: Hey,
0: een nieuwe academie.
2: Zo.
0: Die lanceren we vandaag. Wil je een ijsje? Kaartje. En als ze geen ijsje wilden, kregen ze toch het kaartje. En daarbij ook van, goh, deze week is er van alles te doen. Dus we hadden twee keer, wij organiseren dan kenniscafés. Dus dat zijn fysieke leerevenementen, eigenlijk inspiratiesessies met een externe spreker of een interne spreker. Nou, weet je, we hebben ook kenniscafés. Dus heb je daar al voor aangemeld? Dus zo...
1: Dat is gewoon een promotieteam. Gewoon
0: het was
2: mooi,
0: heel simpel eigenlijk. Ja, dat werkt eigenlijk heel goed. Dus mensen waren wel ook wel meteen enthousiast daarover. En natuurlijk ook op ons intranet was echt veel gedaan aan communicatie. Ook al de weken daarvoor. Hè. Want we gaan back to school en ben jij er klaar voor en dat soort dingen. En die hele week hebben we ook wel gecommuniceerd.
1: En hoe zorg je er dan voor dat... Hè, want in kenniscafés, dat is fysiek.
0: Mm-hmm.
1: hoe zorg je er dan voor dat er weer een link is, zodat mensen denken, oh, ik wil meer weten of ik vind het super interessant, dat je ook weer naar die online omgeving verwijst?
0: Ja, nou, bij ons is het, wat voor ons echt wel heel goed blijkt te werken, is gewoon de eventspagina in de academie, zeg maar. Bij ons heet het dan de Hengelo Academie. We doen echt best wel veel nu. In een jaar tijd hebben we heel veel opgezet, dus we doen eigenlijk veel met leren en ontwikkelen. En er was eigenlijk ook al best wel veel, ja. Maar dat was allemaal zo verspreid. En nu hebben mensen initiatieven in de organisatie een aanspreekpunt, dat ben ik. Hey, ik organiseer dit en dat, daar kunnen mensen zich gewoon voor inschrijven. Dat doen we dan allemaal via de Hengelo Academie. En zo zoeken we dan linkjes. Dus ja, het is niet zozeer van wij van leren en ontwikkelen vinden dat jullie dit moeten gaan doen. Nee, het is meer vanuit de organisatie gedreven vraag, ja. Zeg maar.
1: Dus en je hebt iedereen natuurlijk een hand gegeven en een ijsje gegeven. Dus ze kennen je allemaal.
0: Ja. Ja, en ook bijvoorbeeld een filmpje opgenomen voor de lanceringsweek. Back to school thema. Met een heleboel collega's. Dus vanuit allerlei verschillende teams en domeinen. Maar ook bijvoorbeeld met onze directeur. En wethouder onderwijs. Waarin we herinneringen gingen ophalen aan de schooltijd. Dus met allemaal van die vragen. Zoals van, wat deed jij het liefst in de pauze? En wat was je lievelingsvak? Wie was je lievelingsdocent? Weet je, dat soort dingen. Dan gewoon een compilatiefilmpje. Superleuk geworden. Maar dat zo betrekken we graag de collega's erbij. Oh, ja. Dus dat soort filmpjes maken we wel vaker. Afgelopen zomer hebben we met Summer School dat ook gedaan. Dan gingen we vragen van welke taal wil jij graag leren? En dan lieten we collega's waarvan we wisten dat ze bijvoorbeeld een vreemde taal spreken, dat zeggen in die taal.
1: Ah.
0: Dus bijvoorbeeld een collega van mij die leert Chinees. Die ging naar China op vakantie en dan zei die in het Chinees, ik wil graag Chinees leren.
1: Oh, ja.
0: Dus zoiets. Nu is het helaas geen training Chinees in het platform, maar het idee is duidelijk zo.
1: Hint.
2: Zaadje geplant.
0: Zo proberen we dan altijd de collega's echt te betrekken. Dus, dus zo leggen we altijd die linkjes. Dus er is een berichtje op intranet die linkt naar de academie, waar je bijvoorbeeld kan inschrijven voor een training. Maar dan zeggen we ook, hey, maar er staat ook een training over dit onderwerp in de academie. En we zien dus gewoon dat voor ons is, zeg maar, dat die eventspagina is echt een heel goed lokkertje. Om mensen naar het platform te krijgen. Dus dan, als we hebben gecommuniceerd van, hey, kenniscafé met die en die persoon, gave spreker, kom er naartoe, meld je aan via de academie. Dan zien we een piek in de aanmeldingen, maar ook een piek in mensen die blijven hangen in het platform.
1: Kijk.
0: Dus die een andere training gaan volgen.
1: Grappig.
0: Ja, en niet eens per se over een onderwerp dat daar te maken mee heeft, maar ze zien dus bijvoorbeeld de homepage.
1: Oh, ja.
0: Ze zien welke leerlijnen we hebben gepromoot. Dus dat helpt voor ons heel erg.
2: Het is een aandachtskwestie eigenlijk ook.
0: Ja.
1: Oh, ja. Ja, dus je hebt echt gewoon traffic georganiseerd door maar mensen naar die eventspage te halen. En als mensen er dan toch zijn, dan worden ze echt wel getriggerd om ook wat anders te gaan doen.
2: Ja. Ja, ik vind dat wel interessant inzicht, omdat ik natuurlijk vooral zitten denken van, ja, stel nou dat al die mensen dan, stel dat jij dat niet had gedaan, hè, je had er geen aandacht aan besteed. Waren al die mensen dan alsnog gekomen? Of zeg maar, of wisten ze dan de weg niet, maar hadden ze alsnog heel erg graag willen leren? En heb je dat weten te vangen? En volgens mij zeg je ja, omdat die mensen dus met dat ze op het platform waren ook langer zijn gebleven. Ja. En misschien andere topics op zijn gaan pakken, waar je natuurlijk anders zou zien. Trek je ze een soort van cosmetisch en dan vliegen ze daarna weer uit en ben je ze kwijt.
0: Ja, en ik denk dat we wel kunnen zeggen dat dat dus wel zo is.
2: Ja.
0: Want we hadden het platform al 2 jaar. Er is toen wel een soort van lancering geweest. Lang niet zo uitgebreid als we het nu hebben gedaan. Dus er was al een platform. Mensen werden daar heel zijdelings al wel eens op gewezen. Dus we kunnen best wel de cijfers van toen naast de cijfers van nu leggen. Om het heel concreet te maken. En
1: wat zie je dan?
0: Een verschil. Ja, echt een verschil.
1: En hoe groot is het verschil?
0: Ja, de aanmeldingen zijn, wat zeiden we net, we hadden dus al 100 aanmeldingen op de eerste dag. Nou ja, in totaal, er is natuurlijk ook verloop in onze organisatie. Dus we hebben nu al bijna 1000 mensen gehad in de organisatie totaal. Er werken iets van 850. Dus weet je, zo'n beetje iedereen logt wel in de academie.
1: Ja.
0: En dat was toen helemaal niet. Ik durf even niet zo cijfers te noemen hoor. Maar dat was zeker niet bijna 100% van de organisatie. Nee.
1: Welke uitdaging ligt er nog voor jou? Je bent vast nog niet klaar.
0: Oh nee, nog lang niet. Nee, leren en ontwikkelen staat voor ons nu heel erg in de kinderschoenen eigenlijk nog. Want ja, ik ben dit heel gaan aanjagen. En toen, dat is dus best wel goed gelukt. Waardoor er ook heel veel vraag vanuit de organisatie is. Van, goh, wil je een training maken over dit? Of wij willen graag iets met dit, we willen graag iets met dat. En toen werd het een beetje, u vraagt, wij draaien. Waardoor ook wel een beetje, waar ik miste bijvoorbeeld heel erg een kapstok. En prioritering van en visie. Oké, maar wat is dan onze visie op leren en ontwikkelen? Dus we hebben vorig jaar, of begin dit jaar eigenlijk, een beleidscollega leren en ontwikkelen aangenomen. Om ook echt wat visie in het leren en ontwikkelen te brengen. En ook dat beleid, want die budgetten die liggen nog steeds her en der. En dat moet allemaal nog geregeld worden. Dus wij staan eigenlijk nog maar net aan het begin.
1: En hoe staat het met de meten van je leerrendement? hebben we natuurlijk net naar geluisterd.
0: Ja, ik denk dat we daar steeds meer aan toekomen. Dus met mijn nieuwe collega hebben we het woord reflectie en evaluatie begint steeds en steeds mee te vallen. En ja, daar hebben we nu echt, ik denk dat we daar nu klaar voor zijn. We hebben het nu een beetje wel een schoen gegeven. Mensen zijn er enthousiast over. Mensen weten ons te vinden. En nu is het denk ik aan ons om ja, dat rendement ook te meten. Maar ook gewoon meer rendement te pakken.
1: Ja. Waar ik aan moet denken, Klaas, is eigenlijk precies ja, die bijvangsten waar Tom het net over had. En dit natuurlijk ook, hè, dat in beweging krijgen van leren is belangrijk. Je kunt hier leren. Hoe pik je dat mee? Want het nadeel van het doorrekenen van alles en echt op zoek te gaan naar dat rendement is natuurlijk ook dat je het misschien een beetje plat gaat slaan.
3: Nou, wat eigenlijk heel goed beschreven wordt hier is, er was een winkel en die winkel heeft gewoon 2 jaar lang leeggestaan. Ja. Dus ze hadden een winkel, die werd niet gebruikt. Dus alles wat je hebt gedaan, is die zorgen dat die winkel gevuld werd. Maar ook dat die bezoekers langer bleven. En als bezoekers langer blijven, gaan ze meer kopen. En als je nu naar het leerrendement kijkt, is altijd iemand die op een gegeven moment denkt, ik moet slim zijn, joh, we kunnen geld besparen. En dus daar moet je voorkomen. Je had een mooi voorbeeld, onboarding. Jullie hebben de onboarding nu fantastisch geregeld. Als je dan mee gaat kijken in je onboarding, van wat betekent dat? Zijn mensen nou sneller productief? Voelen mensen zich meer ambtenaar van de gemeente Hengelo? Dus voelen ze bij de club? Blijven ze langer? Allemaal dat soort elementen. Dus dat is met de onboarding. En wat je nu ook kan doen, is dat je kan kijken, wie zijn nou medium users in het platform? Wie zijn heavy users en wie zijn light users? Zijn die heavy users, hebben die nou ook andere resultaten? Bij light users, wat is er aan de hand? Mogen ze van hun leidinggevende wel tijd spenderen om te leren? Want ja, dat mag misschien niet. Dus dan denk je, oh, ik ga er niet naartoe. En alles in je vrije tijd is natuurlijk wel fijn voor de gemeente Hengelo, maar is niet eerlijk. Dus wat je doet is eigenlijk, hier pak je allerlei dingen op. En zij heeft al indicaties met hoe tevreden zijn ze, wat passen ze toe. Dus daar, ja, dan sla je het niet plat, maar dan kijk je van, oké, wat leren we ervan? En hoe bouw je hem langzamerhand op naar, wat brengt dat hele digitaal leren jullie nu op? En wat betekent dat in de dienstverlening en de burgertevredenheid voor Hengelo?
1: Ja, ja. Nou, kortom. Fijn, Demi. Je hebt fantastische dingen voor elkaar gekregen. En er is ook nog een hoop te doen. Dat vind ik altijd een fijne conclusie. Want ja, anders dan wordt het een beetje saai in het leven. Dank jullie wel. Je hoorde Demi van de A van de gemeente Hengelo. En Klaas Toes van het ROI Instituut. En we sluiten af met Tom Bos. Met nog een heel snel impact van leren momentje.
4: De impact van leren.
2: Ja, vandaag lekker een hele praktische om te zorgen dat je de engagement in je leren verhoogt. Het is natuurlijk heel vaak zo dat mensen vol enthousiasme beginnen aan nieuwe leermiddelen. En als je ze helemaal in beweging hebt gekregen, je wel weten te vinden. Maar met name met online leren natuurlijk. Ja, open je browser een keer niet meer of bel je collega's je wat vaker dan normaal. Dan ben je aandacht weer kwijt. En een van de meest praktische manieren om die aandacht terug te krijgen van mensen die dat initieel wel willen natuurlijk. Want de rest ben je gewoon kwijt. Hè. Sommige mensen zeggen, ik ben er klaar mee, ik stop. Ook prima natuurlijk. Maar de mensen die het wel willen, maar gewoon hun aandacht kwijtgeraakt zijn, die kan je wel een klein beetje helpen. En ik zal jullie een hele hoop tijd aan onderzoek besparen met 2 hele simpele tips hiervoor. Wat voor dingen kun je dan precies doen? Nou, het begint met reminders sturen. 2 verschillende. 1 moet je niet sturen en de ander juist wel. De eerste die je echt zeker niet moet sturen, daar heb ik namelijk bij meer dan 60.000 mensen geprobeerd. En dan dus bijna dagelijks. Is je stuurt mensen een bericht een aantal dagen, of in ons geval was het geloof ik 1,5 week, nadat mensen voor het laatst hebben ingelogd in ons geval. En je zegt, goh, je bent al een hele tijd niet meer ingelogd. Kom je nou weer terug? En dat is dus over het algemeen, na de kwalitatieve gesprekken die ik erover heb gedaan, blijkt heel duidelijk. Mensen ervaren dat als het benadrukken van hun falen. Want ik zeg alleen maar, Glenn, je bent er alweer niet geweest. Is het vandaag nou eens een keer een goed moment? Nou, wat de andere kant van het verhaal is, wat wel heel goed werkt, is wat wij de learning streak noemen. Wij sturen kleine complimentjes soms uit. En als je die complimentjes uitstuurt, dan doe je dat bijvoorbeeld als mensen een paar dagen achter elkaar hebben ingelogd. Dus hun discipline te pakken hebben, zeg maar. En als je dat heel handig wil doen, dan stuur je dat complimentje een dag nadat ze die streak bereikt hebben. Dus dan heb je bijvoorbeeld 3 dagen achter elkaar ingelogd. Stuur je hem op dag 4 en dan zeg je, hey, je hebt al 3 dagen achter elkaar ingelogd. Lekker, en dan loggen mensen
1: bezig.
2: Dus wel.
1: Ja.
2: Lekker bezig. Dan loggen ze dus wel op dag 4 in, zeg maar. Want dan is het een soort van compliment. het is in essentie hetzelfde wat je zegt. Alleen door die andere formulering heb je ineens toch mensen wat makkelijker te pakken. Microtip.
1: Dankjewel Tom voor deze prachtige tip weer. Nogmaals Damien Klaas, bijzonder bedankt. En jij natuurlijk dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering. Er is nog veel meer te luisteren en tot de volgende keer.
4: Bedankt voor het luisteren naar Lang Leven Leren. Een initiatief van Skillstown. Meer afleveringen vind je in jouw favoriete

Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

0: Dit is New Business Radio.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Steeds meer ondernemers kiezen voor een lening die niet van een traditionele bank komt. Dat blijkt althans uit cijfers van Bridgefund. De kredietverstrekker leende vorig jaar ruim 255 miljoen euro aan het MKB en draaide voor het eerst winst. Daarmee is het bedrijf naar eigen zeggen de grootste non-bankaire kredietverstrekker van Nederland. Verder ziet Bridgefund dat banken terughoudender zijn geworden, waardoor alternatieve financiers aan terrein winnen.
2: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
6: Let's Talk Business op New Business Radio.
7: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
8: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Ontketen je de kracht van mensen in organisaties. People Power brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
2: Shaping Your Future. New Business Radio.

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: is New Business Radio.
1: Hoe hou je grip op je financiën in een snel veranderende wereld? Hoe maak je slimme keuzes in financiering en risicomanagement? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Finance. Hier vind je al onze programma's over het thema finance met inzichten van financiële experts en ondernemers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Finance.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Vectris. Op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
3: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
4: ja.
3: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
4: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
3: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
5: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
7: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
8: ABN AMRO besteedt aandacht aan de invoering van de nieuwe cyberbeveiligingswet. Die treedt in augustus in werking en is gebaseerd op de Europese NIS 2-richtlijn. De wet moet bedrijven beter beschermen tegen cyberaanvallen. Niet alleen organisaties die direct onder de regels vallen krijgen ermee te maken. Ook veel MKB-bedrijven kunnen strengere beveiligingseisen verwachten van grote klanten en opdrachtgevers. Volgens cybersecurity-expert Mark van Vliet is het daarom verstandig om nu alvast werk te maken van je digitale weerbaarheid.
1: Altijd op zoek naar verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
9: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
10: Alles voor iedere werkplek. En meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
11: Manutan.
10: Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap. Innovatie. Duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
11: Manutan.
10: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
1: Ondernemerschap. Innovatie. Duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.

0: New Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.
1: Small.

0: Dit is New Business Radio. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: Hanos breidt verder uit. De horeca-groothandel neemt Janssen Food Service, Janssen Food Service AGF en horeca-groothandel Tilburg over. Daarmee voegen twee Nederlandse familiebedrijven hun activiteiten samen. Volgens Hanos profiteren klanten straks van een groter assortiment, extra kennis en een uitgebreider netwerk, terwijl de persoonlijke service behouden blijft. De overname sluit aan bij een trend waarbij bedrijven in de food service branche steeds vaker samengaan. En dit doen ze om efficiënter te werken en beter in te spelen op de groeiende vraag vanuit de horeca.
2: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
5: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
6: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten, maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg en United. Voor zeker en zorgeloos ZZP.
0: De laatste inzichten. Nieuw Business Radio voor business shapers.

wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured and Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured and Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured and Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

0: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe maak je jouw organisatie circulair? Hoe zet je duurzaamheid om in strategisch voordeel? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Sustainability. Hier vind je al onze programma's over het thema duurzaamheid, met inzichten van duurzame koplopers, innovatieve ondernemers en impactmakers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Sustainability.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
3: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
5: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Vectoring op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen.